0: bal. Het is het Frank de Boer die weer uitstekend voor zijn man komt. Overname niet van Jonk. Blessure, nee. Balbezit dan goed overgenomen door Van Hooijdonk. Kan het er ook niet bij komen. Emerson en Ronaldo. Krijgen we toch nog een aanval van Brazilië. Ronaldo, en het is Bloedlink. Speelt de bal naar Rivaldo. Roberto Carlos komt aan de linkerkant op. Komt nu op. Oh, is goed gelopen door Ronald de Boer. Ronald de Boer neemt over. Ik denk inderdaad dat wat jij zegt, Ron, dat Nederland, en dat zeiden we eigenlijk in het begin van de wedstrijd al, de conditioneel sterkere ploeg is. Bal gegeven richting Bergkamp. Kan hij erbij komen? Bergkamp richting 16 meter. Neemt de bal op de arm mee. Wordt niet gezien door de scheidsrechter. Bal bezit Bergkamp aan de buitenkant van het 16 meter gebied. Speelt de bal naar Jonk. Jonk nu met Dunga voor zich. Moet die bal spelen. Speelt hem uitstekend richting Winter. Verleggen van kant. Want de Brazilianen zijn moe. Dus moet je zoveel mogelijk laten lopen. Cocu speelt de bal naar Jonk. Jonk op rechter middenveld. Geeft die bal voor. Komt hij bij je. Hé, hey, die wordt feilloos. Een penalty. Is een penalty. Is een penalty. Is een zuivere penalty.
1: Ja, want dit is normaal gesproken de beslissing in de wedstrijd. We zitten in de extra tijd. Van Hooijdonk komt goed voor zijn man. Nadat de vastbank van Jonker, hij wordt gewoon vastgepakt door de laatste man van Brazilië. De wedstrijd loopt nog steeds. Winter maakt nu wel een overtreding.
2: Schande.
1: Ter hoogte van de middenlijn. Dit had de beslissing kunnen en mogelijk geweest. Wanneer Nederland het vanaf 11 meter had mogen proberen. En nu moet Oranje nog even oppassen met Cocu. Die een been uitsteekt. Daarmee een probleem oplost. Ronaldo het bos instuurt. Frank de Boer in balbezit heeft. En Oranje inmiddels terecht is gekomen in de 48e minuut van de tweede helft. Er staat 1-1 tegen Brazilië.
0: Goeie bal.
1: En er is een goede bal op Ronald de Boer. Alleen de bal is te hard, loopt over de doellijn. Kan niet worden gehaald door de man die zojuist aan de basis stond van de gelijkmaker van Oranje. Hiddink heeft een wissel toegepast en staat met de handen achter de rug. Zagallo schuift eens met zijn handen door het spaarzame en mooie grijze haar. En weet eerlijk gezegd niet wat zijn land overkomt. Want Joegoslavië heeft even de kans gehad tegen Nederland. Argentinië heeft even de kans gehad tegen Nederland. En ook Brazilië heeft de kans gehad tegen Nederland. Alle drie verzuimen ze het af te maken. En alle drie de keren twee keer met winst. En nu met een gelijkspel haalt Nederland iets naar zich toe waar het meer dan recht op heeft. Hoe lang wordt er nog gevoetbald in deze wedstrijd? In ieder geval komt er een verlenging aan. Maar hoe lang die duurt, dat is afwachten.
0: Toch opmerkelijk, hè? Brazilië, laten we duidelijk zijn, moet de wedstrijd beslissen bij 1-0. Krijgt twee enorme kansen. Maar we hebben 4 jaar geleden in Dallas echte lijden gehad onder het arbitrale trio. En nu, de scheidsrechter is absoluut niet slecht, maar verzuimt dus op het juiste moment een penalty te geven. Dan was het over en uit geweest. Nou, laten we hopen dat Nederland teruggesteund in ieder geval door het feit dat er kansen komen. Lekker door blijft voetballen. Maar ja, dan sta je gewoon op 2-1 voor, is het over en uit. Nu heeft Van Hooijdonk een gele kaart gehad, is niet zo erg. Balbezit voor Jonk. Jonk naar Ronald de Boer. Ronald de Boer tussen twee mannen in. Dunga gaat een beetje jagen. Gaat zichzelf daarmee kapot lopen. Want Jonk speelt de bal richting Frank de Boer. Nee, doet hij niet. Speelt hem naar Cocu. Nederland echt nu weer een ploeg waar de machine van gaat draaien. Cocu had die bal eigenlijk kunnen scheppen naar het 16 meter gebied. Doet dat niet. Speelt de bal naar David. David naar Frank de Boer. En dan is het afgelopen. Hoeveel heeft hij bijgetrokken? 4 minuten. De stand is 1-1. En Guus Hiddink gaat met zijn manschappen praten. We krijgen eventueel te maken met de golden goal. De ploeg die direct de goal gaat maken is winnend en zal in de finale gaan spelen. Het wordt wat dat betreft met dichtgeknepen billen spelen om de dood eenvoudige reden dat Brazilië dat op mij inderdaad een veel meer uitgebluste indruk maakt dan het Nederlands elftal. Toch een keer via de Nielsen of Rivaldo of Ronaldo kan doorstoten. Aan de andere kant is Nederland de ploeg die er het frist voor staat en die ook in de laatste minuten het een en ander aan kansen heeft gehad. Terwijl nu Hiddink tegen zijn spelers zegt, kom op jongens, hij zal een aantal tactische tips gaan geven. Daar waar Zagallo op dit moment aan zijn grijze haar staat te wrijven, is Hiddink wel degelijk bezig met het geven van instructies. 1-1 werd het uiteindelijk in de 87e minuut. Patrick Kluivert na een wedstrijd die leek weg te hebben en in het voordeel van Brazilië beslist leek te worden. Ronaldo, 23 seconden in de tweede helft, zorgde voor 1-0. En daarna waren er nog twee enorme mogelijkheden. En twee keer kwam Nederland verschrikkelijk goed weg. En nu wil ik het zien. Ik hoop alleen niet dat je met penalties verliest. Ik hoop dat je met penalties wint. Want, het kan alle kanten nog op, hè?
1: Er wordt flink aan herstelwerkzaamheden gedaan. Een meter of 10, 15 over de middenlijn op de helft van Brazilië. Terwijl een paar meter verder ons iemand duidelijk maakt dat het wel degelijk een penalty is die Van Hooijdonk had moeten krijgen. Maar laten we eerlijk zijn, Nederland heeft twee keer in de slotfase de wedstrijd naar zich toe kunnen trekken. Zowel tegen Argentinië als tegen Joegoslavië. Een derde keer zou mooi geweest zijn. Het kan alsnog. Het is ook interessant om te zien dat er een aantal Nederlanders gewoon niet van de gelegenheid gebruik maakt om even te gaan zitten. Blijven gewoon rondlopen, blijven in beweging. Frank de Boer goed, terwijl de wissels zich nu ook komen melden bij Oranje om te zeggen dat het kan en dat het moet. En Ruud Hesp volgens mij aangeeft dat het gewoon een penalty is geweest. Ruud Hesp ook, Jaap Stam nog een keer, de hand schudt. Hiddink die bij Jong staat en zegt van kom maar met die lange bal. Frank de Boer die alvast weer naar het arbitrale kwartet toe gaat, want er zal weer getost gaan worden zometeen. En dit is dus wel even tossen. Straks bij het wisselen van helft na een kwartier voetbal in de extra tijd. Als het zover komt, hoeft er natuurlijk niet meer gewacht te worden. En wordt er meteen gewisseld. En iedereen werkelijk om ons heen. Iedereen en zo'n beetje de hele eretribune boven en beneden is werkelijk volgebouwd met alleen maar persposities. Die maken allemaal hetzelfde gebaar. Dat armgebaar aan de arm getrokken worden. Dat moet een penalty zijn. Dat is het niet. En daarom is het nog een wedstrijd. Anders, ja echt waar. Alles had Oranje normaal gesproken dus gewoon in de finale gestaan in Parijs. Nu wordt het afzien voor iedereen hier in het stadion. Maar zeker ook voor de Brazilianen.
0: Zeker ook voor de Brazilianen. Want als je het verschil ziet nu tussen hoe de Brazilianen erbij liggen. Dat lijkt wel alsof ze de viervoudige avond of de viervoudige vierdaagse van Nijmegen hebben gelopen. En bij Nederland is het zoiets van,
1: willen.
0: Ja, Nederland is fel. Ik moet ook zeggen, ik heb bewondering voor de ploeg. De manier waarop bijvoorbeeld Clarence Seedorf, die toch een enorme teleurstelling te verwerken heeft, omdat hij niet in de basis start en vervolgens ook niet eens hoeft warm te lopen, nu bezig is. In eerste instantie met Frank de Boer en vervolgens met Edgar Davids om als steun te fungeren voor het oprekken van de kuitspieren van de spelers. Dat geeft aan dat dit Nederlands elftal één groot geheel is, één groot compliment verdient ten aanzien van de professionele instelling van het elftal hier. Tot nu toe dus heel graag. Er wordt gevraagd of we water willen. Heel graag. Want ik heb de vloeistof van mijn contactlens al twee keer opgedronken. Is het duidelijk dat Nederland direct opgaat voor de 2x15 minuten wellicht die rest. En naarmate die strijd zal vorderen, natuurlijk blijft de counter loeren van de Brazilianen. Maar heb ik toch al het vertrouwen in de fysieke gesteldheid van dit Nederlands elftal. Guus Hiddink zou zo graag naar die scheidsrechter willen lopen. Je ziet hem er een beetje omheen lopen.
2: Hij zal van scheids.
0: Het was een penalty. En Frank de Boer zal er direct misschien ook nog iets van zeggen. Maar het heeft geen zin meer. De scheidsrechter die wat dat betreft, nou laten we aannemen dat hij het gewoon niet gezien heeft.
1: Dat kan ook een keer gebeuren.
0: Het wachten is op Brazilië. Nederland staat al. Overigens heb ik eerlijk gezegd in de consternatie niet opgelet of de grensrechter doorliep naar de achterlijn. Zodra de grensrechter doorloopt naar de achterlijn, geeft hij in ieder geval de ondersteuning aan de scheidsrechter. Dat hij zegt van, ik vond het een penalty. Ik heb daar niet op gelet. Dan moeten we de beelden nog maar een keer voor nakijken. Maar één ding is zeker, hij gaf de penalty niet. En nu staan twee captains direct weer bij de scheidsrechter. De heer Bouissaïm Ali Mohammed uit de Verenigde Arabische Emiraten. En Dunga en Frank de Boer gaan weer even tossen wie er direct mag gaan aftrappen. Maar eens even kijken. Brazilianen praten met elkaar. Nederland maakt elkaar weer eventjes warm. Raakt elkaar aan. Vroeger keken we er gek van op als een ene speler de andere aanraakte. Toen de volleyballers elkaar voor het eerst aantikten, toen dacht iedereen wat is dat voor iets. En nu vinden we het normaal. Het hoort bij saamhorigheid. Het is geen gespeelde emotie. Wellicht zoals de Brazilianen die opkwamen hand in hand het wel een beetje willen hebben. Alhoewel het toch ook een collectief is. De formatie van de wereldkampioen van Mario Zagallo. De TOS heeft in ieder geval tot uiting gebracht. En dat vind ik wel erg lekker dat het Nederlands elftal onze kant op speelt. We zitten halverwege de helft nu van de Brazilianen. De Brazilianen die de halve mogen aftrappen. Maar laten we het dan maar afmaken voor ons neus. Ontzettend bedankt voor het water wat wij nu krijgen. En de Nederlandse supporters springen en tonen wat dat betreft ook aan dat ze fitter zijn dan de Braziliaanse supporters op dit moment. Maar werkt dat door? Dat lijkt me niet. Het lijkt me belangrijk dat de elf van Nederland die op dit moment in het veld staan en kijken naar de aftrap van Ronaldo en van Danielson, dat die fit genoeg zijn om de wedstrijd nog naar zich toe te trekken.
1: Hij deed het in de eerste seconde van de tweede helft, Ronaldo. En het heel lang de beslissing, terwijl Davids balbezit heeft, omdat hij gewoon de bal afpakt van zijn directe tegenstander. Nederland weer balbezit heeft. En ik het idee dat ik gewoon zit te kijken naar de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. Terwijl we toch echt zijn begonnen aan het begin van de eerste verlenging. Een 1-1 tussenstand. Goals van Ronaldo en Kluivert. De diepe bal op Kluivert. En die is echt in vorm, hoor. Die heeft al een aantal dingen laten zien. Raakt dan prompt de bal kwijt. Nee, houdt balbezit. Schuift die bal in de voeten van Jonk. Jonk terwijl aan de rechterkant Winter komt. Winter door het midden aangespeeld. Wil die bal breed geven op Bergkamp. Bergkamp staat vast. Maar ik kan me niet voorstellen dat Bergkamp ook niet komt met een moment. Hij komt echt een keer met een moment. En het uitverdedigen van de Brazilianen gaat gewoon met een lange rare trap over de zijlijn. Nederland gooit in via Stam even op eigen helft. Frank de Boer met het overzicht draait de bal in de voeten van Jonk. Jonk meteen vooruit. Steekballetje, Ronald de Boer wil binnen doorkomen. Heeft pech en heeft een goede tegenstander tegenover zich die een lichaamsschijnbeweging maakt. Ronald de Boer moet wel doorlopen. De bal verdwijnt. kwijt vervolgens in de voeten van Taffarel. En ik ben eerlijk gezegd benieuwd of de Brazilianen dezelfde snelheid kunnen tonen in deze verlenging die ze regelmatig toch aanvallend dan in de tweede helft hebben kunnen laten zien. Achterin is het niet veel, maar komt die bal zoals nu eenmaal op Nederlands helft, dan is het toch oppassen geblazen.
0: Natuurlijk is het oppassen geblazen. Te meer daar natuurlijk de Brazilianen nu met Rivaldo wat scherper voorin spelen met de Nielsen. En nu via Carlos of Roberto Carlos richting 16 meter komen. Dan komt hij, nee. Frank de Boer zit tussen de pas die richting Ronaldo had moeten gaan. Wilde ik zeggen dat ze nu met zoveel aanvallende kracht spelen dat Winter natuurlijk geen echte verdediger is. Maar de bal wordt inmiddels naar voren gespeeld. Wordt niet verwerkt door Kluivert overname al hier. César Sampaio naar Dunga. Dunga speelt de bal niet naar de rechterkant. Dan C. Carlos speelt de bal naar voren. Waar Stam een duel wint. Vrije trap, ja, terechte vrije trap tegen Stam. Overtreding tegen Rivaldo. Het gebeurt 2 meter over de middenlijn. 2 minuten inmiddels bijna gespeeld. En u weet het, 2 keer een kwartier maximaal. Tenzij er een doelpunt valt. De ploeg die dan scoort, heeft zich in de finale weten te spelen. Balbezit voor de Nielsen. De Nielsen geeft de bal naar Roberto Carlos. Duikt achter Ronald de Boer. Komt die bal voor? Komt hij hard voor als een komeet? Gaat helemaal aan de andere kant. C. Carlos dan. C. Carlos terwijl Brazilië nu opkomt. Komt die bal voor? Is het Stam die wegwerkt? De bal nog niet weg, want de Brazilianen blijven in balbezit. Goede actie. Goed schot. Nee, geen goed schot. 123.000 schoten van dit voor kaliber mag Emerson geven. Gaat heel ver over het doel van Van der Sar. Maar de Brazilianen komen iets beter uit de startblokken dan Oranje.
1: Evenals dat gebeurde in het begin van de tweede helft waar Brazilië scoorde. Alleen dit keer is het met ernstige gevolgen. Wie er nu scoort is winnaar. En dat zou maar zo kunnen betekenen dat deze wedstrijd binnen enkele seconden is afgelopen. Met Davids aan de bal. Tegenstander voor zijn neus. Draait weg. Fantastisch, Davids. Prachtig hoe hij wegdraait. Geeft de bal mee aan Jong. Jong komt ter ondersteuning. Jong, de man van de pas. Trapt die bal eens gewoon een keer richting Van Hooijdonk. Van Hooijdonk loopt nu buitenspel. Jong moet even temporiseren. Kiest breed voor Stam. Stam moet oppassen. Stam kan erbij doordat hij oppast. Maar hij was een fractie te laat. En ook Winter reageerde niet op die bal. Waardoor de bal ter hoogte van de middenlijn over de zijlijn loopt. En Brazilië verder mag met Roberto Carlos. Hij, die linksback van Brazilië, de gevaarlijkste man tot nu toe in de verlenging. Die inmiddels alweer 4 minuten aan de gang is. En die de bal heeft gegooid naar Rivaldo. Rivaldo gaat weer wat makkelijk onderuit. Stam ontloopt nog steeds een gele kaart.
0: Dit op de juiste plaats genomen.
1: De bal wordt op de verkeerde plek genomen inderdaad. De Nielsen geeft die bal. Van Hooijdonk loopt nu buitenspel. Jong moet even temporiseren. Kiest breed voor Stam. Stam moet oppassen. Stam kan erbij doordat hij oppast. Maar hij was een fractie te laat. En ook Winter reageerde niet op die bal. Waardoor de bal ter hoogte van de middenlijn over de zijlijn loopt. En Brazilië verder mag met Roberto Carlos. Hij, die linksback van Brazilië. De gevaarlijkste man tot nu toe in de verlenging. Die inmiddels alweer 4 minuten aan de gang is. En die de bal heeft gegooid naar Rivaldo. Rivaldo gaat weer wat makkelijk onderuit. Stam ontloopt nog steeds een gele kaart.
0: Dit op de juiste plaats genomen.
1: De bal wordt op de verkeerde plek genomen inderdaad. De Nielsen geeft die bal voor de derde keer aan Roberto Carlos. Komt die bal voor. Oh, Van der Sar half. Het zal er niet gebeuren. Van de doellijn wordt hij gehaald. Van de doellijn wordt hij gehaald door Frank de Boer. Beklag en tijd ervoor is er niet. Dat heet niet reageren op de scheidsrechter, maar doorvoetballen. Hiddink scheurt het hoofd. Maar Brazilië krijgt een hoekschop te nemen vanaf de linkerkant. Benieuwd wie hem gaat nemen. Zou het Dunga geworden? Nee, het wordt natuurlijk Roberto Carlos, de man met de harde trap. De redding half van Van der Sar. En het beetje het toetje wat nodig
0: maar
1: was. Komt via het hoofd van Frank de Boer.
0: Het komt natuurlijk allemaal voort uit het nemen van een vrije trap op de verkeerde plek. Goed, ja, Roberto Carlos kan die corner gaan nemen. Gevaar dus voor Oranje. Bayano voor het doel. Alda hier voor het doel. Bal weg. Ja, gelukkig voor het doel langs. Ronald de Boer in balbezit. Tikt die bal naar Cocu. Nederland nu even in de problemen. Omdat, zoals gezegd, Brazilië weer even probeert meteen te overrompelen. Als Nederland gewoon weer controle krijgt over de wedstrijd, zoals in het laatste gedeelte van de tweede helft, dan zou er misschien iets moois kunnen ontstaan. Wim Jonk moet de bal spelen naar de linkerkant. Doet dat naar Davids. Davids moet het verder geven aan Cocu. Dat is prima. Gewoon even nu over de middenlijn. Cocu zou ook een keer een prachtige voorzet moeten kunnen geven. Komt hij bij Van Hooijdonk? Van Hooijdonk kan er niet bij komen. Jonk maakt dan een overtreding. Spel mag verder gaan. Balbezit blijft voor de Brazilianen. Terwijl Ronaldo diep gaat, is het Frank de Boer die daar aan mee moet gaan. Frank de Boer wordt bijna in de luren gelegd. Gaat die bal niet naar de rechterkant. Is nog steeds Ronaldo. Moet wel passen dat hij niet voor de penalty gaat. Ronaldo met het schot en de redding van Edwin van der Sar. Prima Edwin van der Sar. Uitstekende redding. Prachtige actie van Ronaldo overigens. En de inworp voor Brazilië.
1: Metertje of 3 bij de hoekvlak vandaan. De geblesseerde speler ligt nog steeds. De wedstrijd gaat gewoon door. Omdat Brazilië balbezit heeft, zelf heeft. En weigert de bal uit te trappen. Davids probeert het dan wel. Die houdt de bal niet onder controle. Brazilië kan door. Goede onderschepping trouwens van Cocu. Uitgestoken been. Nog een keer de bal vooruitgespeeld door de Brazilianen. De geblesseerde man staat weer. Maar nu ligt er iemand anders geblesseerd. Nederland houdt balbezit omdat Cocu de bal binnenhoudt. Hij doet dat in de 6e minuut van de eerste verlenging. Met een mooie redding weer van Van der Sar. Die noteren we. Van der Sar die de bal meegeeft aan Frank de Boer. Frank de Boer. Stal, Broer die de bal in de lengte afschuift op Jonk. Jonk die kaats in een driehoekje op Stam. Stam die daar de buitenkant eruit kan via Winter. Maar Stam die in een akkertje, op zijn akkertje wou ik zeggen, met de bal aan de voet richting de middenlijn gaat. Jonk. Jonk moet voor het idee zorgen. Zal lastig worden. Brazilië staat achterin. Jonk speelt de bal in de voeten van Ronald de Boer. Ronald de Boer dreigt naar binnen. Kluivert kan ook dreigen. Naar buiten. Van Hooijdonk. Balbezit. Punt strafschopgebied. Schuift die bal even terug naar Winter. Goed. Winter terug. Stam. Terwijl Ronaldo besluit toch maar even te gaan meeverdedigen. Want dit is zowaar een linkerstand voor Brazilië. Davids wil graag door het midden. Wil snelheid maken. Wordt opgevangen. Geen overtreding. Twee man kwijt. Wel een overtreding. Gele kaart. Geen gele kaart. Bal ligt veel te ver, denk ik.
2: Om die
1: bal in één keer te schieten. Bal ligt te ver. Terwijl Davids inderdaad de ruimte had kunnen vinden aan de buitenkant van het veld. Nu wordt het een vrije trap voor Oranje. Brazilië heeft van die afstand Roberto Carlos. Ik kan eerlijk gezegd niet iemand bedenken voor Nederland die er van die afstand inschiet.
0: Branco met een oranje shirt aan. Dat zou kunnen. Jonk staat terwijl Van der Sar helemaal uit zijn doel komt en nog iets komt schreeuwen. Ik heb geen idee wat hij nu schreeuwt. Dat moeten we maar eens een keer gaan vragen. Hij komt helemaal een instructie geven. Terwijl de muur staat, is het Van Hooijdonk die hem gaat nemen. Van Hooijdonk met een schot en een tafereel die een pak Van Hooijdonk zegt. Met een hele aardige vrije trap. Tafereel in tweede instantie pakt de bal en heeft hem onder controle. Trapt de bal nu verder voor. De bal komt op de helft van de Nederlands elftal. Weer een kopduel. Stam wint dat van Rivaldo. Terwijl het buitenspel leek van Bergkamp. Buitenspel van Bergkamp. Ja, zeker weten. Baiano die kon de bal nog wel even met het hoofd beroeren. Dat had allemaal niet zoveel zin meer. Bal ging over de zijlijn. In ieder geval de vrije trap vanwege het buitenspel van Bergkamp. En Baiano die de vrije trap nu gaat nemen. Kijk op de klok. Gespeeld 7 minuten in de eerste helft van de verlengingstand. 1-1. Doelpuntenmakers Ronaldo en Kluivert. Baiano gaat de bal naar voren knallen. Daar is hij heel erg goed in. De bal blijft een beetje hangen in de wind. Wordt opgevangen door Frank de Boer. Frank de Boer dan kan die bal niet geven daar waar Cocu wilde gaan. Maar Frank de Boer denkt, ik ga geen risico nemen. Want dan zouden er opeens 5 man van Nederland voor de bal hebben gestaan. En er geen verdedigend evenwicht meer zijn. Balbezit nu voor Winter. Winter speelt de bal naar Kluivert. Kan er niet bij komen omdat er een voetje tussen zit van de Nielsson. Overname Nederlands elftal. 10 meter over de middenlijn. Inworp Kluivert. Spitsen gaan nu iets te veel uit de spits lopen. Nu dan via Ronald de Boer tussen 2 man in. Kan hij er langskomen? Komt daar niet helemaal langs. Nee. Overname de Nielsson. Kluivert voor een overtreding. Krijgt de gele kaart? Nee, krijgt geen gele kaart. Nielsson gaat makkelijk liggen. En Ronald de Boer zegt, oké, neem hem daar dan maar. De vrije trap die genomen gaat worden door Alde hier, sorry.
1: Precies, een paar metertjes terug. De hoogte van de zijlijn. Nou, hij pakt dan alweer die paar meter terug. Alde hier laat het over aan Doenbaar. Die kiest gewoon voor een hele lange trap richting Roberto Carlos. Dan wordt er, nou, dat vind ik glashard toe. Ronald de Boer, die stapt naar voren waar Roberto Carlos de andere kant op loopt. Er wordt gevlacht voor buitenspel.
0: Ja, Stam stopt
1: een
0: meter.
1: Waar gaat hij inderdaad eerlijk te twijfelen? Nederland mag een vrije trap nemen in de 9e minuut van de verlenging. Ronald de Boer loopt om zijn directe tegenstander heen. Speelt die bal breed op Kluivert, krijgt terug van Kluivert. Bal blijft binnen op dit veld. Trapt hem dan in één keer voor. De bal is mooi, maar is toch over de zijlijn gegaan, vindt de grensrechter. Moeilijk te constateren. Ik denk dat een grens, maar dat doe je vaker in een reflex het zekere voor het onzekere neemt. Brazilië mag gaan ingooien. Het doet dat halverwege de eigen helft. En dat is een veilige plek vooralsnog bij een 1-1 tussenstand in een eerste helft van de verlenging. Die een sudden death en dus dan meteen een winnaar en een verliezer opleeft. Winter is niet lekker ingevallen. Maakt Hens en Brazilië schuift een aantal meters op. Hiddink kijkt bezorgd. Staat al geruime tijd buiten zijn duck-out. Roberto Carlos legt die bal neer voor Dunga. En Dunga die gaat die bal trappen. En die gaat die trappen naar maar één man, denk ik. Dat is Ofri van Eters. Rivaldo geworden. Stam stapt over de bal heen. En er is Rivaldo weg. Stam kan hij zich herstellen. En kan hij dat doen zonder dat hij een kaart krijgt. Hij houdt in ieder geval Rivaldo in de hoek. Speelt de bal terug op de Nielsson. Dat wordt ook 1-1. En dan zou ik toch liever wat terugdekking zien. De Nielsson buitenom. Die bal is opnieuw veel te hard. Die verdwijnt echt voorbij de hoekvlag aan de andere kant. Over de zijlijn. Nederland mag gaan ingooien. De eerste helft is inmiddels voor tweede. Er zit de eerste helft erop. Dit is even oppassen met ingooien. Zou die bal terug kunnen naar de keeper. Hij kan ook naar Frank de Boer. Er wordt gekozen voor de doelman van de Sar. Want met een enorme traptechniek kan die bal meegeven aan Stam of langtrappen. Hij kiest voor het eerste.
0: Nederland met Stam en de bal. Nederland dat eigenlijk met zoveel blessures zit in de verdediging. Nieuwman mag niet spelen. Bogarde, Reiziger geblesseerd. Ooyen geblesseerd. Winter heeft het daardoor wat moeilijk aan die rechterkant tegen een rechter linker spits. Maar nu is het spel aan de andere kant. Cocu geeft de bal voor. Is het niet Van Hooijdonk die erbij kan komen? Moet Winter er nu bij komen? Komt er inderdaad bij. De Nielsson die houdt de bal toch binnen. Goed onder controle. Misschien kunnen we de druk zetten op Roberto Carlos. Kom, Pierre, ga er naartoe. Pierre van Hooijdonk. Bal van Roberto Carlos is slecht. Jonk neemt goed over. Overname Bergkamp. Maar ik zei het al. Bergkamp die speelt wat te ver uit de spits. Maar dit moet hij ook. Omdat Van Hooijdonk nu scherp staat. Kluivert erachter speelt. En Bergkamp in een nog wat vrije rol daaromheen mag gaan bewegen. Maar we hebben Bergkamp nog niet gezien. Je hebt het gezegd, Ron. Misschien één moment dat we hem zien. Dat is meer dan genoeg als hij weer zo'n actie heeft als tegen Argentinië. Het balbezit voor Winter. Winter speelt de bal naar Kluivert. Kluivert speelt normaal gesproken gesproken goed. Raakt de bal nu kwijt. Dan overname Jonk. Jonk speelt nu ook weer een slechte bal. En dan gaat opeens Brazilië weg via Ronaldo. Ronaldo speelt de bal naar Emerson. Emerson richting 16 meter. Goed gedaan, Frank de Boer. Frank de Boer! Dan Davids overname. Nu is er opeens misschien ruimte voor Oranje. Slechte bal van Davids. Hele slechte bal. Weer overname van Brazilië. Dunga dan. Slechte bal was dat, zeg. Terwijl er nu... David zich kan herstellen. David zich moet herstellen. Dan twee spelers weg krijgen we weer.

0: Dat er wellicht toch nog een invalbeurt nodig is straks, is het Frank de Boer in balbezit. Beide ploegen hebben nog één wisselmogelijkheid. Balbezit nu voor Stam. Tijd tikt weg. We spelen nog 3,5 minuten in de eerste helft van de verlenging. Halve finale van het wereldkampioenschap 1998. Balbezit voor Ronald de Boer. Tikt de bal even terug richting Stam. Wie heeft de opening? Wie kan de creatieve oplossing zoeken om een gat te creëren in de defensie van Brazilië? Jonk verlegt het naar Winter. Winter gaat met de bal aan de voet. Creëert zich de enige ruimte door. Speelt de bal naar Kluivert. Zijn Carlos werkt weg. Dan goed gekoppeld van Hoedonk naar de linkerkant. Misschien met Cocu. Schept de bal voor. Wordt weggewerkt. Dan moet gesprint worden door Cocu en David. En is het Ronaldo die daarvan profiteert van het misverstand tussen de twee spelers. Cocu dan. En dan gaat Ronaldo weer liggen. Ja, je hoeft maar te gaan liggen. En je hebt de vrije trap mee. Ronaldo met grote naam en faam wordt inderdaad ook wel weggeduwd. Eerlijkheid gebiedt dat te zeggen. 3 minuten nog te spelen in de eerste helft van de verlenging. Vrije trap op Braziliaanse helft voor Brazilië en Dunga neemt.
1: Meter of 6 voor de middenlijn gebeurt dat aan de rechterkant van het veld. Het is op pas geblazen. Stam bij Rivaldo, Frank de Boer bij Ronaldo. Cocu is inmiddels omgetoverd tot linkervleugelverdediger, linker middenvelder en linker aanvaller. Stam raakt de bal goed met het hoofd. Frank de Boer met een trussensprintje houdt die bal goed binnen. Het centrale duo van Nederland staat in dat opzicht absoluut als een huis. En Frank de Boer gaat met de bal aan de voet richting de middenlijn. En nog steeds blijf ik volhouden. Terwijl hier een prachtige bal komt voor Frank de Boer. Hier kan de beslissing komen. Met links, hoe is het mogelijk? Hij realiseert het zichzelf ook. Hij is moeilijk, die bal. Hij is heel moeilijk, maar die lange bal is voortreffelijk. Kluivert achter zijn directe tegenstander vandaan. En die trapt die bal echt een half metertje voorlangs, denk ik, bij Taffarel. Die schrikt, gaat een doeltrap nemen en anders is het afgelopen.
0: Het is 20 centimeter, anders karameleert die bal via de binnenkant paal erin. Als. Weer een prachtige bal van Frank de Boer. Net zoals de bal die hij gaf aan Dennis Bergkamp in de slotfase van de wedstrijd tegen Argentinië. Nu de doeltrap van Taffarel. We spelen nog 2 minuten officieel in deze eerste helft van de verlenging. En ik zie zo op tegen die penalties. Omdat ik denk dat de Brazilianen daar heel aardig in zijn. Alhoewel ze het op de training verschrikkelijk slecht deden. En ik een band heb kunnen geven van de training. Toen Zagallo opeens iedereen penalties liet nemen. Dus wat dat betreft is Nederland goed voorbereid. Daar ben ik van overtuigd. De bal van Frank de Boer komt richting Van Hooijdonk. Van Hooijdonk kan de bal toch nog redelijk op het doel keepen, koppen. En moet Taffarel de bal toch nog net boven de bovenhoek wegplukken. Taffarel trapt de bal naar voren. Nederland nu weer wat gevaarlijker. Komt u wel een overtreding van Rivaldo. Stam kan de bal dan koppen, maar geen richting aangeven. Dan het jagen op de Nielsen. Daar komt weer Roberto Carlos met de Nielsen. De Nielsen aan de linkerkant van het veld. Gaat om één tegenstander heen. Dan moet Jong dreigen tussenkomen. Dan doet Davids het, maar die kan er ook niet bij komen. De Nielsen. Gaat de bal naar Ronaldo. Komt de bal met Zé Carlos. Zé Carlos met Davids en niks aan de hand. Goed verdedigd door Edgar Davids. Die lijkt mij nu even kramp heeft aan zijn rechterbeen. Of haalt hij alleen zijn kous op. Ja, hij had verschrikkelijk kramp in de wedstrijd tegen Joegoslavië. En schoot toen nog een bal in. Hij had toen maar op een paar plekken kramp. 2 kuiten in zijn dij en in zijn lies. En toen scoorde hij. Dus wat dat betreft ijzervretertje. Balbezit nu voor Stam. Stam die de bal diep kan geven. Schept hem inderdaad richting Cocu. Cocu kan er niet bij komen. Baiano kan niets anders doen dan die bal in de voeten koppen van Kluivert. Kluivert tussen 2 man door. Kluivert speelt de bal via Jong. Naar de linkerkant, naar Cocu. Daar waar het Ronald de Boer het deed, moet Cocu het ook een keer doen. Komt de bal voor. Wordt weggekopt. Wordt Ronald de Boer die er niet bij kan komen. Slecht weggewerkt. Nee, goed weggewerkt door de Brazilianen. Tussen 2 man in is het de Nielsen die het balbezit houdt. De Nielsen, terwijl Van Hooijdonk dan uitstekend zijn lange benen ertussen schuift, kan er niet langskomen. De Nielsen klaagt dan met de scheidsrechter. De scheidsrechter moet net zoals wij zien dat de eerste helft van de verlenging erop zit. Laat nog even doorspelen. Roberto Carlos met een inworp op eigen helft.
1: Ik denk dat als hij lang wacht met ingooien, dat de scheidsrechter gewoon afblaast. Sterker nog, de scheidsrechter blaast af. Eerste kwartier van de verlenging zit erop bij Nederland, Brazilië en Marseille. Halve finale WK. Het staat nog steeds 1-1. En wie gaat dit winnen? En wie het ook wint, een geluk bij een ongeluk. De ploeg heeft een dag langer om te herstellen dan Frankrijk en Kroatië voor de finale. Ik ben benieuwd of er nog een derde wisseling gaat komen. Worden het penalties? Wordt het een sudden death? We zien een shot van Ronaldo die zich afvraagt of het nog een keer goed komt voor Brazilië. Maar ik kan me er eerlijk gezegd wel iets bij voorstellen bij Ronaldo. Want de ploeg heeft weliswaar 2 enorme kansen gehad na rust. Dat neemt niet weg dat evenals in alle voorgaande wedstrijden Nederland gewoon toch de betere ploeg is. Nederland voetbalt beter voetbal. Nederland zit fitter in elkaar. Nederland probeert het overzicht en het systeem te bespelen. En Nederland heeft alleen ook pech met de afwerking op zijn beurt. En Nederland hoort domweg een strafschop te krijgen in de laatste minuut van de wedstrijd. En dan is het echt afgelopen.
0: En Nederland heeft in Bergkamp en Jong opmerkelijke zwakke spelers vandaag. Die totaal niet in de wedstrijd zitten. We hebben Bergkamp eigenlijk nog geen moment echt gevaarlijk gezien. En ook Jong is niet echt gelukkig. En wellicht dat die combinatie straks dat draadje tussen die twee spelers zorgt voor de beslissing. Dan hoeven ze wat mij betreft...

0: nooit anders te spelen dan vanavond. Onvoorstelbaar nu. Laatste kwartier van de wedstrijd, dat is duidelijk. De balbezit voor Ronald de Boer. Begin dus van de tweede helft van de verlenging. Stand nog steeds 1-1. Winter. Winter naar Stam. Stam speelt de bal naar de zijkant, naar Cocu. Cocu. Naar wie kan hij hem spelen? Niemand loopt er echt vrij nu. Niemand loopt er echt vrij. Dus gaat Cocu drijven met de bal aan de voet. Creëert wat ruimte. Althans wordt ook gecreëerd door elkaar lopen van Bergkamp, Jonk. En nu ook met Davids. Davids balbezit. Halverwege de helft van de Brazilianen. Kluivert. Kluivert gaat misschien voor de actie met Cocu. Cocu draait terug. Kluivert had hem graag willen hebben. Cocu zoekt dan misschien toch nog de achterlijn. Lukt niet. Cesar Sampaio zit erbij. Moet Davids oppassen. Moet die bal eerst onder controle krijgen. Doet dat goed. Davids. Maar naar wie?
1: Het is alleen op Ronaldo.
0: Naar wie? Oh, naar Ronald de Boer. Ronald de Boer aan 16 meter. Misschien Van Hooijdonk met het schot. Van Hooijdonk. Maar dat gaat op een muur van verdedigers. Uiteindelijk over de zijlijn dat schot. Balbezit voor Oranje. Halverwege de helft van Brazilië. En Nederland oogt nog steeds. En met name ook Van Hooijdonk fit.
1: Ja hoor, absoluut. En die bal was steenhard, want die verdwijnt notabene uit de kaats over de zijlijn. Frank de Boer. Frank de Boer breed Stam. En ze beginnen nu zo'n beetje Ronaldo te gebruiken als de lummel in een driehoekje. En daar moet je altijd mee uitkijken. Bal breed op Winter. Ronald de Boer meldt zich. Kleine ruimte. Gaat de bal terug naar Stam. Tweede verlenging loopt. Tweede minuut. 1-1 stand. Nog steeds geen winnaar in Marseille. Ronald de Boer, hoge bal. Terwijl Bergkamp net kwam, gaat die bal wat verder weg. Wordt hij uitverdedigd. En valt hij zowaar voor de voeten van een Braziliaan. Dat is oppas geblazen. En nu wordt het een sprintduel van Ronaldo. Over 50 meter. Kan Frank de Boer dat niet belopen? Kan Stam dat samen met Frank de Boer wel belopen? En dan is het Frank de Boer die de bal over de doellijn speelt. Het is geen strafschop, maar gewoon een ingooi voor Brazilië. Lukt het niet met één man, dan lukt het wel met twee man. Maar die bal zit er in ieder geval niet in. De eerste, Frank de Boer, houdt Ronaldo voldoende op om de tweede Stam de gelegenheid te geven erbij te komen. En uiteindelijk is het Frank de Boer dan weer. Die gaat voor de bal. Mogelijk ook een deel de tegenstander raakt. Maar in ieder geval bal over
0: de
1: zijlijn.
0: Kan hem op de stip leggen, hoor.
1: Ja, maar ja, dat kan hij ook doen voor Nederland. Ja, en doet hij bij de hele partij niet. Hebben wij de hele avond geconstateerd. Doet hij het ook niet bij de andere partij. Oppas geblazen. Vrije hoekschop Brazilië.
0: Is genomen. Bal wordt weggewerkt door Jonk. Nee, maar wel Jonk. Nou, Davids uiteindelijk. Jonk. Oh, wat speel je een zwakke wedstrijd. Wim Jonk ook nu weer met die bal over de zijlijn. Totaal niet in de wedstrijd, Wim Jonk. Seedorf roept vanaf de bank. Kom op, jongens. Hij staat te springen van ongeduld. Balbezit nu aan de rechterkant van het veld bij Carlos. Carlos gooit die bal zo dat Davids hem rustig over de achterlijn zou moeten kunnen laten lopen. Kan dat inderdaad ook doen. Geen enkele aanzet meer. Geen enkele aanzet meer in dit geval van Cesar Sampaio. Die ook weet dat hij moe is van de Sar. Neemt de tijd voor het nemen van de doeltrap. Trapt hem nu naar Stam. Stam nu. Misschien dat er toch nog iets te halen valt voor Oranje. Terwijl Ronald de Boer helemaal vrij zit aan de rechterkant. Roberto Carlos hem enige ruimte laat. Is het Ronald de Boer die eerst naar de binnenkant gaat en nu naar de buitenkant en dan de bal krijgt. Tussen twee man in. Speelt de bal richting Jonk. Jonk, dat doet hij goed. Uitstekend gedaan. David.
1: Oh, nee. Cesar
0: Sampaio rost echt minimaal voor David heen. Hij speelt de bal, maar er zit ook nog een ledemaat tussen. Ja, en bij de ene geeft hij een gele kaart en bij de ander. Het was overigens niet Cesar Sampaio, maar het was Emerson die de overtreding begint. Nou oké, hij ging er hard op in, maar hij speelt ook de bal. En er zat een ledemaat tussen, in dit geval de benen van David. Vrije trap voor Nederland. En zolang we maar daar zijn, dan gaat het allemaal wel. Frank de Boer speelt de bal naar Bergkamp. Bergkamp kan niet aan de bal komen. Dan de overname voor Winter, kan ook niet aan de bal komen. Overname voor Brazilië nu. Nu wordt het weer enorm gevaarlijk. Aan de linkerkant is het Roberto Carlos die er vandoor gaat. Die steekt de 16 meter binnen. Komt die bal? Oh, slechte bal. En dan is het uiteindelijk Van der Sar die de bal pakt. Roberto Carlos moet die bal gewoon voorgeven. Maar ja, wat mij betreft heeft hij helemaal niks. Nu aan de andere kant een enorme ruimte bij Ronald de Boer. Terwijl Bergkamp de bal aanneemt. Bergkamp de bal speelt naar Davids. Er is tijd. De bal moet sneller rondgespeeld worden. Want het lijkt net alsof ze opeens stilstaan. Bal gaat naar Cocu. Cocu met Baiano bij zich. Cocu rand 16 meter. Moet even die bal voor zijn linker leggen. Even terug naar Bergkamp. Bergkamp, terwijl er nu gaten zijn. Wellicht ook in de Braziliaanse defensie. Op het middenveld zijn er genoeg gaten nu. Winter neemt de bal aan. Geeft hem een Stam. Ronald de Boer zegt, geef mij maar. Ik zit lekker in de wedstrijd. Ik voel me goed. Ronald de Boer speelt de bal naar de rechterkant. Naar Winter. Winter vrij hard aangespeeld met Roberto Carlos voor. Ze speelt de bal weer even terug op de helft van Brazilië. Ter hoogte van de middenlijn nu Stam. Stam. Terwijl de tijd verder weg tikt. Inmiddels al bijna 5 minuten spelen is het Clarence Seedorf die zich gaat warmlopen voor Oranje. Balbezit nu voor Cocu. Cocu drijvend met de bal aan de voet. Over de linker. Geeft de bal aan Jonk. Die kan aardig schieten, maar neemt de bal niet goed aan. Speelt de man van Hooijdonk. Speelt hem goed door naar Ronald de Boer. Ronald de Boer met zijn linker dan. Geeft die bal voor. Weggekopt bij Jano. Jonk kan er niet bij komen. Goed gedaan door Winter. Jonk dan. Neemt het weer slecht aan. Weer een slechte bal van Wim Jonk. Die mag je er wat mij betreft echt uithalen, Guus. Balbezit nu. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld. bij Emerson. Emerson gaat weer vallen, krijgt de vrije trap mee. Ja, als je valt, dan heb je de vrije trap mee.
1: De scheidsrechter staat er dichtbij. Het gebeurt een meter of vier over de middenlijn op de helft van Oranje. Nederland, terwijl de vrije traptel is genomen, heeft zwaar bijna balbezit via Bergkamp. Bergkamp beklaagt zich. Hij mag zijn woede wat mij betreft uiten via een tweede treffer. Dan is het afgelopen hier in Marseille. Tweede helft van de verlenging loopt 6 minuten. Brazilië balbezit via Emerson. Schuift die bal binnen door. Ronaldo met Stam. Kaast de bal op Rivaldo van afstand. Bal gaat voorlangs. Van der Sar gaat er in tempo achteraan om de doeltrap te nemen. En terwijl Van der Sar dat wil,
2: gaat inderdaad
1: Jonk eraf. En wordt Jonk vervangen door Clarence Seedorf. Het gebeurt in de 5e minuut van de tweede verlenging. Waar Nederland dus gebruik maakt van zijn derde wissel. Wel een goede penalty nemen, denk ik, op deze manier kwijtraakt.
2: Ja.
1: Maar dat is van later zorg.
2: Ja, voorlopig... Seedorf heeft wat dat betreft een iets mindere reputatie.
1: Zijn jouw woorden. Het was in ieder geval ook dat in een kwalificatiewedstrijd waaruit uiteindelijk Nederland uit de pool als winnaar tevoorschijn kwam. Is zich daarom ook plaatsen voor dit WK. De lange bal van Stam op Ronald de Boer is wat lastig. Ronald de Boer moet de lucht in. Dat kun je beter aan Van Hooijdonk even overlaten. Het uitverdedigen met een rare lange bal gebeurt niet goed. En dan komt Davids wel aan de bal, omdat Ronaldo twijfelt. Ronaldo wil het maximale en rekent niet op iets minder. En doordat hij het maximale wil, heeft hij helemaal niets. Heeft Nederland balbezit via Frank de Boer en Edgar Davids. Edgar Davids met de bal aan de voet richting de middenlijn. Seedorf wil die bal wel hebben. Die moet fit zijn. Neemt er wat moeilijk aan, maar houdt balbezit. Oranje schoentjes, buitenom. Bij wie? Nee. Toch maar de bal in de voeten van Ronald de Boer. Ronald de Boer die krijgt wat ruimte gecreëerd van Seedorf. Die wil om zijn directe tegenstander heen. Dat lukt. Komt die bal opnieuw goed voor. Wordt Bergkamp zo'n beetje aan handen en voeten vastgepakt. En heeft het echt geen zin op deze manier Dennis Bergkamp aan te spelen. Want hij komt domweg niet los. De overtreding wordt al gemaakt voordat de scheidsrechter het ziet. En Van Hooijdonk weet wel raad met dit soort verdedigers. Maar Bergkamp, de beduidend minder, die ziet het toch liever over de grond gebeuren. Nederland houdt overigens nog steeds balbezit. En wat zou dit een opmerkelijke beloning worden overigens voor Arthur Newman als Nederland de finale zou houden. Slechte bal van Seedorf. Dat moet dan Cocu oplossen. Die ligt op de grond. Krijgt nog een tik mee. Maar Brazilië heeft wel balbezit. En dat is slordig van Edgar Davids. Of van Clarence Seedorf. Dat kan dus niet in deze fase van de wedstrijd. Elk foutje kan worden afgestraft. Aan de andere kant van het veld loopt nu in ieder geval één Braziliaan meer dan een Nederlander.
2: Roberto Carlos geeft die bal voor. Cocu uitstekend verdedigd. Seedorf wil dus ook zijn fouten stellen. Goed gedaan. En ik zie opeens een visioen voor me dat Kik Wilstra-achtige tevreden als Seedorf misschien de beslissende treffer scoort. Maar voorlopig is het Bergkamp. Bergkamp geeft de bal slecht door. Speelt een uitermate slechte wedstrijd. Dennis Bergkamp. Balbezit nu weer voor de Brazilianen. Nu gaat het op en neer. Ploegen willen voordat de penalties genomen gaan worden een beslissing forceren. Balbezit nu voor de Nielsen. Gaat om Winterheen, maar gaat naar de buitenkant. Blijft levensgevaarlijk, want ze vinden ruimte tussen Frank de Boer en Ronaldo te groot. Goed gedaan door Aaron Winter. De bal blijft in de Braziliaanse balbezit. Roberto Carlos speelt de bal weer naar de Nielsen. De Nielsen op 8 meter van de achterlijn. Geeft die bal voor, hard voor. Over van de voeten van Stam. Blijft de bal weer even in balbezit van de Brazilianen. Via Dunga. Via Dunga naar de Nielsen. De Nielsen met een lichaamschijnbeweging. Probeert om Winter heen te gaan. Die goed oog houdt op de bal. En via Seedorf komt Nederland er dan uit. Goeie actie van Goeie actie van David. En dan de balbezit voor Oranje. Jongen. Terwijl Stam nu ook niet meer kan. En de ene speler naar de andere nu letterlijk door zijn hoeven begint te zakken. Is het Stam die nu op de grond valt en niet meer kan lopen. Nou, dat zou helemaal iets verschrikkelijks zijn. Frank de Boer, die ziet het aan. En die ziet het doemscenario al. Dat de Nederland trekt met 10 man verder moet. Want voordat Stam op de grond gaat liggen, ja, dan moet er iets heel bijzonders zijn. De scheidsrechter zegt, wat is er aan de hand? Stam zegt, nou, ik voel me niet echt helemaal tof. Dan moet er een brancard bij komen. En dan denk ik dat Nederland verder moet met 10 tegen 11. Want hij kan echt niet meer op zijn benen staan volgens mij. Ik denk dat hij verschrikkelijk kramp heeft. En ja, naarmate het toernooi voordat zal je dit soort situaties steeds vaker krijgen. Stam die een voortreffelijke wedstrijd speelde, zal nu waarschijnlijk van het veld moeten gaan. En dan moet Nederland met 10 tegen 11 verder in het restant van de wedstrijd. In het restant van de wedstrijd. En we kijken direct en dan zien we inderdaad Stam ervan afgaan. We zien dat er nog te spelen is. Een 6-tal officiële speelminuten in deze wedstrijd. Maar Jaap Stam, de duurste verdediger van de wereld, moet er even af. Laten we hopen dat het niet van lange duur is, Jaap Stam. Als hij maar niet zo erg kramp heeft en dat hij er straks in een 1 tegen 1 zit. Maar goed, ik moet er niet aan denken. Balbezit nu voor Nederland. Seedorf in balbezit. Seedorf met snelheid. Bal aan de voet. Goed meegenomen. Speelt de bal naar Van Hooijdonk. Goed gedaan. Pierre Van Hooijdonk. Speelt de bal naar Bergkamp. Naar wie? Naar de rechterkant, naar Ronald de Boer. Stam wordt nog steeds verzorgd. Bergkamp in balbezit. Bergkamp tussen twee man in. Raakt de bal weer kwijt. Hij zit helemaal niet in de wedstrijd. Herstelt zich nu wel. Nee, herstelt zich niet. Raakt de bal kwijt uit de kluts. Moet Nederland verschrikkelijk oppassen. Heeft Davids in ieder geval de positie overgenomen van Stam in de defensie. Gaat de bal naar de rechter buitenkant. Dus het Winter met een uitstekende slijding die er tussenin zit. Die dan een overtreding tegen zich ziet begaan. Wordt niet gefloten door de scheidsrechter. Was een overtreding van Emerson. Staat Stam in ieder geval weer op zijn benen, maar nog niet binnen de lijnen. Is het Doenduin balbezit? Gaat Emerson misschien voor het schot? Oh, het heeft hier een ruimte voor het schot. En het gaat meters over het doel. Terwijl Van der Sar dan zegt, verdomme, doe dat nou niet. Heel erg tekeer gaat. Nog te spelen 5 minuten. En Stam gaat direct weer binnen de lijnen komen.
1: Heeft eigenlijk niets gemist, die Stam.
2: Nee, maar...
1: En hij maakt een redelijk fit indruk ook nog. Het zou mooi zijn wanneer Jaap Stam het vervolg van deze wedstrijd kan uitmaken. Het zijn nog 5 minuten met Stam aan de bal, met Winter aan de buitenkant. Het is aftellen geblazen. Dan zitten er 120 minuten voetbal op hier in Marseille, waar Nederland won met 5-0 van Zuid-Korea. En waar Nederland won met 2-1 van Argentinië. Hier staat het nu 1-1 tegen Brazilië.
2: Winter!
1: Het is nog steeds niet bekend, terwijl er een korte bal, iets te korte bal komt van Davids. Winter het gaatje goed dichtloopt, geen overtreding maakt. Davids vervolgens kan overnemen en er nu opeens wel een ruimte ligt voor Ronald de Boer. De lange bal zou kunnen. Van Hooydonk voorin, Bergkamp voorin en Kluivert. Kluivert hebben we even niet gezien. Daar komt de lange bal. En daar komt ook Kluivert. Neemt die bal aan. Gaat het leuks doen. Gaat absoluut wat duizend. Dit is goed op Van Hooydonk. Die heeft wat moeite met controle, maar houdt wel balbezit. Schuift de bal dan terug in de voeten van Cocu. Cocu kan breed openen op Davids, wilde ik zeggen, maar het gaatje is inmiddels dicht. Seedorf laat zich wat zakken. Stam heeft alweer de bal geproefd en gespeeld in de voeten van Hooydonk. Cocu komt buitenom. Van Hooydonk wil die bal eigenlijk, ja, hij wil eigenlijk twee dingen. Hè? En voorspelen en gewoon balbezit houden voor Oranje.
2: Maar ook zelf inkoppen.
1: Ik denk eerlijk gezegd, nou, als dat zou kunnen, dat het laatste beter is dan het eerste. Nederland heeft balbezit voor Seedorf. Geen gekke doen we doen. Bal buitenom op Cocu is goed. Kan hij de bal binnenhouden? Dat kan hij. Tegenstander voor zijn neus. Bal terug op Clarence Seedorf. Zou die bal voor de goal moeten komen? Niet te moeilijk. Hij wil tussen twee man door. Wordt gewoon geblokt door een tegenstander. Is ook bovendien de bal kwijtgeraakt. De Brazilianen verdedigen in paniek uit. Maar daardoor komt wel bij toeval Ronaldo in balbezit. En die moet 70 meter hardlopen. Maar dat kan hij nog wel na 120 minuten voetbal. Hij heeft weinig gedaan. Hij is nu Davids kwijt. Nu weet Stam Rivaldo voor zijn neus. Moet Winter oppassen als Danielson aan de bal komt. Ligt de opening aan de linkerkant via Roberto Carlos. En heeft Ronaldo zich inmiddels gemeld op de rand 16 bij het Nederlands elftal. En dat is echt levensgevaarlijk. Maar Nederland krijgt van Brazilië de gelegenheid om terug te plooien. En hier komt dan het duel aan de zijkant van het strafschopgebied. Zonder rugdekking. Frank de Boer met Ronaldo. Beetje rugdekking nu van Cocu. Wat wil Ronaldo? Balletje terug op Dunga. Balletje breed. Komt Kluivert. Veel te gemakkelijk mee verdedigen. Steekt Cocu een been uit. En dat is maar goed ook. Gaat die bal vervolgens helemaal de andere kant op. Is het Ronald de Boer die kop het uitverdedigd heeft. Behoudt Brazilië balbezit via Roberto Carlos. En dat vind ik een van de fitsen die ik overigens op dit moment op het veld even zien. Hij loopt zichzelf bijna voorbij. Ronald de Boer moet erachteraan. En krijgt de gelegenheid, omdat Carlos wat zelfzuchtig is, om zich te herstellen. Balbezit nog steeds voor Brazilië.
2: Oh, buitenspel.
1: Combinatie, maar het is buitenspel. En dat zijn de mooiste combinaties als ze van de tegenpartij komen. Nog 2,5 minuut. En dan gaan we ook nog penalties krijgen bij een 1-1 stand. Nu althans in Marseille bij Nederland-Brazilië.
2: Bal bezit Nederland, maar misschien krijgen we het niet. Misschien komt het niet zo ver. Kluivert krijgt de bal niet onder controle. Overname weer voor Brazilië. Check Carlos. Terwijl Hiddink tekeer gaat tegen zijn spelers. En zegt, jongens, nog even. Blijf nog even op je benen staan. Dan zien we het wel met de penalties. Terwijl er een overtreding is van Seedorf. En die krijgt een gele kaart. Zeg. Jongen, scheidsrechter. Goed, geel voor Seedorf. Niet verder over mekkeren. We gaan ons concentreren op datgene wat er op het veld gebeurt. Bal inmiddels genomen. Vrije trap. Brazilië is in deze fase toch weer de betere ploeg. Speelt de bal. Oh, heel slecht. Dat moet ik veel zeggen. Vaak zeggen van Gelder. Gewoon vaak zeggen. Dan heb je kans dat het onmiddellijk misgaat. Balbezit nu terwijl we inmiddels spelen 118 minuten in deze wedstrijd. Balbezit voor Oranje. Voor Van der Sar direct met de doeltrap. En dan gaan we bespiegelen wat er gaat gebeuren. Nee, het is gewoon een inworp voor Nederland. Bespiegelen wat er kan gebeuren bij het nemen van de penalties. Ik denk dat de Brazilianen goede penaltynemers zijn. Maar ik denk dat Van der Sar een betere keeper is dan Tafarel. Balbezit nu voor Kluivert. Kluivert tussen twee man in. Raakt de bal kwijt en krijgt de vrije trap mee. Ja, krijgt een vrije trap mee. Aan de rechterkant ligt ruimte. Ruimte bij Bergkamp. Misschien toch nog een keer. Want dan is Nederland tot nu toe goed in geweest in de slotfase tot scoren te komen. Seedorf heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Met veel gevoel. Richting Ronald de Boer. Seedorf weer. Seedorf draait dan de verkeerde kant op. Met een felle tackle probeert Bergkamp het balbezit te houden. Weer neemt de Brazilianen over. Weer is het oppassen geblazen. Weer is het enorm oppassen geblazen. Felle jagen van Seedorf helpt niet. Balbezit blijft voor de Nielsson aan de linkerkant van het veld. Balbezit wat gevaarlijk is. Nog een keer dus de Brazilianen. Daarbij we kijken en zien dat we in de laatste officiële speelminuut zitten van deze tweede verlenging. Gaat Emerson dreigend met weer de Nielsson aan de linkerkant van het veld. Brazilianen, pas in godsnaam op Nederland. Pas in godsnaam op. Komt die bal voor? Is het de aanname Rivaldo? En het voetje van Frank de Boer. Net genoeg om die bal van van richting te veranderen, de lucht in te sturen, waardoor Van der Sar de bal kan pakken. Als je last hebt van je hart, dan kan dit niet goed zijn. En als je er geen last van hebt, dan krijg je het wellicht. Balbezit nu voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Nog een keer naar Cocu. 1 minuut nog, zegt Guus Hiddink. Achterblijven. Oh, Cocu heeft ook geen kracht meer. Raakt de bal zomaar kwijt. Pelt de bal zomaar simpel in de voeten van Emerson. De spelers zijn op. Cocu moet zich herstellen. Kan niet. Balbezit blijft voor Emerson aan de rechterkant. Bij de rand van het 16 meter gebied, althans op die hoogte, is het Frank de Boer die er ook niet aankomt. Glijdt ook weg. Emerson houdt balbezit. Is het nog oppassen geblazen? Is het nog oppassen geblazen? De Nielsen Ronaldo. Oh, als het nu maar niet gebeurt. Als het nu maar niet gebeurt. Slechte bal van Ronaldo. Overname van Hooijdonk. Hé, hey, van Hooijdonk krijgt een slinger. Moet je ook vroeg. Hey, moet je verpleiten!
1: Spelen.
2: Scheidsrechter, schandalig! Balbezit dan nog een keer voor Brazilië. Ongelooflijk zeg. Wordt zo weggeduwd. Balbezit voor de Brazilianen. Schiet er nog een keer en Van der Sar pakt hem.
1: Het is gebeurd. Het is normaal gesproken gebeurd. De tweede helft van de verlenging zit erop. En hij blaast op dit moment af. En zouden wij vanavond nog terugkeren naar onze uitvalsbasis in Manton, vrees ik dat wij pas terechtkomen in Manton ongeveer tijdens het ontbijt. Want we gaan beginnen aan een strafschoppenserie. En nu ben ik heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Want terecht merkt Jack op dat het wat de nemers betreft elkaar niet zo bar veel zal ontlopen. Maar wat de keepers betreft, ik met Jack absoluut eens ben dat Van der Sar niet alleen een veel betere doelman is dan Taffarel, maar ik denk op dit moment de beste doelman die er op de wereld rondloopt. Hij bewees dat ook vanavond weer, met name in de tweede helft. Of bij een edel achterstand, waar Nederland 2 keer ontsnapte aan een grotere achterstand en dus aan uitschakeling. Van der Sar leeft. Nederland staat op recht overeind. Brazilië is er inmiddels bij gaan zitten. We gaan opnieuw meemaken een strafschoppenserie zoals we die kennen van Engeland tegen Argentinië was het, meen ik me te herinneren. Ja. Nou, dat is echt bloedstollend. En nu al op voorhand, wie het ook mocht zijn, als het niet goed afloopt, dat geldt zowel voor de betreffende Nederlander als de betreffende Braziliaan. Het zou een trauma voor het leven kunnen opleveren. Maar laat hij bij deze verontschuldigd zijn, want het geeft het je te doen. In deze omstandigheden penalties moeten gaan schieten.
2: Brazilië in 94 in de finale na penalties winnen van Italië. Nederland 2 jaar geleden onderliggend tegen Frankrijk tijdens het Europees kampioenschap van 96. En nu maar kijken of Nederland de mazzel heeft om van 11 meters in ieder geval het positieve en optimale resultaat te krijgen om de finale te bereiken. Nederland zal denk ik met Frank en Ronald de Boer, met Bergkamp, met Kluivert en Van Hooijdonk gaan. Ik heb geen idee, ik weet het niet. Het is een gok. Het is nergens op gebaseerd. En de Brazilianen zullen gaan met Roberto Carlos, schat ik, met Dunga, met Ronaldo en denk ik met Aldair, die een verschrikkelijke harde penalty-serie nam eergisteren bij de training. Nu gaat Frank de Boer naar de arbiter toe. En ook Dunga zal er naartoe moeten. En dan krijgen we de ontknoping van de halve finale van het wereldkampioenschap 1998 tussen Nederland en Brazilië. In de reguliere speeltijd na 45 minuten en 23 seconden Ronaldo met 1-0. En toen in de 87e minuut Patrick Kluivert met 1-1. Kansen waren er na de 1-0 voor de Brazilianen. 2 op de doellijn zo'n beetje. 2 keer ging je er niet in. 2 keer stond Van der Sar op zijn goede plek. Nog een paar goede reddingen van Van der Sar. En toen in de laatste minuut van de officiële speeltijd werd Van Hooijdonk voor iedereen en alles zichtbaar aan het shirt getrokken. En had Nederland de penalty moeten krijgen. Kreeg Nederland niet. Vervolgens de verlenging. En toen was het weer buigen of barsten. Kansen over en weer. Schot van Kluivert wat net naast het doel ging. En zo hebben de Brazilianen ook nog wat kansen gehad. Met name via de linkerkant waar Roberto Carlos een aantal keren gevaarlijk doorkwam. Maar te groot egoïsme, dan wel te weinig inzicht had om uiteindelijk de goede bal te geven. Zagallo praat met zijn mannen, loopt met gebalde vuisten. Is echt zo'n trainer die zegt van, als je deze wint, sta je in de finale. Van dat soort fantastische onzin. Maar in ieder geval is het een coach met grote reputatie. We komen direct terug bij de penalties. Voorlopig neem ik aan dat er ook nog ander nieuws is in Nederland.
3: Nee hoor, het gaat alleen maar om voetbal. Jack en zo hoort het ook. Ik meld de luisteraars wel even dat u luistert naar Radio 1 en niet naar Met het oog op morgen. Maar dat heeft alles te maken met die thriller op dit moment in Marseille. Het staat 1-1 bij Nederland-Brazilië, ook naar de verlenging. En dat betekent dus dat er penalties worden genomen. We gaan eens even kijken in het Gelderdome in Arnhem, bij de duizenden mensen die daar naar een groot videoscherm zitten te kijken. Menno Remmers.
4: Het is echt een prachtig moment als er gevoetbald wordt. Het gejuich wat je dan hoort komt vanuit de luidsprekers van Nederland 2. 4 videoschermen, een donkere zaal. Iedereen zit echt te zweet op zijn kuipstoeltjes, hè?
5: Ik wel.
4: Dit is rij 24-25. Ze komen uit de Bokstelstraat in Arnhem. Ze zitten hier met z'n allen. En er gaat echt niet eens iemand plassen tussendoor.
5: Jawel. Oh ja. De mannen niet.
4: Nee, hè?
5: Nee.
4: Dit is echt veel beter dan thuis zitten.
5: Dit is veel, ja, tuurlijk, veel beter. Ja, een entourage eromheen.
4: Is het ook leuker?
5: Ja, zeker. Ja.
4: Spannend. Nou ja, ze hebben zich weer een beetje, ze zijn wat gaan verzitten.
5: Je hebt hier ook alles, je kan ook een drinken pakken, wat je wil.
4: Maar wel met z'n allen en toch in een stadion. Nou, ze zijn wat gaan verzitten, de benen zijn even gestrekt en de ogen blijven gericht op die vier vierkantjes die uit het plafond omlaag hangen in Gelderdoom.
3: De spanning is te snijden bij miljoenen in Nederland, bij miljoenen in Brazilië en zeker bij tienduizenden in Marseille. Ron de Rijk, Jack van Gelder.
6: En natuurlijk bij al die luisteraars die bij de Wereldomroep op dit moment hun oor te luisteren hebben gelegd in de hele wereld. Die zitten misschien ergens in hun zwembroekje of wellicht met een ijsmuts op. Allemaal te luisteren naar de verrichtingen van Oranje in deze wedstrijd. Brazilië tegen Nederland. Ongeacht het eindresultaat verdient Nederland een pluim. Ongeacht het feit wie er direct het beste is bij het nemen van de 11 meters. Nederland heeft hier een visitekaartje afgegeven tijdens dit WK. En wellicht komt er nog een fantastisch einde als een finale gespeeld kan worden. Want deze twee ploegen komen in Parijs. De een in Parc des Princes op zaterdag om 9 uur. De ander in Stade Saint-Denis op zondag om 9 uur. De eerste voor de laatste 3 en 4. De andere voor plaats 1 en 2. En Van der Sar gaat als eerste direct. En die zegt tegen het publiek, ga lekker tekeer. Want het is wel lekker dat daar veel oranje achter het doel zit.
1: Absoluut.
6: Dat is echt lekker. Dat geeft je misschien enige steun. Van der Sar is een man die goed zijn boekje heeft geleerd. Hij weet precies wat er gebeurt. En Ronaldo is de eerste man. En dat is wel een man die heel goed kijkt. Maar ik heb hem gezien op de training. Op twee verschillende trainingen. En zijn favoriete hoek is de hoek aan de rechterzijde van Van der Sar. Dus vanaf zijn positie in de linkerhoek. Daar wil hij hem knalhard indraaien. Van der Sar zal dat weten. Maar het zal ook een kwestie zijn van zo lang mogelijk blijven staan. Want de Brazilianen hebben een onvoorstelbare goede baltechniek. En weten precies wanneer een keeper de beweging maakt om hem er dan in te tikken. Van 11 meter. Het lijkt niet moeilijk. Maar dat is het wel.
1: Absoluut. Een aanloop van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stappen. Hij is niet zeker, want zo'n lange aanloop neemt hij normaal gesproken niet. Van der Sar op de doellijn. De eerste penalty voor Brazilië in de strafschopperserie. Daar loopt het schot. En die bal die vliegt er als een granaat in. Brazilië staat op 1-0. En de gelijkmakende penalty gaat voor Oranje genomen worden door de nu naar voren komende en excellerende aanvoerder in deze wedstrijd, Frank de Boer.
6: Frank de Boer met zijn passen richting het strafschopgebied. Ik vind het niet lekker hoor, als je steeds als tweede moet gaan schieten. Maar ja, als zij straks missen, dan kan je het afmaken. Het is lood om uit ijs en je moet het gewoon zelf doen. Tafarel op de lijn. Frank de Boer speelde een hele goede wedstrijd. Kan de bekroning verzorgen door de penalty erin te schieten. Hier komt zijn aanloop. En daar komt zijn doelpunt. Het staat 2-2 in deze wedstrijd. 1-1. Ja, maar 2-2 rekenen zo, hè, geloof ik. 2-2 in de wedstrijd. En de volgende penaltynemer voor de Brazilianen komt eraan. Hij speelt bij Barcelona. Hij speelt bij Louis van Gaal. Zijn naam Rivaldo.
1: Meldt zich met een heel stevig en sterk linkerbeen. Is bovendien de man die in vorm is. En het is fantastisch om naar te kijken. In de middencirkel zitten alle Brazilianen bij elkaar. En staan alle Nederlanders scharend bij elkaar. Rivaldo met een aanloop op. Hij gaat terug naar de randstrafschopgebiedlijn. Met links Van der Sar op de doellijn. Een hele rare langzame aanloop. Het schot en een hele mooie penalty. Rivaldo scoort. Brazilië's tweede. En Nederland moet weer op gelijke hoogte komen. Via de man die niet in vorm is in de wedstrijd. Maar die toch wel beschikt over een goede traptechniek.
6: Dennis Bergkamp ter halve moet nu zijn naam en faam waarmaken. Maar we hebben al heel vaak grote spelers zien missen. Platini deed het. En zoveel anderen deden het. Zico deed het. Bergkamp. En hij schiet hem erin. Het scheelde niet veel, maar hij zit erin. 3-3.
1: Hij blijft ijskonijn. En nu gaat Emerson zich melden voor de Brazilianen. Voor het nemen van de derde penalty. Emerson in gestrekte draf richting het strafschopgebied. Het lijkt me toch niet echt een plezierig vooruitzicht om tegenover Van der Sar te komen staan op 11 meter met een bal in je voeten. Ik niet.
6: Nee.
1: Ja, eigen blinddoek. En ik met hele grote voetbalschoenen aan. Maar Emerson die moet het gaan proberen vanaf 11 meter. Van der Sar op de doellijn. Emerson met rechts. Neemt ook een rare aanloop. Komt een schot. Oh ja, binnendoor bij Van der Sar. Mooie penalty. Moedig. Levensgevaarlijk, maar moedig. Hij vliegt erin. Het is Emerson die kiest voor 3-2. En Nederland Cocu voor de gelijkmakende via de man die vanavond zo'n beetje alles heeft gespeeld. in Oranje. Philip Cocu meldt zich voor de derde strafschop van Oranje.
6: Cocu die op was in de slotfase van de wedstrijd. Getuigen het feit dat hij een paar hele slordige balletjes gaf. Nu oog in oog met Tafarel. De nieuwe aanwinst van Barcelona. Eigendom was hij van PSV gedurende lange tijd. En nu ligt de bal niet goed, zegt de scheidsrechter.
1: Kom erop wachten.
6: Even concentreren weer, Philip. De man met een goede traptechniek. Hoop dat hij niet te hard schiet. Philip Cocu, oog in oog met Tafarel. Oog in oog met Tafarel. En mist. Philip Cocu mist. Philip Cocu mist. Ai, ai. Philip Cocu mist. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Dunga. Dunga, nu, hè? Dunga met de volgende. Na drie strafschoppen tussen Nederland en Brazilië. Drie strafschoppen ieder. Staat Brazilië met 3-2 voor. Wacht van der Sar even met de bal. En meldt zich de aanvoerder van Brazilië, Dunga. Voor het nemen van de vierde Braziliaanse strafschop. Het kan daarmee 4-2 worden. Dan heeft Nederland nog twee penalties te goed. Om in ieder geval op gelijke hoogte te komen. Maar Brazilië houdt dan natuurlijk wel een strafschop over. De aanloop van Dunga. Van der Sar met hopelijk een mooie redding. Nee, die bal vliegt er als een raket in. Dunga scoort vanaf 11 meter. En is dit dan het einde voor Nederland?
6: Als Ronald de Boer mist, is het afgelopen. Als Ronald de Boer nu mist, dan is het afgelopen voor Oranje. En staat Oranje in de troostfinale aanstaande zaterdag. Ronald de Boer met een enorme zware taak op zijn schouders. En ook als hij raak schiet, dan moeten de Brazilianen de laatste missen. Tafarel danst als een bokser op de lijn. Ronald de Boer met een prachtige mooie voorzet zorgend voor de bal die Kluivert in kon koppen. Ronald de Boer. En hij mist hem. Het is afgelopen. Brazilië zit in de finale. Ronald de Boer en Cocu missen. Brazilië is finalist. En Nederland speelt de strijd om de derde en vierde plaats.
1: In het strafschopgebied in de buurt van Tafarel om hem te begroeten en hem te feliciteren met zijn redding. Terwijl onze collega Eide Jansen inmiddels met een zender langs de zijlijn loopt en hoopt op een eerste reactie van Oranje, heeft Guus Hiddinks zich gemeld in de middencirkel met het verzoek aan zijn elftal, aan alle 22, om het legioen te gaan bedanken voor de enorme steun tijdens dit WK. Neemt het arbitrale kwartet inmiddels afscheid via een handdruk van een FIFA-official. En moeten we maar eens even gaan kijken waar Eddie staat. Ja, die staat prachtig gemanoeuvreerd tussen twee bordjes waarop met koeienletter staat fles. En bij die fles moet dan inderdaad zometeen iemand zich gaan melden als die daartoe in staat is van Oranje om even de eerste reactie te geven. Terwijl er nu een supporter van Oranje het veld overloopt. Een aantal stewards in de achtervolging staan, maar absoluut kansloos zijn op deze supporter die zich meldt tussen Oranje, die heel Nederland nu gaat bedanken. Terwijl Oranje afscheid neemt van het legioen aan de ene kant van het veld. En de Brazilianen feestvieren aan de andere kant van het veld. Nederland zich zaterdagavond moet melden in het Parc des Princes. In wat na alle waarschijnlijkheid de stomste van alle 64 wedstrijden is. Namelijk de wedstrijd tussen twee verliezers van de halve finale op de plaatsen 3 en 4. Er zijn veel vraagtekens bijgezet of zo'n wedstrijd sowieso gespeeld zou moeten worden. Nederland moet zich daarvoor gaan melden. De tegenstander komt morgen uit het duel tussen Frankrijk en Kroatië. En wat veel bobo's eigenlijk al in gedachten hadden, dat lijkt zowaar werkelijkheid te worden. Namelijk een finale tussen het gastland Frankrijk en de regerend wereldkampioen Brazilië. Compliment aan Nederland. Compliment aan de mentale veerkracht. Aan ook de fysieke kracht die Oranje tijdens dit toernooi heeft kunnen opbrengen. Aan de goede wedstrijden die Nederland heeft gespeeld. Terwijl Nederland nu een ovatie krijgt hier vanaf de tribune van een heel ongelooflijk aantal mensen dat heel fascinerend heeft zitten kijken. Vanaf 9 uur vanavond tot inmiddels bijna 11:45 is het één grote thriller geweest. Van de eerste tot en met de laatste van de eerste minuut tot en met de laatste penalty staat Seedorf nog even in gesprek met Roberto Carlos. Staan onze collega's inmiddels beneden aan de lijn. En dan ben ik benieuwd wie van Oranje het kan opbrengen om naar zo'n enorme domper, na zo'n fantastische wedstrijd, terwijl ook Stam en Van der Sar elkaar nog een keer omhelzen. Van der Sar natuurlijk gewoon bij Ajax blijft. en Stam over de plas richting Engeland gaat. Gaan nu de Brazilianen afscheid nemen van Unhanaan. Neemt Roberto Carlos heel correct en heel aangenaam afscheid van een aantal spelers van het Nederlands elftal. Zullen de Nederlanders ongetwijfeld Brazilië het beste toewensen voor de finale. En komt Brazilië nu met een aantal cameraploegen in de achtervolging om zijn feestje te vieren. Het waren twee gemiste strafschoppen aan de kant van Nederland. Cocu en Ronald de Boer. En ik heb het al eerder gezegd. Als je dat achter je naam hebt staan, is het te hopen dat je qua karakter, maar dat zal wel zo zijn, voor beide geldt dat, zo sterk in elkaar zit. Dat je dat er in ieder geval niet al te lang met je moet meedragen. Je neemt de verantwoordelijkheid voor een van de vijf strafschoppen. En dan loop je het risico dat hij er niet in vliegt. Eddy Jansen nog steeds keurig in discussie met een aantal mensen van de FIFA. Terwijl Nederland eigenlijk, ja, Nederland staat voor zich uit te staren. Collectief staat nog eens die twee uur door te nemen, zo lijkt het wel. Terwijl Frank de Boer nog de fitheid heeft om wat huppelpasjes te maken. Hij een van de absolute uitblinkers van dit duel tegen Brazilië. Hij gaat nog eens even op zoek naar een Braziliaan om die in ieder geval succes te wensen, de hand te schudden en mogelijk er nog een shirtje voor in ruil te krijgen. Een shirtje wat denk ik voor de Brazilianen net zoveel waardering en lof heeft als het voor de Nederlanders heeft om het van de Brazilianen te krijgen. Iedereen begroet nu iedereen. Ronaldo gaat apart afscheid nemen. Maar Ronaldo zat in de tang bij Oranje. Is één keer weg geweest in notabene 120 minuten voetbal. Scoort prompt en hebben we eerlijk gezegd verder niet gezien. Met of zonder Ronaldo. Dat zal altijd wel de vraag blijven. Tot wat is Brazilië dan in staat? Natuurlijk heeft het andere goede voetballers. Maar dat heeft Nederland ook. De Brazilianen gaan nu opmerkelijk genoeg als eerste van het veld. Nederland staat te wachten tot Brazilië afscheid heeft genomen van de toeschouwers. Guus Hiddink loopt keurig in het pak. Heel beheerst. Ziet nu Zagallo op zich afkomen. Krijgt een omhelzing van de Braziliaan. Die niet alleen dolgelukkig is, maar ook heel enorm opgelucht moet zijn. Het wordt vastgelegd voor later. Beide heren hebben nog een kort gesprekje. En Zagallo gaat dus op zondagavond in Saint-Denis de finale spelen met zijn wereldkampioen. Zeedorf inmiddels met drie tegenstanders in gesprek geraakt. Nederland wacht nog even om afscheid te nemen van dit stadion dat Oranje veel goeds heeft gebracht. De 5-0 tegen Zuid-Korea. De prachtige thriller met 2-1 tegen Argentinië. En dan nu de penaltyreeks die negatief uitvalt voor Oranje tegen Brazilië. Frank de Boer zegt, kom op, we hebben verloren. Maar we gaan met opgeheven hoofd van het veld. Wij gaan gewoon ook richting de kleedkamer. Gaat even richting de verzorger André van der Leij. Die hem ook nog een schouderklop geeft. En komt dan dicht in de buurt van Eddy Jansen. Maar ik vrees voor Eddy dat Frank de Boer even doorloopt naar televisie. En ik kan me daar eerlijk gezegd wel iets bij voorstellen. TV heeft in dit opzicht de eerste keus. En met Frank de Boer heb je echt de beste te pakken. Nee, Eddy, met Frank.
7: Even slikken, wat was het?
8: Ja, zeker. Ik denk, ik had er wel een goed gevoel over in de verlenging. Ik vond dat hun wel de betere kans hadden in de verlenging. Maar ja, wie weet schiet Patrick er maar in, die paas van mij. Dus ja, je hebt gewoon in principe 50% de kans met penalty schieten. En ja, mijn naam is gewoon slecht. Jammer. Het zat er heel dichtbij.
7: Het is een loterij, hè, strafschoppen nemen.
8: Ja, zeker. Maar je moet cool blijven natuurlijk. En dat hebben we verzuimd.
7: Dat doe je wel verschrikkelijk op dit moment. Want volgens mij baal je in jezelf verschrikkelijk.
8: Ja, tuurlijk. Je bent zo dichtbij. Je hebt het in principe voor het grijpen. Dan laat je toch ontglippen. En dat is heel zuur. Maar ik kijk toch heel prettig terug naar dit toernooi. We hebben er alles aan gedaan. Het was net niet genoeg.
7: Ik wil even een paar momenten terughalen. Even twee momenten. Kans van jou in de eerste helft. Je glijdt de bal er bijna in.
8: Ja, ik wist. Dat hebben we met Ajax ook zo vaak meegemaakt. Als iemand hem op doorkop, dan schampt hij hem altijd naar de tweede paal in principe. Nou, als hij een beetje verkeerd raakt. En dan gokte ik al op en dan kwam precies. Maar ja, het was mijn zwakke rechtervoet.
7: En dan vlak voor het einde wedstrijd. Van Hooijdonk onderuit gehaald, onderuit getrokken. Wij roepen met z'n allen met opperste stemverhoging strafschop.
8: Ja, ik hoorde van Pierre ook dat hij zei op televisie dat het duidelijk strafschop was. Nou, dat is jammer, want daar had ik misschien een keer met naar kunnen zijn.
7: Dat uitgerekend Ronald ook moet missen. Een beetje extra zuur, broertje.
8: Ja, natuurlijk. En normaal is hij toch best wel vast met strafschoppen. Hij wacht heel lang tot de keeper beweegt. Ja, het is heel zuur natuurlijk. Vooral op zo'n kampioenschap.
7: Troostfinale, zaterdag in Parijs. Kun je nog opladen?
8: Het zal moeilijk worden, maar het is over 4 dagen. En
7: 120 minuten in de benen nu, hè?
8: Ja, maar ik voel me heel fit, moet ik zeggen. Ik had nog zo wel een wedstrijd kunnen voetballen. Ik voel me heel sterk dit toernooi. Ja, ik had er geen last van, moet ik zeggen.
7: Ja, Stammert, wat last van die krampverschijnselen aan het einde van de wedstrijd?
8: Ja, ik weet niet wat hij had. Het was niet zo koud of zo. Het was meer een beach boven zijn knie of zo. Dus ik weet niet wat het precies was, maar die had een beetje last van.
7: Het blijft vreselijk onbevredigend. Zo'n goede wedstrijd spelen, jij, Jaap Stam, een aantal anderen. En dan met lege handen hier toch het verhaal even doen.
8: Ja, dat kan gebeuren. En ik weet dat het heel zuur is, maar wat ik net al zei, kijk heel positief terug op het toernooi. En,
7: visitekaartje zag er keurig uit.
8: Ja, dat zeker. En dat was zeker ons doel, maar ook zeker mijn doel. En ik denk dat ik vandaag bewezen heb tegen Ronaldo dat ik voor niemand bang hoef te zijn.
7: Dankjewel.
3: Een van de beste mannen van het veld, aanvoerder van Nederland, Frank de Boer, ook verbaal. Nederland verliest na strafschoppen van Brazilië en staat dus niet in de WK-finale. Hoe hard is de klap in het Gelderdome in Arnhem aangekomen? Menno Remmers.
4: Bij de laatste strafschop was het beslist en ineens liep de grote huiskamer leeg. Bedremmeld lopen ze naar de uitgang toe. Ze vinden het verschrikkelijk.
9: Kanker.
10: Het is heel erg. Ik vind het niet verdiend. Nee. Maar ja, wat doe je eraan?
4: Dat weet ik niet. Maar naar huis gaan, hè?
10: Naar huis gaan, lekker slapen.
4: De schijnwerpers gingen ook meteen aan.
10: Dan worden we derde.
4: Maar is het wel zo dat de klap minder zwaar is omdat ze met z'n allen in één huiskamer hier hebben zitten kijken, met z'n duizenden tegelijk het verlies gedeeld?
10: Ja.
4: Is dat een beetje zo?
10: Een beetje wel.
4: En de oranje versiering thuis en de shirts, gaat dat meteen uit allemaal?
10: Nee, dat houden we aan. Ja? Tot zaterdag.
4: Toch nog?
10: Tuurlijk.
9: Nou worden we derde.
4: Je trekt er een heel zuur gezicht bij.
9: Ik voel me enorm kloten. Maar laat maar.
4: Echt waar?
9: Ja. Ja, laat maar. Ik heb ook helemaal geen zin om te praten. Ik heb echt gepest avond nu.
4: Is het zo erg?
9: Ja.
4: Hoe komt dat toch?
9: Ja, een beetje naartoe geleefd, hè?
4: En ineens is de droom over.
9: Ja, precies.
4: Het hoofd gaat naar beneden en ze lopen de grote huiskamer uit.
3: Ja, het is triest, maar het is niet anders. Dat was het Gelderdome in Arnhem. We gaan weer schakelen met Marseille. Eddy Jansen met Mario van Dende.
7: Wat vond je van de scheidsrechter, Mario?
11: Ja, nou ja, goed. Ik zat natuurlijk niet helemaal goed om een aantal zaken goed waar te nemen. Maar ja, ik denk dat hij het, als hij wat fout gedaan, in ieder geval aan beide kanten heeft gedaan. En hij heeft in ieder geval geprobeerd een wedstrijd van te maken. En ik denk dat iedereen toch een echte hele wedstrijd heeft gezien. En daar heeft de scheidsrechter denk ik toch ook in ieder geval zijn bijdrage aan geleverd.
7: Het viel mij op dat hij heel erg veel toeliet. En aan beide kanten weliswaar, maar...
11: Ja, maar ja, goed, daarom zeg ik, daarom is het denk ik ook een aantrekkelijke wedstrijd geworden. Misschien niet voetbaltechnisch heel goed, maar ik denk dat er zoveel spanning in zat. En ik zeg nogmaals, bij een goede wedstrijd heeft ook de scheidsrechter toch een daadwerkelijke inbreng.
7: De overtreding op Van Hooijdonk, even voor het einde van de wedstrijd. Wij riepen met z'n allen strafschop in koor.
11: Ja, nou ja, ik ook. Maar dat zei ik ook bij de overtreding van Davids. Dus wat dat betreft denk ik ook dat het 1-1 staat.
7: Voor jou als Nederlander met oranje blouse aan, ook een domper dat we geen finale spelen?
11: Ja, zeker omdat ik eerder ook al een dompertje zelf in het toernooi had opgelopen. Dan denk ik van nou, dan ga je natuurlijk een ander paard werden als Nederlands elftal. Helaas, nogmaals, op strafschop is het natuurlijk heel eervol. Maar ja, ik ben er ook een klein beetje doodziek van.
7: Dus moeten we maar derde worden zaterdag?
11: Ja, dat is het hoogst haalbare nu nog. Dus daar moet je voor gaan, denk ik.
7: Dankjewel.
3: We gaan maar eens even ons oor te luisteren leggen in Rio de Janeiro op de Copacabana. Daar is Marion van Rooyen. Marion, het is een gekhuis daar, denk ik.
12: Jongen, het is echt om helemaal krankzinnig te worden hier. Alles rijdt, danst, springt, is meer dan gelukkig. En ik geloof, en ik moet nu iets van 1000 handdrukken ontvangen, omdat ze erachter gekomen zijn dat ik Nederlandse ben. En dat... Oh, help. En dat... Ik zat bijna onder de auto.
3: Oh jee.
12: En ik word dus aan alle kanten gefeliciteerd. En dat is wel leuk.
3: Dat is buitengewoon sympathiek inderdaad van de collega's daar. Maar wat gebeurde er op het moment dat die laatste strafschop van Ronald de Boer er niet inging?
12: Ja, nou, toen ging iedereen uit zijn dak natuurlijk. Dat was het moment hier.
3: En wat zie je nu om je heen, Marion?
12: Nou, iedereen die rent... Ik zie nu een oud vrouwtje. Een heel oud vrouwtje, ik zweer het je. Die is in de 70, die staat te springen. Het is werkelijk een totaal gekhuis. En iedereen roept hier ook van dit was de finale. Dat is misschien ook nog wel gevaarlijk. Maar goed, dat kan ik nu niet gaan vertellen. Maar iedereen heeft het gevoel nu de wereldcup is binnen voor de Brazilianen.
3: Ja, ze moeten nog een partijtje spelen, hè, zondagavond.
12: Ja, maar op dit moment wordt dat enorm vergeten.
3: Hoe gaat dat feest zich nu voltrekken? Dat gaat gewoon voor jou de hele middag en de hele avond door?
12: Nou, dit gaat de hele nacht en waarschijnlijk morgen ook wel door. Want dat zijn al de berichten dat allerlei mensen op hun werk gezegd hebben dat ze niet komen. Want er moet vannacht... dit is gewoon carnaval. En carnaval duurt ook 3 dagen.
3: Dus morgen ligt het leven even stil in Brazilië?
12: Ja. Nee, nou stil. Het leven swingt met de heupen, laten we zeggen.
3: Om je heen, om je heen duizenden mensen, denk ik, Marjon?
12: Ja, nou, ik versta je niet zo goed. Wat zeg je?
3: Dat bedoel ik, om je heen duizenden mensen?
12: Ja. Het is werkelijk een gek huis. En ik vind het erg zielig voor Nederland, maar ik moet één ding zeggen. Die Brazilianen zijn wel heel erg gelukkig. En vooral al die kleine jongetjes, wat me zo opvalt, zodra de wedstrijd afgelopen was, waren al die kleine jongetjes gelijk weer aan het voetballen geslagen. Toch echt in de bedoeling kleine Ronaldino's te worden allemaal.
3: Goed, nou nog veel plezier daar de komende uren, maar zo te horen moet dat lukken. Dankjewel voor dit moment.
12: Oké, dag.
3: Marjon van Rooijen was dat in Rio de Janeiro. En inmiddels zal het in Marseille een stukje rustiger zijn, Rondrijk.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat valt wel mee. Er zijn nog veel Brazilianen op de tribune die nog nagenieten van de overwinning van Brazilië. En ik ben het met mijn collega in Zuid-Amerika eens. Ook hier wordt deze wedstrijd algemeen beschouwd, behalve in Frankrijk zelf, maar door alle andere aanwezigen hier, als de finale van dit wereldkampioenschap. 120 minuten lang zinderend voetbal. Een strafschoppenreeks eroverheen. 1-0 achter door notabene Ronaldo. De enige keer dat hij echt goed loskwam van Nederland. 1-1, 4 minuten voor tijd. Kluivert, de fraaie kop. Na een even zo mooie voorzet van Ronald de Boer. 2 keer een briljante redding van Van der Sar bij een 1-0 achterstand. En dan vlak voor het einde van de reguliere speeltijd geen penalty. Nadat Van Hooijdonk onderuit werd getrokken. In de extra tijd. Sudden Death had ook 2 kanten op kunnen vallen. Dat gebeurt niet. Wissels. Natuurlijk Reiziger geblesseerd. Winter erin. Zende erin. Eruit Van Hooijdonk met meer power voorin. En tenslotte Wim Jonk uiteindelijk voor die maakte plaats voor Clarence Seedorf. En dan loopt ook die extra speeltijd loopt bij je vandaan. En dan komen de penalties. En dan blijkt dat Nederland zeker zo goed is als Brazilië. Maar dat een penalty-serie domweg een tombola is waarvan je de uitslag niet kunt voorspellen. Nederland blijft op de wereldvoetbalkaart staan. Het kende een generatie Cruijff, die was verschrikkelijk goed. Het kende een generatie Van Basten, die was verschrikkelijk goed. En deze generatie, onder leiding van Hiddink, ook deze generatie is verschrikkelijk goed.
3: Rondrijk heeft verzorgd er samen met Jack van Gelder het verslag van Nederland-Brazilië. Brazilië wint na strafschoppen en gaat naar de finale van het WK. Dit was een extra uitzending van Langs de Lijnen. Zometeen op deze zender, de VPRO. Goedenavond.

Ja, welkom terug, beste voetballiefhebber. Een hele goede middag nogmaals. Ook van mij nog een keer van harte welkom in het Koning Boudewijn Stadion. Daar ziet u hem, de spits van de Rode Duivels, die vandaag niet start. Zo fit mogelijk naar de VS is geraakt als hij zijn best heeft gedaan. Maar fit genoeg om te spelen, om te beginnen ook aan de wedstrijd tegen Egypte. Daar gaan we toch vanuit. Is hij nog niet zo snel mogelijk, zo fit mogelijk aan de aftrap krijgen? Dat is de doelstelling uiteraard van Rudy Garcia voor Romelu Lukaku. En welkom dus bij de zogenoemde uitwuifwedstrijd. De laatste wedstrijd van de Duivels op Belgische bodem voor de start van het WK. Laatste kans om het Belgische publiek met eigen ogen te laten geloven in een zaligmakend WK. Een hele WK-campagne lang hebben de Duivels moeten vechten tegen twijfels. Twijfels die deels erfenis waren van het Tedesco-tijdperk. Twijfels die er kwamen na enkele belabberde prestaties onder Garcia tegen matige landen. Ook twijfels en wat logisch is, die er toch nog altijd zijn post-gouden generatie-tijdperk. En we moeten zeggen, het is zeker niet altijd gelukt. Maar afgelopen dinsdag werd er toch een goede stap gezet om die twijfels vlak voor het uur van de wolf toch voor een deeltje weg te nemen bij het publiek vandaag. Dus nog een kans om de ingeslagen weg verder te zetten. En zeker niet à la Nederland, à la Spanje, Frankrijk hen achterna te gaan en er net wat vraagtekens bij te plaatsen. Qua setting kan het in ieder geval niet beter. Meer hebben we niet te bieden in België. Een Koning Boudewijn Stadion dat uitverkocht is, biedt nog altijd het meeste volle zitjes aan. En mocht u zich afgevraagd hebben, dat WK komt eraan, is er wel enthousiasme? Ja, dat is er. En het is niet meer zoals in 2018 pakweg, maar het is wel beter dan zeker het vorige toernooi. Dat merk je als je in de straten hier loopt, als je aan de metro komt, als je het aan je buurman of buurvrouw vraagt. Het is wel een geloof dat de Belgen iets kunnen betekenen op het WK. Wat dat iets dan is, ja, dat laat ik aan u om in te vullen. En ook de voetbalbond kostte nog moeite om de Duivels, de Belgen, te verwelkomen. Met als tegenstander dus Tunesië. Dat is een stug land. Dat is op WK-vlak in ieder geval toch een redelijk realistische test van wat je daar, zeker in de eerste wedstrijden, de eerste twee matchen, kan verwachten. Wij zwijgen voor het Humad Al-Ghimam.

Marcus bij Sabri Lamouchi. Passie bij de jongens uit Tunesië. Dat is zeker ook zo in het bezoekende vak dat volledig gevuld zit. En waar de Tunesiërs volle enthousiasme uit. En dan nu, Sabramos.

gespot. Ik weet niet of u hem gespot heeft, maar die iets oudere man daar met de zilveren haren die uit volle borst voor vorst, voor vrijheid en voor recht mee zat. Mooi! Bol Tunesië dus, zoals ik zei, een stugge tegenstander. Geen enkel tegendoelpunt gepakt in de campagne richting het WK hiernaartoe. Maar ondertussen toch een bewogen Afrika Cup meegemaakt. Vroege exit tegen Mali. Bondscoach buiten gesmeten. 3 verschillende coaches tijdens de campagne. Dit is ook altijd maar de 4e wedstrijd ook van de nieuwe van Sabri Lamouchi. Dus het is ook een land met zijn twijfels. Ook voor Tunesië is dit de uitzwaaiwedstrijd. Maar dan natuurlijk via de wondere wereld van de televisie voor hun eigen volk. Maar het is wel de laatste oefenpot voor het WK. Dit heeft ook alle schijn van een type ploeg. Een basisploeg. En bondscoach Rudy Garcia zegt dat dat allerminst waar is. Dat er nog flink wat kan veranderen. Dat er opdrachten en lessen getrokken zullen worden uit vandaag. Maar Mechelen Ngoy, de centraal Tielemans, Onana in dat middenveld met Kevin De Bruyne ervoor. Doku, de Ketelaar, Trossard. Dat zijn wel de namen die ook de meeste mensen op voorhand hadden ingevuld. We hebben een Griek als scheidsrechter, Tassos Sideropoulos. De captain van de Belgen, dat is dus Yuri Tielemans. En bij Tunesië heet hij Elias Skiri. Die bij Frankfurt speelt. Tunesië, die zoals vele jongens in Frankrijk is opgegroeid. En nu dus, in tegenstelling tot zijn bondscoach, wel degelijk voor Tunesië heeft gekozen. Mastouri is de spits bij Tunesië. Skiri staat in het middenveld met Mahmoud naast zich. Ashouri is in principe toch de man in steun. Ayari Garwi op de flanken. En dan hebben we een viermans defensie met Arus, Rekik, Talbi, Ben Gmida en Gamek. Of Gshamak, zouden we eigenlijk kunnen zeggen. Maar volgens die Engelse schrijfwijze daar is het zo geschreven. Een bal in... Het is iets anders dan een sportwagen. Het kan dus ook in een camionet. Sorry, wat was een grappig zicht. Is in de handen dus van Sideropoulos. De moeilijkste test op papier leek op voorhand die van Kroatië te gaan worden. Op verplaatsing bij een land dat het 2 keer erg goed heeft gedaan op de voorbije grote toernooi. Dat ook nog altijd qua kwaliteit toch een match kan zijn voor de Belgen. Dan lijkt Tunesië een ander soort tegenstander. Maar door de band heen zal een Tunesië van vandaag toch een realistischer opponent zijn voor de Belgen. Zeker in die eerste wedstrijden. En zeker als je keek naar het Kroatië dat dinsdag voor de dag kwam. Dat was zelf nog experimenteel, dat was nog zoekend, dat was op twee gedachten hinkend. Dat zal vandaag toch enigszins anders zijn. Ook al zei Vincent Manaert, het belangrijkste is toch vooral geen blessures en geen te diepe ontgoocheling. Ik kijk rond en ik zie dat de meeste zitjes toch gevuld zijn. Die onderaan, die zijn zelden nog gevuld. Dus enfin, we zijn er al begonnen aan de laatste op Belgische bodem. En meteen Jeremy Doku richting 16. Dat was zoeken naar Tielemans. Bal eruit gehaald. Doku gaat verder. Zet voor en een eerste kans meteen. Afleggen en buitenkant voet. Was Onana die kon afleggen, Meunier. Met de buitenkant van zijn rechter. En Meunier mee op de plaats waar we hem verwachten. Hoog op die rechtervlak. Waar hij toch bij Lille dit jaar niet anders deed en eigenlijk zijn hele carrière lang, of het nu PSG was. Nou, dan zien we hem altijd en graag opduiken. Doku. Trossa is meteen volle gaas vooruit. Een trap en een goede save van Gshamak. Was nodig. Na 45 seconden hebben we al 2 doelpogingen. En dit was de beste. Met Trossa. Die zeker niet naar zijn rechter hoeft te gaan. Even terug moest. Tikje met zijn linker. Bracht de bal achter zich. Dat is een schot niet goed genoeg om Gshamak te verslaan. Wel om hem in beweging te brengen. Redden met hem. Altijd maar zijn 8e wedstrijd. Voor nationale elftal. Hij gaat duwen daar. Voor de Tunesische doelman. Meunier, eerste paal, strakke bal voorbij Onana. En dan moet de Ketelaar zien binnen te houden. Met Trossard bij zich. Meunier liep goed.
Het was moeilijk. Gooi maar half in dat duel. Garbi op de rechterflank. Of op de linkerflank liever. Wat een goede crosspas. Hij iets meer centraler, Garbi. En op nummer 11, nummer 7, is Elias Asschouri. Hij gaat hier links komen te staan van de Kopenhagen. Hè. Rekik. In balverlies. Een 4-2-4 van de Belgen met de ketelaren naast de Bruyne. In principe de twee jongens die het zijn geven op druk te gaan zetten. Wanneer dat zijn gegeven wordt, zijn de instructies van de coach natuurlijk. Meunier. En Benhamida. Het is Garbi weer, die goed kon terugleggen. Een van de uithangborden, Ismaël Garbi, uit de opleiding van PSG. Het laatste half jaar zat hij bij Augsburg. Daar heeft hij maar weinig gevoetbald. Verkeerd van Talbi. En Doku is snel, net niet snel genoeg om daar nog uit te komen. Mahmoud. Diepe bal op de spits, op Mastouri. Die al lang weet wat voor middag hem in principe te wachten staat. Tiedemans. Komt daar iets naar binnen. Kantelen naar links met Castagne voorbij Doku. Een goal. Breed aangenomen dat hij goed debuteerde. Nou ja, debuteerde. Zo voelde het wel, een goal. Is een echte kans kreeg als basisspeler in een wedstrijd met belang, toch? Met het zicht op het WK. Had dan een goal. De intensiteit was zoals we dat van hem gewend zijn. En dit was een overtreding, dus krijgen we vrij trap met Kevin De Bruyne achter de bal. En zeven Belgen die aanstal te maken. De zestal om in te lopen. Hoge lijn van de Tunesiërs. Veel ruimte voor De Bruyne om in te draaien. Goed gedaan. En een nieuwe hoekschop. Damouchi. Trossard. De Bruyne. Doku boos te gaan. De Bruyne had het niet gezien. Kort weer met Trossard. En wel Doku.

teleurstelling, maar als je de eerste helft daar bekijkt, dan waren ze echt wel heer en meester, veel kansen. Niet afgemaakt en uiteindelijk toch op een sterk Oostenrijk gebotst. Tielemans legt hem niet mee. Van Sidiropoulos. Fout is gefloten. Mooi met de borst van Ayar. Meester van de bal. En dan leek hij me toch de bal te spelen. Tielemans, eerste bal en dan de impact. Dat zou hij toch horen. Bijna 7 minuten weg. En hier komt hij. Met Ayari. En met Ashouri. Goed gedraaid. Verste paal. Terugkoppen. En gevaar met Rekik. Eerste kans voor Tunesië. Het is een goeie. Niet toevallig op stilstaande fase. Iets langer uitgesponnen. Bal bleef hangen. Ketelaar kon niet van de grond komen. Bal komt terug en dan is het altijd in het voordeel van de aanvallers. Gelukkig voor de Belgen. Dat is er weinig beheersing bij Rekik. Mechelen, de Ketelaar. En u weet dat stilstaande fases tegen vooral en een werkpunt zijn voor de Belgen. Doku. Ja, toch een ploegmaat bereikt. Prima gedaan. Castagne hier, De Bruyne naast. Ja, dit was de beste voor de Belgen. Een antwoord op die kans van Tunesië via Jeremy Doku. Goede actie. Vooral het bereiken van Castagne is goed. Nu dan ook een mooie actie maakt. Dan werd de deur eigenlijk wel dicht gedaan hoor. Door Rekik. Ik vond De Bruyne niet veel anders dan naast Rekik proberen plaatsen. Maar en het was dan ook naast doel. De duim. Van De Bruyne. Trossard. Mooi van België. De Ketelaar. Veel lopende jongens. Even inhouden. En Doku. Was te moeilijk. Maar ja, het leven is toch een pak makkelijker als je het dan daarnaast ook aan rechts hebt. Buitenom Meunier. De Ketelaar zelf. Het was Trossard die gezocht werd. Vergde met De Ketelaar. Geen overtreding. De Bruyne zit vast. Daar komt Chamakh. En die komt net op tijd.

trots die hoort zijn, die van 1895, afhankelijk van de Belgen. Maar in de virage, in de bocht. Maar zeker vooraleer de grote massa in het stadion kwam, waren de supporters van Tunesië die we flink hoorden. Best een aanwezige Tunesische gemeenschap in ons land. Hè? Na even wat balbezit voor Tunesië waar niks mee gedaan werd, tot frustratie van Amouchi. Nu weer België. Met vooral de rechterkant die in de match zit. En naar links gaan is altijd een optie natuurlijk. Met Doku niet bereikt. Kastanje. Goeie kap hoor. Snel van de back van Fulham. Tolste vinnigheid. Nu al een tweede keer op rij. Even dat fijnse naar rechts subtiel. En dan toch de kap. Hap, daar

helemaal net genoeg. Omdat het een fout was, dat heeft u zelf net kunnen zien. Tielemans en de Ketelaar voor de muur. Hij druk aan het noteren, maar vooral focus op KDB, Kevin De Bruyne. Shamak heeft zijn werk al gehad. Moet hij ook nu tussenkomen? De Bruyne, vallend blad op Shamak en net niet Mechelen. Tot een nieuw moment. Doku zelf. Eens kijken naar de kans, terwijl we luisteren naar wat omgeroepen wordt. 10 jaar geleden dat Erik van 1895, een van de gangmakers, grondleggers van de supportersclub, is overleden. En vanuit de voetbalbond wordt hem nog een laatste applaus gegund. Maar ja, een laatste, nog een keer een applaus gegund. Dat is een mooie toets. Christophe Stine, stadionomroeper, heeft dat even meegegeven. We waren daar vooral niet van op de hoogte. Dus we moesten even aandachtig meeluisteren. Dat is mooi gedaan. En pas op wel. En ook een fijne middag aan deze Thibaut Courtois gewenst, die zijn intrede maakt in de wedstrijd. Eerste keer echt met een save. En net natuurlijk al goed moeten uitkijken op dat schot van Rekik. De Bruyne en de Ketelaar naast elkaar, eentje iets lager nu. Garcia zei het daarnet ook in zijn interview voor de wedstrijd. We weten dat de ruimte waarschijnlijk op de flanken zal liggen. Dus laten we onze ruimte daar dan ook gebruiken. Goed genoeg zijn, sterke flanken, hoge backs. Gaspar Garcia al een hele campagne op inzet. Tielemans terug op Brugge. Onana. Trossard. Met De Bruyne, dat is in het rechter, dat is moeilijk. Ook voor De Bruyne, dan minimaal, maar genoeg. Voldoende. Toch weer gaat doortikken. En De Bruyne kan het niet laten. Heeft hij nu helemaal niet geraakt dan? Ik dacht heel kort even, voilà, daar. Dus, dat kan je hem in ieder geval niet verwijten, de jonge Ayari. Khalil Ayari dus. Hij ook uit de opleiding van PSG, net als Garbi. Een toptalent wordt hij genoemd. En sowieso een van de uithangborden van dit Tunesië. Ah, het grootste uithangbord, zeiden we daarnet al, ja, is er niet bij. Met Hannibal, die op de bank zit. Kan u kennen van bij Manchester United. Burnley of Sevilla. Onana zegt tegen Meunier, ga maar. De bal was iets te traag. Direct op Trossard. Tunesië moet schakelen. Slordig. Onana, daar is hij. En nu de omschakeling. Trossard kort. Tielemans. Op Trossard weer.
verste paal daar. Een lege mogelijkheden met en Kastanje en Doku die kwamen. Met de Keetlaren die wel richting eerste paal kwam. Dat was onmogelijk. Mechelen wint dat duel. Voorspringende Hazem Mastouri. In Rusland voetbal. Ik vermoed, als u het voetbal intensief volgt, dat u er wel wat namen van kent. Maar om ze allemaal te kennen, moet je toch echt wel van zo wat elke voetbalmarkt thuis zijn. Het zijn zeker niet de grote clubs die vertegenwoordigd zijn in dit Tunesische elftal, de Tunesische kern, goed verdedigd door Meunier. Mastouri heeft de onderkant van zijn voet gevoeld. Pak er vol op. Het kan lelijk pijn. Valt mee voor. Nummer 7. Ben Chmida. Hamida. Van Espinos. Tunis. Gooit ver. Maar wacht, een paar grote jongens hebben op. Dan was het nu weer een kick die ging trappen. Denk het wel. Geblokt. De counter van de Belgen. Er meteen uitgaat. Mastouri eronder. Inwerpen voor de Rode Duivels. Ja, ja, het was weer die dekselse rekening. Deze bal ging hij echt al op het kader krijgen, dat zag je. En hoe die de eerste paar centimeters vertrok. Maar een bos van spelers. Die doorkomen aan. Nathan Ngoy. Naast Mechelen, niet evident, dus eerste keer dat ze samen spelen. Dan gaat Mechelen naar de linkerkant van de defensie. Dat is hij gelukkig gewend. Die al vaker moeten doen ook. Tielemans.

keer een moment voor de Belgen misschien. Hamel begint bij Doku en hij is er langs. Voorzet was onvoldoende. Tunesië moet laag blijven. De Bruyne kijkt. Beslist om te switchen. Meunier had niet echt steun. En natuurlijk mis je tegen de Tunesiërs van deze wereld de type Lukaku nog wat extra. En de Belgen toch de voorbije seizoenen jaren gebleken dat dat wedstrijden zijn waar het meeste impact heeft. Goede combinatie. Klein tackeltje. Toch maar binnenhouden, denk ik, als ik Tunesiër was. Komt er nog oké uit. Trossard en Tielemans. Een goede defensieve actie van Ben Hamida. Switch van Kooi, die is lang onderweg. Dus makkelijker uitgehaald. Drie, vier mogelijkheden in de eerste vijf minuten, zes minuten voor België. Sinds die nog één of twee momentjes, dus al kansen genoeg om een doelpunt te maken. Maar echt geflitst. Of Tunesië continu vastzetten. Proberen overvleugelen, dat is ook nog niet gebeurd.

er niet langs. Overliefd zelfs. Tiedemans wint hem dan. De Bruyne. Ze veel slordigheden nu bij Kevin De Bruyne. Switch van Garbi op Ayari. Loopactie van Mamut. Ayari en Castagne heeft een actie. Castagne blijft goed kijken. En dan speelt, overspeelt Ayari uiteindelijk zijn hand. We gaan pauzeren, we gaan drinken halfweg. De eerste helft zijn we. Dus ja, de conclusie die we net maakten lijkt me wel een juiste weergave van wat we te zien kregen. Kansen, ja. Het doelpunt, dat nog niet. Ook Tunesië is al anderhalve keer overgekomen. Wij geven voorlopig de indruk die we van Tunesië verwachten. Ondertussen in het vak met Tunesische supporters. En u zal het niet zien, want onze regie mag dat niet in beeld brengen van FIFA. Maar flink Bengaals vuur. Het is met daar wel een sfeervolle bedoeling, dat wel. Maar Bengaals vuur, ja, dat blijft toch een gevaarlijke bedoeling. Dan is het hopen dat ze hun eigen polletjes niet verbranden. Dat in de duizenden graden gaat. Dus de rookpluim die u daar rechts van boven ziet, voilà, dat is dus de verklaring. Hij is druk aan het coachen, Lamouchi, Sabri Lamouchi, die u zeker nog kan kennen van het voetbal rond de E-wisseling. Ex-Inter, Parma, Marseille, ook kampioen bij Marseille, bij Auxerre. En ook, wat is natuurlijk de moeilijkheid van het verhaal, ex-Frans international, ook al heeft hij Tunesische roots. Was er ooit heel erg dichtbij met het nationale elftal van Tunesië, maar koos dan toch finaal voor Frankrijk. En nou ja, ergens niet onlogisch als je in Frankrijk leeft, Fransman bent en opgegroeid, maar hij heeft er toch flink wat kritiek voor gekregen voor zijn keuze. Voor Frankrijk en niet voor Tunesië. En nu is zijn bondscoach, probeert hij de cirkel rond te maken. Te vervolledigen. En niet zo lang geleden een coach van Nottingham Forest. Als ik dat juist voor heb.

Adem Arus met de verre inworp. Nou ja, had verder gekund nog. Half eruit gehaald door De Bruyne, toch tegengehouden. Kastanjenko krijgen hem niet weg. De Ketelaar, dat is beter van België. En nu Doku, proberen bereiken, dat lijkt te lukken. Hij heeft nog veel werk, maar hij moet zijn snelheid behouden. En doet dat ook. Kijk naar De Bruyne die komt. Doku speelt nu in. Goed gedaan. De Bruyne lijkt hem te ver weg. Nog niet gedaan. Doku. Hier wacht Tielemans. En dan verwacht je een schot op het kader. Het scheelt niet veel. Goede counter van de Belgen. Zeker wel. Bij de juiste man op het juiste moment. Alleen hier. Wat moet je doen? De Bruyne zijn directe afwerken is op de keeper botsen. Meenemen dan maar. Ja, het was moeilijk om hem dan nog al die snelheid dicht bij zich te houden. Deze van Tielemans is vooral naast dat hij ging. Dus ja, dat is nog een kans erbij voor België. Slordig nu. Ketelaar die wat werk aan het verzetten is. Maar in de spits. En er zit De Bruyne die gaat jagen. Champions League finalist Leandro Trossard, die scoort. Dat is een aanval waar de coach tevreden mee is. Eentje die van achteren begon bij Onana, Mechelen, inspelen, De Bruyne, ruimte voor Doku. Te zeer alleen gelaten, kalm blijven, actie en functie ook. Van een doelpunt, niet per se van het eigen succes. Eenvoudig uit. En dat is altijd een goed teken. Leandro Trossard. Dat wou niet veel. Dat scheelde niet veel, liever. Eruit gehaald. Arms. Versnelling nu. Met de Arms weer. En die speelt Ayari. Voorzet. Niet slecht, hoor. Van Meunier. Oh. Dat kan Courtois wel verwerken.

Timo Courtois zijn naam rood van de tribunes. Goed alert was daarnet. En nu naar de overkant. De Bruyne versneld, wordt niet echt gevolgd. Moet trappen! Goeie knal van de Bruyne. Is de centraal. Ah, je moet de keeper werk geven en dat deed hij. Centraal. Ondertussen voetballen we al met Doku. Net in de 16. Flink aangevallen. Dat heeft hij graag. En nu. Een driehoekje. De Bruyne. Goeie bal. De kopbal van Mechelen. Over. Veel kansen voor België. Meer dan genoeg om een tweede al op het scorebord te hebben. Zoeken. De Tunesië heeft het even moeilijk nu. Een vuist te maken. Flink wat regen. Boven Brussel. Het zorgt ook voor een iets frisser windje. Het is kouder dan, voelt kouder dan de thermometer aangeeft.

Ketelaar even weg uit die spitspositie om Kastanje en Doku te ondersteunen. En nu bal aannemen met een plakken tegen je. Dat is goed van de Ketelaar weer. Ja, hij misschien wel het meest last van die opstellingsformatiewijziging. Dinsdag, dan heb je het over de Ketelaar. Was zoeken, was het zeker ook verdoken, maar die heeft dan toch nog altijd dat specifieke wapen waarmee hij altijd wel zijn stempel kan drukken. Het was voor de Ketelaar moeilijker. Het is al veel meer een formatie naar zijn goesting. Van de kopbal van Mechelen naar Doku. Mooi gedaan. En nu binnen. Opnieuw niet. Oh, wat een wapen toch. Oh, wow. We zeggen het werkelijk elke keer als we hem live aan het werk zien. Maar het blijft. Ja, bijna duurzaam even. Dit soort actie. Noem maar een voetballer ter wereld met die actie. Er zijn op twee handen te tellen. Misschien zelfs één. Tielemans. Trossard. De Bruyne. Grote jongens wachten. Of het was sowieso te laag. Kastanje doet dit goed. Zeker bij de betere ook in de eerste helft. Met die Kastanje. We hebben De Bruyne. Dat is al een overtreding. Slim van Trossard net... met de rug voor Ayari kruipen. Het is vervelend voor Ayari. Het is wel slim.

Een snij. Gebaar maakt De Bruyne met de rechterhand. Kan snijden, jullie komen lopen. 10 minuten voor de rust. Nieuwe vrije trap. De Bruyne doorkoppen en het vallen. Net naast de goal. Dit scheelt niet veel hoor. Enige reactie van het publiek. Ook Shamak. Geen echte reactie meer in huis. Zag dat hij naast ging vallen, had uiteindelijk gelijk, maar veel scheelt het niet.

Brendan Mechelen. Hij, Hugo en Kastanje zijn kopduels aan het winnen. Het is over de grond dat Tunesië af en toe wel eens kan naderen. Met Mahmoud hier. En Ayari. Is goed. Tegen 2-3 Belgen. Lukte het niet. En dan... Hij zelf in de fout, Ayari.

En Amit. Gaat doorlopen. Goed gedaan. Mooi. Schoof ertussen. Mooie actie. Van die Ben Hamid die een keer iets durft te ondernemen. En ook de ademruimte heeft om dat te doen. Want hij is al veel achter de bal moeten lopen. Weer op deze kant. Linksachter bij de lokale grootmacht in Tunesië, Esperance Tunis. De nieuwe moderne naam. Met onze machtige Carthago uit de oudheid. Ook geen toeval dat er dan een Hannibal in de kern zit bij Tunesië. Nog een keer kijken. Wow, dat is echt een serieuze missen van Mechelen. Voelt het is niet. Wow, het is... Wat moet je het noemen? Je beseft het. Oh, het had hem deugd gedaan. Een goal voor de Belgen. Maar kijk. Hij stond op de goede plaats. Meunier. Tielemans. De Bruyne. De Ketelaere had hem eigenlijk graag gekregen. Dit was een leuk idee. Duim van Meunier. Applaus voor Raskin, voor Theat, maar zeker vooral applaus voor Romelu Lukaku die zwaait naar de mensen hier links aan onze zijde. Hij begint aan de opwarming, maar het is nog lang hoor, denk ik. Standaard praktijk, samen met dus drie andere Belgen. Ik kreeg al een eerste keer de handen op elkaar. Mechelen wint opnieuw dat duel. Dat helpt toch om de druk van Tunesië telkens weer af te halen. En zelf vooral te kunnen toestaan aan de andere kant. Doku. Hier is hij.

Nog 4 minuten. 9 pogingen, 4 op het kader. 1 doelpunt, dat is de oogst nog net iets te mager. Mag er nog eentje bij. Misschien met een 10e poging. Net niet Onana. En nu een moment voor Tunesië om te counteren. Trossard gaat geel pakken voor het team. Had hem toch heel duidelijk vast. Balvoordeel van Sideropoulos. Garbi. Maar weinig gezien eigenlijk. Hij heeft ook weinig matchen gespeeld. Zoals ik zei, dit kalenderjaar. 10 matchen. In 2026. Harus met Kastanje. Nu is het toch opletten. België wel voldoende terug. Een vallende Ayari. Die veel probeert, maar kijk, ook wel in veel slaagt. En kan er dan ook een product komen. Toch nog een voorzet. Het is echt geen slechte actie van Ayari. Alleen moet hij het te veel zelf doen. Nee, de Bruyne geeft hem weg. Ashouri en Garbi. Meneer ziet hem komen. Garbi naar binnen. Op het been van Onana. Ashouri. Garbi en Skiri. Een schot. Van Talbi. De hele tijd geduldig proberen opbouwen. Zorgvuldig werken aan een aanval om dan uiteindelijk de centrale verdediger hem zo zien over te blazen. Dus daar heb ik toch niet te blij mee zijn. Maar daar kreeg applaus van zijn spits van Mastoen. Goede bal op Meunier. Ligt wat ruimte. Kan Trossard? Ja. Nou, ze trappen op elkaar. Dat is een gratis hoekschop.

het eigenlijk van Ricky. Tielemans komt kort vragen aan Trossard. Het is 2 tegen 3 in de hoek. Mochten ze het kort willen doen. Trossard. Hij had iets in gedachten, maar voelt het slecht uit. Ashouri op. Ayari. Maar ook hij op een ploegmaat, op zijn captain. En die heeft het echt wel flink gevoeld in de maag. Dit heeft hij. De kap die draait. Hij heeft dus ook nog werk aan het eindproduct. Khalil Ayari is 21.

Daar zijn de supporters van Tunesië en dat is het vak waar ze altijd zitten. In de hoek komen dan ook via de andere kant richting stadion. Op de achtergrond ziet je trouwens Hannibal, die duidelijk even wat last heeft van de vermoeidheid. Dan gaan we nog 2 minuten en een half, ruim 2 minuten bij doen. Dus oké, ook voor Lamouchi is dit toch nog niet de finale opstelling. Met ook nog een Rani Khedira die er niet bij is in het middenveld. Met Jan Valéry, de back van Young Boys. Met Ali Abdi van Nice. Dus dit is toch ook geen Tunesië op volle kracht. Maar laat het niet afdoen aan de prestatie die de Belgen toch brengen in de eerste helft. In ieder geval voldoende. Nee, de efficiëntie is niet top. En is er ook af en toe nog peper achter. In die viermans defensie. Voilà, Ayari en de Bruyne. Dat had zijn wortels al daarnet. En dat is niet gaan leen. De Bruyne neemt het op voor zijn ex-mede-citizen. Hier zien we het. Ayari, de Bruyne wacht en komt tackelen. Het is niet per se met het gestrekte been dat hij iets doet, maar met het bijsluitende, bijglijdende been. Daar, dat is vol op de enkel. Maar kijk, daar is de Bruyne niet van gediend. En dan gaat hij toch even duw geven aan Ayari. En natuurlijk kan hij daar niet om lachen. Het klopt dat dit gevaarlijk is. Eigenlijk een kaart verdient. En vooral zo vlak voor een WK moeten profs elkaar dat niet aan. Kijk naar Garcia die zegt, ja, dit willen we toch niet. En we moeten hem gelijk geven. Maar hij staat alweer, de Bruin. En wat zeg ik, Doku. Weer een beetje geraakt. Onana kan koppen. De laatste kans van de eerste helft gaat een beetje in het thema van de eerste helft naast. Toch hebben de Belgen een doelpunt gemaakt. Dat is het belangrijkste. Ja, ondertussen zitten we toch al aan 10 mogelijkheden. Franse colère. Ik doe daar ook nog een beetje bloed bij uit Andalusia. En je krijgt een goede uitbarsting van Rudy Garcia. Einde van de eerste helft. Jazeker, het is 1-0. De Belgen spelen een helft die je verwacht van een groot land in ieder geval. Niet à la Spanje, niet à la Nederland. Wel met genoeg kansen, genoeg momenten. Alleen, de score nog verder uitdiepen. Lijkt me de doelstelling voor de tweede helft. Allee, tot straks.

0: Het is plots herfst hier in het Koning Boudewijnstadion. De voorbereiding hier voor de rustbeschouwing is helemaal ondergeregend. Maar ik denk dat we het over Jeremy Doku gaan hebben, Toby. Andermaal een geestel voor de verdediging. Andermaal uitblinker. Is hij meer dan ooit de man aan wiens hand de Rode Duivels voetbal?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij heel gretig is. Hier zie je de tegenstander weet gewoon niet wat hij moet doen. Kan binnendoor, kan buitenom. En hier uiteindelijk een goede actie naar binnen. En geeft hij een voorzet waar Trossard op de juiste plek staat om die binnen te tikken. Maar ja, de Tunesiërs weten gewoon niet waar ze moeten beginnen. Ik zeg, kan binnendoor, kan buitenom. Hier gaat hij binnendoor. En die geeft hij een goede assist richting Trossard. Dus ja, Jeremy is in vorm op het juiste moment. En we gaan hem, als we iets speciaals willen doen in Amerika, gaan we hem in deze vorm nodig hebben. Hier ook de hoekschoppen worden heel vaak kort genomen. Maar we willen heel graag Jeremy 1-op-1 willen hebben. Hè, dat hij een actie kan maken. En je weet gewoon dat hij buitenom gaat, maar toch doet hij het. En dat is een kwaliteit. Hè. En hier had Mechelen wel die 2-0 moeten maken. Nogmaals, hier zelfs twee mensen. Gaat hij er nog voorbij. Heeft hij een goede voorzet waar Onana jammer genoeg net voorbij de tweede paal komt. Maar zie je, ja, twee mensen, maakt niet uit. Hij raakt er voorbij. En geeft, ja, dat is, wordt vaak gezegd van zijn assist en doelpunten moeten meer. Maar zoals vandaag zie ik hem wel. Goede assist, goede voorzet te geven en heel dreigend zijn.
0: Je hebt hem kort nog meegemaakt, hè, bij de Rode Duivels. Was het leuk om tegen te trainen?
1: Dat is de reden dat ik ben gestopt, Maarten.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Een andere man aan wie is Hand de Duivels nog altijd voetballen? Kevin De Bruyne. Mark, hoe beoordeel je zijn vorm, zijn eerste helft op zijn 34ste intussen al?
2: Ik vond hem zeer gretig. Van bij de aftrap eigenlijk al direct Doku zoeken. Weten wat dat hij moet doen. Hij is eigenlijk de pre-assist voor Doku. En van in het begin was er eigenlijk gevaar. Hier een kans voor Meunier na de aftrap. En dan nog een keer aan die linkerkant. Goede voorbereiding met Kastanje van Doku. Hier had hij beter kunnen doen, De Bruyne. Daar zou je misschien kunnen denken. Oké, het is nog niet de allerbeste De Bruyne. Maar zijn werkkracht, zijn ijver, zijn vertrouwen ook om de vrije trappen te geven. Dat was een goede vrije trap. En vooral deze actie, het is nu niet. Ja, daar zie je hem komen. Van waar hij komt. Een sprint om Doku te overlopen. En dan toch een goede kans voor Tielemans te geven uiteindelijk. Die inspanning was een sprint van 70 meter. Dus dan is hij heel fit. Hier snel draaien en van ver uithalen. Ook daar zou je denken, in zijn beste jaren bij City, denk ik, ja, was de keeper misschien kansloos geweest. Dan nog een keer een voorzet schilderen op het hoofd van Mechelen. Moet eigenlijk altijd doelpunt zijn. Dus als je ziet hoeveel gevaarlijke acties dat hij heeft gecreëerd. Zijn werkkracht, zijn drive. Ja, dat vind ik toch wel een zeer goed teken voor De Bruyne en voor de Rode Duivels. Ja,
0: hij is gretig, Kevin De Bruyne. Net als Trossard en Doku gezorgd voor zeer veel gevaar. Meer van dat in de tweede helft tegen Tunesië.
3: Opnieuw welkom in Brussel. Beste voetballiefhebber, we kijken naar twee nieuwe jongens bij Tunesië. Met Sebastian Tounekti en Firas Chaouat. Die gaan invallen. Dat zijn twee aanvallende jongens tegen de spits Chaouat. Met het nummer 19, het nummer 26. Tounekti is in principe iemand die van op de flank opereert. Het is exit voor Khalil Ayari. Die het aan de stok kreeg met De Bruyne daar op het einde van de eerste helft. Voor de rest toch een van de weinige lichtpuntjes was voor Tunesië in die eerste helft. En zeker zijn plaats zal hebben op het WK. En ook Hazem Mastouri is eruit. Dat is de spits die, ja, dat zijn we na twee minuten al besefte wat voor match, wat voor helft hij spelen zou. Dat is helaas voor hem dan ook zo gebleken. Niet de eerste spits die het zo moeilijk zal blijken te hebben. Ja, ze hebben goed gekeken naar PSG. Enfin, niet goed. Ze hebben met een half oog gekeken. Het is de bedoeling dat die bal dan buiten gaat. Dat je de ploeg meteen, de tegenstander meteen onder druk kan zetten. Maar als je hem slecht raakt en je geeft hem zo. Aan Meunier heeft dat weinig nut natuurlijk. Enfin, goed geprobeerd. Maar niet helemaal juist. Dit is wel gevaarlijk. En Tielemans krijgt overtreding mee. Dat vindt Lamouchi maar flauw. Maar hij was net eerder op de bal, een gevaarlijke van Courtois. Bij de Belgen geen wissels. De Ketelaren. Nog een keer in de hoek. Doku wat naar binnen. Iets te lang gedraald. Gaan meteen vastzetten. Mechelen gaat mee. Onana heeft die bal zuiver. Hard en zuiver. Massawa met zijn eerste actie. Toenekt hij. Goeie bal. En opletten, opduiken de Mammoet. Ruimte voor Doku. En echt kort komen ze nooit dekken. Dus Doku heeft en zal zijn kans ruiken. De kap. De Bruyne naar rechts. Toch maar brengen. Mooi gedaan. En dan de bal die naast gaat. Is een hoekschop. Wat had hij er graag zijn hoofd tegen gezet. Leandro Trossard. Het scheelde niet veel. Doku weer met veel ruimte. Dat zagen we toch tegen pakweg Noord-Macedonië. Eigenlijk nooit gebeuren in een wedstrijd. Kreeg hij nooit die kansen. Het is risicovol van Ben Hamid, maar wat moet je doen? Het is goed verdedigd, moet je zeggen. Trossard. Weer goed van Castagne. De Ketelaar komt eraan. De Ketelaar had de bal geduwd. Even uit balans en Adem Aros die goed konden opvallen.

Chawat. En een gooi. Hij speelt bij Club Afrika. Fidas Chawat, targetman.

Dokkuwi. Eén iemand voor zich. Steun van Tiedemans. Vlotjes er langs. Het zal nog een keer moeten als hij er rechts voorbij wil. Die geeft daar zomaar een overtreding weg en pakt de eerste gele kaart van de wedstrijd. Of enfin, de tweede, want Rudy Garcia heeft de eerste gekregen. De eerste voor de speler. Ja, het is echt wel aanlopen. Lukaku kijkt toe. Even knie aan het bewegen, aan het stretchen op het veld, wacht De Bruyne tot hij mag. Schept hem. Meunier en net niet Onana. Brendan Mechelen. Derde kans van de wedstrijd voor Mechelen. Dit was de moeilijkste. Zo die kansen van hem in de eerste helft. Als hij het bekeken, ja die mocht er. Toch minstens eentje echt wel van naar binnen. Alle twee. Rikik is erbij voor de ketelaar. En Doku zit nog leven in deze aanval. Trossard. Wel, iedereen terug bij Tunesië. Iedereen behalve de spits. Ruimtes zijn klein. Toch de ketelaar gevonden. Te draaien dan maar. Bal ging goed naar de verste hoek. Nog een keer de ketelaar. Trossard ook, dat is allemaal moeilijk wel. En Chabat dan. Nou ja. Doe het maar een keer. Prima van de Belgen.

Sen er niks mis mee. En Jeremy Doku weer. Buitenop. Krijg je de hoekschop mee, net niet. Kan terug, is goed. Achuri.

Castanho. Tielemans, goede bal, de kopbal, mooie goal. Zeer mooie goal van België. Goed afgewerkt, Charles de Ketelaar. Die heel blij zal zijn met eindelijk nog eens zijn doelpunt. Is geleden van de Belgen in maart in Amerika. Laatste goal bij Atalanta van januari. Maar kijk, goede eerste helft van de Ketelaar. Aanwezig, bedrijvig, net als Doku, net als De Bruyne, net als Castanje, net als vele anderen. En op de tonen van dat officiële WK-lied scoort de Ketelaar. Moet je wel zeggen, Jurrit Tielemans, goede assist met zip erop. Toen die bal vertrok, had je door, daar kan je iets mee. Hoofd tegenzetten, je moet hem wel nog mikken natuurlijk. Maar hij heeft de lengte, heeft de timing. En zijn neus voor doelpunten mag zeker nog wat groeien. Maar als het moet, kan het voor Charles de Ketelaar. Het is 2-0 voor België. Dat is een al iets juistere reflectie van de waardeverhoudingen op het veld. Ja, het was zeker toch een topic voor hem ook. Hij heeft wel het vertrouwen behouden van Paladino, de Ketelaar, ondanks het feit dat hij niet scoorde. Hij heeft toch flink wat kunnen blijven spelen, omdat hij toch op andere vlakken ook zijn nut heeft. Maar ja, als je daar vooraan staat, wil je die goals maken. Het is hem gelukt vanmiddag. En als de vervanger van Romelu Lukaku kan het allemaal geen kwaad richting Egypte. Trossard, ook hij ruimte. Trossard. Met drie man rond, dan mag je niet vertrekken. Toch tussen Meunier en Onana geraakt. Nieuwe man. Sebastian Tounekti. Kampioen met Celtic. Scotland.

Kastan, vol in duel. Met een Ashouri die niet wist, even niet wist wat de bal was. Tiedemans, dat is quasi mogelijk. Rekik. Dat is even wat beter van Tunesië. Toch door een linie geraakt. Meneer, oké, vangt er op met de schouder, maar dat is inderdaad een vertreding. Op de voet. Even gecheckt met dat lichaam. Ashouri. Kastanje. Volgt mee. Mahmoud. Flinke druk van de ketelaar. Mahmoud trapt. Goed, redding van Courtois nodig. Opgepikt. En Onana die er weer tussen schoof. Tiedemans. Wat moeilijk voor Trossard om te verwerken. Hier komt Tunesië weer.

Kate Laren. Keek voorwaarts, zag Doku, maar kon hem niet in één keer aanspelen. Skiri. In een betere fase van Tunesië. Bruyne, dat is een slap balletje. En opletten voor Achouri. Wat een knal. Oh, dat verdiende beter. Courtois geklopt. Dat is niet evident. Had power, had precisie, had alles. Behalve misschien de richting een paar centimeter. Wat scheelt het? Wat scheelt het? Wat scheelt het? Mooi gedaan van Tunesië. Dat ja, toch al een paar minuten nu op de helft van België zit. Dan toch in slaagt om iets te creëren. Maar net zoals maandag in het Ernst Happel Stadion. Breekt het dan aan de finale precisie. Hier de bal heroverd.

Courtois. Verre bal op de spits, op de Ketelaar met Doku als man in steun. Goed gedaan, prima bal. En Doku maakt het af. Ola. Over slordigheden gesproken. Balende gezicht van Jeremy Doku. Prima werk van de Ketelaar. Doku wacht. Snip. Geen offside. Was hij ergens gevangen tussen twee gedachten. Sorry, van Onana die toch bijlopende Mechelen zou moeten zien te kunnen ontwijken. We gaan sprinten met de nieuwe man, met Achouri liever. Sorry, niet de nieuwe man. Achouri weer met Castagne, duel dat we kennen ondertussen. In deze tweede helft nog al een paar keer. Maar hij moet wachten, dan is het moment weg. Gaan we counteren met België. Met de Bruyne. Mooi gedaan. De Ketelaar en Trossard. Vijf man mee voor België. Doku. Versnelling. Mooi gedaan. Tikje door de benen. En nu het overzicht voor Doku. Was moeilijk. Poort ging dicht. Ja, dit was het mooiste van de actie. Dat ging de Ketelaar wel mee. Doku wilde maar wat graag iemand vinden. En ploegmaat. En rekende op benen die open gingen. Die bleven deze keer dicht.

De Bruyne, goede bal, aanname en schieten maar, Trossard. Ja, het is... Ofwel, ik denk dat ik maar de grijze tot hier hoor, die zegt, pak hem in je tijd. Zegt hij altijd, en gelijk heeft hij, kan het ook op deze bal. Maar ja, dat kan zeker, het is niet makkelijk. Maar aannemen is kostbare tijd verliezen. De Bruyne. En in tweede, in derde. En ook niet in vierde instantie. Goed van Castagne. Is echt heel sterk bezig. Geel, hola. Is dat het tweede geel? Het is het tweede geel. Garbi naar de kant. Komt stevig in. Alweer Jeremy Doku het slachtoffer. Uit Tunesië voor een vriendschappelijke wedstrijd. Dan moet je toch vertrekken. Hij kreeg geel voor dat trapje op Tiedemans. Niet nodig, dom, is de standaard gele kaart. En als je al geel hebt, mag je geen risico nemen. We gaan nog eens kijken naar de herhaling. Ja, het is wederom hier niet kijken naar het linkerbeen waarmee hij de bal raakt, maar het is alles wat erbij glijden is. Dan blijft het vreemd dat Ayari geen geel kreeg in de eerste helft. Al diezelfde is Sidiropoulos. Oh ja. Dat is zeker niet de zwaarste gele kaart, maar het is er wel één. Het is gevaarlijk. Dus voilà. Laat het een andere oefening zijn voor België. Hoeveel kan je er maken tegen 10 man? En net op dat moment zien we daar rug nummer 9 klaarstaan. Van Aken en Lukaku broederlijk naast elkaar. Doku en... Onana, of Van Gooi liever, die niet kon wegleggen. Tiedemans zet daar zijn tegenstander goed vast. Trossard versneld. Zoek naar een gaatje. Castagne kijkt op. Duwt. Dat is nog niet weg. Goed van de Bruyne. Real gretigheid. En gulheid met zijn inspanningen geen gebrek.

De Bruyne. De Bruyne! Ha! Vintage. Mooi weggelegd. Kevin De Bruyne. 3-0. That's more like it. En lang heeft het niet geduurd. Eer de Belgen konden profiteren van dat balletje minder. Hij is net iets lekkerder weer rondspelen nu. Staat er al sneller iemand vrij. Komt er al sneller in zo'n moment waarop je kan zeggen... Bon, ik heb een paar meter, kan maar knallen. En of hij dat kan. Op naar de buitenkant, Doku trekt één, trekt twee man naar zich. Want het is captain Skiri die uiteindelijk weggaat. Hij wordt meegelokt als tweede dekker op Doku. En er is geen Garbi meer om dat gat op te vullen. Daar waar hij daarnet geel pakte op Tielemans. Het is allemaal logisch te verklaren. Maar hij moet er wel nog altijd zo binnenschieten. Kevin De Bruyne met de goal. En dan nu de entree. Hans van Aken en Romelu Lukaku. Ja. Zo liggen de kaarten goed om er een memorabele uitwuifwedstrijd te maken. Het zal geen België-Zambia zijn, zoals dat net sprake. Voor het WK in 94. Maar goed, kwaliteit op het veld, zeker nu bij België. Om verder het verschil te maken. Onana dus eruit voor Van Aken. En Sabo de Ketelaar. Eruit voor de topschutter aller tijden. Bij de Belgische mannen. Chouaat in de kaats. Trossard. Trossard. Lukaku. Van Aken. En Tielemans. Iedereen gretig om te scoren nu. Doku naar binnen. Mooi. Trossard. Al dicht bij zich houden. En al een gaatje zoeken. Misschien De Bruyne hier. Oh, het was subtiel. Trossard. Lukaku wacht aan de tweede paal. Hij is erover. Hij is erover. Dus dat gaat niet. Maar ja, veel ga je niet meer aan hebben nu. Aan dat laatste half uur. De lessen die getrokken moesten worden. Zullen getrokken moeten zijn. De inlichtingen waar Rudy Garcia over sprak. Maar dat zal dan wel zo zijn. We gaan naar een laatste kwart van de wedstrijd zonder blessures hopelijk. En met het vertrouwen die opgekrikt kunnen worden. Dat zal zo zijn bij de Ketelaar die echt wel zijn match heeft gespeeld. Zijn goal heeft gemaakt. Dat is een mooi. Trossard scoren. Die wilde je ook aan het kanon. Een assist voor Tielemans. Moreira, de Kuiper en Co. Ook Fernandes Pardo zijn aan het opwarmen nog. Voet. Heel die rechtervoet rolt de bal. Gewrapt, zeggen ze in het Engels zo mooi. Gewikkeld. Andrino. Dat zijn nu 18 schoten in totaal, waarvan 8 op het kader tegenover. 7 schoten voor Tunesië, eentje op het kader. Nou ja, ook eentje tegen het kader natuurlijk. Hebben de Tunesiërs een doelpunt beet vanmiddag? Dat kan, maar met een beetje geluk heb je er als België nu al 6 binnen. Als het niet meer is. De wave rolt van de ene naar de andere tribune. Het is mooi om te zien.
zij straks allemaal voor televisie om te kijken hoe de 26 jongens hier het zullen stellen in de VS.

linie. Trossard. Hier ben je. Interessant, die met zelfvertrouwen speelt. En die echt wel een andere status heeft gekregen in Londen. Zag je de voorbije maanden bij Arsenal. Graag gezien. Impact natuurlijk ook. Een van de jongens waar ze op konden terugvallen. Fernandes, Pardo en Co moeten nog even wachten. Hier komt De Bruyne. Meunier, mooi gelaten. Trossard, Tielemans kan. Het gaat naar een gooi. Dat is dan weer iets te flegmatiek. Ook De Kuiper en Axel Witsel gaan minuten mogen maken.

onkruiden. Overal te vinden. De kanker staat niet echt klaar. Is toch maar de combinatie zoeken, denkt Meunier. Doku, zelfs niet tegen de lijn. Dan flink naar binnen, op zijn cities. Ngoy, dat was zeker niet zonder risico om daar voor zijn man te komen. Hij had de bal. En nu gaan we mogen wisselen, denk ik. Mogelijks van een Tunesische voet. En daar ligt er niemand wakker van. De drie namen dus, net genoemd, mogen invallen. Ah, er is nog een vierde bij. Hij komt op zijn gemakje. Vandaar dat we nog even moesten wachten. Door die Luke Bacchio. Op zijn dode gemakje er nog als laatste bij. Het kan zijn dat hij nu pas net de boodschap heeft gekregen dat hij mag invallen. En nog even werken aan zijn tape. En dan invallen. De viervoudige wissel. Exit Castagne. Tielemans naar de kant. Ja, de Troussard mag ook gaan rusten. En dan nog één naam eruit. Dat is Jeremy Doku, die zijn rust zeker zal kunnen gebruiken. Dan Matthias Fernandes Pardo uit Brussel. En ook een beetje uit Spanje en Portugal, maar vooral uit Brussel. Die erin komt voor zijn thuisdebuut voor België. Niet zuiver in de spits, ook niet in een tweespitsensysteem zoals dinsdag. Naast Lukaku zal hij daar in de praktijk vaker komen te staan, wel van ook een vlak. Van Doek. Hier gaat hij de eerste keer druk zetten. Tunesië zijn, waar je in een groep zit met Zweden, Japan en Nederland. Nederland uiteraard favoriet, maar Japan ook volgens velen toch een dark horse, zoals het dan genoemd wordt. Doet het ook bij jaren goed tegen sterke tegenstanders op het WK. Eerste actie van Fernandes Pardo. Leuk getikt op Lukaku. Voetjes in orde. Ook binnengehouden. Lang uitgesponnen driehoek. Mooi van Van Aken. Meteen door. En dan wilde hij ook Lukaku erbij betrekken. Het was moeilijker. En dat is een valletje van Tunekti. Duikje.
Daar trapt Sideropoulos niet in. Fernandes Pardo ondertussen. Twee man voor zich. Maar goed van Pardo. Dan zie je toch hoe moeilijk het is om twee man te kloppen op een halve meter. Ik heb hem net niet.

Een beetje uitgezakt zit hij in zijn zeteltje, op zijn stoeltje. Rudy Garcia. Na de WK-kwalificatiecampagne waren de geluiden toch niet altijd positief over hem. Als hij na Amerika, na deze week toch in geslaagd om er wat meer geloof in te krijgen, ook in zichzelf. Eerst straks Manuku Bakio. Nog een keer. Altijd toegericht door die Luki Bakio. Een gooi. Zwakke toon. Nou, precies, dat wel. Buitenspel van Zawad. Mag de hoogte in, ik zie ook Elumi nog klaarstaan. Piep Jonge, aanvaller van Tunesië, die in de MLS voetbalt. Dat krijgen we zo dadelijk. Luki Bakio. De Bruin, juiste snelheid. Fernandes Pardo, overzicht. Niet voorbij, maar dan de eerste paal. De slag van de Bruin. En dan gaat hij de overtreding maken. Zes jongens al bij België ingevallen. Dit is bij Tunesië de vijfde. Saroes eruit voor Elumi. Vergeet de Tunesië dus met 10 na de rode kaart voor Garbi.

0: Vervanging bij de Rode Duivels.
1: Nog goed volk.
0: Zeker.
1: Oh, Kevin De Bruyne. Rolde net van de tribunes. En nu zijn het de handen die op elkaar gaan voor Kevin De Bruyne. Doelpunt te maken. Maar vooral gretig en positief in zijn wedstrijd vandaag. Met zijn mindset is ook verbeterd. Hij zegt dat hij gelooft in deze groep. En ja, dat moet je dan toch geloven. Het is ooit al anders geweest. En dat is ook zo belangrijk. Hij met zijn hoofd erbij. En dan volgen die voeten vrijwel instant. Diego Moreira dus erin. En ook Rasca. Moreira is erin gekomen voor Meunier. En wat dan de laatste 10 minuten zijn. Weinig zin om nog langer te voetballen. Te ballen, sorry. Te voetballen. Van. Het is tijdens het seizoen voor iedereen. Goed gezien door Luke Bacchio. Kijk eens naar de ruimte voor de Kuiper. Aannemen, opkijken en brengen. Dat komt beter. Benieuwd naar het tweede seizoen van hem in de Premier League. In de strijd met Kadioglu toch een beetje moeten afleggen de laatste maal. Kreeg hij in het begin van mij wel een nieuwe kans. Fabian Huxler bij Brighton. Het is een beetje een teleurstellend einde van het seizoen voor Brighton. Van Aken meteen op Lukaku. Goed gedaan. Hij nu met de band rond de brede arm. Moreira. Actie.

Een kooi. Moet zich ook graag met de aanval. En hier de kopbal voor Maxim de Kuiper. Meer met de schouder dan met het voorhoofd. Dat is bijna volledig met de schouder. Polleke van Romero. Ik zeg, die supporters van Tunesië die blijven er echt wel maar in volharden. In die boosheid, in het geloof dat er toch iets hun richting uit zal vallen vanmiddag. Nu hebben ze weer rood-wit en er zit ook een beetje groen bij. Gekleurde rook erbij gehaald. Bommetjes.

Axel Witsel, gedegradeerd dus met Girona. Helaas voor hem. Goeie bal, mooie bal. Luque Bacchio, Fernandes, Pardo voor zijn eerste. De hoek was scherp hoor. Hij zag het goed. Luque Bacchio.

Slordig van een Gooi, die een iets minder goede indruk maakt nu dan dinsdag. Is ook een wedstrijd die minder in de kaart speelt. Is vaker aan de bal dan dat hij moet veroveren. Maar conclusie van zijn twee wedstrijden nu. Het zal zeker positief zijn. En natuurlijk heb je, dat hadden Duitse spelers die in Duitsland speelden bij Tedesco ook. Natuurlijk heb je, als je in Frankrijk speelt, toch een klein streepje voor van dat Mara Moreira op een goal. Bij Garcia, omdat hij nu eenmaal iets vaker aan het werk ziet. Van alles pakken. Ja, hij is zo snel. En dan wie? Lukaku. Nee, Luke Bakio. Mooi gedaan. Het is 4-0 voor België. En de vierde is er, net als de vorige eigenlijk, eentje van mooie makelij. Lukaku had hem graag gemaakt. Maar de frivoliteit van Totti Luke Bakio uit Assenzelk. En 4-0. Hetzelfde zo uitgekeken naar de herhaling. Hoe heeft hij dit precies geflikt? Het begon bij de goede actie van Fernandes Pardo. Snelheid is zijn grootste wapen, het zal wel zijn. Niet te houden hier, met links goed meegenomen. Beetje geluk. Lukaku was aan het duwen. Maar voor hij het wist, ging hij door iemand anders tegen de touwen. Mooi, van Luke Bakio, mooi, mooi, mooi. En ook hij, scoren. Niet evident dit seizoen, scoorde nog niet voor Benfica, voor Mourinho. En zal ook niet scoren voor Mourinho, als Florentino Perez zijn slag thuis haalt, de verkiezing. Dus ja, niet bij de club, wel bij de nationale ploeg. Dat geldt nu voor de ketelaren, dat geldt nu voor Luke Bakio. Compliment dat je wel graag krijgt, denk ik, als medewerker van dit nationale elftal. Moreira. Uiteindelijk de steun van Moreira aanwenden. Goed gezien hoor. Van Aken vrij. En Lukaku. Hij niet. Hier wel. De kans. Raskai. Ja, 5-0. Aha, nu komt het er allemaal uit. Tiende poging op doel. Vijfde goal van de wedstrijd. Dat gaat de efficiëntiecijfers. En dat gaat het algemene aanzien, de algemene aanblik er allemaal wat beter laten uitzien. Dit is een uitwijfwedstrijd waar je trots op kan zijn. En als je scenario's schrijft, dan mag het zo zijn. En dan is het natuurlijk al, natuurlijk, want ik hoor de cynici, ik hoor ze al lang hun behoud formuleren. Natuurlijk is het al lang tegen 10. En natuurlijk is het spielerij nu tegen een Tunesië dat ook lange naast zijn niveau niet heeft benaderd vanmiddag. Het kan helemaal alleen maar kloppen wat voor je staat. En wat zijn de Belgen nu aardig aan het doen. 5-0 tegen Tunesië. Hoeveel waard er tegen Zambia? 4 te gaan. Challenge accepted. Nou ja. Dan moet het wel heel snel gaan. En een hat-trick zoals Mark de Grijze toen. Dat zit er ook niet aan te komen voor iemand. Geen paniek, Mark. Er wordt al aardig gekeuveld op de tribunes. Zou het gaan over die verwachtingen? Die, laten we zeggen, bij het begin van 2026 echt wel laag waren. Toch iets naar omhoog zijn gegaan na Amerika. En nu ook weer wat zullen stijgen zonder te veel vooruit te lopen op de feiten. Fernandes Pardo krijgt geen ploegmaat. Misschien helpt het om die ene café uit Water te overtuigen om toch nog een groot scherm te zetten.
volgende week, nou ja, niet volgende week, maar over een dikke week maandag tegen Egypte. Misschien helpt het om de duivensgekte toch nog een beetje aan te wakken. Dan telt elk doelpunt. Fernandes Pardo, Lukaku, Lukaku zelf. Ja, natuurlijk wil hij zelf. Afleggen was in dit geval een betere optie, denk ik.

0: van Strasbourg. Zo van Albami natuurlijk. Buikenaar. Ben hij tevreden? Oh, het zal bij Confucius niet anders zijn. Brendan Mechelen. Dat is de een van de weinigen die zal denken, tjoe, gemiste kans. Ik had moeten scoren. In de eerste helft. Heel benieuwd met welke defensie hij start tegen Egypte. Of we nog op Cyril de Bast kunnen rekenen bijvoorbeeld. Dat zijn uiteraard wel een vraagtekens. Kort. Luki Bakio, dat is een beetje lullig. Maar hij kreeg de bal natuurlijk. Maar het klopt ook niet, denk ik. Ik denk dat Shawat de buitenspellijn nog iets lager zet. Rekik. En toch nog een pogingje voor Tunesië om een aanval op te zetten. Maar dat zit er allemaal niet meer in. Hannibal hebben we ook niet gezien bijvoorbeeld. Een basisspeler, Ben Slimane, die nu pas is ingevallen. Toch een van de lichtpunten onder Philippe Clément bij Norwich. Dus ik vermoed ook in hun geval... Ze spelen op dezelfde dag als wij. Maandag 15 juni tegen Zweden. Toch wat andere jongens in de basis. Moreira is echt aan het knallen. Wil zo graag die acties maken. Niet helemaal gelukkig. Daarin. Nog een keer opgepikt door een goal. Wij kijken naar de laatste 40 seconden van deze Belgische Tunesië. Een balverlies van Moreira. Laatste... Akkoord is voor de scheidsrechter die geel gaat geven aan Moreira. En dan krijgen we nog één momentje. En dan mag iedereen nog een pintje gaan bestellen als dat nog kan. Dan even wat napraten. En ja, doen waar voetbalsupporters het beste in zijn. Toch ergens van dromen. En het is uiteraard niet meer van dezelfde grootte, van hetzelfde formaat als in 2018. Ver daarvan, uiteraard. Logisch. Maar toch net iets meer hoop dan pakweg een... Een paar weken geleden. Nee, dit is alles wat je wilde van een uitwedstrijd. Bon, wij zijn uitverteld. De Belgen zijn dat hopelijk nog lang niet. Met een vers gevulde rugzak. Met ambitie, met hoop en met goedkeuring van het Belgische publiek. België wint van Tunesië. En van de tijd tienkoppig Tunesië met 5-0. En al die andere conclusies die laten we maken. Door de mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Voilà. Ik dank u voor een heel fijn seizoen bij VTM. Laat de omkadering nog even duren. En dan zien we elkaar heel snel terug voor alweer een druk nieuw voetbaljaar. En tot op 2K natuurlijk.
1: Een wedstrijd van toen.
2: Een half uur voor de wedstrijd. We hoorden even voor 8 al van Ron de Rijk de opstelling waarmee Nederland gaat spelen. En eigenlijk is het maar goed dat Nederland die finale niet gehaald heeft met al die geblesseerden rond.
3: Dat valt wel mee hoor. Is het
2: erg met ze?
3: Ja, is het erg. Kijk, Mark Overmars bijvoorbeeld doet gewoon mee in het rondehoontje aan de zijlijn. Dus die zal zeker, denk ik, nog wel als het even kan een paar minuten willen meepakken. Ronald de Boer heeft zich wel omgekleed, maar daar houdt het ook eerlijk gezegd mee op. Hij staat nu te praten met Dr. Kessel en met Rob Ouderland, een van de verzorgers. Dus dat ziet er niet erg goed uit. Nou, Reiziger is bekend, Winter is bekend. En uiteraard winst van Bogarde. Voor hem is het heel slecht verlopen dit WK-toernooi. Maar dit Nederland zelf al ook in deze bezetting. Misschien mag ik hem voor de volledigheid nog één keer langslopen. Met Van der Sar, Stam, De Boer, Frank, Numan, Jonk, Seedorf, Cocu, Davids, Bergkamp, Kluivert en Zende. Had ik heel wel in staat gehad om Frankrijk morgen aan de kant te zetten. Spijtig genoeg is het niet zo ver gekomen. Het zou tegen Brazilië wel hebben uitgemaakt, denk ik. Dat hebben we eerlijk gezegd ook een beetje gezien. En dat was toch ook de conclusie van de bondscoach van Guus-Hiddink. Dat er toch wel problemen waren linksachterin, met name tegen Brazilië. En door het ontbreken van Numan, de schorsing en Bogarde en Overmars. Dat is te veel in één keer al. Denk je alleen maar aan gewoon de personele, de persoonlijke bijdrage die dit trio had kunnen leveren. Op het moment dat je die mensen mist, dan moet je gaan omzetten, dan moet je gaan schuiven. En dat betekent dat toch dat er mensen komen te spelen op die plekken die, van wie je kunt aannemen dat dat niet hun meest plezierige plek is om op te spelen. Maar dit Nederland zelf zal eigenlijk heel wel in staat om ook Frankrijk vanmorgen aan de kant te zetten. Want spijtig genoeg is het niet zo.
2: Nee, er is nogal wat geschreven over de geringe belangstelling die er zou zijn voor dit duel om de derde plaats vanuit Nederland. Zijn er veel Nederlanders op het ogenblik in het Parc des Princes?
3: Jazeker, ik denk ook en dat hebben we bij alle alle wedstrijden kunnen zien tijdens dit WK tot nu toe voor Oranje. Je kunt heel duidelijk zien in elk stadion aan wie het contingent kaart is verkocht. Dat de KNVB tot zijn beschikking heeft gekregen. Dat contingent dat zit stevast tijdens elke wedstrijd op de eerste en de tweede ring als het ware in elkaars verlengde. Dat is type oranje gekleurd en dat is absoluut zichtbaar. En dan kun je vervolgens op andere plekken in het stadion wel ontdekken de mensen die waarschijnlijk, of dat is wel zeker, meer hebben moeten betalen voor een kaartje. Maar ook die zijn natuurlijk in het oranje wel een hoge kostenpost gekregen. Hier in dit stadion moet ik eerlijk zeggen, buiten de twee vakken die ik eerder memoreerde, gewoon de vaste aanhang zou ik willen zeggen van Oranje, is het niet echt oranje. En heb ik ook de indruk dat niet alleen bij de pers, maar ook bij toeschouwers bijzonder veel mensen toch van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt, omdat ze hier bijvoorbeeld al zijn in Frankrijk. Ik bedoel, voor ons is het een ritje van een paar uur of een uurtje vliegen. Maar Brazilianen, Argentijnen, kortom iedereen uit alle andere werelddelen, die boeken een trip. En die trip die begint voor de eerste dag van het WK en die eindigt na de laatste dag van het WK. Die trip is het. En dan kunnen ze dus weer naar huis. Dus een deel van die mensen zal hier zeker vanavond in het Parc des Princes aanwezig zijn.
2: Ja, je zei er net al wat over de opstelling van Nederland. Een beetje gehavend. Hoe is het met de Kroaten? Zijn die allemaal wel ongeschonden uit de strijd met Frankrijk gekomen?
3: Aan de opstelling te zien zeker. Opmerkelijk vind ik het meespelen van Prosinecki, omdat er wat problemen waren binnen de selectie van de Kroaten over de persoon Prosinecki, met name Boban en Suker. En dat zijn niet de minste in de Kroatische elf. Die hadden bezwaren eigenlijk tegen zijn deelname in de basis. En dat was ook de reden waarom Prosinecki ontbrak tegen Frankrijk. Ik kan me herinneren dat hij geloof 3 minuten voor tijd alsnog ingebracht werd. Maar ja, om dan in je eentje nog een wedstrijd om te draaien tegen het gastland bij een 2-1 achterstand, dat is een redelijk onmogelijke opdracht. Maar Prosinecki is nu wel basisspeler, evenals de doelman Laric al een aantal wedstrijden basisspeler is. Timac, Bilic, Soldo, Jarni van Real Betis, Azanovic, Napoli, Boban, ik noemde het al, Milan, Stanic, toen ooit van Brugge. Hij zou dacht ik naar Nederland komen, maar besloot dan toch maar op het laatste moment naar Parma te gaan. Niet helemaal onverstandig, denk ik. Jurcic is een aanvaller van Kroatia Zagreb. En Suker is dan de aanvaller van Real Madrid. De man naast Mijatovic, de Joegoslaaf overigens. Hij en Kroaat, deze Suker, die samen een week of 6 terug in de Amsterdam Arena nog de beker omhoog mocht houden van de Champions League naar de 1-0 winst tegen
2: Juventus.
3: Ja, ik moet omheen kijken, want de heren van de schrijven de pers komen langs en dat kost geld. Meestal krijg ik er veel meer voor terug. Maar we moeten de pot gaan spelen zometeen. Dus ik, terwijl de rest dan invult, kan ik al pratend met jou daar nog even rustig over nadenken, Ronald. Dus ga rustig door.
2: Oh, dus je hebt nog geen idee wat je gaat gokken?
3: Ja, ik gok dit hele toernooi steeds gewoon op winst voor Oranje. En ik heb eerlijk gezegd een paar keer wat minder gelukkig gegokt. Denk aan de wedstrijd tegen Brazilië. Ik had 0-0, dus dat klopte. Ik had alleen 1-0 eindstand, maar ik moet je zeggen, toen stond het alleen maar 1-0 voor Brazilië. Dus ik was zielsgelukkig toen Kluivert de gelijkmaker binnenkopte. Dus, en één keer vol in de prijzen. Dat was tegen Zuid-Korea, maar dat is natuurlijk een loterij, want daar gokte ieder van de 60 deelnemende journalisten een overwinning voor Nederland. Dan moet je gewoon geluk hebben dat je toevallig Rusland en Rijnstad goed hebt. Dat is echt een tombola.
2: Ja. We hebben het al een paar keer gehad over de aanwijzing van scheidsrechters, vooral in de beslissende wedstrijden. Wat kan je over deze man vertellen?
3: Een Paraguayaan, een man die, van wie Guus-Hiddink zich nog wist te herinneren dat hij als vierde official de bordjes heeft omhoog gehouden bij de wedstrijd tussen Nederland en Mexico in Saint-Étienne. Maar ik moet eerlijk zeggen, scheidsrechters van vermeende grote landen, die zijn in mijn ogen soms door de mand gevallen. En scheidsrechters van zogenaamd kleine landen. Stand 0-0 en eindstand 1-0 voor Nederland. Paul. Ja, de boekhouding gaat gewoon door.
2: Ja, ik merk het, ja. En moet je niet meteen betalen ook?
3: Jawel, dat ga ik nu doen. Hier wordt betaald. Het is, nou probeert iemand mij op andere gedachten te brengen door te zeggen van 0-1 is toch niet gezegd. Dan zou ik wel de enige zijn, maar wie wilde nou met een nederlaag van Oranje afscheid nemen tijdens dit WK?
2: Hangt er vanaf hoeveel het oplevert natuurlijk.
3: Ja, nee. Je moet gewoon voor de winst voor Oranje gaan. En ik hoop alleen dat ik nog wat geld terugkrijg nu voor mijn bijdrage, maar dat terzijde. Twee scheidsrechters uit kleine landen gaan nu de wedstrijd om de derde plaats fluiten. En de finale, Marokkaanse scheidsrechter voor die finale. Ik moet eerlijk zeggen, in dat opzicht denk ik dat de doorsneekwaliteit van de arbiters altijd een klein incidentje is daargelaten. Beter is geweest dan de doorsneekwaliteit van een aantal erkende voetballanden. We hebben voor onze neus op de monitor wat kunnen meekijken met beelden van Eurosport over dit hele EK of WK. Dat je dan bijvoorbeeld denkt aan de prestatie van Spanje dat passeerde of van Duitsland dat passeerde. Nou, ik denk dat er in die landen nog ernstig lang wordt nagesproken over de prestatie van bijvoorbeeld die twee deelnemende landen. En als je dan de 16 minder sterke erbij pakt, ja, wat mag je daarvan verwachten? Wat mag je verwachten van Zuid-Korea of van Jamaica of van Japan? Dus ik denk dat je die landen niet te zwaar moet vallen bij je beoordeling over dit WK. Maar over scheidsrechters, ik in ieder geval, vind ik dat die het heel behoorlijk hebben gedaan, dit toernooi.
2: Ja, die Marokkaan die de finale fluit, dat heeft mij nog het meest verbaasd. Vooral omdat Brazilië het land was met de nederlaag tegen Noorwegen. Dat Marokko de nek omdraaide.
3: Ja, en zeg maar, wat jij nu doet, dat doen denk ik normaal gesproken, excuseer de vergelijking, maar bijvoorbeeld de Engelse boulevardbladen. Je herinnert je ongetwijfeld nog 2 jaar terug het EK 96 in Engeland. Met de wedstrijd Engeland en Duitsland. Dat zijn allemaal van die keurige, zogenaamde nette Engelse mensen die daar een sfeer creëren. Die ook weer werd gecreëerd bij bijvoorbeeld Engeland tegen Argentinië. Er wordt echt van alles bijgesleept. Gelukkig denk ik dat wij Nederlanders in dat opzicht aanzienlijk nuchterder kunnen zijn. Denk alleen maar aan het missen van de penalties van Ronald de Boer en Philip Cocu. Zou dat in een van die landen zijn gebeurd? Nou, de jongens die waren echt bij hun enkels afgezaagd. Terwijl ze beide dus kunnen terugzien op een verschrikkelijk goed WK. In het verlengde ervan kun je ook een linkje leggen dat jij net legde tussen bijvoorbeeld het duel Brazilië-Noorwegen en de Marokkaanse uitschakeling en de Marokkaanse scheidsrechter. Ja, zo beschouwd zou je denk ik heel ver moeten gaan zoeken als je al 32 deelnemende landen hebt om sowieso nog scheidsrechters te vinden die aan dit WK zouden kunnen gaan deelnemen. Dus nee hoor, ik geef de man evenals op 1A. En die hebben we blijkbaar zo streng aangepakt dat we dat terugkregen vanuit Nederland. Dat was tijdens het duel tussen Nederland en Mexico. Maar deze man maakte er zo'n ongelofelijke pot van. En wat het ergste was bij deze man, dat er dus op het veld, en dat is een zeldzaamheid bij voetballers, van de 22 spelers na afloop van de wedstrijd helemaal niemand meer te vinden was die ook maar enig moment het idee heeft gehad wat die man nou ging doen. En die onzekerheid, dat is het linken. Met andere woorden, je kan dan nog beter een slechte scheidsrechter hebben die dat consequent naar twee kanten verdeelt dan iemand van wie je absoluut niet weet wat hij gaat doen. Het kostte bijvoorbeeld Numan een onterechte gele kaart. Of een onterechte gele kaart. Er kwam er in de wedstrijd erop nog één bij tegen Argentinië, zoals je weet. En het kostte hem vervolgens wel zijn halve finale plek tegen Brazilië. Verder, scheidsrechters meer dan voldoende en zeker veel beter gepresteerd dan een heleboel deelnemende landen.
2: De derde plaats is het hoogst haalbare voor het Nederlands team. Dan moet Kroatië vanavond verslagen worden in het Parc des Princes. Ron de Rijk en Jack van Gelder.
4: Bijzonder goedenavond vanuit Parijs, Parc des Princes. Het is eigenlijk heel goed bezet als ik zo om me heen kijk. Maar een paar lege plekken. Dat is toch opmerkelijk voor de strijd tussen 3 en 4. Tuurlijk, de deceptie na het verliezen na strafschoppen tegen Brazilië zal doorwerken. Wat het Nederlands elftal betreft. De uitschakeling door Frankrijk in de halve finale zal doorwerken bij de Kroaten. Maar aan de andere kant blijft één ding hartstikke overeind staan. Namelijk dat je bij de beste 4 van de wereld bent gekomen. En dat je nu nog speelt voor de derde plek. Blatter, de nieuwe voorzitter van de FIFA, heeft gezegd misschien moeten we deze wedstrijd wel afschaffen. Want na een teleurstelling is het heel moeilijk de accu weer op te laden. Maar ik denk toch dat in ieder geval het Nederlands elftal vanavond een goede prestatie wil neerzetten. Omdat de ploeg de roem heeft gekregen die het heeft vergaard tijdens de 4 weken van verblijf hier. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Men vindt Nederland de beste ploeg. En dat kan je dan alleen maar bewijzen als je ook nog in die strijd om de bronzen medaille iets goeds neerzet. Want anders poets je meteen weg wat je hebt opgebouwd. Dan roept men toch, want zo is het eenmaal, en zeker in Nederland, dat het laatste wat je hebt gepresteerd blijft staan op je lijst. Dat geldt niet voor het mondiale voetbal. De eerste balomwentelingen zijn daar. Nederland strijdt voor brons. Balbezit is voor Kroatië in het hart van de eigen defensie.
3: Via Prosinecki met balverlies, de overname van Cocu. Eerste moment voor Bergkamp. Dan zat het strafschopgebied Kroatië. Eerste minuut van de wedstrijd. Hij gaat onderuit. Hij glijdt weg op een veld waarvan Frank de Boer nog voor aanvang van de wedstrijd zei: ik wou dat het gemaaid was. Guus Hiddink ging er gisteravond nog vanuit dat dat nog zou gebeuren vandaag. Maar in dat opzicht hebben de Fransen een beetje de boel gelaten. Is het stadion overigens zo goed als uitverkocht. En dat betekent meer dan 50.000 toeschouwers in het Parc des Princes in Parijs. En heeft Nederland opnieuw balbezit, opnieuw via Bergkamp.
4: Wat je moet doen, zeker tegen een tegenstander uit Oost-Europa, maar zeker ook nadat de twee ploegen toch een klapje hebben opgelopen, is om de kracht op te brengen om meteen te gaan afjagen. En dat zal Nederland zeker ook gaan doen in die openingsfase. Om meteen proberen afstand te nemen van Kroatië. Balbezit voor Stam. Bij zijn eigen 16 meter. Naar de rechterkant, naar Zender, die aan de rechterkant staat vanwege problemen die Hiddink heeft met de oplossing van de zone achterin. Omdat Reiziger niet inzetbaar is, Winter niet inzetbaar is, Ooyer nog geen spelritme heeft en ook Ronald de Boer niet fit genoeg is. En aan de andere kant ook Overmars nog niet inzetbaar is. Zeker niet vanaf het begin. Balbezit nu ter hoogte van de middenlijn voor Davids. Davids naar Jong. Diep gaat Seedorf. Bal wordt naar de rechterkant gewacht naar Zende. Zende, dus de linksbener aan de rechterkant. Maar die heeft een actie en die kan ook met twee benen iets aardigs doen. Geeft de bal goed naar Bergkamp. Bergkamp met een aardige beweging. Met een hakje kan Seedorf er wel bij komen. Raakt hij de bal kwijt aan Stimac. En dan de overname via Boban. Het goed storen van Nederland zelf al. Geeft hij even balbezit. Maar dan wordt er een beetje teruggespeeld richting Bilic. En Bilic, terwijl er enorm gefloten wordt door het publiek hier, raakt de bal dan kwijt. Bilic en Stanic. Stanic en Prosinecki. Balbezit voor Kroatië bij de eigen 16.
3: Bilic zal nooit meer Franse vrienden krijgen nadat hij in het duel met Frankrijk tegen Laurent Blanc opbotste. Blanc, de Franse verdediger, daarvoor een rode kaart kreeg. Twee wedstrijden schorsing kreeg en vervolgens dus ontbreekt moet ik zeggen, morgen in de finale tegen Brazilië. Dus ik vrees voor Bilic dat hij in dat opzicht de hele avond ook nu weer zal worden achtervolgd door een enorme boegroep. En dat geeft ook meteen aan dat een groot gedeelte van de toeschouwers hier vanavond aanwezig afkomstig is uit Frankrijk. Met Van der Sar die uitverdedigt. De driehoekjes lopen weer. Seedorf de bal wat ongelukkig raakt. Stam daardoor het probleem moet gaan oplossen. Dat wordt veroorzaakt door Seedorf. Seedorf nu probeert Boban van de bal te lopen. Dat eigenlijk aan de late kant doet. En Van der Sar zowaar even moet oppassen dat hij niet wordt verrast met een schot van een meter of 16. Waarbij overigens wel duidelijk is dat alleen vanwege dit slecht uitverdedigen van Oranje even Kroatië is te vinden op de helft van Nederland. Maar het er verder weer op lijkt, als ik zie hoe snel de Kroaten weer terug gaan naar eigen helft, dat het voor de zoveelste keer is tijdens dit WK dat Oranje het spel mag maken en dat de tegenstander gewoon afwacht.
4: Balbezit Bergkamp, halverwege de helft van Kroatië. Bal naar Jonk. Jonk naar de rechterkant, naar Stam. Stam, driemans achterhoede van Oranje, met Stam dus in de rechterzone aan de linkerkant. Numan, die nu ziet dat Cocu wordt weggestuurd. Maar die bal gaat erg hard en dan moet Bilic er proberen bij te komen. Nou, wat dat betreft hoef ik één naam minder te noemen steeds. Want als u enorm fluit hoort, dan is het dus die Bilic die enigszins bij de bal kan komen. Balbezit voor Ladic, de doelman. De doelman die de bal rustig naar voren gaat geven. Of geeft hij hem mee aan Stimac, die vlak voor hem staat. Kluivert komt daar iets dichterbij lopen om dat te bemoeilijken. En dan gaat de bal via Ladic naar voren. Naar voren op de helft van Oranje. Overname Seedorf op de borst. Waarom nou zo moeilijk? Waarom nou niet gewoon gekopt? Balbezit nu voor de Kroaten. Kroaten met Boban. Boban tikt de bal even terug. Dan naar de linkerkant gespeeld naar Jarni. Jarni, 10 meter over de middenlijn. Geeft de bal naar Boman. 1-2'tje met Jarni. Duikt achter Seedorf. Komt de bal goed voor. Wordt weggekopt in tweede instantie door Numan nadat Frank de Boer had gemist. Maar de Kroaten nemen over via Stanic en Bilic. Bilic weer in balbezit. Bilic oprukkend. En probeert dan inderdaad nog richting 16 meter te komen. Dan is het Seedorf die wel kopt. Komt de bal in handen van Van der Sar. En zo zijn die eerste minuten van deze wedstrijd. De eerste drie. Wat dat betreft, qua tempo nog niks bijzonders gebeurd. Numan in balbezit.
3: En die gaat met de bal aan de voeten richting de middenlijn. Steekt de middenlijn over en heeft de bal inmiddels meegegeven. Aan de buitenkant op Cocu. Cocu binnen Dorp Kluivert. Via de kluts komt die bal bij toeval bij Numan. Geen buitenspel. De bedoeling was Kluivert. Dat gaat niet goed. En dan kan er worden uitverdedigd door de Kroaten via Stimac. Die bal gaat over de zijlijn heen. Uiteindelijk. En Kroatië mag dan wel gaan ingooien. Het moet dat doen met 10 van de 11 mensen op eigen helft. Met Oranje dat heel ver staat opgesteld naar voren toe. Met notabene de achterste mensen. Stam ter hoogte vinden op middenlijn. Frank de Boer zelfs zo 10 meter over de middenlijn op Kroatische helft. En Frank de Boer die nu even wordt lastig gevallen. En vervolgens Nederland een vrije trap meekrijgt. Omdat een Kroaat bezwaar maakt tegen de Paraguayaanse scheidsrechter van wie hij vond dat hij had moeten fluiten voor een overtreding tegen Kroatië. Het wordt nu beoordeeld als een mekkeren tegen de scheidsrechter en dus een vrije trap voor Nederland. Meter of 10 over de middenlijn. De aanvoerder Frank de Boer na een topwedstrijd tegen Brazilië mag hij het nu nog een keer laten zien. Via Jonk en Kluivert komt er de combinatie. Bergkamp kan er net niet bij. Kroatië kan uitverdedigen via de linkerkant. Dat gebeurt via Jarni. Maar de bal op Jarni is te kort. Nederland kan opnieuw overnemen. En dit keer is het Zeedorf die aan de basis staat van de opbouw.
4: Zeedorf naar de buitenkant. Naar Bergkamp. Bergkamp geeft voor. Cocu met zijn kopbal. En een kopbal die anderhalve meter over het doel gaat. Van goalie Ladic, Bergkamp, Frank de Boer en Davids gekozen in het wereldelftal naar aanleiding van dit wereldkampioenschap. Een wereldelftal bestaande uit 11 basisspelers en 5 wisselspelers. Bij alle drie de Nederlanders zijn gekozen in het basisteam. En wat dat betreft is het met name voor Bergkamp een grote verrassing. Want hij zei eerlijk gezegd heb ik nog zelden zo weinig goede wedstrijden laten zien. Wel een aantal momenten, maar te weinig laten zien. Hoe moet ik dan spelen om niet in een wereldelftal te komen? Niet in balbezit, speelt de bal. De Prozinecki. Prozinecki, inmiddels pas 29 jaar, maar de loop van een 65-jarige. Hij kan nog wel aardig voetballen. Speelt bij Kroatië. Zagreb inmiddels na lange tijd in Spanje te hebben gespeeld. Balbezit nu voor Jonk. Diep gaat Bergkamp, staat buitenspel. Ja, net iets te lang gewacht van Jonk. Wel een goede pas. En zoals zo vaak blijkt tussen deze twee spelers hebben ze een goed gevoel van geven en gaan. Maar in dit geval was het iets te lang wachten van Wim Jonk waardoor Bergkamp buitenspel stond. De Kroaten proberen eruit te komen. Lukt niet echt. Stam zit er eerder bij de Soeker. Raakt de bal met het rechter dijbeen. Bal over de zijlijn. Inworp Kroatië. 6 meter over de middenlijn. Balbezit dus voor de Blauwen.
3: De Blauwen helemaal in het blauw en oranje zoals het hoort. In een oranje shirt, een witte broek en oranje kousen met Jonk. Die aan het voorchecken is met de Kroaten die er via de achterdeur moeten uitverdedigen via Stimac. In het centrum van de Kroatische defensie. Alleen Ladic nog achter hem. Kies voor de lange bal naar links. Goeie anticiperen van Frank de Boer brengt Cocu in balbezit. Cocu schuift die bal even terug in de voeten van Numan. Numan heeft wat ruimte ter hoogte van de middenlijn. Schuift breed richting de middencirkel. Daar staat Jonk. Jonk diagonaal. Bergkamp probeert bij twee mensen weg te komen. Krijgt de bal deels uit de kluts mee. Dan is er een goede tackle van Cocu. Daar kan Numan van profiteren. Geen buitenspel. Oh, Bergkamp wilde het uit de draai in één keer doen. Dat mislukt. De doelman Ladic van Kroatië ontsnapt. Kan de bal vervolgens makkelijk oppakken. Wappert met de ene hand van ga maar naar voren. En trapt die bal vervolgens ver op de helft van Oranje. Ik dacht aan buitenspel. Sterker nog, het is buitenspel. Scheids en grens zien dat. En Nederland mag verder op een meter of 20 voor de middenlijn nog op eigen helft met een vrije trap.
4: Terwijl ik het idee heb dat er hier op de tribune een soort avondvierdaags aan de gang is. Gaat het spel nu gewoon verder met een onbelemmerd zicht. Balbezit voor Jonk. Jonk speelt de bal naar Zeedorf. Of naar Kluivert. Kluivert naar Zeedorf. Dan via Zeedorf richting, niet richting Zender. Zeedorf blijft met de bal aan de voet. Gaat tussen twee man door. Kan hij die bal vrijspelen? Gaat hij naar Kluivert? Kluivert, Kluivert met het schot! En de redding met de voeten is van Ladic. Eerst uitstekende mogelijkheid is voor Oranje. Het wachten van Zeedorf. Het geven van de bal naar Kluivert. Die al eerder aantoonde de laatste wedstrijden in grote vorm te zijn. Zeedorf doet weer te veel. Raakt de bal kwijt. Wil veel en veel te veel rustig te nemen. En zodoende ritme en vertrouwen te krijgen. Stanić, Stanić naar Prozinecki. De hoogte van de middenlijn. Weer terug naar Stanić. Goed driehoekje. Waarbij ook Jurkić betrokken is. Jurkić, Boban wordt opgejaagd. Jurkić dan verder. Jurkić richting Hasanović. Hasanović de hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant gaat Jarni. Nog steeds het balbezit voor Hasanović. Hasanović naar Prozinecki. Prozinecki 10 meter over de middenlijn naar Hasanović. Hasanović zoeken. Nee, dat is wel Soeker. Nee, dat is Boban. Boban dan. Boban speelt hem nu naar Soeker. Raakt hem kwijt. Nederland neemt over. Davids balbezit.
3: Balbezit. Halverwege eigen helft op de as van het veld. Bal aan de linkervoet. Kijkt. Wil Kluivert vinden. Vindt hem ook. Krijgt de bal terug van Kluivert. Kan die bal opnieuw naar links. Maar Davids kiest voor de oplossing aan de rechterkant. Aan de linkerkant via Jonk. Helemaal aan de buitenkant loopt Cocu. Omdat Bergkamp het gaatje trekt aan die kant. Cocu tegenover Prozinecki, tegenover Stanić moet ik zeggen. 1-2'tje. Cocu wordt vastgehouden op de rand van het strafschopgebied. Dat ziet de scheidsrechter voortreffelijk. Die bal op de rand van het strafschopgebied. Een meter of 3-4 denk ik uit de hoek ervan. Komt er een vrije trap voor Oranje. Een indirecte wel te verstaan. Daar gaat wel een Kroatische muur ontstaan. Want dit lijkt me nou een plekje voor een variant die we eigenlijk wel kennen, Jack. In ieder geval wij, Kroatië hopelijk niet. Maar die we nog niet zoveel hebben gezien op dit toernooi. Of misschien wel helemaal niet. Namelijk de variant waarbij die bal gewoon ver naar binnen wordt geschoven. En dan als het ware recht voor het doel komt te liggen voor bijvoorbeeld Stam. Maar ik geloof dat de enige van de Kroaten die dat door heeft Prozinecki is. Hoewel die nu wordt teruggestuurd door de scheidsrechter om op 9 meter 15 te komen. Zeedorf zou ook nog kunnen. Die staat ook op respectabele afstand. Nee, die bal mag geen één keer. Jonk zou het ook kunnen proberen.
4: Nee,
3: moet in twee hand omhoog. Jonk doet het wel in één keer. Heeft dat niet door blijkbaar. En die bal verdwijnt vervolgens via de bovenkant van het doel over de doellijn heen. En levert Kroatië een doeltrap op. En de scheidsrechter hield nog even de arm voor de zekerheid in de lucht om nog maar duidelijk te maken dat dat het wel degelijk een indirecte vrije trap was.
4: Ja, onbegrijpelijk dat Jong niet zag dat het een indirecte was. Maar de scheidsrechter kan niet hoger met zijn hand, naar mijn idee. Bal naar voren getrapt. Vorige trap waar Seedorf de bal goed in de voeten krijgt. En meteen geeft aan Zende. Zende met de bal richting Bergkamp. Bergkamp wil iets te moeilijk doen. Raakt de bal kwijt. Raakt de bal kwijt waardoor er overname is via Asanovic. Asanovic door richting Boban. Boban, tijd niet gespeeld bij AC Milan. Kan tijdens dit toernooi ergens een ritme opdoen. Via Suker naar Boban. 10 meter over de middenlijn. Nu de bal slecht gespeeld. Waar Davids een soort granatenbal van Boban makkelijk op de slof onder controle krijgt. Dan via Jonk een overstapje van Davids naar Cocu. Cocu naar Numan. Numan iets de bal achter zich. Moet even de bal terughalen. Speelt de bal over de middenlijn richting Davids. Davids naar Jonk bij de middencirkel. Geeft de bal op zijn beurt door naar Bergkamp. Bergkamp meteen een mannetje in de rug. Speelt die bal te kort. Jonk moet corrigeren. Doet dat goed via Seedorf dan. Seedorf geeft de bal dan weer moeilijk. En zo als je gaat turven moet je eens kijken wat het rendement is van Seedorf in die openingsfase van de wedstrijd. We spelen inmiddels 10 minuten. Hij geeft een prachtige mooie bal op Kluivert. Maar de andere ballen hebben zo ongelooflijk veel. Die nemen zoveel risico met zich mee. Dat je wat dat betreft inderdaad toch eens de kritiek aan zou moeten trekken als je Clarence Seedorf heet. Daar waar het gaat om rendement. Goede acties, oké, die zijn er genoeg. Maar rendement, dat ligt toch altijd dik onder de 50%. En dat is gewoon veel te laag.
3: Numan naar de buitenkant. De hoogte van de middenlijn op Bergkamp heeft zich wat verder laten terugzakken uit de voorkant van de aanval. Zeg maar, waar alleen Kluiver staat in een woud van blauw. En dat zijn allemaal Kroatische voetballers. Die Nederland, ik zei het al eerder, gewoon eigenlijk weer het spel laten maken. Kluiver moet ver terug om de bal te kunnen aannemen. Een moeilijke actie maken. Moet bovendien zien in balbezitten blijven. Dat laatste lukt hem niet. Dan kan Suker weg. Aan de linkerkant gaat iemand met hem mee. Door het midden komt Boban. Boban had gekund. Maar Suker heeft te weinig tijd. Althans, hij neemt te weinig tijd voor een goede bal. En nu is het uitverdedigen van der Sar zo goed dat Davids meteen aanvallend kan. Seedorf heeft de hoogte van de middenlijn de bal heeft gekregen van Davids. Aan de buitenkant Cocu wegstart door het midden. Bergkamp. Geen buitenspel. Spijtig genoeg is de bal in start. Maar dit was dus een bal waarmee je met één beweging gewoon een lijn van 4 wegspeelt. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland dat vaker gaat lukken in deze wedstrijd. Laric, de keeper, wacht even tot Bergkamp in zijn buurt is en trapt die bal dan ver op de helft van Oranje. Er komt een kopduel. Dat wordt weliswaar verloren door Davids, maar het levert uiteindelijk via Numan toch balbezit op.
4: Nederland speelt geconcentreerd en houdt het tempo hoog en weet dus dat er een verdediging staat die op lijn staat te verdedigen. En daar zou direct dan ook wel ruimte kunnen ontstaan. Nederland dat zoals gebruikelijk ook inderdaad het spel weer moet maken en graag wil maken. Nu met de bal via Frank de Boer. Frank de Boer een metertje of 12 over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Probeert die bal te geven. Bilic kopt dan de bal weg. Stanić kopt de bal even terug. Uitverdedigen lukt uiteindelijk via Stimac. Maar die moet dan ook nog langs een derde man, Bergkamp. En dan komen de Kroaten er inderdaad uit. Proberen bij de middenlijn te komen. Dat lukt. Suker heeft wat ruimte. Speelt die bal aan de linkerkant van het veld waar gesprint wordt door Jarni. Jarni bij de punt van de 16. Een 1-1 situatie. Jarni moet voor zijn rechter komen, maar is puur links. Komt Prosinecki met de goal, denk ik. Ja hoor. Het is 1-0 voor Kroatië. Kroatië komt er zomaar uit. Via Jarni. Opeens is het Prosinecki die de bal onder zijn lichaam krijgt. Goed om zijn as heen draait. Bewijst zeker vanuit stand nog goed te kunnen voetballen. Kroatië komt op 1-0 voor. Doelpuntenmaker is Prosinecki. We zien het hier nog een keer. Hij draait uitstekend om Numan heen. Die is kansloos. Ook Van der Sar. 1-0 voor Kroatië.
3: Nederland trapt af na een kwartier terwijl het geflits van de fototoestellen legio is vanaf de tribunes. Wordt het Kroatische feestje even verstoord door de scheidsrechter. Die wil dat de ploeg wel terug gaat naar eigen helft zodat Oranje weer kan gaan aftrappen. En heeft Oranje er een opdracht bij. En zal Oranje in ieder geval, terwijl de scheidsrechter zich nu echt begint boos te maken geloof ik. Kroaten melden zich nu pas op eigen helft. Oranje staat klaar via Bergkamp en Kluivert voor de aftrap. Kroatië dus met 1-0 voor na 13 minuten voetbal in het Parc des Princes tegen Oranje. En het zal alleen nog lastiger worden voor Oranje. Maar dat Oranje een keer gaat scoren, daar ben ik eerlijk gezegd nog steeds van overtuigd. Ruimte lichter. Denk bijvoorbeeld aan Kroatië tegen Frankrijk. De Kroaten kwamen ook in dat duel voor. Toen verspeelde men de voorsprong binnen een minuut. Of het zo snel gaat, dat waag ik eerlijk gezegd te betwijfelen. Maar Oranje moet inderdaad, Jack merkte dat terecht op, wil ook graag. Speelt met nog minder verdedigers dan eigenlijk al het geval is bij wedstrijden van het Nederlands elftal. En kijk dus nu naar ruim een kwartier voetbal tegen een 1-0 achterstand aan.
4: 1-0 achterstand, dus nu moet je daadwerkelijk als Oranje, terwijl Numan ook in zijn passing niet al te zorgvuldig is, is er een overtreding tegen Jonk. Een hele nare overtreding van Jurkic, die zijn been lang laat staan. Een uitgestrekt been waar Jonk door geraakt wordt op zijn scheenbeen. U weet het, inmiddels een paar jaar zijn schermers verplicht. En Stan Valk zou hier absoluut last van hebben gehad. Want die heeft ongeveer borrelprikkertjes normaal gesproken voor. Jonk heeft in ieder geval goede scheenbeschermers. Ondervindt geen last van deze overtreding. En Nederland kan de vrije trap gaan nemen. Die vrije trap die wordt genomen op een metertje of 25 van het doel van doelman Ladic. En Frank de Boer die zegt het enige wat mij nog echt ontbreekt. Want voor de rest heb ik eigenlijk een lekker toernooi gespeeld. Is als ik er een keer een bal inknal op een vrije trap.

0: Knalt de bal naar voren. Dat moet een kopduel zijn, gewonnen door Numan.
1: Numan komt de bal naar voren op de helft van de tegenpartij. Jong zit er ook nog even tussen met het hoofd. Maar de Kroaten gaan gewoon via hun doelman. Soldo is de laatste man die de bal raakt. Ladić uitverdedigen. Trapt die bal in één keer naar voren. Komt hij terecht op het hoofd van Frank de Boer. En in de voeten van Zeedorf schuift hem even terug. In de voeten van Stam. Stam kan openen naar de linkerkant. Dan loopt Numan vrij. Nu meldt zich daar een beetje in de buurt Prosinecki. Maar dat doet hij ter hoogte van de middenlijn. Prosinecki dus de doelpunt te maken voor Kroatië. Davids met de bal diep op Kluivert. Dat is lastig. Kluivert moet de lucht in met een tegenstander in de rug. Had denk ik in dit geval liever de bal in de voeten gekregen. Maar het is uiteindelijk de Kroatische doelman Ladić. Terwijl de Weef door het stadion gaat. Die bal te pakken heeft gekregen en heeft getrapt op de helft van Oranje. Het is negatief voetbal. Maar dat is Nederland al vaker tegengekomen tijdens dit WK-toernooi. Nederland heeft ook al eerder achtergestaan. Denk aan het duel tegen Brazilië. En elke keer is Nederland dan toch weer wonderwel bovenop gekomen. Het rondspelen mag wat mij betreft beginnen. Dat zou kunnen beginnen met Boudewijn Zende, die is aan de bal.
0: Zende speelt de bal naar Kluivert. Bal is iets te kort. Over naar Hasanović. Hasanović goed doorgespeeld richting Boban. Soeker staat buitenspel. Krijgt de bal nu aangespeeld en staat dus inderdaad buitenspel. Maar de Kroaten kunnen heel erg aardig omschakelen van verdediging naar aanval. Wat dat betreft doen ze dat beter dan bijvoorbeeld de Joegoslaven, eerder tegenstander van Oranje. De Kroaten die staan dus met die 1-0 voorsprong als debutant op een wereldkampioenschap. Dat is natuurlijk redelijk bijzonder. Terwijl nu de scheidsrechter zegt het is niet op de juiste plek. Moet die bal even terug. En dan zegt hij oké, dat mag, prima. Boekhouder denk ik. En dan Numan met het balbezit. Numan aan de linkerkant van het veld. De Kroaten overigens via een achterdeur op dit wereldkampioenschap gekomen. In hun kwalificatiepool moesten ze Denemarken voor zich dulden. En toen in de barrage heeft men van Oekraïne gewonnen. Althans één keer gewonnen, één keer gelijk. En zo zijn de Kroaten dus hier gekomen. Balbezit voor Zeedorf. Na het slecht uitverdedigen van Kroatië. Zeedorf speelt de bal naar Jonk. Jonk dan naar Stam. Stam naar Zende. Nee. Wordt even vergeten. Zeedorf dan naar Zende. Ja, Zende. Terwijl Bergkamp de bal wil hebben. Kan er niet bij komen. Overtreding van Bergkamp. Wordt niet gezien door de scheidsrechter. Vrij gemene overtreding eigenlijk. Ten aanzien van Soldo. Die op het moment dat hij inkomt weet. Althans in ieder geval voelt dat de zool van de schoen van Bergkamp tegen zijn scheenbeen opkomt. Balbezit Frank de Boer, opening naar de linkerkant. Numan, de ruimtes komen. Ik ben ervan overtuigd dat Nederland inderdaad gaat scoren.
1: Numan, Koku. Koku in de buitenkant. Kan naar binnen draaien, doet dat vanaf de linkerkant. Wil een 1-2 met Kluivert. Kluivert kiest voor Jonk. Jonk opnieuw van afstand. Iets te snel geschoten, denk ik. De bal kwam naar hem toe. En hij moest hem in één keer de andere richting op krijgen. Dat is lastig. Lastiger in ieder geval dan zojuist bij de vrije trap. Die in dat opzicht wat beter kreeg aangegeven. Nu rest een doeltrap voor Ladić. Schuift Kroatië zowaar met de achterste lijn op richting de middenlijn. Blijft daar op een meter of 10, 15 voorhangen. Ziet drie Nederlandse aanvallers voor zich heen. Stam die een kopduel wint. Nederland dat balbezit houdt via Jonk. En voetballend er weer uitkomt via de borst van Frank de Boer. Aan de buitenkant loopt Numan in de lengteas. Davids en nog wat verder weglopen. Koku en Kluivert. Davids is de man die de bal ontvangt. Steekt nu met de bal aan de voet de middenlijn over. Ziet Kluivert wegstarten, maar weet dat hij buitenspel loopt. En speelt dan iets te hard Numan aan. Numan die in dat opzicht wat ongelukkig is tot nu toe. Dan krijgt hij de bal achter zich gespeeld. En dan wat te hard voor zich gespeeld. Als hij een keer de gelegenheid krijgt, dan komt hij vanzelf plankgas langs die zijlijn op. Balbezit voor de Kroaten. Stimac met de lange bal. En het balbezit is alweer voor Oranje. Dit keer via Zeedorf.
0: Zeedorf, terwijl Bergkamp weer wordt weggeduwd. En zich ook in dit geval gemakkelijk laat vallen. Soldo, een vrije trap snel genomen. Kluivert, Kluivert, Kluivert, Kluivert. En Ladić. Snel genomen vrije trap. Kluivert voor bijna 1-1. Ladić met de redding. Dit had hem eigenlijk moeten zijn. Bilic dan met een hele ferme trap probeert de bal naar voren te geven. Dat lukt, maar Nederland heeft weer balbezit. Via Numan. Numan aan de linkerkant van het veld. Numan tussen 3-4 man in. Moet die bal nu terugspelen? Dat kan niet anders. Jonk dan. Jonk terwijl Zeedorf diep gaat. Geeft de bal aan de rechterkant van het veld naar Zende. Achter de man gegeven. Zende even corrigerend. Zende. Naar wie? Weinig ruimte daar. Blauwe muur dus. Komt de bal dan nu naar Davids. Davids via een station naar Numan. Numan. Vier mensen voorin, vijf mensen van de verdediging achterin. Kluivert, Kluivert naar Jonk. Jonk weer een mogelijkheid om te schieten. Komt inderdaad dat schot en gaat hij naar Zende via een verdediger. En krijgt Nederland de eerste corner in überhaupt deze wedstrijd. De eerste corner die snel wordt genomen. Nee, niet te snel wordt genomen. Zende die probeert het even. Jonk gaat hem nu echt nemen.
1: Jonk vanaf de rechterkant afdraaiende bal. Heel Kroatië op Prosinecki naar het strafschopgebied. Komt die bal, komt de kopbal van Koku bij de tweede paal. En die gaat er niet in. En dat is pech voor Bergkamp ook, die aan die kant komt inlopen. De doelman Laric weet nu opeens niet meer waar de bal is. Neemt alle tijd voor het nemen van de doeltrap. Loopt tegen geel op, maar dat zal een worst zijn. Althans, dan gaat hij tegenaan lopen als hij het op deze manier blijft doen. In dat opzicht kan de hele trucendoos openen. En beschikken de Kroaten ook over een defensie die niet te beroerd is soms de bottenbijl te hanteren.

0: De doeltrap van Laric komt terecht denk ik op het hoofd van Frank de Boer. En ondanks wat hinderlijk gedrag van een tegenstander is het Prosinecki even voor de Kroaten. Cocu nu voor Oranje speelt de bal via Frank de Boer aan de achterkant eruit. En kan Oranje opnieuw gaan bouwen voor de zoveelste aanval.
1: Balbezit nu voor Zende. Zende met een kleine overtreding van zijn tegenstander Jan. Die gaat daar langs. Zende gaat voor zijn linkerbeen. Zende gaat misschien voor het schot. Er komt een schot! Het gaat erin! Natuurlijk een mooi wapen als linksbenen van de rechterkant. We hebben het Overmars ook wel eens zien doen. Boudewijn Zende met een goede actie. Hij blijft met Jarny in de rug. Houdt hem goed weg. Mooi schot. Kringelbal. 1-1. Boudewijn Zende. Wat zal Pierre trots zijn.
0: Prachtige goal. Oranje ballen maakt een rare draai onderweg. Want terwijl Laris naar de korte hoek wil, draait die bal zomaar door het midden van de goal. Zende, de geluksvogel. Hij wordt ook geluk gewenst, terecht. Oranje trekt de stand gelijk. Het doet dat gelukkig redelijk snel in de wedstrijd. Het gebeurt in de 21ste minuut van dit duel. De Kroaten blijven volhouden en vasthouden aan de manier van voetballen die we al eerder hebben geschetst. Namelijk gewoon met veel mensen achterin. En maar eens kijken of een enkele keer Suker te vinden is. Of eerder in de wedstrijd Prosinecki. Deze man kent u inmiddels. Deze man, de man van het fluitconcert Davids, kan overnemen. Nederland staat op gelijke hoogte tegen Kroatië. Doelpunt te maken, Boudewijn Zende. En Nederland bouwt opnieuw via Davids.
1: Nederland met de slechte bal van Davids. Nederland dus voor de tweede keer tijdens dit toernooi een achterstand weggepoetst. Eerder was het tegen Brazilië. Nederland nog geen wedstrijd verloren. Ja, oké, na penalties, maar geen wedstrijd verloren tijdens dit toernooi. Wat dat betreft zijn er weinig ploegen die dat kunnen zeggen. Alleen België heeft dat ook nog niet gehad. En balbezit nu voor Numan. Buitenspel wordt er gegeven van Bergkamp. Bergkamp raakt de bal dan nog wel even aan, maar dat heeft er geen zin meer. Frankrijk heeft denk ik ook nog niet verloren.
0: Frankrijk heeft niet verloren, nee. Heeft,
1: maar goed, dat komt morgen.
0: Twee keer op het... Ja, absoluut.
1: Neem ik aan. Alhoewel, je weet het niet. De Fransen zijn erg optimistisch. En eerlijk gezegd denk ik ook dat het best een spannende finale wordt. Om de rode vaardige reden Brazilië ook minder sterk vindt dan bijvoorbeeld 4 jaar geleden. Maar goed, we kijken nu naar deze wedstrijd. En het balbezit is voor Soldo. Soldo speelt de bal dan even terug. Terug richting zijn doelman. Doelman trapt de bal naar voren. En Johan Cruijff, die vlak bij ons zit, zegt... Kijk, ik begrijp dus niet dat het 25 minuten heeft moeten duren... dat de spelers van het Nederlands elftal niet doorhadden... dat ergene wat er gebeurde met Zende. Als je Zende opstelt aan de rechterkant van het veld... betekent dat hij ruimte moet hebben om zijn linker te zoeken. Dus moet iedere speler bij hem weglopen op het moment dat hij balbezit heeft. Hij zegt, het is tactisch onbenul, het duurt 25 minuten lang... en kijken wat ze direct doen. Inderdaad waar, het is in alle simpelheid. Je kan veel van Johan zeggen, maar dat soort dingen ziet hij onmiddellijk.
0: Nee, hoor je niet.
1: Nee, maar je hoort het wel eens van mensen. Maar inderdaad, kijken wat er direct gebeurt als Zende wordt aangespeeld... of dan mensen meteen bij hem gaan staan. Voorlopig wordt hij niet aangespeeld. Bal wordt van Jong diep gegeven op Cocu. Cocu in de 16 moet een beetje naar de linker buitenkant. Komt de bal voor, slecht voorgegeven. Ja. Iets te kort voorgegeven. Stimac komt ertussen. En zo kunnen de Kroaten uitverdedigen. Althans, ze proberen ze. Prosinecki wordt opgejaagd door Davids. En dat vindt Prosinecki nooit zo erg leuk. Heeft weliswaar een goede balbehandeling. Maar nu tussen twee man in komt hij er niet uit. Bal inworp voor Nederland. Kwijtgeraakt dus de halve door Prosinecki. De doelpuntenmaker van de Kroaten. Daartegenover staat de treffer van Boudewijn Zende. 1-1. We spelen inmiddels een 25-tal minuten. En het balbezit, of om precies te zijn, 24 minuten. Zende wordt even aangetikt. Bal blijft voor Kluivert. En dan via het lichaam van Bergkamp gaat hij over de zijlijn. Nee, gaat hij niet. Stanić neemt over. Zoals gezegd, inmiddels 24 minuten gespeeld. Stand 1-1.
0: Lange bal van Stanić. Moet Frank de Boer goed opletten. Dat doet hij ook met het hoofd. Moet Jong daartussen zitten. Dat lukt niet. Maar kan Frank de Boer het gaatje opnieuw dichtlopen. Omdat de bal uit de klut start is. Maar de scheidsrechter inmiddels een overtreding heeft gezien van Wim Jong. Het levert in ieder geval Kroatië een vrije trap op. Zoals ik ook voorspel. En dat is ook niet zo moeilijk. Dat wij ook nog wel de nodige vrije trappen. En dan met wij bedoel ik het Nederlands elftal gaat krijgen. Zo rond het strafschopgebied van Kroatië. Want er wordt vrij fors ingegrepen. En we hebben de Paraguayaanse scheidsrechter al een aantal keer om zich heen zien kijken van overtredingen van Kroaten. Laat maar doorgaan, want Nederland houdt balbezit. Maar als dat niet zo is, dan komt er absoluut weer een bal te liggen op een mooi plekje. De rondspeler van Kroatië achterin, weer via de doelman, via Laric. Trapt die bal in één keer richting Stam. Stam kan hem aannemen. Wordt blijkbaar goed gecoacht, doet het ook, weet de tijd en de ruimte. Speelt de bal breed op Zender. Dan gaat Zender weer één man kwijt. Heeft er zin in, is twee man kwijt. Gaat nu een sprintduel aan met nummer 3. Wordt van de bal gelopen, wilde ik zeggen, maar maakt zelf terecht. Wordt dat geconstateerd door de grensrechter, de overtreding. Het is Jarni die daar het gat dicht loopt. Jarni, die overigens ook geen verdediger is van huis uit. Jarni speelt normaal gesproken een linie naar voren bij Real Betis. En lijkt hier wel op een soort veredelde linker vleugelverdediger. Hij mag nu de vrije trap nemen aan de zijkant van het Kroatische strafschopgebied op een meter of 2 vanaf de zijlijn. En Zende is de enige nog in zijn buurt. De lange bal belandt weer op de helft van Oranje en ook op het hoofd van een Oranjeman.
1: Via Stam komt de bal bij Seedorf. Seedorf Kluivert. Kluivert naar Zende. Zende probeert de bal naar Seedorf te spelen. Lukt niet, maar Kluivert neemt over. Kluivert. Kluivert die veel zelfvertrouwen heeft gekregen naarmate het toernooi is gevorderd. Klote bal via Davids naar Numan. Numan, terwijl Nederland weer blijft aanzetten en Kroatië steeds verder op de rand van het eigen 16 meter gebied wordt teruggedrukt, is het Davids naar Seedorf, halverwege de helft van Kroatië. Dan Zender, nu lopen ze weg. Dat is wat Johan bedoelt. Bal nu voor Zender, kan die bal voorgeven. Oh, bijna Bergkamp met een aardige bal. Die bal komt er net niet en dan komt hij via Kluivert maakt Bergkamp Hens.
0: Denk het wel.
1: Ja, absoluut. Bergkamp maakt Hens. En zo heeft in ieder geval Kroatië weer even de gelegenheid om zichzelf op te stellen voor datgene wat direct gaat gebeuren. Na de uittrap van Ladic, naar de vrije trap van Ladic. Een hensbal van Bergkamp. Terecht gezien en ook uiteraard voor gefloten door de scheidsrechter, de Paraguayaan González Chávez. Balbezit nog voor Jonk. Speelt die bal iets te scherp door naar Bergkamp. Ladic kan erbij komen. En via Ladic komt de bal niet bij Stimac, die er even om vroeg. En ook niet bij Soldo. En gaat die bal dan misschien nog een keer naar voren komen. Via Ladic. Maar dat duurt erg lang. Ladic dan. Naar de bal, naar Stam. Stamovername, Davids. Nederland verdedigt weer uit.
0: Ja, en het gekke is dat terwijl wij vertellen van de overmacht van Oranje bij een 1-1 tussenstand na 27 minuten, we weer een statistiekje voor onze neus krijgen via de monitor, waaruit blijkt dat het balbezit van beide ploegen helemaal niet zo barver uit elkaar ligt. Met dit verschil dat Kroatië dat voornamelijk op eigen helft is, terwijl Zenda aan een solo bezig is, waarbij hij probeert langs vijf man te komen. En dat mislukt. Bilic nu de man is die de opbouw voor de Kroaten moet verzorgen. En een steekballetje nu ervoor zorgt dat Numan heel hard moet terugwandelen. Rennen moet ik eerlijk zeggen om dat gaatje dicht te lopen links achterin. Heeft de bal inmiddels bij Van der Sar terechtgebracht. Heeft hem ook weer teruggekregen van de doelman van het Nederlands elftal. En kan weer gaan bouwen. Verschil natuurlijk is in dit geval niet in tijd in balbezit uit te drukken. Maar wel in het feit dat Oranje speelt op de helft van de tegenpartij. En ook Kroatië dat absoluut weigert. Davids wil vanaf de linker buitenkant er binnenkomen. Probeert om Bilic heen te gaan. En dat doet heel veel mensen genoeg hier, valt mij op. Er komt Zender wat laat, maar die krijgt balbezit aan de zijkant van het strafgebied aan de rechterkant. Kan die bal voor zijn linker prikken. Zojuist was de voorzet goed. Dit keer is de voorzet wat aan de lage kant verdwijnt op de borst van Boban. Boban wil uitverdedigen, krijgt de bal terug. En meteen ook behalve de bal drie Nederlanders in zijn buurt. Dat is hij niet blij mee. Trapt die bal gewoon met een grote boog richting de middenlijn. En hoopt daar het beste van. Nou, het beste komt er wel van. Maar opnieuw voor het Nederlands elftal Van der Sar. Zo onderhand, die kan een visvergunning gaan aanvragen. Die staat inmiddels 10 meter buiten zijn strafschopgebied te kijken naar de dingen die zich afspelen op de andere helft. En Davids mist even de bal. Hij wilde buitenom, maar ziet de bal geblokt worden door Stanis. Maar hoe anders, Nederland kan toch weer overnemen via Numan. En de bal breed in de middencirkel op Stam.
1: Stam ter hoogte van de middenlijn. Kijkt, speelt de bal richting Cocu. Cocu nu even aan de rechterkant van het veld. Niet naar Zenden, naar Jonk. Jonk ter hoogte van de middenlijn. Weinig ruimte nu. Davids neemt de bal goed onder het lichaam aan. Speelt de bal even rond voorbij Jurkic. Dan via Frank de Boer naar Kluivert. Goede bal. Oh, Kluivert is te achterloos, is te makkelijk. Had die bal veel beter onder controle kunnen krijgen. Doet het nu niet. Bal wordt uitverdedigd via Prosinecki. Prosinecki, dan moet Nederland weer oppassen. Want Boban speelt de bal in één keer door naar Soeker. Daar waar Prosinecki Boban in één keer aanspeelde. Op de punt van de 16 meter. Soeker. Soeker met ruimte. Soeker met het schot. En dat wordt makkelijk gepakt door Van der Sar. Terwijl bijna Stam er nog in het puntje van zijn voet aan zit om het gevaar alleen maar te vergroten. Balbezit voor Zenden. Terwijl er nu 4-5 Kroaten voor de bal staan. En daardoor wat ruimte ontstaat. Maar dan moet er nu iets sneller gespeeld worden. Staat er ook een trio Nederlanders bij elkaar. Davids, Frank de Boer en Numan. Die samen denk ik de bloemen bij de finish gaan proberen te halen. Balbezit nu voor Cocu. Cocu denkt, ja, komt er nog iemand? Davids. Die tempo zakt nu een beetje weg. Davids naar Numan. Numan gaat zich ook weer even inschakelen. Numan speelt de bal naar Bergkamp. Bergkamp heeft ruimte bij zich. Hoeft niet zo ver terug te draaien. Geeft niet voor het schot. Geeft de bal te moeilijk aan Seedorf. Te artistiek hoogstandje. Te hoog artistiek hoogstandje. We spelen ruim 29 minuten. De halve bijna een half uur. Stand nog steeds 1-1. Eén ploeg wil voetballen. De ander wil alleen maar heel luizig counteren. Maar goed, het mag. Het staat 1-1. Nederland-Kroatië.
0: Doelman Ladic met de doeltrap neemt de tijd. Zojuist toen de bal over de doellijn ging, dan loop je als keeper nog even een paar meter naar voren. Je strafschopgebied in om wat verdedigers wat toe te voegen. Lijkt me overigens in dit geval niet geheel overbodig, want regelmatig komen er toch spelers van Oranje ook in een nu niet al te hoog tempo door. En is het wat aan gebrek aan precisie te wijten voorin dat Oranje nog niet voor een tweede keer heeft gescoord. Soldo met de lange bal is niet zo slecht. Jaap Stam wordt verrast eigenlijk. Nou loopt Soeker buiten. Spel moet Boban gaan draaien en de bal in Prosinecki's voeten geven. Dat lukt. Gaat die bal via Asanovic weer richting Boman. Is het Numan die het gaatje dichtloopt. Van der Sar die alle tijd houdt. Nederland weer gewoon via die mooie driehoekjes eruit komt. Dan kun je niet vooruit. Dan kun je met deze doelman en deze traptechniek altijd achteruit. Van der Sar bewijst dat opnieuw. Hij trapt de bal op het hoofd van Kluivert. Kluivert heeft pech bij de aanname. Ziet vervolgens Stam het gaatje achterin voor Nederland dichtlopen. Stam die weer balbezit krijgt via de even teruglopende Zende. Zende ook even op eigen helft. Het tempo inderdaad zakt iets in, dat is jammer. En ik denk ook niet bepaald in het voordeel van Oranje. Numan nu aan de linkerkant, die wil altijd wel. Die heeft nog een wedstrijd goed. Die heeft namelijk een wedstrijd gemist tegen Brazilië. En die tijd zou hij bij dit duel ruimschoots kunnen inhalen. Gelet op zijn instelling en de snelheid die hij normaal gesproken aan de linkerkant wil maken. Ingooi Numan, balbezit Davids. Nederland is weer op de helft van Kroatië.
1: Een metertje of 10 aan de linkerkant van het veld. Nu helemaal aan de linkerkant bij Numan, halverwege de helft van Kroatië. Numan gaat even iets terug. Cocu biedt zich aan, krijgt de bal niet. Stond ook in de dekking. Frank de Boer dan. Frank de Boer naar Kluivert. Kluivert laat de bal van de voet afglijden, maar hij is op dit moment sterk. Laat zijn tegenstander vanuit terug kansloos. Dan via Stam en Jonk, combinatie op de eigen hoogte van de eigen middenlijn. Moet Stam oppassen, Soukair komt een beetje jagen. Dan naar Zende. Zende, terwijl Seedorf wegloopt. De bal weer niet goed aanneemt. Het is te frivol, het is te speels, het is te weinig professioneel soms. Dan het slechte uitverdedigen van Kroatië. Davids krijgt een duwtje. Het spel mag even verder gaan. Nederland houdt balbezit. Ziet de scheidsrechter goed. Dan speelt Jonk de bal naar Kluivert. Gaat iets te hoog. Kan de bal nog wel met het hoofd beroeren, maar er geen kracht aan geven. En zo heeft Ladic, de doelman, weer de tijd om de bal naar voren te trappen. Dat doet hij. En dat doet hij richting het duo Soeker en Stam. Stam die ziet dan de bal neem ik aan over de zijlijn gaan. Maakt een lichaamsschijnbeweging en de bal gaat inderdaad over de zijlijn. Soeker die steekt dan zijn hand in de lucht. Ja, wat mij betreft mag hij gaan plassen. Balbezit dan nu voor Van der Sar. Van der Sar met het balbezit geeft hem aan Frank de Boer.
0: Het moet over grote gedeelten van alle WK-kwalificatie of wedstrijden tijdens dit toernooi voor Van der Sar echt een eenzaam eiland geweest zijn waarop hij staat. Ook nu weer de dichtstbijzijnde oranje klant. Terwijl Nederland alweer dapper op de helft van de tegenpartij is terechtgekomen via een combinatie van Bergkamp. Cocu, Bergkamp in de problemen komt, omvalt. Dit keer niet wordt aangetikt. Gaat terug om de bal te veroveren. Krijgt hem bijna van Cocu. Cocu mist de bal, Kluivert ook. Jonk loopt het gaatje dicht. Het is nu opeens heel druk in een hele kleine ruimte. Seedorf ook met een moeilijke beweging. Krijgt gewoon een schop van een tegenstander. Krijgt bijna nog een keer een schop. Blijft in balbezit. En om die reden laat de scheidsrechter de wedstrijd ook doorgaan. Nu moet hij zien van twee man af te komen. Is er één kwijt. En nu vlacht de grensrechter voor, ik denk, een overtreding tegen Clarence Seedorf. Nederland krijgt, terwijl Seedorf applaus krijgt vanaf de tribune, een vrije trap te nemen. Metertje bij de zijlijn vandaan. Ongeveer aan de zijkant van het strafschopgebied. Bal snel genomen. Jonk zou binnendoor kunnen op Davids. Doet dat niet. Steekt de bal bij de tweede paal, maar er staan drie aanvallers van Oranje die de bal nakijken. Cocu, Kluivert en Bergkamp in de volgorde van buiten naar binnen zien de bal over de doellijn gaan. En dat betekent als Stanić de bal teruggeeft bij zijn doelman Ladic dat Kroatië weer mag gaan trappen via een doeltrap. 13 minuten voor rust. 1-0, 1-1 stand. 1-0, Prozinecki gelijk maken van Zende na een solo. Tempo zakt wat in en dat merk je en dat zie je ook meteen terug in de wedstrijd.
1: Ja, want zo langzamerhand gaat de tranquilizer ook bij ons werken op de tribune. Het balbezit nu voor Frank de Boer, krijgt een tik in zijn gezicht. Scheidsrechter zegt niet meer doen tegen de tegenstander van de Boer. Krijgt dan ook daar een gele kaart voor. Als ik het goed zie hier vandaan is dat Jurkic die hem krijgt, de nummer 21. Inderdaad, een gele kaart voor de speler van Kroatië, Zagreb. Gele kaart in de 33e minuut van de wedstrijd. Proost, want als u op de achtergrond niet zo hoorde was het Johan Cruijff. Balbezit nu voor Seedorf. Seedorf nu met het balbezit aan de rechterkant van het veld. Waar Zende nu weer aangespeeld wordt. Zende, terwijl er geen enkele beweging er is. Open naar de linkerkant van het veld, richting Numan. Numan vindt Prosinecki bij zich, maar die stoort niet echt. Dan via Kluivert een driehoekje met Davids. Davids openen naar Seedorf. Seedorf aan de rechterkant van het veld nu. Een paar spelers die erop afkomen. Seedorf gaat er dan rechtsbuiten om op kracht. Geeft die bal goed voor. Uitstekend voor zelfs. Cocu die de bal dan even beroert. Numan die de bal dan probeert terug te scheppen richting Seedorf. En Seedorf moet dan nog jagen op datgene wat hij net zelf heeft opgebouwd met Boban. Balbezit nu voor Davids. Davids kopt de bal. Het is nu ontzettend rommelig. Maar via Jonk en Stam komt de bal eindelijk aan de grond. En is er dus controle om een opbouw te verrichten via de linkerkant van het veld via Numan.
0: Numan aan de bal. Steekt de middenlijn over. Bal aan de voet. Schuift de bal in de cirkel, in de middencirkel op Jonk. Jonk kaast de bal op Frank de Boer. Frank de Boer met een bal over 40 meter op Zende. Goeie bal, goed aangenomen. Zende binnendoor. Tegenstander kwijt. Jarni gaat hij weer. Zende wil nu buitenom. Waar komt hij? Bal komt niet voor omdat er een uitgestoken been is van Soldo. Dat voorkomt erger van Kroatië. Opnieuw applaus, opnieuw voor Nederland. Opnieuw ook een hoekschop te nemen voor Nederland door Wim Jonk vanaf de rechterkant. Het leverde zojuist wat gevaar op. En ik heb een idee dat deze scheidsrechter als hij de kans krijgt de bal gewoon een keer op de tip legt. Want terwijl nu de hoekschop komt van Jonk bij de tweede paal, er gekopt wordt door Frank de Boer. Die legt die bal terug. Dan moet Zende met zijn snelheid eventueel een Kroatische counter onderscheppen. Dat lukt omdat Nederland balbezit houdt via Numan. En Frank de Boer die nog verder is te vinden op de helft van de tegenpartij. Cocu nu mooi wegdraait buitenom. Schop ontwijkt van, ik dacht, Prosinecki. Soldo nu bij Cocu de bal van de voet haalt. En Kroatië er nu dan misschien wel kan uitkomen en dat goed doet via Boban. Maar Boban weet weinig steun voorin. Eigenlijk alleen maar Suker. Die is uitgeweken helemaal naar de linkerkant. En nu gaat er een Kroaat voor een solo. Ik kan me niet voorstellen dat dat goed afloopt. En nu moet notabene Seedorf het gaatje dichtlopen. Wat Asanovic heeft gekregen, gaat die bal terug op Boban. Boban breed op Suker. Suker in één keertje steen 2. Hoe is het toch mogelijk? Kroatië krijgt 2 kansen. Het is 2-maal prijs. De eerste keer na een kwartier. De tweede keer na 35 minuten. Kroatië had het mannetje over. Omdat Nederland achterin dus een mannetje tekort komt. Het is een 2-3 situatie. Die wordt goed uitgespeeld. En voornamelijk omdat Suker niet wacht. Maar die bal gewoon in één keer trapt. En die trapt die dan haaks voorlangs. Bij Van der Sar. Dan sta je domweg op het verkeerde been. En zo leidt Kroatië 10 minuten verrust. Volkomen tegen de verhouding in. Maar wel met 2-1 tegen Nederland.
1: Nederland wordt kinderlijk eenvoudig uitgespeeld. Op het moment dat men balverlies leidt gaat die bal gewoon met één keer aanraken van schijf naar schijf. En Suker die heeft daar geen enkele moeite mee. Scoort 2-1 in het voordeel van de Kroaten. En weer zal Nederland tegen een achterstand moeten opboksen. Nog nooit stond Nederland met 2-1 achter tijdens dit toernooi. Balbezit nu voor Davids. Davids speelt de bal aan de rechterkant van het veld. Naar Zende. Zende kan er niet bij komen. Aanraken is van Jarni. Balbezit Zende voor de inworp. De hoogte van de 16 meterlijn aan de rechterkant van het veld. Kluivert. Kluivert de bal naar Zende. Zende opgejaagd. Doet dat aardig. Kan de bal via Stimac over de zijlijn zien gaan. En dan is balbezit weer voor Zende. Op dezelfde plek waar hij net inwierp. Bal nu naar Bergkamp. Krijgt een duw in de rug. Vrije trap Nederland. Ja, ja. Een vrije trap zeker. Omdat Soldo een duw in de rug geeft van Bergkamp. Bergkamp die daar ook naarmate hij ouder is geworden steeds beter grip op heeft gekregen om van die momenten te profiteren, op het juiste moment te weten wanneer je en hoe je moet vallen om dit soort vrije trappen mee te krijgen. Een kans voor Oranje op een meter of wat zal het zijn, een meter of 8 van de achterlijn, een meter of 4 buiten het 16 meter gebied. Seedorf staat daarvoor klaar en voorin, dat is veel belangrijker als die bal maar goed voorkomt, staan Stam, staan Frank de Boer, staat Kluivert. Komt die bal, is iets te hard, is het Stam die de bal niet kan aanraken. Prosinecki kan uitverdedigen. Ik begrijp overigens niet waarom Stam überhaupt die bal niet met het hoofd beroerde. Is het toch weer Kroatië dat uitbreekt. Heel snel uitbreekt. Doet dat via Sanovic. En Sanovic niet naar Boban. Gaat naar Prosinecki. Nee, naar Stanic. Stanic geeft de bal voor. En wordt nog even met het hoofd beroerd. Voor Suker komt de bal weer voor. En is het via Seedorf op zijn Roberto Carlos-achtig via de borst naar Van der Sar. Maar nu is het opeens Bergkamp weg naar de uitworp van Van der Sar. Glijdt Kluivert weg op het moment dat Bergkamp hem aanspeelt. En kijken we en zien we dat er inmiddels gespeeld zijn. 37 minuten hier. En de stand nog steeds 2-1 is in het voordeel van Kroatië.
0: Dat uitverdedigt dan de rechterkant van het veld via Stanic. Gaat de bal weer terug naar Bilic. Bilic speelt hem op Prosinecki. Prosinecki over 40 meter terug op Ladic. Ladic stapt die bal in één keer naar voren in niemandsland. En in dat niemandsland bevindt zich dan toch nog één persoon. Dat is Frank de Boer. Speelt de bal meteen op de middenlijn in de voeten van Seedorf. Waar Zende, Seedorf zocht Zende maar even weg is. Bij de zijlijn is naar binnen gedraaid. Kluivert, wat ruimte wil ik zeggen. Gaat om het moment, onzorgvuldig. Kluivert, in plaats van Bergkamp wordt het Bilic. Terwijl Kroatië uitverdedigt via Boban. Jonk nu jaagt. En ik eerlijk gezegd ook daar straks verwachtte dat Jonk de vrije trap zou trappen. Vanaf de rechterkant naast het strafschopgebied. Nederland inmiddels door mag met een ingooi. Het balbezit in dat opzicht. Nederland alweer een ruime voorsprong heeft genomen. 11 om bijna 17 minuten. Frank de Boer prachtig opent op Kluivert. Kluivert de tegenstander echt in de wind zet. Nummer 2 ook. Loopt zich vast op een muur van blauw. Wil iets heel moeilijks. Dat gaat niet door. Er wordt bovendien geen overtreding gemaakt. Zodat Kroatië balbezit houdt via Boman. En die kan één ding wel heel goed voetballen. Alleen die kan een ander ding niet heel goed. En dat is een vrije man vinden. En dat kan ook haast niet. Omdat de Kroaten zoals gebruikelijk zich weer ophouden. Massaal op eigen helft.
1: De logica van het voetbal leert dat je uiteindelijk toch een keer moet gaan winnen. Als je, zoals Nederland, veel meer in balbezit is en ook wel wat kansen krijgt. Want 2 kansen als tegenpartij en 2 keer scoren, ja, dat is een vrij uniek en ongelooflijk hoog gemiddelde. Zende moet naar zijn linker, maar gaat naar zijn rechter. Kan nu binnendoor. Geeft de bal nu op Jonk, rand 16 meter. Jonk geeft, slecht Wim Jonk. En niet alleen een slechte bal in voorwaartse zin, maar geeft ook meteen de Kroaten. Biedt hij de gelegenheid om uit te breken. En dat doen ze maar al te graag via Prosinecki en Stanic. Stanic. Geeft de bal op de rechterkant van het veld naar Suker. Suker, terwijl een man helemaal vrij staat, gaat de bal nog bijna naar de linkerkant. En heeft Nederland er geluk aan dat Jurkic de bal van de voet laat glijden. Zende nu voor Nederland in balbezit is. Maar het is wat dat betreft nu echt, als Nederland niet in de aanval is, dan is er onmiddellijk een tegenstoot. En die zijn nu ook levensgevaarlijk aan het worden. Kluivert tussen 2 man in. Geeft Stanic geen kans. Geeft de bal aan Bergkamp. Bergkamp moet de bal geven aan Kluivert. Kluivert rand 16. Geen buitenspel van Seedorf. En een enorme kans. Terwijl hij buitenspel staat. Maar Seedorf tikt dan de bal met het hoofd te achterloos in de handen van doelman Ladic. Ik dacht dat het buitenspel was. We zien het hier nog een keer. En komt die bal... Nee, Dat is een hele andere bal, want dit is actualiteit. Want Bergkamp tikt de bal nu over naar een voorzet van Seedorf. De herhalingen vliegen hier bij windkracht 12 onder oren. Nu zien we dan die bal waarvan we niet echt goed kunnen zien. Ik denk niet inderdaad dat het buitenspel was. Een enorme kans voor Seedorf. Balbezit voor doelman Ladić. En de stand nog steeds 2-1 voor Kroatië.
0: De luisterploeg heet dat in goed Nederlands. De manier waarop Kroatië voetbalt. Terwijl Nederland dus inmiddels al lang een keer had moeten scoren. Behalve de goal van Zende had ook Kluivert er absoluut een van zijn twee dikke kansen moeten in hebben. En ook de kopbal van Seedorf had een beter lot moeten krijgen dan de handen van Ladić. In dat opzicht blijft het nog steeds een groot verschil tussen Oranje en Kroatië. Maar staan de Kroaten wel voor. Met 2-1 laat Seedorf nu Jarni lopen. Jarni de bal diep speelt op Boban. Van der Sar de hoek klein maakt. De Boban die bal heeft vervolgens in het zijnet prikt. En dat doet Van der Sar goed. Die maakt precies dat gaatje dicht door een paar meter uit zijn goal te komen. Dat Boban nodig had om hem erin te krijgen. Daardoor werd Boban naar de buitenkant gedrukt door Frank de Boer. Gaat het tempo prompt wat omhoog. Omdat nu niet alleen Kroatië probeert te profiteren van de ruimte die Nederland laat. Maar ook Nederland nu probeert in de oranje tegenstoot wat meer ruimte te krijgen. Bergkamp mist de bal. De Kroaten spelen massaal met name in de as van het veld. En komen pas wanneer ze eruit komen uit elkaar te lopen voorin. Stam loopt het gaatje dicht. Numan kan weer gaan opbouwen. Nederland organisator. Is het iets weg. Je ziet veel mensen in de kleine ruimte van Oranje staan. Waar juist de bal het werk zou moeten doen. Seedorf met de bal aan de voet in de vooruitversnelling.
1: Balbezit richting Zende. Zende aan de rechterkant van het veld. Gaat dreigen, gaat naar zijn linker toe. Zo scoorde hij straks. Geeft de bal nu naar Kluivert. Kluivert in de kleine ruimte. Geeft die bal goed door naar Seedorf. Seedorf, moet je die bal meteen voorgeven? Geeft hij slecht voor? Hij moet hem in één keer doen. Dus ongelooflijk. Seedorf speelt echt voor zijn eigen BV'tje vanavond. Hij is absoluut niet bezig in dienst van het team te spelen. Wat ik ook niet begrijp is dat Hiddink voor de wedstrijd tegen mij zei... voor de televisie, dat als er een vierde verdediger nodig was... als er gecounterd zou worden door de tegenpartij... als er verdedigend evenwicht nodig was, dan was Seedorf daar de man voor. Nou, die staat er veredeld rechts buiten te spelen. Ik begrijp er wat dat betreft niets van. Balbezit nu voor Numan, raakt de bal kwijt. Stanić neemt over, Prosinecki dan. Dan weer naar Stanić, bal aangeraakt eventjes door Numan. Nee, er is geen enkele organisatie op het moment dat Nederland... balverlies leidt. Overmars loopt zich warm. Ook daar zet ik mijn vraagtekens bij. Want hij wil zelf ontzettend graag, net zoals Seedorf, ontzettend graag iets wil laten zien vanavond. Maar als ik Arsène Wenger ben van Arsenal en bestuurder ben van Arsenal, dan denk ik toch van ik zou het maar even niet meer doen met een hamstringbestuurder. Terwijl Cocu nu de bal heel goed voorgeeft en Bergkamp er niet bij kan komen, komt de bal bij Zende. Zende aan de rechterkant van het veld. Laat die bal even lopen. Speelt hem dan richting Stam. Stam op zijn beurt als van de middenlijn speelt hem naar Davids. Davids dan wordt een beetje opgejaagd. Speelt de bal naar de linkerkant, naar Numan. En Nederland misschien op weg naar 2-2.
0: Via Numan zou dat moeten gebeuren. Via Cocu ook, die die bal meegeeft aan Numan. Numan plankgas richting de doellijn. Blijft die bal binnen, die bal blijft blingen. Maar die verstuit het zo vervelend dat Numan er geen goed vervolg aan kan geven. Maar die Bilic, die is al 40 minuten lang onder vuur genomen vanaf de tribune. Met een enorm boelgeroep. Die schrikt van de bal van Numan. Trapt de bal vervolgens over de doellijn heen. Waardoor Nederland een hoekschop mag gaan nemen. Een gekregen hoekschop. Ik zou zeggen, profiteer er maximaal van. We beginnen zo langzamerhand de rust te naderen. De bal komt vanaf de linkerkant. Via de rechtervoet van Jonk richting de penaltystip. Doelman blijft staan. Cocu beweegt niet. Bergkamp kopt die bal keurig terug richting Seedorf. Seedorf kan de bal oppakken. Maar die draait terug uit. Vindt aan de binnenkant aan Davids. Davids zou de bal naar de linkerkant kunnen spelen. Doet het ook, maar opent heel goed. Helemaal naar de linkerkant op Jonk. Jonk aanname goed. Dijbeen, linker dijbeen. Komt die bal opnieuw voor. Nu kan Cocu wel, wilde ik zeggen. Maar de bal komt net iets te hoog voor Filip Cocu. Hij probeert het richting het doel van Kroatië. Maar die bal vliegt daarnaast. En eroverheen na 44 minuten. De voetbal inmiddels in het Parc des Princes. In het duel om de derde plaats staat Kroatië met 2-1 voor tegen Nederland.
1: Ladić voor de doeltrap, neemt er alle tijd voor. 1 minuut extra tijd wordt er aangeduid door de vierde scheidsrechter. De heer Urs Meijer uit Zwitserland. Heeft hij ook nog wat te doen vanavond. Balbezit voor Seedorf. Seedorf, ja, Jonk. Nee, dat lukt niet. Bergkamp kan er ertussen komen. Raakt de bal kwijt. Via Kluivert had Nederland even balbezit. Maar dan zie je iets heel vreemds. Prosinecki verdedigt mee. Via Bilic komt er wel in de voeten van Ladić. De doelman Ladić trapt de bal naar voren. Richting Kerr en Stam. Stam wint dat kopduel. Dan via Cocu, die de bal ook niet goed raakt, lijkt het. Komt de bal tussen Numan en Stanić in. Maar Numan is wat gretiger dan Stanić. Geeft de bal aan Cocu. Cocu naar Numan. Nu moet je een keer een goede bal geven, Numan. Komt hij niet goed, weer niet goed. Zoals Numan een zwakke wedstrijd speelt op het moment dat hij in balbezit is. En dan komen de Kroaten er weer uit. In rijen van 3. Met het balbezit nu. Oh, dat is een slecht uitgevoerde counter. Kerr en Boban weten elkaar niet te bereiken. En komen we met nog ruim 1 minuut te spelen in die fase waarin Nederland misschien probeert voor de rust nog iets te doen aan die 2-1 achterstand via Numan. Numan, 10 meter over de middenlijn naar Bergkamp. Bergkamp speelt de bal slecht. Komt toevallig terecht bij Cocu. Kan oppakken. Frank de Boer dan in balbezit brengen. Dan is Kluivert de man die net terugloopt. Op het moment dat de bal diep gaat van Frank de Boer. En zo hobbelt die bal naar de rust. En zitten we in principe naar te kijken nog naar nog maar 45 minuten. En dan zit het wereldkampioenschap erop. En zo'n gevoel heb je op dit moment.
0: Ja, absoluut. Je zou zeggen daar vanavond dan toch maar huiswaarts keren. Waren niet dat er morgen nog een kleine duel op het programma staat ergens anders in Parijs. Is Sander niet om precies te zijn. Is Bergkamp opnieuw weg uit de buitenspelval. Kan hij de bal aannemen aan de zijkant van het strafschopgebied. Heeft hij weliswaar een tegenstander in zijn rug. Maar 1 tegen 1, dat wil hij wel proberen, denk ik. Wordt gewoon vastgepakt. Hij wordt gewoon vastgepakt. Dat is echt ongelooflijk. Want er staan er echt wel wat boeven achterin, hoor. Die een gewoon duel niet eens durven aangaan. Dilic is dat weer. Nou, dat is al geen toppertje hier, heb ik de indruk, in Parijs. Daar zijn we inmiddels ook wel achter. Hij wordt gewoon vastgepakt, Bergkamp. Notabene op een plek waar je zou denken, als je dan toch een overtreding maakt, maak hem dan als een tegenstander echt gevaarlijk kan worden. Bergkamp beklaagt zich. De vrije trap komt inmiddels van Jong, terwijl Bergkamp zijn schoen vastmaakt. Indraaiende bal. Een goal vlak voor rust. Nee. Hoekschop wordt het. Nee, zegt de grensrechter. Doeltrap wordt het. Bal moet zijn geraakt door Cocu. Nederland kan weer terug naar de middenlijn. Veel verder terug dan de middenlijn zal Nederland echt niet hoeven. Want de voorste Kroaat is Suker. Die staat te praten met de scheidsrechter. En die staat op zijn beurt halverwege de helft van Kroatië. Laris pakt nog wat seconden en de rust is bijna daar.
1: De rust is bijna daar. De Paraguayaanse scheidsrechter kijkt op zijn klok. Zal daar nu inderdaad ook gaan affluiten wat de eerste helft betreft. Kroatië leidt. Doelpuntenmaker is Pošinecki. Na 13 minuten Zende 1-1 in de 22e minuut. En vervolgens in de 35e minuut Suker. 2-1 voorsprong voor Kroatië. Zal mij een wonder lijken als Nederland straks daar niet iets tegenover gaat doen. Want dit mag je toch niet over je kant laten gaan. Goed visitekaartje afgegeven. Alleen dat laatste, dat moet toch ook nog even leuk. Met een strikje, niet met een rauw randje.
2: De tweede helft van Nederland-Kroatië. De Kroaten leiden met 2-1. En we zagen in de eerste helft Mark Overmars al warm lopen. Komt hij er ook in? Vragen we aan Jack van Gelder en Ron Rijk.
0: Ja, die komt er zo te zien zeker in. Omdat hij ook van de rust gebruik heeft gemaakt. De rust van deze wedstrijd wel te verstaan. Om even te kijken of alles er nog heel aan zit op het moment dat hij rechts trekt. Bewegingen maakt, onverwachte bewegingen maakt tegen een balaantrap. Kortom, hij heeft volgens mij het hele arsenaal doorgenomen om er na rust bij te zijn. Of Arsenal daar blij mee is, dat is een andere vraag. En die kan ik misschien ook wel beantwoorden. Maar dat is denk ik meer iets voor de coach van de ploeg uit Londen. En wij hebben eigenlijk nog wat zitten na filosoferen, wat zitten napraten over de eerste helft. Want dat is natuurlijk een hoogst merkwaardige eerste helft is gebleken. Waar Guus Hiddink het probleem rechts achterin op een wat geprobeerd originele manier heeft geprobeerd op te lossen. En je dan prompt uit aanloopt tegen de ploeg die in ieder geval de counter reject tot in de perfectie beheerst tot nu toe.
1: Zeker, terwijl ik even kijk naar de spelers die uit de catacombe komen. En wij zal verbazen of... Wie eruit gaat. En ik dacht eerlijk gezegd dat het Seedorf zou zijn die eruit gaat. Maar die komt in ieder geval het veld oplopen. En ook Zende speelt mee. Ja, het zou kunnen zijn dat Cocu inderdaad achterblijft. Zoals het er nu uitziet zou dat dan Cocu zijn. Dan gaat Zende naar de linkerkant. Of Overmars gewoon op de plaats van Cocu.
0: Ja.
1: Dat zou inderdaad heel logisch zijn dan. Overmars komt in het veld. Eerlijk gezegd vind ik het onbegrijpelijk dat hij dat gaat doen. Als je 3 dagen geleden absoluut nog niet kan voetballen. En nu dan toch weer kan invallen. Hij heeft het tegen Argentinië ook gedaan. Toen is hij eigenlijk te vroeg ingevallen. Bij zijn allereerste sprintje kreeg hij weer last van zijn hamstring. Want tijdens een wedstrijd zal je toch zo nu dan aan moeten zetten op momenten dat je er niet van tevoren in calculeert. En niet zelf doseert. Maar goed, het is lekker als Overmars, als hij fit genoeg zou zijn, nog even de demarage erin kan gooien. Nederland staat met 2-1 achter. Nederland dat in de eerste helft echt georganiseerd heeft gevoetbald. Wel heel veel in balbezit is geweest. Maar zodra balverlies is geleden, onmiddellijk werd geconfronteerd met een goed counterende ploeg Kroatië. Dat met het raken van, 1 keer raken van de bal, onmiddellijk in de gelegenheid kwam om in ieder geval 2 keer tot scoren te komen. En daarna ook nog 2 kleine mogelijkheden heeft gehad om zelfs op 1-3 te komen. Overmars onder gejuich van het aanwezige publiek komt direct in het veld. En Kluivert loopt nog even naar de zijkant om nog even met Guus Hiddink te gaan praten. Moet denk ik nu een tapeje om zijn armband doen. Ook dat is nog niks nieuws. Dat weten we toch inmiddels ook van de wedstrijden die tot nu toe gespeeld zijn. Ook daar hebben we het al eerder over gehad. Vroeger deed je dan gewoon je armband of je ketting af voor zover je dat draagt. Maar tegenwoordig is het toch te veel talisman voor de spelers dat het even afgetaped wordt. Terwijl Johan Neeskens het laatste gedeelte van zijn cursus schijnbaar nog even af zit te maken aan de kant. Wil jij wat zeggen, Ron?
0: Ja, 1 ding, dat zijn we eigenlijk nog vergeten te zeggen, denk ik, voor de volledigheid van de eerste helft. Is dat de goal van Suker zijn zesde is tijdens dit WK-toernooi. Hij met Vieri en Batistuta samen met 5 goals met z'n drieën bovenaan de topscorerslijst stond. Hij natuurlijk in theorie ingehaald zou kunnen worden door mensen die morgen de finale gaan spelen tussen, in Frankrijk, wedstrijd tussen Frankrijk en Brazilië. Maar ja, normaal gesproken vanuit mag gaan dat Zoeker wel eens de topscorer van dit WK zou kunnen worden. Nederland trapt af. Kluivert, Bergkamp, Jonk en uiteindelijk Numan. Dat is de volgorde waarin Nederland in balbezit blijft.
1: Balbezit aan de linkerkant van het veld. Overmars meteen met Prosinecki bij zich. Speelt de bal even terug naar Numan. Numan naar Frank de Boer. Frank de Boer op eigen helft. Speelt de bal naar Stam. Stam dan op zijn beurt kijkt wie die kan aanspelen. Kan hij de bal spelen? Dat doet hij richting Seedorf. Seedorf, terwijl Zende meteen diep gaat, geeft Seedorf die bal veel te hard. Komt hij eenvoudig in handen van doelman Ladic. En is het balbezit voor Ladic die even wordt opgejaagd door Bergkamp. Wedstrijd dus in de tweede helft. Een seconde of 30 oud heeft u later ingeschakeld. De voorsprong van Kroatië 2-1. Twee keer in Nederland achtergekomen. Eén keer de halve gelijk door Boudewijn Zende. Doelpuntenmakers aan Kroatische zijde. Prosinecki en Suker. Terwijl Van der Sar de bal nu ver naar voren trapt. Bal wordt opgevangen door Zende. Zende, de rechterkant, speelt op het middenveld. Speelt de bal richting van Frank de Boer richting Davids. Davids naar Numan. En Numan zal ongetwijfeld Overmars gaan zoeken.
0: De middenlijn over. De lange bal op Overmars. En die is meteen weg ook. Directe tegenstander is die kwijt. Zou die bal vol moeten komen? Die bal komt ook vol, maar er is geen hulp al gearriveerd in het strafschopgebied. Daardoor kan de bal redelijk eenvoudig via uiteindelijk Stadić worden uitverdedigd. Maar de manier waarop doet eerlijk gezegd weer het ergste vrezen voor de tweede helft. Het is gewoon de lange bal vooruit richting de midlijn. En er wordt niet eens meer gezocht naar de medespeler. Zeedorf heeft balbezit. Bergkamp. Zeedorf 1-2'tje moeilijk. Die bal had naar de buitenkant gekund. Daar ligt veel meer ruimte bij Zender in dit geval. Nu niet meer. Nu moet Zender gaan teruglopen om Stam het wat makkelijker te maken. Hem ook te kunnen vinden. Stam krijgt de bal terug van Frank de Boer. Nu maakt Zeedorf wat bewegingen buitenom. Draait Zender binnen door. Wil Seedorf buitenom bij zijn directe tegenstander Boban. Nee, dat doet hij niet. Hij speelt die bal even terug in de voeten van Jonk. Jonk, terwijl aan de linkerkant helemaal linksvrij Overmars staat. Alleen de bal gaat niet rechtstreeks op Mark Overmars, maar via Numan. En dan is ook meteen het gat weer dichtgesloten. Hij is wel twee man kwijt in één beweging. En ook de derde kwijt. Draait naar binnen, geeft die bal door op Bergkamp, die daar helemaal niet op rekent. Wat te laat reageert. En uiteindelijk via Bilic en de doelman Ladic komt er weer een volgende lange bal. Is het weer Nederland de bal oppakt. Het is een soort herhaling van zetten. Er is het de vraag of Kroatië nog een keer voor de derde keer kan profiteren van de counter. Of dat Nederland opnieuw, evenals bij de 1-0 achterstand, ook bij nu de 2-1 achterstand, weer op gelijke hoogte kan komen.
1: Goed meeverdediging is van Zender. Daardoor kan Jarni niet aan de bal komen. Seedorf heeft balbezit. Halverwege de helft van Kroatië. Geeft de bal naar de punt van de aanval richting Kluivert. Kluivert naar Bergkamp. Wordt van de bal afgeduwd. Vrije trap voor Nederland. Nee. Scheidsrechter lijkt te fluiten. Fluit niet. Dan kan Kroatië uitbreken. Doet dat via de linkerkant van het veld. Waar misschien wat ruimte ligt. Alhoewel Stam dat afschermt. Maar Stam dan wordt weggesprint in eerste instantie. Dan kan herstellen. Stam dan. En dan gaat de bal via de voeten van Stam over de achterlijn. De eerste corner van de Kroaten überhaupt in deze wedstrijd wordt genomen van de linkerkant van het veld door Prosinecki. En Prosinecki die sloft daar op zijn bekende manier naartoe. Gaat die bal nemen. Een beetje geenthousiasmeerd door de scheidsrechter. Die zegt enige haast zou op dit moment best wat mij betreft mogen. Prosinecki speelt die bal achterloos zomaar in de voeten van Jonk. Terwijl Jarni daardoor helemaal is uitgespeeld. Dan wordt de bal snel naar voren gespeeld door Zende. Zende met Overmars. Overmars meteen op de sprint met Bilic. Bilic gooit zijn elleboog uit. Balbezit blijft voor Overmars. Overmars opent dan goed aan de linkerkant. Of is die bal te hard? Die bal lijkt te hard. Maar is dan toch nog te belopen door Bergkamp. Bergkamp die de bal eigenlijk meteen terug te kunnen spelen naar Numan. Houdt hem even in de voet. Dan via de voeten van Stimac over de zijlijn. Numan gooit in. Doet dat via Seedorf.
0: Seedorf heeft die bal voor de goede voet liggen. Maar trapt hem alleen ver naast en over het doel van Ladic. Die meteen een reservebal naar zich krijgt toegegooid. En daardoor daarvan eerlijk gezegd schrikt. Omdat hij nou net van plan was om nog wat extra seconden te pakken bij het nemen van de doeltrap. De scheidsrechter in dat opzicht, hij maant af en toe wel. Maar behalve de gele kaart voor rust na een overtreding van Jurcic. Dat is ook het enige wat hij tot nu toe met geel heeft bestraft. En daarvoor maken in mijn ogen in ieder geval ook nu weer de Kroaten toch net iets te veel overtredingen. Balbezit voor Nederland uit de vrije trap via Frank de Boer bij Jong terechtkomen. Jong breed, Zenden. Meter of 10 over de middenlijn op Kroatische helft. Daar gaat Oranje weer. Niet al te snel, maar het is zoeken naar een gaatje. Davids kan openen naar de andere kant. Verslikt zich omdat hij de tegenstander in zijn buurt over het hoofd ziet. Ziet dan de Kroatië overnemen via Suker. Suker, bal kwijt de Zeedorf. Zeedorf onderuit getikt, wordt nu onderuit gemaaid. Scheidsrechter staat op 3 meter. Het is overtreding nummer zoveel van de Kroaten. Nederland wil snel verder met een vrije trap. Jonk krijgt daarvoor domweg niet de gelegenheid omdat er mensen bijna op de bal staan. Dan geeft hij de bal uiteindelijk naar links op Numan. Numan binnendoor Bergkamp. Bergkamp wil wat moois, maar heeft de bal nog niet en wordt daar dan van de bal afgelopen. Een tweetje van Kroaten gaat nu niet door. Davids, nu kan er wel geprofiteerd geblokkeerd worden. Zeedorf voor je rechterbeen. Doe wat mooi. Steekbal is te hard op Davids. Bal komt terecht bij Ladic. Ladic kan gewoon balbezit houden voor de Kroaten. Is Zeedorf opnieuw dankbaar voor dit slechte vervolg. En hij trapt die bal gewoon makkelijk op de helft van Oranje.
1: Zoeker kopt de bal door richting Posinetski. Die kan er niet bij komen. Stam neemt over. Zender dan. Terwijl nu ook de Kroaten een aantal mensen vermoeidheidsverschijnselen beginnen te vertonen. Is het Zender die zomaar tegen de muur van blauwe verdedigers oploopt. Zodat Kroatië weer kan gaan aanvallen. Kroatië doet dat. Maar Arsenović raakt de bal kwijt. Overname dan Numan. Numan naar Overmars aan de linkerkant van het veld. Terwijl Hiddink roept dat er breed gespeeld moet blijven worden. Is het Overmars die een bal bezit is? Speelt de bal naar Kluivert. Kluivert, Bergkamp, kan hij erbij komen? Nee, kan er niet bij komen. Davids ligt geblesseerd op het veld. Is inmiddels opgekrabbeld. Ook Bergkamp krijgt dan een knal. Dan is Bilic daarbij en ook Bergkamp. En er staat ook Stimac erbij en nu ook de scheidsrechter. Dan kijken we naar de klok. Dan zien we dat er inmiddels gespeeld zijn. 6 minuten. Terwijl er nu een gele kaart komt. Een gele kaart voor Stimac. Stimac met zijn gele kaart. Die nu deze kaart gelaten ontvangt. 51 minuten gespeeld. Stimac na protesteren bij de scheidsrechter voor de gele kaart. 2 gele kaarten aan de zijde van de Kroaten. Maar ze hebben ook 2 goals en Nederland nog maar 1.
0: En Ladis gaat een doeltrap nemen. Terwijl wij in herhaling kunnen zien dat Bergkamp wel degelijk een arm uitsteekt. Terwijl er nu hier weer iemand bezig is met het zoeken van bekenden op de tribune. Ons daardoor het zicht enigszins wordt ontnomen. Wij gelukkig nog wel kunnen zien dat Frank de Boer met het hoofd. En Numan met de linkervoet weer kunnen gaan uitverdedigen voor Oranje. Nu Overmars kort wordt gedekt door Stanic. Nederland daaraan een ingooi overhoudt. 1 meter of 10 voor de middenlijn. Numan de man is die met de ingooi. Davids met de aanname en het terugspelen op Frank de Boer. De opening ligt op de andere kant. Het kan in 1 keer op Zeedorf. Het wordt in 2 via Stam. Komt die bal toch terecht bij Clarence Zeedorf.
1: Zeedorf, terwijl Bergkamp de bal graag wil hebben, is het Zender die in balbezit komt. Terwijl Bergkamp dan moet weglopen bij Zender. Creëert daar enige ruimte mee. Wordt Zender toch gedwongen om een bal voor zijn rechter te krijgen. Jarni heeft zijn huiswerk goed gedaan. Maar Zender zijn lichaam goed gebruikt. Te goed, zegt de scheidsrechter. Nederland krijgt een vrije trap tegen. En dat is een vrije trap waar ook vanaf de bank op wordt gereageerd door Guus Hiddink. Die het ongetwijfeld niet goed kan hebben gezien. Wij zien in de herhaling dat Zender het shirt inderdaad vastpakt van Jarni. Het shirt wat hij misschien straks mag gaan ruilen. Maar in ieder geval op deze manier nog niet mag betasten. De trap van Ladic komt op de helft van Kroatië of van Nederland. De overname Davids. Davids, terwijl is het Per van Hooijdonk zich op dit moment warm loopt. Gaat de bal naar Zeedorf. Zeedorf naar Numan. Numan, terwijl Overmars zich nu aanbiedt, krijgt die bal nu wel. Stanic in de rug. Overmars komt daar goed langs. Speelt de bal even terug naar Numan. Numan, terwijl er geen ruimte is aan de rechterkant. Kluivert met een hele slechte bal. Tjonge, jongen, je zou bijna roepen van nog maar 37 minuten is het over. Balbezit nu voor Posinetski. Posinetski toch van de middenlijn. Tikt de bal ook slecht terug richting Kluivert. Het is nu bijna niet meer om aan te pruimen. Gaat de bal nu naar de linkerkant van het veld, naar Numan. Laten we hopen dat Nederland nog op gelijke hoogte komt en daar de inspiratie uit haalt om misschien nog een leuk laatste half uur te spelen. Bal van Davids is een goeie richting Zeedorf. Zeedorf speelt de bal naar de rechterkant van het veld, naar Zende. Zende met de ruimte voor zich. Moet nu weer dreigen naar de buitenkant, maar moet binnen doorgaan. Doet dat. Geeft de bal naar Zeedorf. Zeedorf naar Jonk. Jonk zou een keer voor een schot kunnen gaan. Geeft de bal door naar Bergkamp, die bukt goed. Dan gaat de bal naar Zeedorf. En Zeedorf staat buiten spel en scoort wel.
0: Hij
1: wordt
0: komt
1: afgekeurd.
0: Van
1: hij komt van een verdediger af. En dan zeggen de Nederlandse elftal spelers, hoe is dat in Zeemelsland mogelijk? Maar hij stond er klaarblijkelijk volgens de scheidsrechter al. De scheidsrechter koort een goal af. Bal wordt, komt van de tegenstander op. Af is een zuivere goal. Zeedorf scoort. Pech voor Zeedorf. Pech voor Nederland. En protesten van Kluivert. Maar aan de andere kant staat natuurlijk ook een scheidsrechter met een grensrechter met een fantastische reputatie. De heer Fred. En die komt uit Van. Wat is dat?
0: Vanuatu. Dat is
1: Vanuatu. Ah, ja. Daar hebben ze al 1 doel. Balbezit nu voor Overmars. En aan de linkerkant raak je hem kwijt.
0: Ja, en Bilic is de man die kan opnemen. Bilic, de man ook, die nog steeds met boegeroep wordt begroet als hij aan de bal komt. Overmars die nu ook, terwijl Hiddink zich gaat beklagen bij de 4e man uit het vak loopt. Dat scheelt, dat is toch weer gauw 6.000 gulden dat Guus hier kwijtraakt. Guus gaat maar eens in conclaaf met de 4e man. En ik hoop eerlijk gezegd ook dat de scheidsrechter zich inmiddels gerealiseerd heeft dat hij absoluut de verkeerde beslissing heeft genomen. Vervelend is alleen dat dat niet meer is terug te draaien. En Hiddink dus wat dat betreft beter gewoon weer rustig kan gaan zitten. Dit draai je niet terug. Maar ik kan me voorstellen dat je over zoveel domheid je echt je een keer mag opwinden als bondscoach. Want die bal zit er gewoon in van Zeedorf. Goed in zelfs. Ook in de 12e minuut van de tweede helft. krijgt Kroatië een vrije trap te nemen via Bilic. En doet Kroatië er werkelijk nu alles aan om deze wedstrijd zo traag mogelijk te laten verlopen. Komt er voor de zoveelste keer iemand voorbij wandelen die een heel andere bedoeling heeft dan naar een voetbalwedstrijd kijken. En zien we de Kroaten uitverdedigen via Asanovic met Numan in de rug. En Numan is de enige, een van de weinigen die in ieder geval probeert en geconcentreerd te voetballen. En ook probeert in ieder geval snelheid in de wedstrijd te houden. Stanis probeert het ook. Frank de Boer is een beetje aan het buffelen. Zo een meter of 10 voor de middenlijn. Kijken of Nederland daardoor in balbezit komt. Als Jonk wat meer geluk heeft, dat heeft hij niet. Hij maakt uiteindelijk de overtreding. En dan loopt Zoeker weg. En is het oppassen voor Nederland weer opeens voor zo'n plotselinge bal door het midden.
1: Ja, Zoeker stond geen buitenspel. Maar de bal wordt slecht uitverdedigd. En goed gestoord door Nederland zelf al via Seedorf. Seedorf die dan de bal gewoon aan de zijkant moet spelen. Lopen allebei de verkeerde kant op. Kluivert en Bergkamp. Waardoor Seedorf in de problemen kwam. Nu Overmars. Overmars met dreiging richting de 16 meter met het schot. En het schot gaat in de handen van Ladic. Schot van een meter of 20. Ladic met balbezit. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. En een blessure bij Stanis. Maar Ladic ziet dat niet. En die speelt de bal ver naar voren. Stam die pakt die bal dan ook vrij stuntelig aan. Krijgt de bal dan gelukkig mee. En via Frank de Boer wordt Davids aangespeeld. Davids in balbezit. Speelt de bal naar Overmars. Overmars aan de linkerkant van het veld. Overmars probeert langs Stanis te gaan. Lukt niet. Bal over de zijlijn. Via de voeten van Stanis. Inworp Nederland.
0: 10e minuut tweede helft. Kroatië nog steeds met 2-1 voor. En met Overmars nou dus voor Cocu. Gaat de scheidsrechter nu even praten met Davids, geloof ik. Nee, Davids mag rustig gaan ingooien richting Numan. Numan breed op Jonk. Het gebeurt allemaal 10 meter over de middenlijn op de Kroatische helft. Gaat de bal door de middencirkel naar de rechterkant in de voeten van Stam. Stam gaat zich ook inschakelen bij deze aanval. Speelt die bal goed diep. Bergkamp kaatst op Seedorf. Seedorf bijna de bal kwijt. Speelt hem wat moeilijk naar Dennis Bergkamp. Daardoor kan Bergkamp er geen goed vervolg aan geven. Maakt bovendien een gevaarlijk spel door een te hoog uitgestoken been. Ik denk niet eerlijk gezegd dat het zo heel erg zwaar en moeilijk was. Sterker nog, je ziet hier dat via de monitor beide partijen zich daaraan schuldig maken. Maar het voordeel is voor Kroatië middels een vrije trap. Meter of 6, 7 buiten het strafschopgebied. Terwijl Overmars van de gelegenheid gebruik maakt om bij de dugout nog wat water te drinken. Van Hooijdonk zich nog steeds warm loopt en Stam opnieuw een kopduel moet aangaan. En dat nu makkelijk wint. Waardoor Seedorf balbezit krijgt en Oranje moet gaan uitverdedigen.
1: Seedorf speelt de bal even terug naar Stam. Halverwege de eigen helft dan bij de eigen doel of het eigen strafschopgebied. Frank de Boer naar Numan. Numan naar Davids. Davids met de 1-2 man voor zich. Geeft die bal goed richting Overmars. Kan er niet bij komen. De ingreep is van Bilic. Stanic kan er niet bij komen. Van Hooijdonk komt er direct in. Balbezit voor Numan. Numan Overmars. Overmars met Bilic. Stanic die geeft dan Overmars gewoon een cake van achter. Mag je ook voor fluiten. Want volgens mij zou je daar, als de richtlijnen juist waren, een gele kaart voor moeten geven. Het is aanvallen van achter. Op de enkels. Bal wordt wel geraakt, maar ook de twee enkels. En we krijgen de vrije trap van Jonk. We spelen 12 minuten in de tweede helft. Van Hooijdonk staat klaar voor zijn invalbeurt. Die zou ik er nu in laten komen bij zo'n vrije trap. Zou maar eerst gaan wisselen. Eerst gewoon gaan wisselen. Want bij een vrije trap is het denk ik niet zo slecht om Van Hooijdonk meteen voor het doel te hebben. Nou, dat gaat dan nu eindelijk gebeuren. Dan komt er weer een gele kaart voor een van de verdedigers.
0: Ik sta niet, hè? Links van de muur.
1: Nee, ik denk dat het nummer 2 is. Nee, de nummer 2 is het. Die krijgt, die bestaat helemaal
0: dat
1: niet, hè, geloof ik.
0: Dat zou nog iets zijn. Dat is de andere man in de buurt.
1: Oké, de nummer 7. Die krijgt een gele kaart in ieder geval. Ja. Nou, wij noteren. En nu kan die wissel er dan eindelijk in gaan komen. Bergkamp wordt uit zijn lijden verlost. Van Hooijdonk gaat erin komen. Andere optie was geweest om Bergkamp naar de rechterkant te zetten en Zender uit te gooien. Omdat je met een lange spits natuurlijk beter een rechtsbener aan de rechterkant kan hebben dan een linkerbener. Omdat aan de andere kant ook al een rechtsbener aan de linkerkant speelt. Maar goed, de vrije trap kan nu genomen gaan worden door Jonk. Jonk, nu komt die bal voor, laag voor. Dat is ook heel handig als je zo lang wacht. Van Hooijdonk komt erin en je geeft de bal laag bij de eerste paal, terwijl je hem hoog bij de tweede paal moet geven. Er gaat veel fout bij het Nederlands elftal. Kroatië is in balbezit. We spelen 13 minuten in de tweede helft. En Nederland staat nog steeds achter met 2-1.
0: Balbezit voor Overmars. Overmars tegen de zijlijn aangedrukt. Trapt die bal binnendoor. Ontwijkt een tackle. Ziet de bal via Zender bij Jonk terechtkomen. Jonk een meter of 10, 12 over de middenlijn. Nog steeds op Kroatische helft. Zoeker is de voorste. Kroatië staat in de middencirkel. De rest staat absoluut strak in. Gelid achter de bal. En de lange bal nu komt niet aan. Kan makkelijk worden uitverdedigd door Stanic. Die de bal koppend terugbrengt in de handen van zijn doelman Ladic. Ladic met Van Hooijdonk voor zijn neus. Van Hooijdonk die vraagt hoe lang duurt dit. En vervolgens opzij stapt om Ladic de gelegenheid te geven de bal uit te trappen. Prozinicke die bij toeval die bal goed aanneemt. Een 1-2'tje op kan samen met Zoeker. Nederland zwaar moet oppassen. Stam binnendoor wordt verdedigd. Zoeker nog een man voorbij wil. Maar Frank de Boer dat voortreffelijk oplost met een uitgestoken been. Heeft Oranje balbezit. En via het balbezit via Seedorf is is de bal weer terechtgekomen bij Zende. Nu veel Nederlanders nog op eigen helft. De omschakeling van verdediging naar aanval door Nederland gebeurt nu absoluut trager eigenlijk al de hele wedstrijd dan dat de Kroaten dat doen. De Kroaten hebben daar veel minder tijd voor nodig en hebben daardoor ook de ruimte extra die ze nodig hebben. Moeilijke bal nu van Numan richting Overmars. Er loopt gewoon helemaal niets meer. Nederland staat achter met 2-1 en dit duel duurt nog iets minder dan een half uur.
1: Ja, je moet er bijna niet aan denken dat je nog een verlenging krijgt. Maar goed, laten we eerst maar kijken of Nederland nog op gelijke hoogte kan komen. Balbezit voor Boban naar Stanic. Stanic raakt de bal kwijt en nu kan Nederland opeens te ver uitgekomen. Want voor Kroatië valt nu ook de hele voorhoede meteen plat neer op het moment dat het balbezit is voor Nederland. Aan de rechterkant van het veld Van Hooijdonk. Van Hooijdonk als een soort rechtsbuiten nu. Kan nu wat meer naar het centrum. Lijkt me ook verstandiger. Zende open naar de linkerkant van het veld naar Numan. Numan met de bal naar wie? Naar Overmars. Overmars wordt goed aangespeeld door Numan. Kan bij de achterlijn misschien die bal goed voorgeven. Komt die bal te laag voor. Zeker als je weer Van Hooijdonk in ogenschouw neemt. En dan het balbezit voor Numan. Numan op zijn beurt richting Davids. Davids naar Frank de Boer. Frank de Boer naar Seedorf. Seedorf dan naar Zende. Zende aan de rechterkant van het veld. Zende, Zende, Zende. De maker van de enige Nederlandse treffer tot nu toe. Speelt de bal naar Seedorf. Seedorf naar wie? Nu naar Zende. Oh, slechte bal. Het is verschrikkelijk om te zien wat Seedorf vandaag hier doet hoor. Echt heel erg. Hij stoort nu wel en kan het ook niet belopen. Overname dan weer via de rechterkant. Via de linkerkant nu. Via Boban. Boban met Asanovic. Boban even terugspelen. Gaat hij helemaal ver terug. Neem aan dat hij bijna misschien direct naar de keeper gaat. Sterker nog, hij gaat naar de keeper. Ladic dan. Ladic trapt de bal naar voren. Trapt hem op de helft van Nederland. Waar een overtreding is voor Frank de Boer. Niet voor gefloten. Nederland krijgt er door balbezit. Via Overmars en Jonk. Nederland naar Stam. Stam naar Seedorf. En Seedorf naar...
0: Naar wie? Ja, Davids kan. Maar het wordt Zende aan de rechter buitenkant van het veld. Zende mee. Een man voor zijn neus. De rugdekking komt nu omdat Zende niet vanaf het begin van de actie haast maakt. Probeert nu die bal tussen een paar benen door te spelen. Dat lukt niet. Hij houdt bij toeval balbezit. Moet nu gaan terugdraaien omdat de weg vooruit absoluut dicht zit. Twee tegenstanders in zijn rug en de zijlijn voor zijn neus. Ziet er maar uit te komen. Krijgt die bal... Nog voor wilde ik zeggen, maar die bal die gaat over de doellijn. En dat niet alleen. De bal wordt onderweg zowaar nog van richting veranderd. Levert Nederland een hoekschop op te nemen door Jonk vanaf de rechterkant. En dan gaan we toch eens kijken of in ieder geval deze keer Van Hooijdonk via de lucht, of door de lucht moet ik zeggen, wel in stelling wordt gebracht. Snelle hoekschop genomen. Daar komt de bal van Zende. Daar moet Stam komen bij de tweede paal. Maar er staan twee tegenstanders voor zijn neus. Eén van de twee is, ik denk, Stanić die de bal als laatste raakt. En omdat Jonk net aan de ene kant stond van het veld bij de hoekschopvlag om daar de hoekschop te nemen, is het nu over. Overmars die dat maar gaat doen vanaf de andere kant. En hopelijk komt dit keer de bal wel hoog voor het doel van de Kroatische doelman.
1: Ja, het zou leuk zijn omdat we Van Hooijdonk daarvoor in hebben. Maar ook Frank de Boer en Stam. Overmars geeft de bal voor. Ladic kan er niet bij komen. Wegwerken in de verdediging en geeft weer Nederland een corner. Corner die nu van de rechterkant genomen gaat worden door Jonk. Het zou toch te erg zijn als je tegen zo'n verdedigende ploeg met twee luizige countertjes ten onder gaat. Nederland jaagt nu op de 2-2. Via Jonk komt die bal voor. Niet goed voor, wel goed voor. Frank de Boer beroert de bal, maar raakt hem dan zo aan dat de grensrechter aan de andere kant absoluut niet meer weet wat er aan de hand is. Balbezit dan terwijl Davids hier even aan het hoofd wordt bekeken door Frits Kessel. Is balbezit voor Ladic. Eventjes slikken voor Davids die klaarblijkelijk een wenkbrauwwond heeft als ik het zo zag. Ladic neemt de bal, trapt hem naar voren en weer wint Stam het kopduel. Althans, dat zou zo moeten. Waar het niet dat er een overtreding is van de nummer 21 van Jurkic.
0: En Jonk neemt erom snel de vrije trap op Numan. Numan op Overmars. Overmars buitenom bij Stanić. Hij krijgt nu een slinger mee van Stanić. Ja, zolang dit gaat zonder geel kan Stanić zich dat redelijk ongestraft nog wel een keer permitteren. Die enkele keer dat er dan al een Nederlander weg is, dan wordt er wel een arm of een been uitgestoken. Dit keer is het een arm en Stanić komt ermee weg. De lange bal is van Davids, die eens slecht op Hooijdonk. Van Hooijdonk voor het eerst gezocht. Bal gaat over en Van Hooijdonk en zijn tegenstander heen. Kroatië verdedigt uit. Dit keer via de reclameborden, zo lijkt het. Maar dat is omdat wij aan de andere kant van het veld zitten en ik dus niet goed kon beoordelen dat die bal gewoon binnen blijft. Er een aantal ballonnen van oranje kleur heeft besloten de tweede ring te gaan opzoeken. En kluivert een mooie 1-2 aan Wilmert van Hooijdonk. Van Hooijdonk nu een gooi krijgt. En zijn tegenstander zegt van nee, Van Hooijdonk maakt dezelfde overtreding. Soldo is het, Bilic die eerst kluivert een duwtje geeft. En dan Soldo die een soort 1-2 uitvoert met Van Hooijdonk. Zij het onreglementair. En in dit geval ligt de bal bijna recht voor het doel van Ladic. Een beetje aan de... Ja, moet je dat zeggen vanuit de voetballer gezien aan de rechterkant. Het is wel een mooi plekje hoor. Een meter of 8-9 buiten het strafschopgebied. Dat kunnen we ook zien aan de muur. Want die komt net binnen het strafschopgebied te staan. Er staan er 5 van Oranje. Ik gok op Frank de Boer.
1: zou leuk zijn voor de Boer als hij die bal er een keer inkrult. Dat doel, dat kennen we nog van Frankrijk-Nederland. 81 van Breukelen en Krol in een misverstand. Toen plaatsten de Fransen zich voor het WK in Spanje. Nederland schakelde, werd toen uitgeschakeld. Maar misschien dat dat doel ons nu goed gezind is. Frank de Boer staat klaar. Ook Van Hooijdonk staat klaar. Die kan hem ook zomaar nemen hoor. Van Hooijdonk met de trap in de muur. Van Hooijdonk met de trap naast de muur. En via een voet van Dagtzende de bal in handen van Ladic. Niets aan de hand voor de Kroaten. Nog een 25-tal minuten te spelen in deze wedstrijd. En de stand nog steeds 2-1 in het voordeel van Kroatië. Terwijl Ladic nu de bal naar voren trapt. Dat lijkt me nog niet zo'n slecht idee. De bal komt terecht bij onder meer Frank de Boer. Tussen twee man in kan hij er niet bij komen. Vrije trap voor Nederland. Numan met de vrije trap. Snel genomen. Seedorf misschien nu enig tempo.
0: Dan moet hij haast maken. Kan met de bal aan de voet de middenlijn over. Speelt de bal diep op Kluivert. Kluivert kan er wel met het hoofd aannemen. Maar de bal heeft te veel snelheid en belandt daardoor zomaar in de handen van Ladic. Die een van de weinige keren dat hij dat doet ver uit zijn goal is. En precies op de rand van het strafschopgebied de bal kan oppakken. Trapt die bal meteen snel. Dan krijgt Numan een schop, vacht ik, van Boban of Frank de Boer. Terwijl het omgekeerde wordt gefloten. Of ik moet me echt vergissen. Frank de Boer kijkt stom verbaasd om de Paraguayaanse scheidsrechter. Het opzicht past zich toch moeiteloos aan. Aan het verval dat we in de wedstrijd hebben kunnen zien wat betreft de spelkwaliteit. Het is heel erg jammer voor Oranje. De ploeg is voor een deel verontschuldigd vanwege waarom wordt gespeeld. Maar dan toch maak je er sterk voor. Zorg dat je op voorsprong komt. En maak er dan een leuke wedstrijd van. En nu loop je inderdaad aan tegen een hele vervelende tegenstander die voorstaat. En die bovendien er werkelijk alles voor over heeft om die voorsprong over de 90 minuten heen te krijgen. Het nemen van de vrije trap, dat moet eerst over vergaderd worden, denk ik, in Kroatië. Nou, er staat er nog één. Dus hij moet echt komen van de voet van Prosinecki. Sterker nog, hij wordt goed genomen, wordt goed teruggekopt. En wordt dan uiteindelijk uitverdedigd door Kluivert. Niet zorgvuldig. Het gaat ten koste van een ingooi.
1: Ja, een ingooi. Een ingooi die genomen gaat worden aan de andere kant van het veld door Asanovic. Halverwege de Nederlandse helft. Nog te spelen 21 minuten. En dan is het afgelopen. Nee, ik zeg het verkeerd, want het is denk ik nog iets meer te spelen. We spelen 21 minuten. De halve nog 24 minuten te spelen. Terwijl Nederland zich steeds kwader gaat maken over het irritante tijdrekken van Kroatië. Maar ik denk niet eens dat het heel erg bewust is. Maar die spelers ook de ene voet niet meer voor de andere kunnen zetten. Balbezit dus nu voor Kroatië. Bij een meter of 14 van de achterlijn. 3 meter aan de linkerzijkant van het strafschopgebied. Bij Nederland staat er niet terecht muurtje. Alleen Seedorf staat er. Die kan ook beter weggaan. Want anders staat hij nog in het zicht van Van der Sar. Komt die bal voor. Komt bij iedereen en alles. En is het bijna bij de tweede paal. Zomaar Bilic. Nee, Zoeker die daar is om de bal in te tikken. Die kan er niet bij komen. Numan dan met balbezit. En Nederland zal er nog een keer uit moeten komen. Ik denk dat het ook zwaar is voor de spelers van het Nederlands elftal. Na de deceptie tegen Brazilië. Dan 2 keer achter staan tegen een ploeg die alleen maar komt om te counteren. Dan moet je veel mentale veerkracht hebben. En moet je ook 100% goed in je vel zitten. En als deze spelers, en dat blijkt nu, niet 100% geconcentreerd zijn, dan blijft er heel weinig over aan basisnorm, aan basisvorm ook. Dan valt er heel veel weg, want in automatisme is men dan helemaal alles kwijt. Daar waar de concentratie er niet meer is. Balbezit nu voor Numan. Numan aan de linkerkant van het veld geeft de bal voor. Richting Van Hooijdonk, kan er niet bij komen. Zende ook niet. Jarni werkt weg. En dan Stam.
0: Stam weer richting Zende. Zende zal wel een duwtje gegeven hebben. Dat zie je aan de beweging van Zenden. En van zijn directe tegenstander, het levert Kroatië een vrije trap op in de 25e minuut na rust. 2-1 voor Kroatië. Vrije trap wordt genomen door wie? Nou, hij zal hem niet nemen. Prosinecki heeft alle tijd, loopt weg bij de bal. Scheidsrechter wil dat er wat haast gemaakt wordt, maar dat zet absoluut geen zoden aan de dijk in dit duel. En eerlijk gezegd ga je zo langzamerhand afvragen of er sowieso nog wel iemand te vinden is die in deze wedstrijd snelheid wil maken. Een enkele keer de Kroaten met een counter en zoals altijd ook nu weer. Numan vanaf de linkerkant, die geeft nog een keer gas. Gaat op volle snelheid de middenlijn over. Speelt die bal op Kluivert. Dan wordt de bal gemist door zijn directe tegenstander. En bereikt de bal vervolgens ook Kluivert niet. Ligt er nu opeens een Kroaat op het veld. Het is met een raadsel hoe dat gebeurd zou kunnen zijn. En gaat de scheidsrechter bovendien affluiten. Ik heb eerlijk gezegd niet gezien wat er met deze Kroaat zou zijn gebeurd.
1: De actie van Numan, de pas van Numan, botste twee mannen tegen elkaar aan.
0: Ah, kijk aan. Ja, ja. Twee Kroaten of zat er
1: Nee, Numan. En deze nummer 21, ja, ja. Jurkic.
0: Nou, dan is Numan in dit geval zo vriendelijk om even te gaan informeren hoe het met zijn directe tegenstander gaat. Numan die zegt van tegen de scheidsrechter, ik kon er ook niets aan doen. Die scheidsrechter zegt, nee prima, ga jij maar weg. Dan kunnen wij in ieder geval de blessurebehandeling laten plaatsvinden. En dan zien we inderdaad met de monitor nog een keer dat Numan over de Kroaat heen dendert op het moment dat hij de bal al gespeeld heeft. En die Kroaat, omdat hij zo merkwaardig komt ingooien, inglijden vanaf de zijkant, er ook niet meer bij kan. Hij mist wat lucht, deze Kroaat. Hij zal niet de enige zijn na zo'n lang en moeizaam toernooi. Maar hij mist ook weer niet zoveel lucht dat hij niet gewoon met één vloeiende beweging en een slok water weer terug het veld in kan. Scheidsrechter floot af tijdens het spel. Althans tijdens een actie van de Kroaat. Hij kan niet anders dan hervatten met een scheidsrechtersbal. Hij doet dat, de bal valt op de middenlijn. En de Kroaat is zo vriendelijk zoeker om die bal richting Oranje te trappen. Omdat Oranje als laatste bal bezet had. Juricic terug op het veld. 11 tegen 11. 2-1 voor Kroatië.
1: Frank de Boer speelt de bal snel naar Seedorf. Goed trap, Jan Jonk. Jonk kan die bal doorgeven richting Seedorf. Kan er niet bij komen. Bilic kop weg. Zender dan. Eerder dan Jarni erbij. Kan die bal ook geen richting geven. Overname dan van de Kroaten. Via Asanovic. Asanovic, Suker is iets te mooi. Boban wordt niet bereikt. Nederland neemt over. Via Jonk en Numan. Numan voor die extra meters. Overmars loopt bij hem weg. Daardoor wat ruimte creëren. Speelt de bal moeilijk richting Seedorf. Seedorf kopt de bal dan richting Stam. Stam op zijn beurt naar Zende. Zende, terwijl Prosinecki dan rugdekking komt geven aan Jarni, geeft de bal door richting Kluivert. Kluivert, rand 16. Kluivert, Van Hooijdonk. En Kluivert kan er niet doorkomen. 1-2 combinatie, te moeilijk opgezet. Ladic met de trap naar voren. Frank de Boer met de overname. Numan kan er niet bij komen. Suker wel, kan voetballen hoor. En dan Numan met de kopbal. Die komt de bal in de dugout van Kroatië. Waar de bal even achterloos over de dugout wordt getikt. Platini ziet er ook uitermate vrolijk bij te kijken.

0: Overmars 1 tegen 1 draait de binnentrap die bal te laag voor. Herkansing komt via Numan omdat er slecht wordt uitverdedigd. Numan dreigt naar buiten maar speelt de bal uiteindelijk de andere kant op. Binnendoor op Jonk. Jonk met een balletje binnendoor op Van Hooijdonk. Van Hooijdonk kaast ook de verkeerde kant op. Seedorf passeert links van hem maar hij speelt de bal naar de rechterkant. En Frank de Boer op het hoofd. Van der Sar op de borst. Dat betekent dat opnieuw een lange pas van de Kroaten makkelijk wordt onderschept. En Nederland nog een keer in mijn ogen toch zou moeten aanzetten. In ieder geval voor de 2-2. Prachtige bal. Jonk. Staric kan er half bij. Overmars laat de bal vervolgens over de zijlijn lopen op een meter of zes bij de hoekvlag vandaan. Mag die gaan ingooien, daar wordt ook prompt een weef ingezet. En weet Overmars dat Numan vrij staat, maar speelt hij de bal op Davids. Davids buitenom, Overmars heeft balbezit. Numan in één keer die bal voor, dan ligt hij lekker op Van Hooijdonk. Zou kunnen, hangt wat eerder dan zijn tegenstander. Wordt die bal uitverdedigd zonder te kijken. Balbezit opnieuw voor Oranje. Stam buitenom op Seedorf, helemaal aan de buitenkant Zende. Zende zou kunnen tegen Jarni voor een snelheidswedstrijdje. Gaat buitenom bij Jarni, dat lukt niet. Trekt de bal met rechts voor. Komt de gelijkmaker bijna. Kluivert, maar een uitgestoken been voorkomt erger. Kluivert naar de eerste paal. Bilic deed het ook. Het wordt een hoekschop voor Oranje. Is al genomen. Seedorfband. Zou die bal er één keer in moeten prikken? Dit is wat lastiger. Via Jonk. Jonk veegt die bal bij de tweede paal. En er wordt er weer wat geduwd en getrokken tussen. In dit geval Van Hooijdonk en Staric. Maar even Ladic. En dan gaat het om de doelman van Kroatië. De bal. En die trapt hij weer met een vuurpijl richting Frank de Boer of Jaap Stam.
1: Jaap Stam. 27 minuten gespeeld in de tweede helft. Stand dus nog steeds 2-1 in het voordeel van Kroatië. Balbezit via Frank de Boer naar Numan. Numan, terwijl door de heeft misschien Nederland ook wakker geworden is. Geeft de bal naar Overmars. Overmars met Bilic en Stanic. Stanic die fel Overmars op de huid zit en nu toch een keer een gele kaart moet krijgen. Dat heeft tot nu toe nog niets anders gedaan dan Overmars raken. Ik neem aan dat hij nu toch een gele kaart krijgt. Ja, ja. Het is de vierde gele kaart voor in ieder geval de Kroaten. Tegenover Nederland geen één. Maar ja, tel uit je winst. 73 minuten gespeeld. We noteren Stanic als vierde boosdoener aan Kroatische zijde. En de vrije trap die genomen gaat worden door Wim Jonk. Wim Jonk nu. Kom op, geeft die bal een keer goed voor. Komt die bal bij Kluivert met een aardig artistiek balletje. Raakt hij met de punt van de voet de bal. Maar die bal die mist dan kracht en precisie. Gaat over het doel van Ladic. En die gaat er alle tijd voor nemen om deze doel trap te nemen. Aardige actie van Kluivert, niet meer dan dat, naar de vrije trap van Jonk. Maar het staat nog steeds 2-1 voor Kroatië. Nederland dus lijkt de nummer 4 te worden van dit wereldkampioenschap voetbal. Vooraf denk ik dat er heel veel mensen voor hadden getekend. Nu zeg je, verdorie, er had meer in gezeten. En in deze wedstrijd poets je toch veel van je imago weer weg. Ron.
0: Ja, ik zit even te kijken omdat achter mij wordt gevraagd naar een zender. Souker geblesseerd raakt en na een actie blijkbaar van Stam. Hoewel ik eerlijk gezegd niet helemaal kan opmaken wat nou precies de overtreding van Stam is. Hij tikt weliswaar van achteren Souker aan, maar toch zeker niet zo hard dat daar voor een valpartij het gevolg zou moeten zijn. Kroatië heeft via de vrije trap balbezit gekregen. Inmiddels alweer ruim een half uur gespeeld na rust. Terwijl nu begrijp ik de opwinding achter mij, onze collega Eddie Jansen, in ieder geval op zijn gemakje de weg naar beneden gaat vinden om meteen afloop van de wedstrijd, zoals dat heet, een mooi flash interview te kunnen gaan maken met een van de betrokkenen van Oranje Zet Nederland voor de zoveelste keer aan via Numan. En kan ik me inderdaad naarmate het langer en langer duurt steeds beter voorstellen hoe moeilijk het is om je voor zo'n wedstrijd op te laden. Kroatië dus de mazzel met maar wel twee goed uitgevoerde counters, dat het ook twee keer een goal oplevert en dus de voorsprong. Die leunen, zenden, komt naar binnen. Bal wordt voor de zoveelste keer van richting veranderd, alleen dit keer door een medespeler. Het levert geen hoekschop op. Ladic mag voor de, ik weet niet hoeveelste keer, een doeltrap gaan nemen. Kroatië loopt met een linie van vijf man weer richting de middenlijn. Althans, zover zal Kroatië zeker niet komen. En terwijl Eddie Jansen de tribune afgaat en daarvoor alle tijd kan nemen, denk ik, gaat dit tempo nu op het gemakje op een 33 toeren plaat en wint Stam. Zijn zoveelste kopduel heeft Seedorf de bal inmiddels gebracht op de hak van Kluivert en weer teruggebracht naar Kluivert. En levert Kluivert de bal uiteindelijk in bij Zende.
1: Zende speelt aan de rechterkant van het veld. Dreigt de bal naar binnen. Gaat misschien voor de actie. Boudewijn Zende gaat nog een keer door. Geeft de bal goed naar Overmars. Overmars en tegen de voeten van Ladic. Zende is de man die op dit moment het meest gevaarlijk is aan oranje zijde. De Kroaten kunnen niet goed meer uitverdedigen. En Numan neemt over. En Frank de Boer. Frank de Boer richting Jonk. Jonk gooit in. Althans heeft de bal ingegooid gekregen naar Seedorf. Seedorf dan. Misschien dat Nederland nog een keer kan aanzetten. Totdat we een gelijkmaker kunnen opleveren. Numan speelt de bal naar Kluivert. Rand 16. Kluivert. Van Hooijdonk wordt weggetikt. Scheidsrechter fluit daar niet voor. Balbezit nu voor Stimac. Die verdedigt uit. Doet dat richting Prosinecki. Prosinecki in één keer door. Richting Boman. Ja, maar Prosinecki denkt sprinten mijn zuster. Dat doe ik niet meer hoor. Dat heb ik nooit gedaan. Dat doe ik nu ook niet. Frank de Boer neemt over. En we spelen inmiddels 31 minuten in deze wedstrijd. Davids in balbezit. Ik weet nog steeds niet waar die grensrechter vandaan komt. Uit Vanuatu. Kan iemand mij daar een brief over sturen waar het ligt? Balbezit nu voor Bilic.
0: Bilic

0: Speelt de bal naar Soeker. Soeker dan, terwijl aan de linkerkant de ruimte is bij Prosinecki. En Van der Sar daarvoor uit zijn doel komt. De bal geeft richting Seedorf. Seedorf met wat meer tempo. Seedorf, weinig mensen die zich aanbieden. Alleen in de punt, dan wel aan de rechterkant zenden. Nu op het middenveld bij Jonk. Jonk in één keer zou hij hem door moeten geven aan Numan. Geeft hem naar Kluivert. Kluivert aan Numan. Numan, rand 16 meter. Aan de punt van de 16 meter. Gaat de 16 meter binnen en krijgt een corner. Nee, zegt de scheidsrechter. Het is gewoon een achterbal. Ja. Nou ja, goed. Laat maar gaan. Laten we ons daar maar niet meer druk om maken. 32 minuten gespeeld. En gewoon een doeltrap voor Ladic.
1: Als ik moet gokken, Vanuatu, zeg ik Grote Oceaan, Stille Zuidzee. Maar op het gevaar of dat we daar boze brieven over krijgen,
0: zou best kunnen, hoor.
1: Doe ik het onder voorbehoud.
0: Hij komt in ieder geval niet van de Noordpool, zo te zien.
1: Althans, hij is heel lang op vakantie geweest. Ja. De doeltrap is van Ladic. De bal komt weer terecht op het hoofd van Frank de Boer, wilde ik zeggen. Maar die kan de bal rustig laten lopen voor Van der Sar. Die werkelijk één keer nog een Kroatisch in buurt heeft gezien naar rust. Maar daar is ook alles mee gezegd. Numan, ter hoogte van de middenlijn, naar binnen kiest op Davids. Davids, goede bal op Van Hooijdonk. Van Hooijdonk kan aannemen op de borst. Weinig medespelers in zijn buurt, moet gaan draaien. Speelt die bal dan maar even terug richting Stam. Die staat toch in de buurt van de middenlijn. Stam buiten om Zende. Zende met één tegenstander voor zijn neus. Buitenom kan, binnendoor kan. Maar hij kiest nu voor de bal op binnendoor op Jonk. Jonk wil het in één keer doen. Maar dan moet je een beetje geluk hebben bij dit soort ballen in één keer. En als dan inderdaad de concentratie er niet volledig is, dan gaat ook de precisie er een beetje uit. We gaan een wissel krijgen aan de Kroatische kant, waar Goran Vlajovic een aanvaller zo meteen zijn opwachting gaan maken. Vlajovic, die al wel in eerdere wedstrijden speelde, daar kan me daar wel iets bij voorstellen. Met twee mensen voorin. Als Kroatië nog een keer maximale wil halen uit een counter, dan is een verse spits inderdaad een hele logische optie. Want achterin zit het verder wel redelijk goed in elkaar. Bilic gaat nu over een bal heen. Wordt lichtjes getoucheerd door Numan. De vrije trap is er voor de Kroaten. En ook de wissel. Prosinecki, de doelpuntenmaker, die gaat plaatsmaken voor Vlahovic. Prosinecki heeft zijn deel gedaan. Zeker aanvallen. Hij was de man van de eerste goal. En is een paar keer levensgevaarlijk geweest. Stond aan de basis bij Kroatische counters. Maar het heeft, behalve de treffen van Soeker, gelukkig voor Nederland niet nog meer opgeleverd. Vlahovic voor Prosinecki. Het gebeurt een minuut of 13 voor tijd bij een 2-1 voorsprong voor Kroatië.
0: Prosinecki tegenwoordig spelen bij Kroatië Zagreb. Dat wordt vervangen dus door Vlahovic. Die speelt bij Valencia in de Primera Division. Balbezit voor Numan. Numan en Kluivert. Kluivert kan er niet voorbij komen. Frank de Boer dan misschien voor een goede voorzet. Hij heeft een goede trap. Komt inderdaad in het 16 meter gebied, maar niet echt goed. Seedorf kan dan overnemen. Seedorf voor een 1-2 met Overmars. Overmars, Kluivert. Kluivert moet hierin gaan, hoor. Oh! Patrick Kluivert. Deze bal moet er gewoon in. Er zijn twee mogelijkheden om op het juiste moment te schieten. En hij verzuimt om het juiste moment te kiezen. Goede bal van Seedorf. De aanname van Kluivert via Overmars is goed. Dan kan hij in eerste instantie kan hij het al doen. Hij haalt niet met links uit, kapt en draait. Dan kan hij hem goed uithalen. En hij glijdt eigenlijk met zijn standbeen weg op het moment dat hij schiet. En daardoor gaat de beste kans voor Nederland in deze tweede helft verloren. Nog te spelen 11 minuten. Stand nog steeds 2-1 in het voordeel van Kroatië.
1: Volgende doeltrap komt opnieuw terecht van Ladic. Dan de doeltrap op het hoofd van Stam in dit geval. Stam zende nog een keer breed. Nog minder dan 11 minuten. Countermogelijkheid voor de Kroaten. Oppassen geblazen bij Nederland achterin. Frank de Boer is terug. Davids is terug. Numan ook. Davids krijgt dan denk ik een vrije trap tegen. Sterker nog, dat weet ik wel zeker, dat Davids een vrije trap tegen krijgt. Kroaten kunnen daarvoor wat tijd gaan nemen met Boban bij de bal. Boban die kort kan gaan nemen. Terwijl Stanić zich nu ook maar eens kon melden voor het nemen van de vrije trap. Stanić die doorloopt. Hasanović tegen de scheidsrechter zegt, ja, als Boban er staat kan ik hem niet nemen. Maar Boban is er niet meer. Dus dan komt Janni zich maar melden. Zou die bal een metertje breed kunnen door Janni worden ingeschoten. Ook dat is nog een mogelijkheid. Maar doet Hasanović het vervolgens zelf. Het heeft een minuut geduurd. En wat resulteert is een doeltrap voor Oranje. Snel uitgevoerd door Van der Sar. Zende meteen op snelheid weg. Maar alle Kroaten weer in de achteruit. In de hoogste versnelling terug naar eigen helft. Zende op snelheid zou het misschien kunnen. Speelt de bal binnen door op Seedorf. Seedorf met wat ruimte. Voor de combinatie geen buitenspel van Hooijdonk. Kluivert met een kopballetje. Seedorf komt hij aan. Daar is hij nog niet. Ja, die ballen moeten er echt in, hoor. Als je dit soort ballen niet maakt, dan kun je echt nooit meer een wedstrijd winnen.
0: Nee, dan ga je hem niet meer winnen. Maar goed, er komen nu kansen. En ik heb toch het idee dat Nederland in het restant van deze wedstrijd nog op 2-2 gaat komen. De corner van de linkerkant van Jonk. Maar doen de spelers zichzelf, bewijzen zich een goede dienst mee. Want dan krijg je verlenging. Jaric Ladic zit erbij met twee handen. Wegwerken van Soeker. Verre trap naar voren. Vlahovic kan worden aangespeeld. Zender moet die bal gewoon over de zijlijn laten gaan. Dat hoef je hem niet te vertellen. Dat doet hij. Kan de bal ingooien. Doet dat richting Davids. Davids, terwijl Nederland nu toch weer een tandje gaat bijzetten. Speelt de bal naar Van Hooijdonk. Van Hooijdonk krijgt de vrije trap tegen. Ja, dat kan je. Dat weet je bij zo'n scheidsrechter. Dat weet je absoluut. Hij leunt volgens de scheidsrechter. Bal wordt er nu door Ladic niet echt gepakt. Terwijl balbezit dan is voor Ladic. Geeft hem, krijgt de bal van Hooijdonk. En tikken de minuten inmiddels weg. Nog een negental minuten. En Ladic die neemt alle tijd voor het nemen van deze doeltrap. De scheidsrechter gaat daar nog niet tegen optreden. Kluivert zegt, gaan we daar nog wat tegen doen? Nou, zegt de scheidsrechter, ik heb geen idee wanneer. Dan is er ook een grensrechter die inderdaad nog even beweegt. En kan Nederland naar een buitenspel van Kroatië in balbezit komen via Numan en Overmars.
1: Grensrechter schrok. Nederland heeft balbezit via Overmars. Staat iets voor zijn neus buitenom of binnendoor? Het wordt buitenom dit keer. Een man kwijt, nee. Draait terug. Binnendoor dan. Bal komt redelijk goed voor. Wordt koppend uitverdedigd. Kan Zeedorf aannemen. Doet dat wat lastig. Maar heeft geluk dat de bal zomaar in de voeten van Zender rolt. Terug naar Zeedorf. Zeedorf binnendoor. Zeedorf nu buitenom. Twee man kwijt. Nee, goede tackle. Op de rand 16 bij Kroatië. Betekent dat de Kroaten balbezit hebben via de invaller. Via Vlajovic. Die is fris. En die heeft ruimte. Kan Kroatië met wat meer ruimte de bal diep spelen. Moet Davis dat gaatje dichtlopen. Heeft Davis die bal meteen uit de vrije trap naar buiten. Spel van de Kroaten in de voeten gespeeld van Frank de Boer. Dat Kluivert nog een keer diep. Die zou absoluut nog een keer moeten kunnen gaan scoren. Komt tussen twee man klem te zitten. En ziet de bal met een boog belanden in de handen van Ladic. Ladic gooit die bal zowaar in één keer in de voeten van Zanovic. Zanovic richting Staric. Staric breed Soeker. Soeker lastig gevallen door Overmars. Overmars wil ingooien. De grensrechter besluit de ene kant. De scheidsrechter besluit, dacht ik ook, de andere kant op. Maar geeft dan toch maar de ingooi mee aan Kroatië. Snel genomen. Kroatië even balbezit op Nederlandse helft. Het staat voor. En het probeert deze wedstrijd uit te maken. Zeedorf heeft inmiddels de bal kunnen overnemen. Kluivert zit in de problemen. Wordt bovendien op zijn hak getrapt. Krijgt een vrije trap mee. En de Kroaten, het is inderdaad, dat moet gezegd worden, hoewel Nederland slecht voetbalt en verzuimt ook zelf te scoren, een irritant helft al om tegen te spelen.
0: Ja, ja, maar ja, goed. De ploeg heeft zich ingegraven. En twee countertjes. En doen dat, spelen dat eigenlijk wel heel aardig uit. En Nederland is in deze wedstrijd bezig zichzelf uit de wedstrijd te spelen, omdat er geen echte organisatie is. Nu van Numan gaat de bal naar Zeedorf. Zeedorf, waar wacht je op? Zeedorf geeft de bal naar Van Hooijdonk. Van Hooijdonk, rand 16 meter. Is nou niet de man voor de korte combinatie. Zender dan misschien. Zender knalt de bal tegen de tegenstander aan. Wordt weggewerkt. Dan moet Stam de bal opvangen. Doet dat. Is het via Davids Nederland dat balbezit houdt. Via Frank de Boer dat de bal aan de grond gaat. Via Davids dat er weer naar voren gewerkt worden. Davids tussen twee man in. Davids en Overmars. Overmars kan er de bal opvangen. Numan wordt opgejaagd. Geeft die bal heel slecht, waar niets of niemand op kan lopen. Ladic kan die bal pakken, voordat Van Hooijdonk überhaupt maar in de buurt kan komen. Nog 6 minuten te spelen. Nederland lijkt toch te gaan verliezen van Kroatië.
1: Het lijkt inderdaad de laatste 6 minuten van Oranje op dit WK. Met Stam voor de zoveelste keer in balbezit. Jong die even een tussensprintje moet maken om de bal binnen te houden. Dat lukt hem. Hij gaat meteen de middenlijn over met de bal. Weet Zender naast zich. Hij gaat nu de buitenkant zoeken. Door het midden gaat de bal richting Davis. Naar de linkerkant kan die bal op Numan. De linkerkant wil wel hoor. Met name Numan Overmars. Die zijn die zijn fris en die willen graag. Overmars ontwijkt geen tackle, houdt balbezit. Bij toeval speelt die bal terug op Zeedorf. Zeedorf, mooie beweging. Tegenstander kwijt. Draait nu vooruit bij Boban weg. Steekt die bal op Van Hooijdonk. Van Hooijdonk kan kiezen. Trekt de bal heel onzelfzichtig. Kopt hij hem voor. Maar misschien een kopbal bij de tweede paal makkelijk gezegd. Hij moest uit de draai trouwens Van Hooijdonk. Beter was geweest. Van Hooijdonk zocht eerlijk gezegd naar binnen komen de Kluivert. Maar Kluivert kwam daar te laat en heeft bovendien de pech dat de bal voor het doel bij de Kroaten langs gaat. Ladic met een langzaamaan actie. De scheidsrechter dreigt in te grijpen, maar doet dat niet. En de Kroaten maken van de gelegenheid gebruik om een tweede wissel te gaan toepassen. In ieder geval gaat in het veld komen zometeen Igor Tudor. Die krijgt nog wat speelminuten toebedeeld van zijn coach Blažević. En die zal zielsgelukkig zijn met de 2-1 winst voor de Kroaten. Althans, daar ziet het op dit moment naar uit.
0: Er lijkt het inderdaad naar uit te zien, terwijl Bilic nog een keer wordt uitgefloten. Is het de overname via Nederland? Nee, dat lukt ook niet. Dan kunnen de Kroaten weer proberen uit te verdedigen. Doen dat via de linkerkant van het veld, waar het balbezit even weer voor de Kroaten blijkt. En dat Stam de bal via de voeten over de zijlijn heeft gespeeld. En zo tikken hier de seconden en de minuten weg. Terwijl de grensrechter hier aan de zijkant staat. Dat er een wissel in moet komen. Gaat het spel gewoon verder. Het zou een wissel zijn overigens aan Kroatische zijde, waar Igor Tudor erin zou kunnen komen. Waar het niet dat Nederland balbezit heeft. En het spel blijft volgen via Numan en Overmars. Overmars met Stanić voor zich. Nu komt die wissel, neem ik aan. De wissel inderdaad. De nummer 15 gaat erin komen. Igor Tudor. En eruit gaat.
1: Nou, dan was even.
0: Boban, ja, de captain gaat eruit. Boban en Davids nemen even afscheid van elkaar. Speelden met elkaar bij AC Milan. De scheidsrechter komt dan ook even kijken of het allemaal goed verloopt. En kijken we op de klok, dan weten we dat er nog een viertal minuten rest. Een 4,5 minuten precies te zijn. Plus nog wat extra tijd. En dan zit het toernooi erop voor het Nederlands elftal. En ook de halve voor Kroatië. Balbezit voor Numan. Numan geeft die bal voor, dus niet zo slecht. Wordt het toch weggewerkt door Jarni. En valt hij achter Jonk, is het overname via Suker. Is het Vlahovic die in de sprint wordt weggezet. Vlahovic gaat langs Stam. Vlahovic nog een keer langs Stam. Nee, dat lukt niet. Dan moet je echt van hele goede huizen komen. Jaap Stam zit daar goed met de voet tussen. En Nederland nog in datgene wat de dying seconds van deze wedstrijd zullen zijn. Nederland misschien toch nog een keer op jacht naar 2-2. Via Numan aan de linkerkant bij de middenlijn.
1: Numan maakt snelheid. Numan ziet Kluivert bij zich weglopen. En ook Overmars die dient zich wel aan. Overmars zou kunnen. Het wordt uiteindelijk Seedorf van de binnenkant van het veld. Seedorf tegenstander voor zijn neus. Wil eromheen. Kluivert wil de bal laten lopen. Maar kreeg meteen bovendien een duwtje van zijn tegenstander. Seedorf beklaagt zich erover bij de scheidsrechter. Omdat er niet voor wordt gefloten. Maar hij maakt zich eerlijk gezegd druk om niks. Want Ladis heeft de bal. Wacht gewoon met het uittrappen van de bal. Tot ook Van Hooijdonk bij hem vandaan is gegaan. En met nog iets meer dan 3,5 minuten gaan. Trapt Ladis die bal dan richting Wier, richting Vlahovic. Vlahovic verlengt met het hoofd. Stam zit ertussen met het hoofd. Frank de Boer kan overnemen. Kan die bal naar binnen spelen op Davids. Wordt het lastig. De ruimte wordt goed afgedekt. Frank de Boer moet er dan via Van der Sar uit. En Van der Sar besluit dan aan de rechterkant Jonk te vinden.
0: Jonk krijgt de bal aangespeeld. Hij heeft 1-2 man voor zich. Dan Zender nog even. Het hoogte van de middenlijn speelt de bal naar Davids. Davids krijgt de bal niet onder controle. Overname dan. Maar Davids die vechten om Zoeker heen. En houdt dan balbezit. In tweede instantie ook. Met Zender. En dan krijgt Davids de vrije trap tegen. Het is ongelooflijk. Dan krijgt hij denk ik ook nog een gele kaart. Ja, ja, ja. Het is echt ongelooflijk. Maar goed. Davids woedend. En dan krijgt ook Jonk nog een gele kaart eroverheen. En dan geeft hij denk ik nog direct een gele kaart.
1: Jongen, jongen.
0: Ja, ja, nou goed. Morgen om 9 uur moet hij weer op de zaak zijn. Of overmorgen. Een echte boekhouder. Ik dacht dat er niks aan de hand was. Laten we eens even kijken naar het duel tussen Davids en Suker. Er is helemaal niets aan de hand. Twee spelers die moe gestreden omvallen. En Davids krijgt dan een gele kaart. Vrije trap voor de Kroaten. Nog te spelen een tweetal minuten, dan zit het erop. Dan wordt Kroatië derde op dit wereldkampioenschap voetbal. Nederland vierde, tenzij er nog een wonder gebeurt. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit, omdat het spel zich afspeelt rond de 16 nu. Van, dan wordt hier vlag de grensrechter. Nou, echt, je mag god weten waarom. Maar goed, balbezit nu voor Seedorf. Davids in balbezit, de laatste aanval van Oranje.
1: Oranje duwt nog een keer, doet dat via Numan. En dat is wel de man met de meeste drang ervoor. En de bal op Overmars is ook goed. Die is Stanis kwijt, die probeert het al een aantal keren met een tackle. Numan of Overmars komt nu opnieuw Stanis tegen. Wordt dan weer onderuit geschoffeld. Beklaagt zich bij de scheidsrechter. Overmars wil snel een vrije trap gaan nemen. Met de rechtervoet het hele strafschopgebied is nu vol van Kroatië. Bal is snel genomen. Seedorf, Frans 16, eenmaal kwijt. Dat kan niet in die kleine ruimte. Speelt die bal nou in één keer. Waar ook Van der Sar onderhand de hoogte van de middenlijn staat. Frank de Boer nu zich boos maakt op de scheidsrechter. Omdat hij zegt, mijn directe tegenstander zet zijn konden achteren. En die Suker probeert op deze manier echt, terwijl het inderdaad zo is dat Suker zijn kont erachter zet en een blessure simuleert. Het is echt schandelijk verwoorden. Het is dus dezelfde Suker die dat net ook deed. Scheidsrechter is volledig de weg kwijt. Hoort hier gewoon absoluut tegen op te treden. Terwijl Seedorf zich nu boos gaat maken. Dat heeft absoluut geen enkele zin. Suker lacht. Het is een heel vervelend mannetje op deze manier geworden. Want dit heeft hij niet nodig. Daarvoor kan hij veel te goed voetballen. Maar een scheidsrechter die opnieuw zei het in een wedstrijd waarin gelukkig maar niet al te veel op het veld staat. In het opzicht absoluut een brevet van onvermogen afleverde. Het is onbegrijpelijk wanneer 50.000 mensen fluiten en 50.000 mensen zien wat er gebeurt. Dat er uitgerekend één te vinden is die niet ziet wat er gebeurt. Onbegrijpelijk. Vrije trap genomen. Balbezit voor Numan. Nee, hij wil zijn tegenstander kwijtraken, maar is ook de bal kwijtgeraakt. Dan komt er één buitenom. Die maakt een redelijke flying tackle op Davids. Davids behoudt daardoor balbezit. Gaat de bal terug naar Van der Sar. Van der Sar, terwijl de vierde man aangeeft dat er nog 2 minuten gespeeld gaat worden. Added time heet dat op het scorebord. Toegevoegde tijd. Zou er dan een overtreding zijn van Overmars? Dat zou wel kunnen kloppen. Overmars probeert weg te komen bij Starets, die gewoon voor de bal gaat. En opnieuw mag Kroatië een vrije trap gaan nemen. Ladis neemt er voor alle tijd. Scheidsrechter in dat opzicht begrijpt er echt helemaal niets van. Doelman die bijna anderhalf uur, nou laat ik niet overdrijven, bijna een uur lang bezig is met alle tijd te nemen voor het nemen van doeltrappen en vrije trappen. Die doelman moet dan nu in de laatste seconde van de wedstrijd worden gemaand om het wat sneller aan te gaan doen. Absoluut onbegrijpelijk. Terwijl Frank de Boer tegen zijn directe tegenstander aanstaat. Van der Sar die bal gewoon kan trappen. Dat doet ook uit de handen. Kluivert zoekt, Kluivert niet vindt. Jaap Stam misschien wel vindt. Stam, terwijl Davids koppend de oplossing brengt via Stam. En Jonk. Jonk inmiddels volledig uit de wedstrijd is, maar ook hij een duw meekrijgt. Oranje nu wat haast gaat maken. Doet dat eigenlijk wat aan de late kant. Het heeft de kans gekregen op 2-2. Sterker nog ook op 3-2 via Kluivert en Seedorf. Eigenlijk niet te missen kans Mensen bij een 1-2 achterstand. Gaat Van Hooijdonk niet voor de kopbal. Meldt de Jong zich voorin. En moet hij oppassen dat hij niet mogelijk nog buiten spel komt te staan. Wordt die bal nu door Kroatië gewoon op de helft van de tegenpartij getrapt. En dat gebeurt notabene onder applaus van Suker. Alsof dat de manier van voetbal is die de mensen aanstaat. Van de Sar notabene heeft een meter of 15 voor de middenlijn de bal gekregen. Trapt die bal diep op het hoofd van Kluivert. Kluivert probeert te verlengen. Dat lukt niet. Duman zou die bal er nog een keer moeten trappen bij de tweede paal. Dat lukt wel. Kluivert kopt de verlengde bal naar de buitenkant van het veld. Zeedorf moet om een tegenstander heen. Zal lastig worden. Janni in zijn buurt. Ja, dan meldt zich nummer 2. En het komt eigenlijk door het te lange lopen met de bal. Dat je op die manier het onheil over jezelf afloopt. De bal terug naar Stam. Stam, Davids. Davids wel. Goede opening naar de linkerkant op Frank de Boer. Frank de Boer zou eigenlijk nu ook in één keer moeten. Dat lukt niet. Speelt de bal dan weer terug breed op Davids. Davids dan prikt die bal er maar gewoon in. Dat is het enige wat helpt. Of dit. De weg buitenom op Numan. Numan moet die bal voortrekken. Komt die bal ook voor? Komt ook Ladis. Die mag helemaal vrij de bal pakken. Natuurlijk mag hij vrij de bal pakken. Probeert er nog een Nederlander met uitglijden en iets te versieren wat je absoluut niet krijgt en ook absoluut geen recht op heeft. Gaat de Kroatische aanhang zometeen het feestje vieren. Gaat Kroatië derde worden op dit WK 1998 in Frankrijk. Zal morgen worden beslist wie de wereldkampioen wordt. Het gastland Frankrijk of Brazilië. Dat voor de vijfde keer kan gaan worden. En probeert Nederland hier nog een keer met de lange bal van Frank de Boer er het beste uit te halen. Het lukt niet. De Kroaten zijn zielsgelukkig. Nederland en mijn buurman ook, want die wint de pot. Gaat wat treurig toch naar huis. Het wordt geen visitekaartje met een gouden randje. Het wordt een visitekaartje met een lichtzwart randje. Lichtzwart, een beetje grijs eigenlijk. Want daarvoor is het te oranje van de 6 voorgaande wedstrijd. Te prominent aanwezig geweest. En heeft Nederland te goed gepresteerd om nu opeens deze prestatie van die andere 6 te kunnen loszien. Kan dat ook eerlijk gezegd niet doen. Daarvoor heeft Nederland te veel het visitekaartje afgegeven. Heeft het ook vanavond een tegenstander getroffen die absoluut niet wilde meevoetballen. En de tegenstander die bovendien bij 0-0 en bij 1-1 twee keer profiteerde van een counter. Bij 0-0 werd het 0-1 door Prosinecki, counter nummer 1. Het werd 1-1 via Zende, allemaal nog voor rust. En het werd 1-2 via een counter van Suker. Hij staat op 6 goals en zal benieuwd afwachten morgen of hij de topscorer wordt van dit WK-toernooi. En wij zijn eerlijk gezegd benieuwd naar een interview meteen na afloop. Maar zouden zien gaan Johansson, de voorzitter van de FIFA, met in zijn Kielzog Blatter en Platini eerst zorgen voor een huldiging. Dat betekent bronzen medailles uit delen aan de ploeg uit Joegoslavië. Nederland wordt vierde. Ik denk voordat het podium staat en alle aanwezigen hier zich op het podium hebben gemeld, dat het nog wel even gaat duren voordat de huldiging en later ook het interview met een van de oranje mensen kan gaan plaatsvinden. Ik stel voor om toch nog even terug te gaan in die tussentijd naar de studio in Hilversum.
2: Nou, de eerste, de beste Nederlander, premier Kok. Teleurstellend resultaat.
3: Ja, erg jammer. Het was wel een mooie wedstrijd. Heel spannend, dat mogen we zeker zeggen. Maar het kan er niet uit. En de Kroaten zijn levensgevaarlijk.
2: Twee counters, twee aanvallen, twee doelpunten.
3: Ja, maar ook de andere keer als ze even in de aanval kwamen, ze gaan letterlijk recht op het doel af. En wij breien meer. Maar het was een mooie wedstrijd. Ik herhaal het nog eens. Het is heel mooi.
2: Je hebt ervan genoten?
3: Ja, alleen ja, als ik het keer eruit zag.
2: En toch even van de loge naar beneden afgedaald om de jongens nog even een bemoedigende hand te geven.
3: Ja, dat is toch sneu. Maar ze hebben toch een fantastisch toernooi achter de rug.
2: Mooi stukje Holland promotie, dit toernooi.
3: Enorm, door de spelers en niet te vergeten de supporters. Want Nederland was hier echt op een fantastische manier aanwezig.
2: Dan doen we het over 2 jaar in eigen land met een fantastische euro nog eens een keer dunnetjes over.
3: Zeker, zeker. Dan moeten we revanche nemen, hè.
2: Dank u wel. Oké.

je kan maar moeilijk opstarten vandaag.

0: stereo schakelen. Dan gaat hij lekker reizen.
1: Halve zolen.
2: Ik heb helemaal geen zin om te zenden.
1: We kopen zenders, platen,
2: apparatuur,
1: magazijnen vol met meer.
2: En weet je, wij doen dit
3: voor jou.

pleit voor elke trucker steeds een slagerbij. Er is bijna geen verkeer, ik krik mijn wagen van de grond. Gelukkig is de vracht niet al te zwaar. Ik zet de sleutel op een moer, maar die zit vast, dat wordt een toer. Ik krijg de zaak alleen niet voor.

in mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

Coffee. Een zeer bijzondere. En die spraak een beetje aan rieren. Een oprechte goeiemorgen. Sluit hem kunt luisteren naar de Zender Brescia en met Janneke. Met oude piratenmuziek op deze maandagmorgen.

blijkt zo geen trommel voor Pieter met Anna. Ook even voor Lady Minoes blijkt je nog in die kant op natuurlijk. Ook even voor Elroy natuurlijk. Ook even voor Roy en ook even voor Vincent natuurlijk. Ook met Dinnetje en Ab blijkt je nog in die kant op. Ook Hans en Ilona blijkt nog in die kant op. Mijn grote vriend daar in Musselkanaal. Voor de vinylboeven pleitjes gaan we in die kant op. Om in ieder geval dat het geluid een beetje goed was. We zijn nog een beetje aan het fine-tunen hier. We hebben ongeveer het oude geluid weer een beetje terug, hè, van de jaren 80. Hè. Is er de hele middag mee bezig om... de oude warme sound terug te krijgen van de jaren 80, hè, maar zit er volgens mij niet ver meer vanaf, hè. Zo, dan kunnen we verder luisteren naar de studio De Olifant. Met een mooi stukje muziek op deze maandag natuurlijk. Op in ieder geval dat hij een beetje droog houdt daar aan die kant. Vanmiddag dikke onweersbuien zo te zien aan die kant, hè.

We zijn er aankomende vrijdagmorgen. Vanaf een uurtje of 8, denk ik ongeveer. Iedereen bedankt voor het luisteren en veel luisterplezier met Studio Do.

goed, nog een klein stukje muziek en we zijn weg van de snelweg. Veel luisterplezier met Studio De Olifant. Ik heb het nog niet vernomen in de WhatsApp, maar... het zal wel goed komen, hè, denk ik.

Luisteraars, samen tussen bijzonders, goedemiddag. Zo bent u hier weer verbonden met Studio de Olifant. Live en illegaal clandestien vanuit het Olifantenverblijf. De Kamerkaarse studio vanuit de Achterhoek. En we hopen dat het nog een beetje goed is in de spreek en in de music, hè. Allereerst in de plaatdrijver voor Sjoerd en Marjan. Studio Breskia, daar vanuit het Hoge Noorden. Vanuit Studio Woldendorp. Dat was uitstekend, hè. De oude sound klinkt wel weer lekker, hè. Klinkt wel weer als ja, echt ouderwets, hè. Uitstekend voor elkaar. En nog een beetje geluid, fluitje op de geluidskaart, hè. Maar dat zal ook vast wel een keertje voor elkaar komen, ook, hè. Maar dat is alleen maar als de microfoon open staat, hè. Dan hoor je dat. Verder uitstekend aan de band, Sjoerd, hè. Was prima voor elkaar vanmorgen. Bedankt voor het mooie voorprogramma, hè. Ik was een beetje druk, hè. Dan moeten we wat werkzaamheden voor de uitzending. Zullen we er ook nog iemand werken?

Maar dat was uitstekend vanmorgen, Sjoerd. Dus prima plaatjes en plaatjes. En bedankt voor de arbeidsvitamine en voor de klankjes. Verder natuurlijk ook eventjes een plaatje speciaal draaien voor de firma Godenzonen. De Amstel Studio bij uitstek. Vriendje Elroy door in locatie Zeist. Luister ook gezellig mee. En bedankt weer voor het doorstreamen, kerel, hè. Wordt gewaardeerd. Verder de plaatje draaien voor de familie IJsink Ankersmit daar aan de Heelweg. Luister ook gezellig mee in de locatie De Heelweg. En ik zal Koen die kant uitsturen, hè, straks. Dan moet hij maar hem kieken, hè, want... Het is denk ik de helft van het vermogen, maar moet hij maar hem kieken, hè. Spreken we straks nog wel hem, dus ik heb vast wel voor elkaar. Richard en Marlon daar, hè. Luister ook gezellig mee daar in de locatie De Heelweg. En bedankt weer voor het mede mogelijk maken en ook weer voor de sponsoring. Verder de plaatjes hem erin, speciaal voor vriendje Claudio. Zal wel niet luisteren nu, maar... Ochtend de opname terugluisteren, dan speciaal ook voor hem, hè, want... Hij was vandaag even naar de Lappermand, hè. En ik hoop dat hij ook weer veilig uit de Lappermand terugkomt, hè. En natuurlijk sterkte ermee, beterschap van deze kant. En ik spreek jou later. Vandaag nog alleen maar, kerel. Verder de plaatjes vandaag, van vandaag in de training speciaal voor oom Joop. In de locatie Schiedam. Voor de Biebund, liefste met via de stream. Voor het ontvangst goed is via de stream ook in... In Drankorgel City, hè. Schiedam. De borrelstad bij uitstek, hè.

We zijn een blijde race speciaal voor Elroy. Meerdere plaatjes, die komen zo meteen allemaal voorbij, even tweeën. En als tweeën, dan moet ik hem wat anders doen. Ja, de muziek gaat gewoon door, hè. Dus die twee plaatjes die je had aangevraagd, die komen sowieso even voor de klok van tweeën voorbij. Hè. En vanavond misschien ook nog een keer wat. Bijzonder mooie plaatjes, hè. Maar u bent hier verbonden met Studio De Olifant. Live en clandestien, illegaal vanuit het Olifantenverblijf. In de Achterhoek, met telefoonnummer 06 en dan 10. 63 0864. Dat is 0610 63. En dan 0864. Dat is het telefoonnummer van de studio van vandaag. En dan kun je naartoe whatsappen, sms'en. En niet bellen, hè, want... Lig achter de computer en dan... In de computerverslag af, hè. Dus only whatsapp en sms. 0610 63 0864. En dan komt alles dik voor de fietsenmaker, hè. Ook Wendy en Ludwig, luister gezellig mee. Mooi dat aansteed in de locatie van Duttinchem. Luister mee, voor jullie ook, hè. Er zijn de blaadjes natuurlijk ook allemaal bestemd voor alle mensen die op de stream meeluisteren van zendpiraat.com, zendpiraat.nl en godenzonenfm.nl. Ook alle medewerkers en versterkers natuurlijk van de Zendpiraat. Alle mensen die daar op de stream draaien ook. Bijzonder een goedemiddag. Luister ook allemaal gezellig mee, vriendjes en vriendinnetjes. Dat is ook allemaal voor jullie vandaag, hè. Ook voor de vinyl Utwente, luister ook gezellig mee, kerel. Dat is ook voor jou bestemd. En natuurlijk eventjes voor Hansie. De man van de woensdag, hè. En voor ik iedereen vergeet natuurlijk ook vriendje Roy natuurlijk, de Jukebox FM. Maar die zijn ook allemaal voor jou bestemd, kerel, hè. Ze gaan ook allemaal naar jou toe.

Laat ze eerst met alle licht erop en dan gaan we lekker muziek maken, want het is natuurlijk geen lulprogramma hier, hè. Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant, de vaste maandag. Het telefoonnummer 0610, dan 63 08 64. Dat is nogmaals 0610 63 08 64. En dan komt alles dik voor de fietsenmaker, hè. Ik zou zeggen, luister gezellig mee vanmiddag. Dit is de Olifant. Ik kom er melodietjes aan. Volgende is er eentje van BZN en Pearly Don. Er is volgens wel in vlot, kalm tempo. We zijn geboden door Studio de Olifant vanuit de Kamikaze Studio. Ik wens u een bijzonder goede middag. En luister gezellig mee, hè.

Mario en Danielle, luister gezellig mee in de locatie in Ruurlo. Hoor dat het goed is in Ruurlo. Luister ook gezellig mee, hè. Het was een bijzonder mooi feestje, hè, van het weekend. Ik heb nog pien in dak, hè, van de Rup-op. Het was wel een mooi feestje, dat eerlijk is eerlijk. En hebben we mooi de jongens van Mooi Warkant gezien, hè. Gedemmen, wat een feestje. Ja. Die gasten van Mooi Wark waren afgelopen weekend hier in Dorpen. Een bijzonder mooi feestje hier bij tijdens de Rup-op, hè. En ik zei vorige week ook al in de groepsapp, zei ik, mijn hoofd is veranderd van een houten hart naar een houten hoofd. Nou, dat had ik van het weekend ook, hè, na Mooi Wark. Was een mooi zoepfeestje, hè. Volgens mij loopt die pick-up te langzaam, hè. Volgens mij is het wel beter, hè. De olifant wordt een beetje doof, hè. Krijg je met die koptelefoon op het hoofd. Goed, we gaan muziek maken. Dit is de olifant. 0-16-63-08-64. Hier is BZN en Pearly Don. En de rest volgt wel weer in vlot en kalm tempo. Goeiedag. Adjo.

Ben trouwens benieuwd, vriendje Sjoerd, wat je van audio nu vindt, hè? Ik heb hier de blok een beetje rustiger gezet, want... ging een beetje te gek, hè? Ben benieuwd wat je van audio vindt, vriend. Lucht maar even weten, hè?

0: Het volgende plaatje is even speciaal voor vriendje Elroy. Die vroeg hij aan. Is van FC De Heethoofden. En het liedje heet Hou Je Rustig. Featuring Rusto. Nou, ik ben heel benieuwd. Hij vroeg hem aan en hij stuurde hem door. Dus ik ben heel benieuwd wat het voor plaatje is. Maar het zal weer iets bijzonders wezen, hè? Kom plaatje aan en luister gezellig mee.
1: Oh, hij gaat naar het scherpje aan het kijken. Dat valt er niet op. Hij gaat de bar inschakelen. Kom op, man.

Wij zijn zometeen bij ons. Goedemiddag. We zijn met u verbonden hier met Studio de Olifant. Tot maandag. En over het goede zin spreek in de music. Dat blijft je een beetje aanstaan, hè. En de blaadjes zijn bestemd van Jan en alle man. Niemand, maar ook helemaal niemand uitgezonderd. En voor een groet of verzoek, 0610 63. En dan 0864, dat is nogmaals 0610 63. En dan 0864. En natuurlijk ook gewoon via de WhatsApp van de Zendpiraten en alles. Wordt ook allemaal meegelezen hier, gewoon op de normale telefoon. Hè, dus

En dus zijn de blaadjes natuurlijk ook eventjes bestemd voor vriendje Koen. Ja, dat werk is. Kan allemaal, hè. Niet hard werken, want moet hier ook nog een beeld werk gebeuren vanavond.

En dan zijn de blaadjes natuurlijk ook een keertje bestemd voor de lady van de Koen. Van Koen, die momenteel bezig is met de gakban. Nou, we zien ze vanavond wel verschijnen, hè? Nou, we zin in, hè? Ook Benny en Marleen, de locatie Borculo, luister gezellig mee. Wordt het goed is in de locatie Borculo. Oh, moet de schuif niet dichtzetten, dan stopt de pick-up ermee, hè? Dat moet ook nog eens wat vinden, maar... Als je bent hier verbonden met Studio De Olifant, de maandagmiddag. Een telefoon met 06-1063. 0864 en dat komt voor elkaar. Volgende blijkje, ik heb een speciaal drink voor voor mijn favoriete schoonouders, Ricky en Gerard. In locatie Vorden, luister gezellig mee. Blijtjes zijn ook voor jullie bestemd. Ik moest even een zelfgemaakt liedje uitzoeken, hè nou. Dan denk ik dat jullie wel weten welk blaadje ik uitgekozen heb, want... De andere is allemaal leuk, maar dit is het betere werk, hè. Ik zeg een compleetje aan Two Wheels, One Heart. Luister gezellig mee. Dit is Studio De Olifant. Goedemiddag.

Rakkers. Je hoort ze bij dit station. Studio De Olifant.

0: spreek je ook Hollands.
1: Honey for you.
0: Het leek of mijn dromen uit zouden komen. Spreek je ook Hollands.
1: Honey.

Luisteraars, amateurs, bijzonder. Goedemiddag. We zijn hier verbonden met Studio de Olifant. Live vanuit de Kamikaze Studio. Ergens verstopt in de Achterhoek. En we hopen dat het goed is in spreken in de music en dat de blaadjes een beetje aanstaan vandaag. Blaadjes vandaag even zend van Jan en Alleman. Niemand, maar er ook helemaal niemand uitgezonderd. Speciaal even voor vriendje Claudio, daar in de locatie Amsterdam. In de Lappermand. Luister mee in de Lappermand, hè. En ik hoop dat je snel weer een beetje op de been bent, printje.

Zo werd er ook even een plaatje aangevraagd. Hebben jullie ook het plaatje van Duo Onbekend? Alles in het leven duurt maar even. De groetjes komen van Jennifer. Jennifer, luister mee in de locatie van Denenkamp. Hoor het goed is in deze locatie Denenkamp, hè? En ik zou een plaatje van Duo Onbekend erin bezoeken, hè? En dan word je ook hem gedraaid. We hebben een goede ontvangst gemeld aan de heelweg. Groetjes. Willy IJsink Ankersmit, mooi dat het goed is, hè? Jullie vanavond wel, voilà. Hè?

Dus je bent hier verbonden op de vaste maandagmiddag en de maandagavond. Studio de Olifant. Telefoon met 06-1063 0864. Dat is nogmaals 06-1063 0864. En dan komt alles dik van elkaar vandaag, hè. Ook om je op, de pleintjes allemaal die kant uit in de locatie Schiedam. Luister gezellig mee. Hoor de pleintjes een beetje aanstaan, hè.

Er zijn de blaadjes dat ik ook eventjes bestemd voor Leo en Angelique. De locatie Neede, luister er ook gezellig mee. We zijn ook voor jullie vanmiddag, hè. Dus je bent hier verbonden met de illegale klanken van de Studio de Olifant vanuit de Kamikaze Studio. 0610 63 08 64. Ik heb een plaatje van Duo Onbekend er even bij gezocht. En alles in het leven duurt maar even. En de rest volgen we in een vlot en een kalm tempo. U bent hier verbonden met Studio de Olifant. Ik wens u oprecht bijzonder. Goedemiddag. Goede plaats is ook afgelopen. Nou, kom mooi uit. Luister er gezellig mee. 0610 63 en dan 0864. Ik zeg een hele goede dag. Adjo.

helpen. Plotseling greep een voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

ga u een verhaal vertellen over een vader die zijn zoon verloor op een afschuwelijke wijze.

voelde ik mijn cabine niet meer te verlaten. Overal kwamen mensen aangelopen. En toen zag ik opeens mijn vrouw, die gillend de deur van mijn cabine opendeed met de woorden: "Het is onze jongen."

Ja, hallo, 1-2. Luisteraars, amateurs, bijzonders, goedemiddag. Zo bent u hier live verbonden met Studio De Olifant vanuit De Olifantenstudio. Het olifantenverblijf in de Kamikaze Studio. Live vanuit de Achterhoek. En we hopen dat het ontvangst een beetje goed is in spraak en in de muziek. En dat de blijdjes een beetje in de smaak mogen vallen vandaag. En dat Job non-stop het een beetje naar de zin heeft gemaakt, hè.

Dus je bent hier verbonden met Studio De Olifant. En telefoonnummer 06-1063 en dan 0864. Nogmaals 06-1063 en dan 0864. Dat komt wel eens dik voor elkaar vandaag, hè. Plaatjes allereerst even eronder. Speciaal van mijn vriendje Claudio daar in de locatie Amsterdam. In de pijp. Dank je speciaal voor zijn maat, hè. Alex, luister ook gezellig mee. En drink er een paar van mij, hè. Dus je zingt vriendje Claudio, luister gezellig mee. En beterschap. En succes daar in de Lappenmand, hè. En zorg dat hij er gauw weer uitkomt.

Dus je bent hier verbonden met Studio De Olifant vanuit De Achterhoek. Het telefoonnummer 06-1063-0864. En voor de luisteraars op FM, het kan af en toe het signaal even wegvallen, maar er wordt aan gewerkt, hè. Wordt hard aan gewerkt, dat het signaal wat beter wordt, dus... Voor de luisteraars op FM, het komt allemaal goed vandaag, hè. Dus mocht die wegvallen, dan niet getreurd. Kom vanzelf terug, hè. Ook zijn er blaadjes in bezet voor de jongens op de mast. Succes ermee met de werkzaamheden. En zorg dat een spulletje voor elkaar krijgen. En dan gauw rappen deze kannenbannen, want wie is dit cold? Nou, omdat Claudio niet kan draaien, doe ik hem alleen, hè. De tune morgen. Doe ik deze alleen.

Dan was de ontvangst ook goed in de buurt van Markelo. Groetjes, Trucker Ronnie. Trucker Ronnie, luister gezellig mee door in de buurt van Markel. Ik zie je vanavond wel, hè. Ontvangst is goed in de koeienschuur. Koeienschuur van Raymond. Raymond, luister gezellig mee bij de koetjes. Zorg dat je de melk eruit krijgt, hè.

Kunnen ze de blijzen dat je bestemd voor mijn favoriete schoonouders? Rieke en Gerard, in de locatie Vorden, luister gezellig mee. Wordt het ontvangst goed is in de locatie Vorden nog een stukje draad, hè? Wordt weer gewaardeerd, mooi dat jullie daar ook bij zijn. Ook is ontvangst goed in de locatie Neden. Wordt aangeboden door Richard. Richard, luister gezellig mee in de locatie Neden. En mooi dat het goed is, hè? Een buurdorpie.

Dus je bent hier verbonden met Studio De Olifant. De vaste maandag. De praatjes en de pleitjes. De pleitjes voor de meidjes en de scheefjes voor de weefjes, hè. En van groet verzoek ontvangstrapport 061063. En dan 0864 en dan komt ik van elkaar, hè. Ook is ontvangst goed in de locatie De Veldhoek. De groetjes, station VRA. Luister ook gezellig mee, de jongens van de VRA. De Vrije Radio Achterhoek. Mooi dat het goed is door, hè. In de locatie De Veldhoek. Luister ook mee. Ook alle jongens en meisjes die nog aan het werk zijn op Drup op terrein. De boel aan het afbreken zijn gezellig daar met Luisterbezen. Laat je ze ook die kant uit, luister mee. En succes met de werkzaamheden en met het afbreken van het festivalterrein. Want dat is een mooi feestje hier van het weekend. Zullen we op te ruimen zijn. Een mooi feestje gisteren, hè. En zaterdag. Dus voor jullie ook even de pleitjes en de praatjes. Luister gezellig mee daar op de Rup op terrein. En mooi wibbie, hè? Zinneke schient. Prima. En degene die de weg weten, straks deze kant op aan, hè? En de werkzaamheden klaar heb. Dat zal blijven duren. Dus je bent hier verbonden met Studio De Olifant vanuit de Achterhoek. 061-63-0864. Dan witte met de vocale schijfjes. Bondenbeleidjes er eentje van Hart en Drie. En dat is het wonder der liefde. En er is volgens in vlot en kalm tempo. Nederlands, Duits, instrumentaal. De Olifant draait het allemaal. 061-63-0864. Die komende laai melodietjes weer aan. Op 33 en 45 toeren. En ik wens u een bijzonder goede dag, hè. Adieu. Goeiedag. Adieu. Adieu.

En de volgende plaat moet ik even speciaal draaien voor de jongens er op de Rubbo-terrein. Die wil een plaatje horen van Dave D, Dozy, Diggy, Mickey, Mick en Titch en Bandits. Dan komt wel een plaatje aan en luister gezellig mee, kerels, hè. En werk ze.

Ja, 1, 2, hallo. Luister, zo, het is bijzonder. Goedemiddag. Ik ben nog steeds weer verbonden met Studio de Olifant. Live vanuit de Kamikaze Studio in de Achterhoek. En over het goede zin spreek music. En dat blijft je een beetje aanstaan, hè? Blijf je hem daaronder van Jan Halleman. Maar er ook werkelijk niemand. Helemaal niemand uitgezonderd. Ook even voor alle mensen op de streams van zendpiraat.com en zendpiraat.nl. Luister ook allemaal gezellig mee vanmiddag. Het blijft je zijn ook allemaal voor jullie bestemd, hè, vriendjes en vriendinnetjes. Alle mede-piraatjes, hè?

Ook speciaal voor de jongens door op de Rup op trein. En druk bezig zijn de boel op te ruimen. Nou, succes ermee. We zien jullie straks wel verschijnen hier in de studio, hè. Maar nog een mooi feestje, hè. Mooie afterparty. En ik heb begrepen dat Koen jullie wel even komt halen, hè. Straks... met een dikke Volkswagenbus, hè. Voor elkaar, jongens. Drink tot over een half uurtje en dan voor deze kant uit. Verder zijn de plaatjes van vanmiddag natuurlijk ook even bestemd voor vriendje Claudio. En dan zie ik mijn handje daar, Alex. Luister ook gezellig mee. Locatie Amsterdam. Volgende plaatje wat er gedraaid wordt, speciaal voor jou, hè, Alex. Weet je ervan? Verder zijn de plaatjes ook van vanmiddag eventjes bestemd voor... voor Wilfred en Milou. In de locatie Borgelo. Luister gezellig mee, Wilfred en Milou. En ik hoop dat dat van elkaar komt, hè. En als dat zo is, dan ben ik wel benieuwd. Wil ik wel gelijk de eerste zijn die het weten, hè. Ik zou zeggen, succes met het maken van die kleine, hè. Verder werden er nog een geurontvangst gemeld in de locatie Hengelvelde. Groetjes komen van Dave. Dave, luister gezellig mee in de locatie Hengelvelde. Hoor dat goed is door, hè. Ook was ontvangst goed in de locatie Beltrum. Groetjes komen van, van Berry. Berry, luister gezellig mee in de locatie Beltrum. En doe even de groetjes aan de jongens van de Studio ISS, hè.

Maar dan zijn de blaadjes ook eventjes verzend door de firma Nachtegaal. Luister ook gezellig mee, de firma Nachtegaal in de locatie Reulen. En ik heb je gemist, hè, van het weekend, bij Reupop. Maar ik heb er wel meer gemist, hoor, hè.

Dus je bent hier verbonden op de vaste maandag met de Studio de Olifant. Het telefoonnummer 06-10-63 en dan 08-64. Er komt voor mekaar. Maar er was nog ontvangst ook goed op de A18. Moet je stukken Ronnie? Nou, dan ben je al mooi in de buurt, hè?

U bent u verbonden dus met de olifant van het Achterhoek. Als een vlijtje draaien, want... En doorkom mannens. Bult aan verzoekjes. Goeie ontvangst in de locatie Neden. Wordt gemeld door Erik. Erik, luister mee in de locatie Neden. Voor de biebunt. Vlijtjes ook jouw kant uit. Zijn ook voor jou vandaag bestemd, kerel. Verder wil je eventjes Bianca met mijn Walkman draaien. Goedjes komen van Robbie. Robbie, luister mee. Als de Walkman gevonden wordt, dan wordt hij gedraaid zometeen, hè. Van elkaar. Dus je bent hier verbonden met de olifant vanuit de Achterhoek. 06-10-63 en op 08-64. Die komen de plaatjes weer aan. Dit is de olifant. Ik zeg een goeiedag. Adjo.

rouge. Entrana Trekkers. Kus me voor de laatste keer. Je hoort ze bij dit station. Studio De Olifant.

Dus daar zijn we dus bijzonder. Goedenavond, zo bent u hier verbonden met Studio de Olifant op de vaste maandag. Een stuk van scheefjes van Jan Alleman. En hier komt helemaal niemand, er ook niemand uitgezonden, hè. Tijdjes van vandaag zijn we speciaal bestemd voor alle luisteraars. Ook op de streams van zendpiraat.com en zendpiraat.nl natuurlijk.

zijn de blijtjes eventjes bestemd voor alle mensen die op momenteel al aanwezig zijn. En, mooie volle boel hier, hè. En de koelkast is beschikbaar en mag je zelf openen, hè. Allemaal zelfbediening vanavond. Daar weet je van. Dus ook al het volk wat hier aanwezig is momenteel. Binnen en ook achter in de tuin. Was er gezellig mee. Zijn allemaal voor jullie, hè. Ze hebben een goede ontvangst gemeld in de locatie Enschede. Groetjes Henry. Henry luister mee in de locatie Enske. En mooi dat ontvangst goed is, hè. Ik zou zo een plekje van Nick McKenzie erbij zoeken. Of voor elkaar. Hey, hebben jullie ook I'm Your Son, South America van Silvio? De groetjes komen van Wilfried. Wilfried, pleitje wordt opgezocht door het gedraaid, hè? Hebben jullie ook het liedje van het lied van Westerhaar? Groetjes komen van Stephanie. Stephanie, pleitje wordt opgezocht, hè? Helene hebben we al in de bak staan, hè? Ontvangst is goed tussen de koetjes. Koetjes komen van Melvin. Plaatje van normaal. Maar normaal wordt ook zo weer gedraaid, hè. Met dat komt er nou van. Hey Olifant, uitstekende ontvangst in de locatie Neden. De koetjes komen van Richard. Richard.

voor je ontvangst in de locatie Ruurlo. De groetjes komen van Betty. Betty luistert mee in de locatie Ruurlo. Wordt het goed is vanavond. Plaatjes komen van jou bestemd, hè. Ik zou zo mooi een Duits plaatje erbij opzoeken. Kunnen jullie ook eventjes volbeat met Lola Montez draaien? Groetjes Erik. Erik wordt opgezocht en Lola Montez wordt zo gedraaid, hè. Verder zijn de plaatjes van vanavond natuurlijk ook allemaal eventjes bestemd voor vriendje Claudio daar in Amsterdam. Live in de ziekenboeg. En snel weer opknappen, kerel, hè. En ook Alex daar, de groetjes. En luister gezellig mee vanavond. Verplicht, hè. Verplicht olifantenvoer.

0: Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant op de vaste maandagavond. Telefoonnummer 06-1063 en op 0864. Nogmaals, 06-1063 en op 0864. En dan komt van elkaar. Dan witte met de vocale schijfjes. Volgende blaadjes, er is eentje van André van Duin. En die is speciaal voor Claudio, hè. En ik hoop dat hij er een beetje blij van werd, hè. Kom op, kerel. Luister gezellig mee. Goeiedag.
1: Klinkt lekker, vind u niet?
2: Klinkt zeker lekker.

Jan Soldaat. Deze vraag heeft hij gesteld. En heel graag wordt hem verteld. Ons ideaal, dat is een staat met helemaal geen Jan Soldaat. Maar die tijd...

volgende plaatje moet ik even speciaal draaien voor de Lady van Koen. Gehaktballen specialist bij uitstek. En die wil een plaatje horen van Stefan Baksem naar de zon. Zou ik zeggen, dit is de speakers maar in wat harder, hè.

7 jaren zit ik in een hel. Maar hij kreeg zijn straf, het geeft niet dat ik leid.

Luisteraars, amateurs, bijzonders, een goede avond. Zo bent u hier nog steeds verbonden met Studio de Olifant. En de vaste studiogasten. Op de maandagavond. En we hopen dat het goed is in spreken in de music, hè. Voor een groot verzoek, ontvangstreactie 01663. En een 0864, hè. Ook zijn de blijtjes natuurlijk eventjes bestemd voor de blaasbaas. Familie IJsink Ankersmit, luister gezellig mee. En bedankt voor de medewerkingen. Hey Olifant, ontvangst is nog steeds goed in de locatie Doetinchem. Wil je een plaatje van Vader Abraham draaien? Want je komt van Joris. Joris plaatje die kant uit en Vader Abraham wordt er zo in meegezocht. Wil je ook een plaatje van Bettina Taxi naar Amsterdam draaien? En de groetjes komen van Davy. Davy, luister mee in de locatie Borculo. Morgen dat goed is in Borculo. Ik knuppels draaien van mama, waar is mijn pils? De groetjes komen van Jos. Jos, luister mee. Plaatje ook die kant uit en worden zo omhoog gezocht, hè? Willen jullie een plaatje van Stella draaien? Groetjes Raymond. Raymond, plaatjes van Stella komt er ook zo aan, hè? Hebben jullie ook het boswachters de bananen? De bananenlied? Dus, deed het er nou echt? Ja. Het bananenlied van de boswachters. Ja, dat hebben we wel, hè. Ik heb er een paar bananen kunnen plukken. Voor elkaar. Een bananenegerritsel, hè. Kunnen jullie nog even een plaatje draaien van Koos Albers? Ik slaap vannacht wel op de bank, schat. Groetjes komen van Evelien. Evelien, luister mee. En ik hoop niet dat het van je kerel is, hè. Er wordt ook al een plaatje aangevraagd van de Vrijbuiters. Rode Rozen gaf jij aan mij. Er wordt aangevraagd op Betsy. En wordt aangeboden aan de buurman. Nou, Betsy, luister ook gezellig mee daar in het kleine dorpje Tillichte. En morgen het goed is, hè. Heb je ook een plaatje van Johnny? Je hebt me bedonderd. Nou wel, je hebt me belazerd, hè. Die heb ik dan weer wel. Maar... De groetjes komen van Erik. Erik, luister mee. Plaatje wordt opgezocht en ook straks gedraaid, hè.

hier ook even een trip naar Niemandsland doen. Ontvangst is goed in de locatie Zwolle. Groetjes komen van Bertus. Bertus, luister mee in de locatie Zwolle. Nou, dat zal dan Zwolle in de Achterhoek Bigrollen wel zijn, hè? Het zal vast niet in Zwolle, in Zwollywood zijn, hè? In ieder geval niet in Zwolle, Overijssel, hè? En anders moet het via de stream zijn, want anders kan het niet, hè? Met de bescheiden babyfoon van vanavond. Dus je bent hier verbonden met de Studio De Olifant vanuit de Achterhoek. Met een maximaal opgevoerde babyfoon, hè? Minimaal vermogen, maximaal bereiken. En dat doen we het voor. Jongens, 06-1063-0864. Dat is telefoonnummer van de studio. Maar witte met de vocale schijfjes ook zometeen. Heb je ook Dubbo Vakkie? Ja, ik heb Dubbo Vakkie wel, hè. Hij bedoelt natuurlijk Dubbo Vakkie Troubadouri. Ja, die hebben we wel. Daar zijn we mee bezig, hè. Mies Modeski. Wordt ook opgezocht. De groetjes komen van Jeroen. Jeroen, luister mee. Bedankt voor de platenkeus. Goeie keuze, hè. Kunnen jullie ook iets van Corrie draaien? Groetjes komen van Cindy. Cindy, luister mee. Corrie wordt opgezocht en ook straks hem gedraaid. Wil je ook een plaatje van Hazes draaien? En het liefst even een plaatje van Hazes. Amor, amor, amor van mijn liefje. Wordt aangeboden door Demi. Nou, Demi, zo zou je hem kijken of ze amor, amor, amor in de studio is. Maar ik denk het wel, hè. Deze Hazes fan, die heeft wel alles, hè, denk ik. Moet wel goed komen. Goed, 06-1063-0864. Volgende plaatje is er eentje van Vader Abraham. Plaatje wat je niet zo vaak hoort, hè. Niet zo vaak op de radio te horen. Als je weggaat, ik zeg, hier komt hij aan. Luister gezellig mee, dit is de olifant. 06-1063 en dan 0864. Hier komen de plaatjes. En een goeiedag.

als toen, door ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat

0: Ogen. Ja. Je hebt nog met hem gespeeld bij Real Madrid. Dat waren keiharde verdediger. Dat waren pittige dingen, denk ik, tijdens de trainingen. Pittige duels.
1: Dat was een goede verdediger, ja. Dat is net na de periode dat ze wereldkampioen zijn geweest, in 2006. Dit was 2009. Hij was een goede voetballende verdediger.
0: Was een leuke vent ook?
1: Een aardige jongen, ja. Hij kwam altijd in zijn hummer naar de training toe. Het was wel een... Wel een mentaliteitsmonstertje.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nu heeft de hele selectie een elektrische auto gekregen van de staat. Omdat ze zich geplaatst hebben voor het eerst voor het WK voetbal. Ja, verder qua spelers. Kuzanov kennen we natuurlijk van Manchester City. En de spits, hè. Topscorer van de Turkse competitie.
1: Ja.
0: Die Shomurodov. En ik zie nu dat de spelers nog aanstalten maken om het veld te betreden, geen publiek dus, want dat was allemaal niet meer te regelen met de lokale autoriteiten om dat allemaal te beveiligen, et cetera. Dus het Nederlands elftal gaat zo meteen aftrappen in New York, waar de zon schijnt en het weer goed is. En dus zonder Jurrien Timber, die het WK gaat missen omdat hij geblesseerd is geraakt en niet mee kan naar het WK. We gaan schakelen naar New York, naar onze commentator Aman Afsaroglu. En ik zeg nog even dat de mensen die een visuele beperking hebben de wedstrijd ook kunnen volgen met audiodescriptie op kanaal 81. Dat is NPO 1 Extra. Goed, een stadion met uitzicht. We gaan naar Aman Afsaroglu. Daar is de bondscoach.
2: Goedenavond. Op kanaal 81 audiodescriptie bij de wedstrijd. Een officiële Oefeninterland Nederland-Oezbekistan. De laatste echte test voordat het WK gaat beginnen. Het WK dat voor Oranje zondag begint. Maar het WK dat over een paar dagen al aftrapt met de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Dat zal een heel ander gevoel en geluid zijn dan dat je nu hier hoort. Want je hoort wat vogels fluiten. En je ziet geen publiek voor die laatste oefeninterland net buiten New York. De camera laat zien wat er wel is. Een atletiekbaan met daar Nederlandse reclameborden omheen. Wat politieagenten die daarnaast een soort dijkje hun auto hebben neergezet. En rustig meekijken. Geen publiek. Iedereen hangt een beetje over de blauwe

0: stoeltjes heen, terwijl Ronald Koeman heel ontspannen naar zijn plek toe loopt. In niets lijkt dit op een interland, maar het is toch wel een officiële interland zometeen. En Virgil van Dijk maakt er wel het beste van. Die is met een geconcentreerd gezicht aan het kijken naar voren. Terwijl we ook zien dat iemand een plekje heeft gevonden om toch iets te proberen te filmen van een afstandje. De Oezbeekse aanvoerder geeft de mensen een hand en lacht dan. Terwijl nog heel zachte vogeltjes fluiten. Geen voetbalgeluiden dus. Eigenlijk ook geen voetbalbeelden. Wel wat cameramensen, fotografen die de foto's maken. En langzaam inzoomen naar het scorebord. Terwijl dit de spits is, Shomurodov van Oezbekistan. Veel offs natuurlijk in dat nog kleine voetballand. Een heel groot land. Maar zij gaan voor het eerst meedoen aan het WK. En vlak voor hun WK ook spelen ze een wedstrijd tegen Nederland. Terwijl in New York, want daar zijn we, er toch een Nederlandse speaker ook is. Die vertelt dat de mensen het veld op komen. Scheidsrechter voorop. En dan langzaam lopen de spelers langs in het donkerblauw. De lachende spelers van Oezbekistan. En Nederland met de trainingsjackies nog aan. Ja, een heel mager applaus, want er zijn gewoon weinig mensen.
1: Ja, lege tribunes, blauwe stoeltjes. Dus wat dat betreft zullen de spelers van Oezbekistan zich misschien wat meer thuis voelen hier in het IKAN Stadion. 5000 toeschouwers passen erin. Een grote blauwe sintelbaan om het veld heen. Het is echt een atletiek stadion. Maar het was inderdaad, wat Anne zei, al wat moeilijk te regelen met allerlei veiligheidsvoorschriften en zo. Dus geen publiek erbij. Prachtig weer, stralend weer. Graad of 27. Veld is gewoon uiteraard gras. Niet kunstgras, wat je bij veel Amerikaanse sportvelden ziet. Kijken we naar Jan-Paul van Hekken. Die heeft toch nog, ondanks de hitte, zijn trainingsjasje aan. Is jarig overigens. Mooie manier om je verjaardag te vieren. We zien trouwens wel echt prachtig de Hudson liggen. En ja, ook de skyline van Manhattan. Wat dat betreft, aan omstandigheden zal het niet ontbreken. Overigens één tribune, die is aan de kant waar de camera's staan. Dus we kijken eigenlijk over het veld heen. We zien een dijkje staan, daarachter een groot parkeerterrein. Leeg, want ja, geen toeschouwers. Wel een grote politieauto, denk ik.
2: Als u in staat bent...
1: En we kijken nu naar Jurriën Timmer, de arme Jurriën Timmer. Hij gaat niet dit WK spelen, want geblesseerd aan de lies. Echt, kwam net voorbij de lies voor hem. Geen treinen sluiten aan. We gaan naar de volksliederen. En we beginnen met het Oezbeekse volkslied. Ja, langs de spelers gaat in het blauw met de handen op het hart.

Niets voelt dit dus als een echt een oefen interland. Het voelt als een trainingspotje na de training. Maar het is wel een echt interland en dus ook de volksliederen. Met nu die van de thuisspelende ploeg op papier, het Nederlandse Wilhelmus.

0: duidelijk, Virgil van Dijk. Kom aan, zeggen de aanvoerder van het Nederlands elftal natuurlijk. Laatste wedstrijd op weg naar Dallas, waar Japan wacht. Terwijl we nu zien hoe de spelers van Oezbekistan, volledig al in tenue, een box of een high five geven aan die van Oranje. We kijken nu schuin boven het stadion het veld op. We beginnen met de opstelling van Nederland. Verbrugge tussen de palen dan. Links naar rechts van de Ven, Van Dijk, Van Hekken en Dumfries. De verdedigers, De Jong, Reinders, Gravenberg, het middenveld. En dan Gakpo, Malen en Somerville. Zij zijn de voorhoede.
1: Een 4-3-3 dus voor Nederland. Dit is, zoals het nu lijkt, ook de opstelling voor de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. Zo wil Koeman in ieder geval oefenen. Nederland in de uitshirts. Dat is wit met een oranje baan over de borst. En wel bijzonder, de Nederlandse embleem. De leeuw recht op het hart, helemaal in het midden van het lichaam. En dus niet aan de rechterkant, terwijl Van Dijk een knuffel geeft aan de aanvoerder van Oezbekistan. De vlaggetjes uitwisselt. En we ook kijken naar de scheidsrechter vandaag, Alyssa Pennington. Een 30-jarige Amerikaanse, een vrouw voor de duidelijkheid. Niet de eerste keer dat een vrouw Nederland fluit. Daarover misschien zo meer. Dit is de opstelling van Oezbekistan. Belangrijk. En heb je de naam al eens gehoord? Yusupov is de keeper. 3 achterop. Ashurmatov, Uruzov en Gushanov. Die laatste speelt bij Manchester City. Daarvoor Nasrulayev, Mosgovoy, Shukurov en Saifiev. Voorin Urunov, Shomurodov. Dat is de topscorer van Turkije. En Faizulayev. Dan heb je de namen al een keer gehoord. We zullen ze niet overhoren, want het zijn lastige namen, zeker voor ons Nederlanders. We zijn deze namen niet gewend. Voor deze wedstrijd nog een moment van stilte voor de oud-teammanager van het Nederlands elftal, de heer Jorritsma. Hij heeft heel lang het Nederlands team geholpen met van alles en nog wat, veel administratieve zaken. Maar hij was ook heel erg belangrijk voor spelers. Een arm om de schouder zijn de verhalen die je veel hebt gehoord. En dus een moment van stilte voor hem. De spelers staan rond de middencirkel. Hans Jorritsma was de
0: teammanager van het Dutch national team voor 21 jaar. Terwijl de camera nu ook naar Ronald Koeman gaat in een zwart shirt. Kijkt hij even naar de grond. In Jonken. Van Nistelrooy ook. Staren even in de verte. Zij kende Jorritsma heel goed. Ik ga maar weer naar de spelers van Oranje. Ook Cody Gakpo bijvoorbeeld. Nederlandse spelers staan arm in arm. Met applaus, al daar. Toch een beladen moment. Terwijl de spelers van flank van kant gaan wisselen. Dat betekent dat Oezbekistan van links naar rechts in je scherm gaat spelen. En Nederland dus met witte sokken, wit shirt, met die oranje baan over de borst. Met dat mooie embleem in het midden. En de oranje broek gaat dus van rechts naar links spelen. Terwijl we even kijken naar Bart Verbrugge. En de spelers in Malen en Gravenberg gaan in de huddle staan. Dat doen die van Oezbekistan ook in een cirkeltje. De laatste aansporingen nog van de aanvoerder. Tactische plannen. Oezbekistan zit in een behoorlijk zware pool. Congo, Ghana en Portugal. Ze gaan dus tegen Ronaldo spelen. We hebben niet de techniek van Ronaldo, maar misschien wel zijn discipline, zei Fabio Cannavaro, de kerstverse bondscoach van Oezbekistan, nog nooit een land gecoacht. En hij gaat toch naar het WK. Het is een van die wonderlijke verhalen. Die spelen rondom dit toernooi, dat natuurlijk donderdag begint. Kun je ook bij ons volgen, kanaal 81. En we zijn begonnen. Nederland afgetrapt. Bal wordt teruggespeeld naar Bart Verbrugge.
1: Lang, hard en hoog gaat de bal naar voren. En Dumfries, de rechtsback, staat alweer helemaal voorin. Zoals we dat van hem kennen. Terwijl de Oezbeken de bal even hebben. Van Hekken vervolgens terug naar achteren. Rustig aannemen daar voor keeper Verbrugge en een nieuwe aanval beginnen met Van Hekken net buiten de 16 meter. Die naar voren dribbelt, speelt de bal over de grond naar Gravenberg. Gravenberg terug naar Van Dijk. Allemaal op eigen helft. Van Dijk begint te lopen en geeft hem aan Van Hekken.
0: Van Hekken, wacht even. Geen druk van Oezbekistan. Nu Shomurodov komt wat naar voren toe. Al bij Van Dijk. Tempo ligt niet al te hoog. Sowieso wordt dat tempo niet al te hoog verwacht de komende weken. Wegens de enorme hitte. Ja, de hitte toch wel. De warme omstandigheden en de hoge luchtvochtigheidsgraad. Dus veel pases. Terwijl nu Van de Ven op links wordt aangespeeld. Onderin je scherm loopt zich vast. En dan is voor het eerst Oezbekistan weg. Het is Fazulayev. Diepe bal richting de 5 meter van Nederland. En daar staat Bart Verbrugge, raapt de bal op. Nu de bondscoach Fabio Cannavaro. De Italiaan werd zelf wereldkampioen als aanvoerder in 2006. Na het beter nemen van strafschoppen dan Frankrijk in die iconische finale. Waarin Zidane de kopstoot gaf aan Materazzi. Misschien weet je het nog wel en misschien ook wel helemaal niet. Van Dijk nu met de lange bal naar voren toe. Malen wordt niet bereikt. Maar de afvallende bal is voor Gakpo. Die kan versnellen. Speelt op Malen. Malen wil opzij spelen. En daar zit dan Oezbekistan tussen. Meteen de druk van Nederland. Oezbekistan krijgt de bal moeilijk weg. En schiet dan uiteindelijk de bal over de zeilen met een hoge bal. Aan deze kant van het veld is het Van de Ven die de inworp al heeft genomen.
1: Terug naar achteren, naar Virgil van Dijk. Opening naar de linkerkant. Van de Ven staat hoog op het veld. Halverwege de helft van de Oezbeken. Bal weer over de grond van Frenkie de Jong. Terug naar achteren. Nu zijn alle Nederlandse spelers helemaal op de kant van Oezbekistan uitgekomen. Nederland domineert dus. Tot de vogeltjes nog altijd fluiten. Is Nederland de bal aan het rondspelen. Gravenberg in de middencirkel. Terug naar achteren. Naar Van de Ven, die kapt even om een Oezbeek heen en begint dan te dribbelen. Nog altijd Van de Ven, of Van Hekken, terug naar de zijkant Van de Ven. Tot daar is Gakpo, terugdraaien, om zich heen kijken, zijn lichaam gebruiken. Dan is er een overtredingje gemaakt door een Oezbeekse verdediger. Maar heeft Nederland de vrije trap snel genomen. Speelt Reinders de bal naar de zijkant Van de Ven. Terug naar achteren, naar Jean-Paul Van Hekken, die weer het centrum zoekt. Van Dijk onder druk gezet even naar Gravenberg. Dumfries dan net over de middenlijn. Overzijde van het veld loopt zich vast. En dan kunnen de Oezbeken gaan counteren. Met aan de linkerkant even het inhouden. En dan het doorspelen naar Shukurov. Die van de sokken wordt gelopen. Overtreding gemaakt door Somerville. Daardoor mag na 3 minuten Oezbekistan een vrije trap nemen op de helft van Oranje.
0: Beeld gaat naar Ronald Koeman. Bondscoach van Oranje in het zwart gekleed. Dus een zwart shirt met korte mouwen. Een klok aan de rechterpols. Die wijde uit over het afwezig zijn van zijn vrouw Bartina. Die momenteel chemokuren moet ondergaan. En hij is in Amerika, dat het soms hartstikke lastig is. Het is wel een moeilijkheid voor deze bondscoach. Die er voor de rest open is. De bal wordt nu genomen richting strafgebied Nederlands elftal. Weggekopt door Van Dijk. De afvallende bal wordt dan geschoten in 1 keer. Door Oezbekistan, maar naast, vanaf een meter of 30, was het weer die Shukurov. Belangrijke speler. Echt een spil waar het om draait. Eerst wordt die bal weggekopt. Ik dacht Van Dijk, maar het was Van de Ven. En dan in 1 keer de volley van Shukurov. Bal hobbelt naast. Echte kans kunnen we het niet noemen. Verbrugge heeft de bal. Die speelt hem naar Van Dijk. Van Dijk naar Van de Ven. Van de Ven komt dan naar binnen. Wel heeft 2 keer Nederland zich al stuk gelopen op die druk van Oezbekistan rond de middenlijn. De bal ligt nu achterin. De strafschopstip is het Bart Verbrugge naar Van Hekken. En die vindt dan Somerville die naar binnen toe is gekomen. Dat gaat hij vaker doen. En die kan gaan versnellen. Legt de bal opzij naar de linkerkant. Onderin je scherm is het Van de Ven die teruglegt op Gravenberg. Nederland op de helft van Oezbekistan. Gravenberg, as van het veld, punten terug naar Van Dijk. Van Dijk wil de combinatie aangaan met Van Hekken. Wordt onder druk gezet en die draait naar deze kant van het veld toe. Bij de zeilen is het Van de Ven die weg is. Meteen maar is de voorzet hoog. Maar precies op dat gedeelte waar helemaal niemand staat en met een boog hobbelt de bal naar de andere kant van het veld. Over de zijlijn, 2 meter bij de hoekschopvlag vandaan. Ook geen gevaar nog van Nederland. Deze afzwaaiende bal van de Ven. Kijken we naar de rug van Malen. Rug nummer 18. Speelt ook met een rouwband natuurlijk allemaal. Vanwege het overlijden van oud-teammanager Hans Jortsma van het Nederlands elftal.
1: Vrije trap is er voor Oezbekistan. Uruzov is de speler die achter de bal staat. Komt er uiteindelijk niet uit. Bal over de zijlijn gegaan. Wel via de voet van een oranje speler. Dumfries beent terug naar achteren. Loopt nu nog wat verder naar zijn rechterkant. Terwijl er weer gegooid mag worden. De scheidsrechter vindt dat Uruzov net te ver naar voren is gekomen. Die wacht daar dan een tijdje mee. En Uruzov speelt wat met de bal in zijn rechterhand. Neemt dan een aanloop en slingert hem langs de lijn naar voren. Op het hoofd van Dumfries. Die wil gelijk naar voren koppen. Dat lukt wel. Maar komt niet heel erg ver. En dan stuit de bal rustig naar achteren. Naar Verbrugge. die naast zich Mickey van der Ven vindt.
0: Mickey van der Ven, wacht even. Echt opzij. Laag over de grond gaat het allemaal naar Van Dijk. Die speelt op roze schoenen. Dat steekt wat af met dat fel oranje kleurtje. Vindt Jan Gravenberg. Mooie beweging van Gravenberg. Onder het eigen lichaam door achter de eigen standbeen. Krijgt nu weer de bal. Dan zoomt de camera in op Gravenberg. Want dat willen de Amerikanen natuurlijk maar al te graag zien. Leuke acties. Terwijl er een overtreding wordt gemaakt nu. Door diezelfde Gravenberg in samenwerking met Dumfries. Overtreding wordt gemaakt op Urunov. Aanvallen van Persepolis uit Iran. Ja, een lichte overtreding van Gravenberg. Die trapt inderdaad zijn tegenstander Urunov op de hakken. Vrije trap is voor Oezbekistan. Snel genomen. De bal ligt aan de overzijde van het veld bij de zeilen. Is het meteen Urunov die de bal maar naar voren toe schiet. De bal blijft binnen. En het is Van Hekken die kopt hem nog even naar beneden toe met stuiten. Dan heeft hij pas de controle met de voeten. Draait open, legt de bal opzij naar Virgil van Dijk. Virgil van Dijk in de 7e minuut van deze wedstrijd. Geen druk van Sjongerodov. En dan speelt Van Dijk toch breed naar Van Hekken. Van Hekken naar Dumfries. Dumfries steekt de middenlijn over, lepelt de bal op de doorgelopen Somerville. Kan niet controleren, maar zijn directe tegenstander. Nee, die maakt er geen corner van. Moet nog eventjes uit de draai opzij schieten. En dus een inworp. Nasrulayev was het. Die onder druk werd gezet door Somerville. Voor hem een belangrijke wedstrijd. Want is hij dan de oplossing op rechts? Dat Somerville naar binnen gaat komen. En dat Dumfries er in een aanvallende situatie aan de buitenkant overheen gaat. Dat is het idee in ieder geval. De bal is niet helemaal teruggelegd op de helft van Nederland. Via Verbrugge naar Van der Ven. Van der Ven naar Reinders. Reinders meteen dekking. Moet terugdraaien. Van der Ven aan deze kant van het veld. Speelt nu in de middencirkel. Virgil van Dijk aan. Virgil van Dijk wacht even. Controleert. Bal onder de voetzolen. Speelt dan in op Gravenberg. Krijgt hem weer terug. Oezbekistan zakt terug. Nederland moet komen. En dat doet het ook via deze kant van het veld.
1: Gakpo probeert handig langs een directe tegenstander te gaan. Dat lukt niet. Dus moet Nederland verdedigen. Frenkie de Jong doet dat door een overtreding. Waar veel pijn voor is bij Fazulayev. Die eerst met een vrij hooggeven been voor Gakpo langskomt. En vervolgens zet Frenkie de Jong zijn voet weer op de voet van Fazulayev. In de slow motion schudt Frenkie de Jong een beetje met zijn hoofd. Maar hij maakt toch wel echt de overtreding. Ingooi is het. Het was niet eens een vrije trap volgens de scheidsrechter. Ingooi dus voor Ashmuratov. Die hem ver naar voren gooit. Hopen dat de spits hem maar vasthoudt. Dat lukt niet. Nederland kan misschien counteren. Malen. Goed, de bal naar de rechterkant. Hier veel snelheid bij Somerville. Keeper vers een doel uit en de bal te ver voor zich uitgespeeld door Somerville. Daardoor kan de keeper redden. Dit was wel wat Nederland graag doet. Omschakelen en dan de snelheid van Somerville gebruiken. Die bal zien we in herhaling van Malen. Is in eerste instantie perfect op maat. Maar vervolgens speelt Somerville de bal te ver voor zich uit. En daardoor kan Yusupov zijn doel uitkomen. Is het geen levensgrote kans, maar wel een mogelijkheid om zeep geholpen. 9 minuten op de klok. Het eerste gevaar van deze wedstrijd was er voor Somerville.
0: Kunnen we zeggen, als we de beeldspraak van de Leeuw gebruiken, dat de Leeuw eventjes heeft gegropt. Nu dan een diepe bal op Gakpo. Gakpo die weg is. Strafgebied in bij de tweede paal is het Malen. Maar die kan niet controleren. Grote kans. Nummer 2 nu. En de keeper van Oezbekistan, die zegt ook tegen zijn ploeggenoten, hoe kan dit toch? Weer zo'n hele snelle omschakeling. Een mooie steekbal van Van der Ven. De loopactie is uitstekend van Gakpo. Niet buitenspel en dan is hij weg ook niet te houden. Ook legt de bal opzij. Ja, dan moet deze natuurlijk gewoon in. Maar het is Malen die de kans niet verzilvert. Malen toch de nummer 1 spits van Oranje. We kijken opnieuw naar de herhaling. Zat er wat lastig stuit in. Maar dit moet natuurlijk een prooi zijn voor de spits van AS Roma. Waar hij het zo goed heeft gedaan. Donjel Malen is een grote kans.
1: En dan hoop je toch niet dat dat een verhaal gaat worden. Hij scoorde zo makkelijk de tweede seizoenshelft bij AS Roma. Maar hij miste ook al een paar grote kansen tegen Algerije. En dus was het verhaal. Laten we hopen dat Malen zijn kansen nu wel maakt. Dat is goed voor het vertrouwen van hem, de rest van zijn team. Met dit soort kansen, hij hoeft hem alleen maar binnen te tikken. Moet hij echt maken. Nederland wel 2 kansen snel achter elkaar. Dat is bemoedigend tegen het veel lager geclasseerde Oezbekistan. Nederland weer in de aanval. Malen draait om zijn directe tegenstander heen. Komt aan de rand van de 16 meter uit. Malen doet het helemaal zelf. Maar wordt dan uiteindelijk van de bal afgelopen door Gushanov. De speler van Manchester City. de ster van Oezbekistan. Laat zien waarom hij een goede verdediger is. Van de Ven is hetzelfde, want die zit er hier nu tussen en gaat gelijk naar voren via Gakpo. Gakpo naar linkerkant, weer naar Van de Ven. Vlak voor de achterlijn, bijna tegen de zijlijn aan, houdt hij de bal met zijn sterke lichaam af. Speelt hem dan terug naar achteren, waar Frenkie de Jong uiteindelijk de bal heeft.
0: Speelt in op Gravenberg, as van het veld. Hoge bal, wel getoucheerd door Gravenberg, maar de bal gaat uiteindelijk over de... Nee, het is Gakpo trouwens die eraan zat over de achterlijn. Ja, inderdaad, dat Malen niet scoort, dat is toch wel een... Nou, nog niet een groot probleem, maar dat is wel een verhaaltje ook. Terwijl we nu nog weer kijken naar de herhaling. Gakpo legt hem echt pan klaar. Ja, die moet er gewoon in. Maar ja, het is toch wel een verhaaltje. Ik denk dat het te maken heeft met een stuk spanning. Ik kijk nog even naar het bedenkelijke grijns of grimas eigenlijk meer van Malen. Die natuurlijk baalt. Want dit zijn echt ABC'tjes voor een spits. Zouden het moeten zijn. De bal ligt inmiddels helemaal aan de andere kant van het veld. Bij de cornervlag waar Verbrugge de bal heeft. De camera neemt nog een keer Malen in beeld. Terwijl Nederland achterin de bal rondspeelt. Het is Frenkie de Jong die komt uitzakken. Dat is of de Jong of Gravenberg. Daarvoor staat dan meestal Reinders. Dat is een soort 10 opgesteld. De meest vrijgeschoten, meest vooruitgeschoven middenvelder. Gaat de bal naar Van der Ven. Die speelt in op Van Dijk. Lange bal dan naar de rechterkant. Daar staat Summerville. Ziet hem eerst achter zich langskomen. Gaat er dan alsnog achteraan. Mooi hakje terug op Dumfries die er vlakbij staat. Dit is bemoedigend. Terugleggen dan op Gravenberg. En Gravenberg kijkt naar Van Hekken. Dat gebeurt wel allemaal op de helft van Oezbekistan. Overzijde van het veld. Van Hekken die ver mag komen. Speelt de bal naar de buitenkant. Summerville staat geparkeerd. Moet terug. Speelt in de middencirkel Van Dijk aan. Die wijst even met zijn rechterhand. En legt hem dan toch opzij naar Van Hekken. Van Hekken doorgetikt op Dumfries. Dumfries naar Summerville. En die krijgt een overtreding te verwerken. Urusov. Vrij trap voor het Nederlands elftal. Aan de rechterkant van het veld. Vlakbij de zijlijn. En dan Ruzie Gravenberg in zijn directe tegenstander wat. Houdt ook bijvoorbeeld Urunov geen afstand. Maar de bal mag wel genomen worden van Pennington. Die rolt inmiddels weer. Bal nu bij Van de Ven. Van de Ven speelt richting de zijlijn. Waar aan deze kant van het veld Gakpo staat. Wat schijnwerking van Gakpo. Komt graag naar binnen. Met rechts mooie voorzet. Vrije kans nu dan weer. Voorzet en weer een missen zeg. Ongelooflijk. Het is Reinders die hem nu overkopt. De voorzet was van Dumfries. Dit is weer een grote kans. En je hoorde collega Anne de Jong al echt verzuchten. Hoe kan dit toch? Mooie aanvalsopzet. De paas is van Gakpo die naar binnen toe komt. Dan gaat de bal naar de doorgelopen Dumfries. Die legt terug iets achter Reinders. En die hangt dan wat naar achter toe en kopt zo de bal wat meer aan de onderkant. Waardoor die overgaat. Grote kans voor Nederland, maar wel over.
1: Ja, hier gaat weer heel veel goed tot aan het afronden. Reinders wrijft wat zweet uit zijn oog. Maar weet ook dat hij deze kans wel had mogen maken. Ingooien is het geworden nu voor Oezbekistan. Omdat we iets verder waren. Gushanov. Bal naar de rechterkant, maar die vliegt over de zijlijn heen. Ronald Koeman neemt de bal even aan en tikt hem gelijk terug naar Van der Ven. Koeman en Oranje willen wel dat er wat snelheid in deze wedstrijd zit. En terwijl ik dat zeg, vertraagt Frenkie de Jong juist. Dat doet hij ook wel vaker. Momenten kiezen om het spel te versnellen van Hekken. Terug naar de keeper, Verbrugge, net buiten de 16 meter. Klein tikje over de grond naar Virgil van Dijk. Lichaamsschijnbeweging, draait terug en gaat weer naar de keeper. Nu naar Gravenberg, net buiten de 16 meter. Hier is Van Dijk weer. En maar weer terug naar Verbrugge. Omdat de Oezbeken wat druk kwamen zetten. Gaat het nu even naar de andere kant. Waar Van Hekken begint te dribbelen. De 16 meter uit. Steekt al een halve helft over. Opent dan over de grond. Weer terug naar Van Dijk. Neemt hem even rustig aan. Die dribbelt nu naar de middenlijn toe. De Oezbeken in het blauw trekken zich terug. En Gakpo moet een weg vinden door die verdediging heen. Begint aan een dribbel. Terug naar het midden met Gravenberg en Van Hekken. Rechterkant gevonden waar Dumfries is. Dumfries weer terug naar Van Hekken. En dan weer Van Dijk. Lange bal is geven, de diepte in. Daar is Gakpo wel doorgelopen, maar bal komt niet aan. Oezbeken schieten hem hard naar voren, maar zijn de ballen weer kwijt. Als Van Dijk de bal naar de zijkant kopt, Dumfries wel terug moet rennen. Maar veel eerder bij de bal is dan zijn directe tegenstander. En dus begint het weer helemaal opnieuw met opbouwen. Want Frenkie de Jong heeft op eigen helft de bal.
0: Krijgt geen druk, legt toch even terug naar Van Hekken. Van Hekken controleert. Naar Van Dijk, die kijkt alweer voor een lange paas. Speelt met links in op Van Hekken. Van Hekken wacht. Die wil graag naar voren toe. Krijgt de ruimte ook. Middellijn overgestoken, nu de bal opzij naar Gravenberg. Gravenberg moet wat moeite doen om te controleren, maar komt nu naar de binnenkant. Gravenberg wacht op de steekbal en ja, overtreding gemaakt. Dus een directe tegenstander, Vasulaev. Dus krijgt Nederland een vrije trap, de as van het veld. Wordt op de hakken gelopen, snel genomen. Bal naar Gakpo aan deze kant van het veld. Haalt de achterlijn. Gakpo voorzet. Draait wat weg uit het strafschopgebied. Wat heet het? Gaat helemaal richting de zijlijn aan de andere kant. Dumfries houdt hem wel binnen. De overzijde van het veld op de helft van Oezbekistan valt Nederland aan. Van Hekken dan. Opzij naar Virgil van Dijk. Speelt in met rechts. En dan een driehoekje met de Jong terug naar Van Hekken. Van Hekken dan diepe bal op Gravenberg. Die bereikt Somerville niet. Komt Oezbekistan er niet tussen. Want is het weer Gravenberg die moet toekijken hoe Van Hekken helemaal terug speelt op Verbrugge. Die ver zijn doel uit is. Verbrugge laag over de grond naar de Jong. De Jong dan. Gravenberg die daar nog staat. Bal naar Dumfries. Afstanden zijn niet al te groot. En ja, Oezbekistan wacht gewoon op. Meteen de overtreding van Dumfries. Scheidsrechter Pennington zit er kort op. Dus mag Oezbekistan een vrije trap nemen. Is het zaak voor Oranje om die bal zo snel mogelijk terug te krijgen. Terwijl Oezbekistan helemaal terugspeelt. Aan de linkerkant dus van je scherm. Want daar staat de doelman van Oezbekistan. Lange bal en ingeleverd bij Oranje. Nederland weer naar voren toe.
1: Goed opengedraaid van Frenkie de Jong. Die heeft nu ruimte om aan de rechterkant Dumfries in te spelen. Die houdt hem binnen en begint dan zelf erachteraan te sprinten en te dribbelen. Maar komt niet voorbij zijn directe tegenstander. Die directe tegenstander is dan in staat om hem nog naar Shukurov te spelen. Maar die verliest dan de bal door hem over de zijlijn te lopen. Nederland heeft de bal alweer in het bezit. Gravenberg naar voren. Somerville trekt hem weer terug naar Gravenberg. Allemaal op de helft van Oezbekistan. 0-0 nog na 17 minuten. En hier draait Gravenberg open naar Van de Ven. Van de Ven door naar de zijkant, waar Gakpo staat te wachten, bijna bij de zijlijn. Steekt de bal tussendoor. Reinders laat de bal bewust lopen, maar dat is doorzien door de Oezbeken die de bal even hebben in het bezicht. Mosgovoy weer naar de zijkant. Saifiev, lange bal naar voren is de bedoeling. Van Dijk heeft een voorsprong op de spit Shomurodov. En lost dat dan samen op met Verbrugge, de keeper van Oranje. Alhoewel, Verbrugge speelt de bal over de zijlijn. Had hij beter kunnen doen, weet hij ook. Terwijl Fabio Cannavaro, de Italiaan, aan het coachen is en even uit zijn flesje water drinkt.
0: Het is warm. Van Dijk, gele aanvoerdersband. Ziet hoe Oezbekistan heeft ingegooid. De bal gaat nu naar Shukurov. Helemaal teruggelegd op Ashurmatov. Dan zit de eerste Oezbeekse echte aanval, Shomurodov. Goeie steekbal hoor, maar het is toch buitenspel. Want het was bijna Fazulayev die vertrokken was. Maar heel slim gestapt van Virgil van Dijk. En Fazulayev gewoon te laat stappen. Dit was het eerste moment van dreiging. Overigens was Shomurodov zelf ook te laat. Wel wat publiek. Is toch wat binnengelopen. Dit stadion dat eigenlijk met de hoofdtribune tegen een snelweg aanstaat. En die snelweg ligt ook wat hoger. Wat schoolkinderen met wat sportshirts aan ook. Nemen wat foto's, zelfs met een digitale camera. Nou, dat is toch iets uit de jaren 2000. En ook de New York Police Department aanwezig. Een aantal agenten die buiten een witte auto lekker tegen die auto aanleunen, een soort jeep. En kijken hoe Nederland naar voren toe komt via de overzet van het veld op bij het strafschopgebied van Oezbekistan is. Het is Dumfries die teruglegt op Van Hekken. Van Hekken dan naar Frenkie de Jong. As van het veld, meter 25 van het doel. Steekballetje door de lucht. In eerste instantie verwerkt door de Oezbeek. En uiteindelijk is het Shomurodov die bereikt wordt. Hakje dan meegeeft aan een van zijn ploeggenoten. Dat is Urunov. Urunov overzijde. Komt niet voorbij Dumfries. Krijgt wel een inworp. En dat vindt Urunov prima. Het was overigens Gravenberg die daar de voet dwars zette. Moet even naar adem happen, zo lijkt het. Het is warm uiteraard. Maar ja, dat blijkt het. Dat kunnen we het hele toernooi wel gaan zeggen. Dat Nederland hier in New York speelt heeft ook te maken met het einde van fase 1. Terwijl er een overtreding wordt gemaakt door Nederland. Maar Nederland wel dol mag. Overzijde van het veld. Het hakje van Reinders naar Somerville. Somerville wil Malen opzoeken. Paas onzuiver. Oezbekistan zit ertussen. Kan over de grond uitverdedigen. Maar daar staat Van de Ven alweer. Van de Ven naar Frenkie de Jong. Die temporiseert even. Frenkie de Jong, as van het veld. Terug naar Gravenberg. En die kiest via Van Dijk voor Van Hekken.
1: Van Hekken. Weer kijken en afspelen. Prima gedaan. Het gaat naar Frenkie de Jong. Draaien. Linkerkant gevonden. Terug weer. Zo gaat het even van voet naar voet. De bal. En gaat Van Dijk naar voren. De bal springt op van de voet van Somerville. Nederland lijkt de bal te verliezen. Gravenberg zit er snel weer tussen. Samen met Dumfries. Heeft hij weer orde op zaken gesteld. Nederland heeft veel meer de bal dan de Oezbeken. Dat was ook wel het vermoeden. Maar het is nog niet kans op kans. Nu misschien wel als de bal de 16 meter in wordt gespeeld. Reinders draait even. Draait dan de 16 meter uit. En gaat weer terug naar Van de Ven. Grote kansen natuurlijk wel gezien, twee stuks. Maar nog wel 0-0 na ongeveer een halve helft. Schotbaar is van afstand van Gravenberg. Die bal die komt uiteindelijk terecht op een mat waar ze normaal gesproken polstok hoog springen. Want we spelen in een stadion waar ook wel atletiek wordt bedreven. Terwijl de bondscoach Ronald Koeman even in de schaduw is gaan zitten. En kijkt hoe de keeper van Oezbekistan heel rustig de bal eens geeft aan Ashmuratov. En de bal dan terugkrijgt naar deze doeltrap.
0: Achter Koeman stond overigens een hele grote New Yorkse agent. Een stoere pet op en een zonnebril met blauwe glazen. Echt, ik denk, op een meter afstand van Ronald Koeman. Zal misschien wel te maken hebben met het veiligheidsprotocol. Was wel een cool beeld in ieder geval. Die stoere Amerikaanse agent in ieder geval volledig in uniform. Terwijl Nederland op eigen helft via Reinders even wacht, terugspeelt. Het begint allemaal bij Van Dijk. Op de voorgrond duidelijk Cannavaro te zien bij de zijlijn. Die staat met gespreide benen en de armen over elkaar te kijken hoe Nederland maar weer naar voren toe komt. En een steekbal op Reinders. Reinders meegeven op Gakpo die er binnen was gekomen. De bal is te onzuiver. En dat zijn toch wel aandachtspunten bij Nederland, heeft Koeman ook na de wedstrijd tegen Algerije gezegd. Het moet beter, het moet sneller ook. Terwijl Fazulayev voor zijn man is gekomen en weg is. Oezbekistan in de aanval. Bal opzij, maar daar staat Dumfries alweer. Buiten het strafschopgebied wordt er dan weer teruggespeeld naar Bart Verbrugge. Verbrugge speelt erin op Gravenberg. Zolang Nederland de bal laat rondspelen, moet het Oezbekistan toch wel lastiger kunnen maken. Want de Oezbeken moeten er maar steeds wel achteraan gaan lopen. En wie weet dat er in de tweede helft wat vermoeidheidsklachten gaan optreden. Dat Nederland wat makkelijker de ruimtes vindt. We zitten inmiddels in de 23e minuut. 0-0 de stand. Twee grote mogelijkheden voor Nederland gezien. Dat nu vlak voor de middenlijn nog altijd in balbezit is gebleven. Met Gravenberg. Geen druk op hem. Dan naar Van Hekken. Van Hekken naar Gravenberg. Die draait maar weer eens om. Naar voren toe. Dribbelt de middencirkel in. Dus de combinatie aangaan met Reinders. Die terugspeelt op Van Dijk. Van Dijk naar Van de Ven. Van de Ven heeft de bal.
1: Naar voren. Gakpo ontwijkt een tackle en krijgt de bal ook nog bij Gravenberg, die toch weer terug moet naar Van de Ven. In het midden Frenkie de Jong op de middenlijn. Mannetje voor zich, dribbelt hij omheen. Moet dan naar de zijkant. Van de Ven weer naar Van Dijk. Het zijn de verdedigers die de bal nu over de grond naar elkaar aan het spelen zijn. Frenkie de Jong dan vervolgens met de opening naar de zijkant. Gakpo krijgt hem gelijk weer terug. En achter zich, dan is het tempo er een beetje uit. Op een lijn staan de Oezbeken te verdedigen. 5 achterop, 4 daarvoor. En dan 1 spits die ook op de gaatjes loopt. En daar moet Nederland doorheen spelen. Het gaat nu wel even wat sneller. Als aan de rechterkant Dumfries hem aan Somerville geeft. Somerville staat bijna stil met de bal. Probeert dan snelheid te maken in een dribbel. Dat lukt, lage voorzet. Maar niemand om hem in te tikken. En Yusupov, de keeper van Oezbekistan, had er zicht op. Zijn voorzet was het. Somerville die nu ziet dat de bal hard naar voren wordt gespeeld. Maar Van de Ven is veel sneller dan zijn directe tegenstander. En kan de bal over de zijlijn laten lopen voor een ingooi voor Nederland.
0: We wachten even. We kijken naar een vrijwel leeg veld. Ik weet niet of we ook nog een drinkpauze krijgen rondom dit tijdstip. Ja, denk ik. Sowieso hoort het bij het hitteprotocol. Zodra het boven de 25 graden is, dan hebben we minimaal 2 keer in een helft een cooling break. We zitten nu in de 24e minuut. En we kijken naar Noah Lang, Brian Brobby en de wisselspelers. Het veld nog even gesproeid. En dat vindt de regie bijzonder interessant. En dan kijken we nu naar de spelers van het Nederlands elftal. Ook de wisselspelers die verzamelen zich aan de zijlijn bij de blauwe sintelbaan. Met de streep erop nemen wat drinken. Die van Oezbekistan staan ook bij de zijkant. Staan wat meer in het veld. Het is een moment om te gaan coachen. Dat gebeurt eigenlijk niet. Terwijl we eigenlijk door de watersproeiers heen kijken naar de spelers van Oezbekistan. Die dus voor het eerst naar een WK gaan. En we kijken nu ook via de camera naar Ronald Koeman. En Cannavaro die met zijn staf overlegt. Hij heeft zijn broer meegenomen. En 3 andere Italianen. Ik ben benieuwd wat ze daar bespreken. Waarschijnlijk van alles gezien. Malen veegt even zijn gezicht af met zijn shirt. Malen dus grote kans gekregen. Niet benut. Hij loopt even weg met een handdoekje in zijn linkerhand en neemt een slokje water. Dat is een goed idee om even wat te drinken.
1: Tijdens het WK zul je bij deze cooling breaks die er dan ook zijn reclame zien. Ook in Nederland. Natuurlijk bedacht ook door de Amerikanen. Die vinden eigenlijk dat bij het voetbal te weinig ruimte is voor reclame. Daar zijn ze heel erg mee opgevoed en daar verdienen ze hun geld mee. Bij deze oefeninterland doen we dat niet, maar kijken we naar de mogelijkheden die Nederland wel gekregen heeft. Deze eerste was van Somerville die de bal te ver voor zich uitspeelde. en daardoor zich stuk liep. Dit was misschien wel de grootste kans van de wedstrijd. Gakpo met de strakke voorzet en Malen die hem alleen maar binnen hoeft te lopen. Maar die schiet hem naast. En als laatste nog dit balletje dat goed uitkwam bij Dumfries op het hoofd van Reinders net achter zich. Die vloog dan over voor deze Etienne Reinders die een doelpuntje mee had kunnen pikken. Dit is live beeld tijdens dus de cooling break van Ronald Koeman die helemaal midden in de cirkel staat en wat aan het overleg is.
0: Hij neemt wat coaching op zich en het is nu ook het wat norsig kijkende Fabio Cannavaro voor een voor de sportieve uitdaging naar Oezbekistan gegaan, maar er schijnen ook wat dollars mee te maken te hebben terwijl de camera nu weer naar het Nederlands elftal gaat, terwijl in het midden zo langs de lijn als een soort ijsberende veldheer Ronald Koeman iets zegt van kom op jongens, maak het af. Hij neemt nog een slokje van zijn waterflesje en loopt weer naar de onderkant van het beeld, want daar is de dugout. En we kijken naar Frenkie de Jong met een natte handdoek in de nek. Het heeft allemaal te maken ook met de afspraken die Nederland ook heeft gemaakt. Hoe krijgen we de zaak zo gekoeld mogelijk? Het is de grimas van Virgil van Dijk die zijn lippen eigenlijk tuit. Volle bak in concentratie. We kijken nog een keer naar Frenkie de Jong die echt de druppels van zijn gezicht laat gaan. Wel lacht. Frenkie de Jong lacht altijd. Doet wat hij het leukst vindt, voetballen. En we hervatten de wedstrijd weer bij de inworp van Mickey van de Ven. De kant van Nederland, deze kant van het veld bij de zijlijn. Dus een beetje aan de rechterkant van je beeldscherm. En in zijn kielzocht de grensrechter. Ook de arbitrage heeft even verkoeling gezocht. Inmiddels is Van der Ven al naar voren toe gewandeld. Gooit hij de bal nu terug, want daar is Van de Jong natuurlijk. Wordt van hem verwacht dat hij zich uit laat zakken. Dat doet hij ook. Speelt nu over de hele of over de breedte. Van Hekken aan. Van Hekken naar de Jong. De Jong naar Van Dijk. Dat gebeurt allemaal in het strafschopgebied van Nederland. Nu gaan we naar voren toe. Van der Ven. 28e minuut. Nederland heeft balbezit. 0-0 de stand.
1: Gravenberg die versnelt even met de bal aan zijn voet. Vindt dan Gakpo. Gakpo in het midden vindt hij Reinders snel gedraaid. Wat ruimte voor Tijani. Reinders die schiet en net naast schiet. Zag er aardig uit. Kansje voor Nederland direct naar de break.
0: Terwijl Reinders even terugdraait. En we kijken naar de herhaling. Kijkt even, mag doorlopen. Raakt de bal aardig, maar de bal hobbelt naast. Raakt een beetje met de binnenkant van de enkel. Wilde hem natuurlijk met de wreef schieten. Wel duimpje omhoog van Tijani Reinders. Veel volgers uit Indonesië die het Nederlands elftal volgen. Sowieso is Oranje daar populair. Maar Reinders heeft Indonesische roots. En daarom dus zeer populair in een van de grootste Aziatische landen. Kijken we weer naar Ronald Koeman. Die met een grimas zonder zonnebril overigens. Terwijl de ogen wat knijpt. En ook de lippen wat optrekt. Bovenkaak is duidelijk te zien, in ieder geval de tanden. Terwijl Oezbekistan onder druk wordt gezet in eigen strafgebied. En de bal rondspeelt, nu de lange bal naar voren toe. Via Van Dijk over de zijlijn aan deze kant van het veld. Oezbekistan mag gaan inwerpen. Het is Edor Shomurodov, all-time topscorer van de Oezbeken. En met 22 doelpunten in de Turkse competitie heeft de topscorer al daar voor Beşiktaş. Eigenlijk speelt hij voor AS Roma. Terwijl Shomurodov maar weer eens de haren strak naar achter heeft gekant overigens. Goede gel heeft hij gebruikt. En kijk, daar zoekt, daar loopt. Hetzelfde geldt voor Mickey van der Ven. Bij het Nederlands elftal, waar hij hoopt weer wat van zijn vorm terug te vinden. Heeft het heel moeilijk gehad met Tottenham Hotspur. Handhaafde zich pas op de laatste dag van de Premier League. Hoopt in Amerika natuurlijk veel meer succes te gaan bereiken. Terwijl Gravenberg even foutief wordt afgestopt door Shukurov. En een vrije trap krijgt maar meteen de knuffel bij elkaar. Want het is natuurlijk wel een oefenwedstrijd. En sportief, 30e minuut, 0-0 de stand. Nederland balbezit, ter hoogte van de middenlijn.
1: Frenkie de Jong, bal over de lucht. Over een meter of 20 naar de zijkant. Dumfries met de steekbal naar voren in de loop van Summerfield. Die gaat zijn man langs en wordt geraakt in de 16 meter. Dit is een penalty voor Nederland. Summerfield heeft wat pijn als hij op zijn voet wordt geraakt door Urozov, die te laat was in dat duel. De scheidsrechter gedecideerd wees naar de stip. Nederland dus een penalty na een half uur spelen. Na deze goede snelle aanval van Oranje. Somerville overeind geholpen. De opening is eerst van Frenkie de Jong. Aanname van Dumfries. Die draait even open. Ziet dan dat Somerville de diepte ingaat. Die is sneller als hij naar binnen komt. Dan tikt Somerville de bal door. En ja, het is de nummer 27, Guruzov. Die Somerville dan vervolgens onderuit tikt. Op het voetje geraakt hier te zien. En dan is het overduidelijk een penalty. Daar gaat de VAR helemaal niets meer aan doen. En achter de bal zegt dat misschien ook iets over het komende WK. Cody Gakpo.
0: Gakpo, wacht even. Kijk naar scheidsrechter Pennington. Die zorgt dat iedereen buiten het strafschopgebied is. En ook buiten dat halve maandje, om het maar zo te zeggen. Want de spelers moeten afstand houden. Gaat met links trappen. Pennington praat nog even. Tegen de spelers van Oezbekistan niet te snel inlopen. Naar het fluitsignaal. Gakpo, korte aanloop. En scoort. 1-0 voor Oranje. Bal gaat door het midden. Ik denk zelfs dat het via keeper Yusupov gaat. Bal wordt namelijk getoucheerd en gaat uiteindelijk hoog tegen de touwen. 1-0 dus voor Oranje. Het goede nieuws is dat Somerville gewoon verder kan spelen. Je hart slaat toch even over. We kijken naar het kruisje wat Gakpo maakt op zijn borst. Terwijl we nog even kijken naar de overtreding die gemaakt is op... Ja, Somerville, dat is echt een zaag hoor. Ik weet niet of er nog een kaart voor wordt gegeven.
1: Volgens mij niet.
0: Want hij raakt hem echt op de binnenkant van de enkel. Ja, dat is echt een flinke overtreding. En nu de herhaling van de penalty. Ja, inderdaad, de keeper Yusupov lijkt hem even te pakken. Toch de goede hoek in. Maar hij gaat dus via zijn rechterpols en een stuit onder hem door. En vandaag ging de bal dus hoog tegen de touwen. Pennington heeft voor de tweede keer afgefloten deze wedstrijd. Nederland heeft gescoord. 1-0. Doelpunt Gakpo.
1: Niet een heel best ingeschoten penalty van Gakpo. Maar hij zit wel Nederland dus voor. En nu de bal over de zijlijn alweer gewerkt door Urunov. Nederland heeft de bal weer. Mag dan niet heel snel gooien. Moet even naar achteren. Voor Oranje. Terwijl Gakpo zijn... rouwband even goed trekt en ziet dat Oezbekistan mag gooien, precies op de middenlijn. Bal terug, hier naar voren getikt, maar tot een aanval komen ze niet. Van Hekken loopt dan nog wel in de weg van Frenkie de Jong. Dus hebben de Oezbeken de bal aan de rechterkant van het veld. Saviev in de as van het veld. Shukurov, die komt niet voorbij Reinders. Wel daarachter wat hulp. Steekbal naar voren. Nu is het opletten voor Nederland. Wat een schot. Maar dat schot wordt door Frenkie de Jong gekraakt aan de rand van de 16 meter. Oezbeken hebben even de bal. Fayzulev naar het midden. Wordt weer de diepte ingestuurd. Kan de bal op de achterlijn tegenhouden. Voorzet gegeven. Makkelijk te pakken door Verbrugge. Dit is het eerste wapenfeitje van de Oezbeken. En dat eindigt in de handen van Verbrugge. Die nog altijd met de bal in zijn handen staat. En dan rustig uitrolt naar Jean-Paul van Hekken.
0: Die de bal heeft. Laag over de grond speelt naar Gakpo. Gakpo wordt meteen onder druk gezet. Oezbeken hebben ook al in de gaten dat op het middenveld hij toch wel de belangrijkste spil is op dit moment. En weer is daar een overtreding van die Yurusov. Weliswaar niet zo hard als op Somerville. Maar die moet toch wel een beetje oppassen. Terwijl Nederland naar voren toe dribbelt met Frenkie de Jong. Frenkie de Jong dan op korte afstand hier aan deze kant van het veld. Gakpo die teruglegt naar Van Dijk. Van Dijk kijkt even. Speelt opzij naar Van Hekken. Dit zijn de patronen die we nog heel vaak gaan zien bij het Nederlands elftal. Nu dan een diepe bal op Malen. Die we al even niet meer hebben gezien. Ook een flinke overtreding op hem. Maar hij staat weer. Via Somerville gaat de bal naar voren toe. En dan wordt er toch nog gefloten voor die overtreding op Malen. Want er wordt gewoon omver gelopen. En dat is wel natuurlijk logisch dat de scheids daarvoor fluit. Ja, dit is ook weer van achter bijna. In dit geval was het Kushanov nog wel. De jonge centrale verdediger, het grootste talent. Ook Pep Guardiola bij Manchester City erg te spreken over de Oezbeek. Maar dit was er ook wel een flinke. In ieder geval gaat Reinders de vrije trap nemen. De bal ligt aan de rechterkant van de as. Meter of 20 buiten het strafschopgebied van Oezbekistan.
1: Kijken of Nederland uit dit dode spelmoment wat gevaar kan stichten. Reinders aanloop over de grond, maar doorzien door Fazulayev. Die zelf begint te dribbelen en dan tegen wordt gehouden met een overtreding door Reinders. Ik weet niet wat erin gestudeerd was, maar de uitvoering moet een heel stuk beter. Want deze vrije trap werd zomaar in de voeten gespeeld van de kleine dribbelaar Fayzulayev. Die met de bal aan de voet wel leuke dingen doet, maar vervolgens vaak de bal verliest. In dit geval niet, want hij werd ondersteboven gelopen. Bal is aan de rechterkant van het veld. Daar loopt Ashmuratov zich vast op Gakpo, die wel een overtreding daarbij maakt. Vrije trap dus voor Oezbekistan. Gakpo laat de bal nu pas liggen. En keert dan even zijn rug naar de situatie toe. Als Shukurov de bal via de voeten van Malen bij Kushanov krijgt. Centrale verdediger kan de bal nu even rustig aannemen. En op een slakkengangetje gaat het naar het midden toe. Shukurov ziet Reinders komen. Terug naar Kushanov. Over de grond. Hakje is prima. En dan naar binnen dribbelen. Dat ziet er zowaar aardig uit voor Oezbekistan. Nog altijd aan de bal, deze Urunov. Urunov draait hem terug naar achteren, net over de middenlijn. Bal weer bij Shukurov. Daar begint heel veel, als er al iets begint bij Oezbekistan. Shomurodov van de bal afgelopen. Ingooi wel voor Oezbekistan. Rechterkant van het veld, onderkant van je scherm dus. Terwijl, nee, Frenkie de Jong mag gooien. Dat is dus voor Nederland. Van de Ven krijgt hem van Frenkie de Jong.
0: Ja, want Anne, jij bent een beetje chef Oezbekistan de komende weken. Want je krijgt ze toch ook nog een paar keer, dit team?
1: Jazeker.
0: Inderdaad, nou, dat is hartstikke mooi. Zit er lekker in, die namen in ieder geval. Ja. En ja, we blijven
1: even oefenen.
0: Ja, en we hopen natuurlijk ook dat je het goed meekrijgt. Laat even horen wat je van deze, ja, van dit commentaar vindt. Of je nog wat mist of het nog beter kunnen doen. Want de komende weken gaan we natuurlijk hopelijk heel veel wedstrijden van Oranje brengen. Vanuit Amerika, hopelijk tot en met de finale. Ik kan het zeggen, want Nederland speelt achterin de bal rond met Van Hekken. Die nu naar voren komt, dribbelt in. Hoopt op Van de Ven, die opvallend vaak wordt betrokken in het spel van Nederland. Via die linkerkant dus. Wacht nu eventjes. Speelt opzij naar Gravenberg. Gravenberg kijkt even. Moet helemaal terug naar Verbrugge. Verbrugge wacht. Speelt weer opnieuw Van Dijk in. Van Dijk naar Gravenberg. Gravenberg terug naar Van Dijk. Shomurodov komt maar eens buurten. Bal gaat helemaal terug naar Verbrugge. Daar is Shomurodov. Verbrugge net op tijd laag over de grond. De bal ingespeeld richting Reinders. Maar die verliest de bal. Vervolgens is het Summerfield. Die pikt hem op. As van het veld. Weer een flinke... Ja, nou ja, tackle. Die was gelukkig niet op Summerfield. Wel op de bal. Maar dat zag er toch behoorlijk vervaarlijk uit. Inmiddels is het weer Nederland dat de bal heeft veroverd. Aan deze kant van het veld. Kakko die even wordt aan de shot getrokken, maar door mag. Naar Malen dan. Malen aan de buitenkant. Malen heeft dubbele dekking. Moet dan terug. Deze kant van het veld. Speelt hij terug op Gravenberg. Gravenberg naar Frenkie de Jong. Kaatsje. Gravenberg weer. Laag dan. Weer een kaats met Malen die terugspeelt. Gravenberg. Dan gaat de bal naar de Jong. Met een lichaamschijnbeweging. Krijgt ook weer een tikkie. Krijgt een vrije trap mee. Maar ja, Van der Ven beklaagt zich. Want die krijgt de bal mooi aangespeeld. Dat begon allemaal met die lichaamschijnbeweging van de Jong. Maar toch krijgt Nederland nu een vrije trap. En ook Koeman is hier niet blij mee. Want dan hebben ze een beetje ruimte gevonden. Mogen ze een vrije trap nemen. Allemaal heel erg aardig. Maar dat vertraagt weer. Bal snel genomen. En uiteindelijk diep balletje binnenkant rechts. Op Gakpo. Ja, die ook maar een beetje half handgebaatje maakt. Ja, sorry jongens. Summerville ging er wel als een jonge hond achteraan. Maar de bal was veel te scherp. Reinders nu even in beeld genomen. Man met nummer 14. Het icoon is in nummer 14 in het Nederlands voetbal. Oezbekistan heeft de bal maar weer eens uitgetrapt. En gaat naar voren toe.
1: Over de grond doorspelen van Fazulayev naar de spits. Die een overtreding tegen zich krijgt. Shomurodov wordt omhoog geholpen door Virgil van Dijk. Aanvoerder bij aanvoerder. Terwijl van Dijk naar achteren loopt om te kijken hoe hij de verdediging neer gaat zetten. En vooral ook te kijken wat Oezbekistan doet. Kushanov achterin naar uiteindelijk Uruzov. Lange bal naar voren. Dat is aardig bedoeld. Fazulayev duikt daarop. Maar Dumfries kan zijn lichaam gebruiken dat veel groter en sterker is dan de kleine buitenspeler die daar opdook. En dan komt de achterlijn dichterbij en is dus een doeltrap voor Nederland. Van achteruit zien ze hem lopen. En trekt Dumfries even een sprintje. Geen buitenspel is te zien in dit stilstaande beeld. En Fazulayev moet weer terug naar zijn plek.
0: Mooi gespeeld. Terwijl Nederland de bal terugspeelt naar Verbrugge. Toch Shomurodov meer druk geeft. Bal naar de buitenkant. Aan de overzijde van het veld van Hekken. Door de lucht richting Malen. Kan niet controleren. Krijgt ook een zetje. Oezbekistan speelt helemaal terug op keeper Yusupov. Rand van het strafschopgebied. Bal laag over de grond. Nu weer inspelend. As van het veld krijgt de keeper de bal weer terug. En dan komt Malen weer naar voren toe. Dat de keeper de bal Pardoes naar de overzijde van het veld bij de zijlijn. Blijft Oekraïne, of Oekraïne, nee, die spelen vandaag niet. Het is Oezbekistan natuurlijk.
1: Een ander Sovjetland.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Voormalig Sovjet staat inderdaad. Maar Oezbekistan ligt nog wat verder richting Azië. Maar goed, de Oezbekse nationale ploeg speelt nog altijd tegen Nederland. 40ste minuut, nog 5 minuten tot aan de rust. Met Van de Ven. Aan deze kant van het veld in balbezit. Speel maar weer eens terug naar Virgil van Dijk in de middencirkel.
1: Van Dijk wacht met het geven van een paas naar voren. Doet het dan naar Frenkie de Jong. Naast zich Gravenberg open draaien tussen de mannen doorspelen. Somerville wat snelheid. Somerville rand 16 meter schiet. Bal dan gekraakt door de Oezbeekse verdediging. Nederland houdt het druk met Frenkie de Jong. Die houdt de bal af van zijn directe tegenstander. En vindt dan Dumfries overzijde van het veld. 1-2 met Malen is de bedoeling, maar komt niet helemaal van de grond. Oezbeekse, kijk, ga ik ook al.
0: Ja, sorry, ik heb
1: komen
0: je
1: dan uiteindelijk er zelfs nog uit aan de linkerkant van het veld. Van Hekken, flinke overtreding. Doorgelopen, kon er anders worden. Hij zegt dat hij de bal raakte. De scheidsrechter wil daar niks van weten, Pennington. Overtreding, ik denk dat ze gelijk heeft aan de zijlijn. Is het namelijk het aantikken van de voeten van Oston Urunov.
0: Ja, Somerville, die krijgen we nu ook in de herhaling. Wordt eerst even vastgehouden en daarna gaat hij gewoon door. Schot wordt uiteindelijk geblokt van de rechterflankspeler van Oranje. Speelde uitstekend seizoen bij West Ham United. Ondanks dat zijn ploeg degradeerde. Bal nu naar voren toe, helemaal naar de rechterkant in je beeldscherm. Omdat Oezbekistan naar voren toe trapt over de as van het veld en over de grond. Maar daar zit Nederland dan tussen. Het is Van Dijk, die wil inspelen op Gravenberg. Maar daar zit Shomurodov en niet tussen maar zijn ploeggenoot. En een hele gevaarlijk moment ook. Urunov is dat. Die loopt zich uiteindelijk vast. Van Hekken komt weg richting de buitenkant. Daar staat Dumfries. Dumfries wordt opgejaagd. Verliest niet de bal, wel zijn tegenstander. Want die valt Pardoes om. Ja, die Dumfries is van graniet. En nu dan een lange bal. Door de lucht naar Gakpo. Maar bereikt Gakpo niet. Als keeper Yusupov weer. Smijt de bal naar voren toe.
1: Dat kan wel gooien.
0: Ja, zeker weten, ja. Dat is echt zo'n slingerworp. Ja. Echt boven zijn schouder eigenlijk. Oezbekistan blijft in balbezit. En dat doen ze dus via Shukurov. De overzijde van het veld. Somerville wacht eventjes.
1: Speler van Oezbekistan staat stil met de bal. Wacht totdat Oranje komt. En speelt hem dan over de grond naar Ashmuratov. Terug naar het midden. Gushanov. Nog weer verder. Uruzov. En dan de linkerkant vinden met Nasrulayev. Dribbelt wel naar voren, maar komt niet heel ver. En dan is het verdedigend werk van Somerville. Die niet ziet dat zijn ploeggenoten wat met dat balbezit doen. Middenveld weer ingespeeld door de Oezbeken. Shukurov terug naar achteren. Ze hebben de bal, maar ze vallen niet aan. Midden maar weer gevonden, Kushanov. Die probeert het eens lang de diepte in. Daar is wel wat ruimte. De bal is hard. Kan hij worden binnengehouden? Ja, door de spits. Dan over de grond spelen. En Gravenberg verdedigt daar goed. Was belangrijk, want Mozgovoj was daar bijna om hem binnen te tikken. Mozgovoj nu ook aan het aanvallen weer. Voor Oezbekistan, linkerkant, even terug naar achteren. Ze hebben zowaar wat langer de bal. Dan maakt Somerville geen overtreding. Kan Nederland counteren. 3-3 als je het snel doet. Somerville speelt wat met de bal, krijgt hem achter zich. Maar krijgt ook hulp van Gakpo. Rand 16 meter. Gakpo terug naar Somerville. Somerville naar Malen. Is dit dan zijn moment? Kappen Malen aangeraakt. Geen penalty volgens de scheidsrechter. Lijkt me wel een penalty. Ja. Er is een VAR. Die kan hier nog naar kijken. Malen overeind geholpen door de keeper van Oezbekistan. Gushanov. Lijkt hier goed weg te komen. We voetballen verder. Misschien speelde hij ook wel de bal. Wij zitten er verder vanaf dan de scheidsrechter. En we hebben nog altijd niet ingegrepen. 44ste minuut. Nederland had dit wel sneller uit moeten spelen. Nu is het juist Oezbekistan dat de middenlijn oversteekt met de bal.
0: Deze kant van het veld is het Urunov. Nee, het is zijn teamgenoot Ashurmatov. Driehoekje van Oezbekistan. En dan zit Nederland er alweer heel snel tussen. Gespeeld via Van de Ven deze kant van het veld in het strafschopgebied van Nederland. Dan de lange bal getrapt door Bart Verbrugge. Laatste minuut officiële speeltijd. Geen VAR ingreep. Ik zie ook de scheidsrechter nog niet kijken. En ook niet luisteren. De bal is ook nog niet buiten geweest. Dus deze aanval van Oekraïne, van godzijdank, Oezbekistan via Shukurov naar de buitenkant. Lage voorzet richting Shomurodov. In eerste instantie verwerkt door Nederland. In tweede instantie een afstandsschot van Shukurov. En nu dan een overlegmomentje, denk ik. We kijken naar Malen. Die heeft de handen wijd. Nu dan naar de herhaling. Ja, die wordt absoluut meegenomen. Dit is een strafschop.
1: Die wordt op zijn voet geraakt,
0: ja,
1: zien we in de herhaling.
0: Zijn standbeen wordt gewoon weggeveegd. door Kuchinov. Eerst aan zijn been waar hij mee schiet en daarna zijn standbeen.
1: Ja, en Kuchinov raakt de bal vooral ook niet.
0: 100% penalty.
1: Als hij nou nog eens de bal had geraakt, was het weer een ander verhaal geweest. Zegt Malen waarschijnlijk ook.
0: Het is toch wel bijzonder dat Pennington hier niks vergeet, of gaan we wel een strafschop krijgen?
1: Nee, doorspelen. Corner voor Oezbekistan zelfs. Dan moet je die gaan verdelen. Het is een oefenwedstrijd. Dus heel veel maakt het ook niet uit. 3 minuten komen erbij.
0: Je vraagt je wel af, is er wel een VAR?
1: Dit is op papier wel. Lange bal over iedereen heen. Van de Ven kopt de bal maar weer over de achterlijn. Hier zijn ze wel gevaarlijk in. En Van de Ven verdedigt dit moment voor Nederland. Gaat wel dus ten koste van een nieuwe corner. Deze keer aan de andere kant.
0: Corner, ja, precies. We kijken
1: op de linkerarm trouwens van Cannavaro heeft hij de wereldbeker getatoeëerd. Zie je net onder zijn mouw uitkomen.
0: Tja.
1: Zou ik denk ik ook gedaan hebben als ik de aanvoerder was van een team dat de wereldkampioen is geworden. Dat is een
0: iconische foto dat hij echt boven die ploeg van Italië met die wereldbeker is.
1: Terwijl hij zelf niet zo heel groot is.
0: Nee, precies.
1: Corner, nummer 22 achter de bal.

0: John Rodolf aannemen. Punt van het strafschopgebied, teruggelegd. Hoge voorzet richting de strafschopstip, weggekopt door Nederland. Opnieuw is het Oezbekistan met Nazarullaev. Bal naar de buitenkant. Voorzet wordt geblokt door Oranje, in twee instanties ook. De inworp is wel voor Oezbekistan. Nazarullaev doet dat, gaat terug op Shomurodov. En die komt met een afstandsschot. Dat gaat heel ver naast. Dus gevaar weer geweken. Ik denk wel een meter of vijf, denk ik. Want die Oezbeken die hebben ook voornamelijk gelopen en achter de bal aan. Daar word je gewoon moe van. Laatste minuut van de extra tijd is ingegaan met Frenkie de Jong. Frenkie de Jong versnelt even. Temporiseert, versnelt dan weer. Legt de bal opzij. En Mickey van der Ven doet eigenlijk hetzelfde. Speelt in op Gakpo, die komt naar binnen toe. Met rechtspunt is die terug. Op de Jong. Maakt een armgebaartje, legt dan de bal terug op Van Dijk. Van Dijk naar Van Hekken. Alle veldspelers van Oranje weer op de helft van Oezbekistan. Dat geduldig staat af te wachten. Van de Somerville, die wat naar binnen gekomen is. Dribbelt nu ook naar binnen toe met buitenkant rechts. Somerville nog altijd. Ziet dan echt vijf spelers om zich heen staan. Die allemaal in het blauw zijn. Dus echt zo'n blauwe muur. Terugleggen via de Jong. De Jong opzij naar Van Hekken. Nog een seconde of 20 te gaan. Bal bij Frenkie de Jong. En dan naar Van Dijk. Van Dijk wacht. Van Dijk lijkt eigenlijk gewoon even links en rechts te draaien. Terug naar Van Hekken dan. Jan-Paul Van Hekken wacht nog steeds. Punten dan even terug. Op Dumfries. Dumfries dan helemaal terug. En Nederland speelt even deze tijd vol. Bal gaat naar Verbrugge. Verbrugge naar Van Hekken. En daar dan het rustsignaal. We gaan rusten dus met een 1-0 voorsprong. 1-0 strafschop van Gakpo. Nederland had zeker nog een strafschop moeten krijgen na een overtreding op Malen. Gek genoeg niet gegeven, ook niet door de VAR geroepen. Tot zometeen.
1: Dit NOS-programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.
2: Waar ben jij
3: als het WK losbarst?
1: Het WK voetbal vanaf donderdag live bij de NOS op NPO 1.
4: Het is eindelijk weer zover. Het WK.
5: En dat doen we met z'n allen, boys.
4: Wij
5: zijn allemaal oranje.
4: Ik voel de

0: gaan. Ik moet ophangen.
1: Ik moet ook door. Is Virgil.
2: Score in de Mijn AHA-app. Ontdek het oranje festijn en maak kans op de ultieme WK-gadget van Bud. Een coolbox en beamer in één.

0: kaartjes kosten $1000.
1: Dan kijken we toch gewoon in de tuin?
2: Waar je ook gaat kijken, juich mee met Oranje. Met het Jumbo Juichjack. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kies voor de bank die jou helpt om de toekomst mooier te maken. Nu al zin in morgen. ASM Bank.

0: Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De vernieuwde Outlander PHEV. Nu tot 85 kilometer volledig elektrisch, met maximale grip en maximale trekkracht. Vanaf €42.990. Dat is makkelijk kiezen.
3: 1 op de 5 mensen krijgt de snelst toenemende vorm van kanker. Huidkanker. Terwijl je de meeste gevallen kunt voorkomen door je goed in te smeren. Daarom zet Zilveren Kruis shotje zonnebrandcreme op de kaart. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Bij Provel Kozijnen.

0: deuren bent u zeker van ons deskundig advies.
1: Zo is het resultaat naar wens en pas alles mooi in het opgestelde budget.
0: Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het beste. En brood. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupporterd worden. Zo, lekker bezig. Ik heb er een goed gevoel over.
3: We wensen Nederland het beste groente en fruit.
2: Zet hem op.
3: En brood. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu met maar liefst 2,51% rente. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Zo, lekker bezig.
3: Deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Halve kilo voor 2,29. Een roomboter croissant per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is?
6: Ga dan naar wijkoopauto's.nl en sla papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen een topprijs. Verkoop je auto op wijkoopauto's.nl.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: De grootste tegenstander van Oranje is online haat. En dat doet wat met je. Maar als we met al onze support Oranje een boost geven, dan zou er wel eens iets heel moois kunnen gebeuren.

0: tafel.
1: Komt alles samen. IKEA. Een wereld aan ideeën. Nu bij IKEA tot 60% korting op geselecteerde Malm ladekasten.

0: De Nederlands elftal leidt halverwege met 1-0 tegen Oezbekistan in de zon in New York. Dankzij deze penalty van Cody Gakpo. Die overtreding was nog wel hard.
1: Ja, dat was pittig.
0: Op zo'n oefenwedstrijdje dat je denkt, ik wil vooral niet geblesseerd raken. Maar hier op Summerville.
2: En dat had heel goed gekund bij deze. Eigenlijk.
3: Haakte hem echt op zijn enkel.
0: Ja, smerig toch eigenlijk?
3: Ja, maar ja, was echt gestrekt been.
0: En hij kreeg er ook helemaal geen kaart, niks voor.
3: Nee.
0: Kijk, het zal je gebeuren dat dit je WK kost. Ja, maar goed, Summerville kon gewoon verder. Gakpo speelt goed, toch?
2: Ja, tegen Algerije was het eigenlijk een van zijn minste interlands. Maar ja, nu was hij weer de Gakpo die we kennen bij het Nederlands elftal. Geweldige bal van Van de Ven. En dan legt Gakpo met zijn linkerbeen de bal. Fantastisch voor Malen, die moet hier scoren. Nou, dit balletje. Daar zit zoveel gevoel in. En dat hebben we vaker, die combinatie hebben we vaker gezien. Gakpo Dumfries. Hij ligt er echt geweldig weg. En ook hier moet Reinders. Die moet hij ook maken.
3: Goede loopactie, ja.
2: Goede loopactie. Deze steekbal op Reinders. Ik vind hem zo. Fysiek is hij ijzersterk. Deze paas is zo hard en zo zuiver. Mm-hmm. Waardoor Reinders weg kan draaien en naast schiet. Maar ja, hij is onze gevaarlijkste aanvaller eigenlijk op dit moment. En dat is hij, de laatste eindtoernooien is hij dat elke keer geweest. En ja, deze signalen qua vorm, die doen, ja.
0: Hoopgevend.
2: Zeker.
0: Dat is niet het afmaken van Donjan Malen, want je liet die ene kans al zien. Dat was misschien wel de grootste kans. Wat ging daar nou mis? Zijn er verzachtende omstandigheden dat hij deze bal niet binnen schiet?
3: Nee, die zijn er niet. Je ziet de keeper wel duiken, dus hij ziet hem. Hij ziet de keeper al naar die hoek toe gaan, dus hij is bang om er tegenaan te schieten. Maar deze moet je wel beter raken. En dat zag je de vorige wedstrijd eigenlijk ook. Raakte hij hem niet clean. En bij deze is het hetzelfde. Hij probeerde hem lange hoek te schieten, maar hij raakte hem veel te slap.
0: Zit dit in zijn kop al, denk je, dat hij hier nu al dus zoveel mee bezig is? Hij kwam zo lekker terug van de AS Roma, 14 goals gemaakt in een half jaar. En dan kom je bij het Nederlands elftal en dan gaat het even twee keer mis.
3: Ja,
0: twee wedstrijden achter elkaar. Ja. Hij heeft nog een helft.
3: Ja, hij heeft nog een helft, maar ik weet niet of dat zo is. Bij Roma schieten ze wel binnen. En het goede is dat hij wel in de positie komt, dus dat hij ze kan maken. Daarna heb je nog een situatie dat hij misschien een penalty moet krijgen, misschien niet. Is misschien net iets te makkelijk, die penalty. Maar hij komt wel in de situaties, maar hij moet ze wel gaan maken.
0: Hij moet ze wel gaan maken, ja, dat is dit moment nog even.
3: Ja.
0: Maar ja, de tegenstander lag op de grond, Pierre, wat vind jij?
2: Nou ja, ja.
0: Hij raakt hem.
2: Ja, dit is een penalty.
0: Ja?
2: Jazeker. En B, heel simpel. Twee penalties tegen dit Oezbekistan. Ja, eentje is mooi.
0: Rapportcijfer Nederland eerste helft?
2: Eerste gedeelte van de eerste helft vond ik ze prima spelen. Kregen we ook heel veel kansen. Daarna zakte het gewoon wat weg. Een zesje.
0: Met een zesje. Nou, dan gaan we met een zesje weer terug naar de reclame. En dan zijn we over een paar minuten terug met de tweede helft. Dan kan het alleen maar beter dan, toch? Zesje tegen Oezbekistan. Dat moet beter. Ja. Waar ben jij
4: als het WK losbarst?
5: Het WK voetbal vanaf donderdag live bij de NOS op NPO 1.
6: Zeealg? Lekker zeg.
7: Kordaat. Voor de man die altijd openstaat voor iets nieuws.
8: Schatje, kom je?
7: En puur voor de inhoud gaat.
9: Previously on Love and Romance.
7: En zorgt dat hij onweerstaanbaar blijft. Voor al die kordate mannen is er kordaat. Kordaat, dat ben je, dat drink je.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Deze week met Lidl Plus, kordaat 0.0 premium en 0.0 wit bier. Sixpack voor maar €1,79. Kordaat, exclusief verkrijgbaar bij Lidl.
11: Goed horen.
12: Hey.
13: Hoor je dat? Je wordt tante.
11: Is juist de kleine dingen horen. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien.
14: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden.
12: Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Handsfree bellen met je hoortoestel voor een glashelder telefoongesprek direct in je oor. Maak een afspraak op schoneberg.nl.
16: Kijk, een leeuw!
17: Dat is geen leeuw. Dat is een wolf.
18: Prijsvrij vakanties.
19: Ik bleef maar last houden van onrustige darmen en buikkrampen. Totdat ik Nucosan prikkelbare darm ontdekte.
20: 98% beveelt Nucosan aan, omdat het effectief en makkelijk is.
19: Inmiddels heb ik minder last.
20: Nucosan is beschikbaar bij Ethos. Nu tweede halve prijs.
21: Boek nu je reis bij Prijsvrij vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
22: Als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse helpen we om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek de ultieme Avondvierdaagse checklist en bij welke producten je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen zien. En daarom krijg je bij ons een bril met kraswerende glazen vanaf €15. Plus een gratis zonnebril. Of gewoon een tweede bril. Jij mag kiezen. Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Specsavers. Maak een afspraak voor een gratis oogmeting.
24: Steeds maar groot zijn. Steeds maar stoer zijn. Steeds maar sterker dan de pijn zijn.
25: Daar komt hij.
24: Elke keer als Bram in het ziekenhuis ligt, kan hij niet gewoon Bram zijn.
26: Hé, hey, hoor je dat? Daar komt hij.
24: Maar wat als dat ook anders kan?
26: Hoi.
24: Hij niet meer bang is en zijn lach terugkomt. Dit is wat Clowns doen. Elke dag. Help mee.
25: Komt-ie.
24: Word donateur op clinicclowns.nl.
27: What the world needs now is love, yeah. Sweet
28: cool.
27: Love. It's the only thing that there's just too little love.
28: Dansie met Hansie?
29: Heel graag.
27: What the world needs now.
30: De mooiste bestemmingen boek je bij D-Reis.
31: Maak jouw mooiste outfit.
32: Wauw, de Super Nintendo.
33: Hey, het is de Furby Baby.
34: En, doe je ook mee?
35: Komen jullie eten?
36: Oh. Welkom in de jaren 80.
37: Oh, de oude Nintendo.
38: We zijn ongeveer in mijn oude kinderkamer.
39: Ja, er zijn Power Rangers.
40: Unboxing time.
41: Het leukste wat er is.
42: Al 50 jaar.
43: Dus, waar wacht je nog op?
44: Niet slecht, hè? Met Hansie op vakantie.
45: De tv harder zetten kan betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen.
46: Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies over de laatste hoorinnovaties.
45: Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen... Beter leven.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ING.
1: In New York zit ook technisch directeur Nigel de Jong op de tribune. Hij signeert een shirt. Edgar Davids zit er ook naast. Was natuurlijk nog assistent van Van Gaal tijdens het WK in Qatar. En het Oezbekische elftal komt inmiddels weer het veld op. We hebben een beetje een probleem met het beeld, met de verbinding. Want het stottert een beetje, het beeld. Dus we hopen dat we dat heel snel kunnen verhelpen, want dat is irritant. Je hebt ook een beetje de corona-vibes weer met zo'n wedstrijd zonder publiek, hè?
2: Ja.
1: Denk je nou dat ze ook heel erg bezig zijn met niet geblesseerd raken? Want deze jongens weten natuurlijk dat ze wel zo goed als zeker zijn van een basisplaats zondag tegen Japan.
2: Ja, ik denk dat ze in het achterhoofd misschien wel een klein beetje rekening mee houden. Maar ja, eigenlijk de wedstrijd is er niet na om echt geblesseerd te raken op die ene tackle na op Somerville.
1: Ja. Vond je Pierre te streng trouwens met de 6?
2: Ik vond hem wel te streng, ja. Ik had het wel. Je hebt 6 goede kansen gecreëerd.
1: 4 is best wel veel tegen die 5 verdedigers.
2: Ja, dan had ik vind het 6 wel matig.
3: Het eerste gedeelte was heel goed.
2: Ja.
3: Maar ik vond het tweede gedeelte vond ik gewoon heel erg matig. Nou, slordigheden, veel balverlies. Een paar misverstanden ook, hè. Dat je eigenlijk het beter uit kan spelen dan dat je doet. Ja.
1: En welk cijfer geef je Oezbekistan dan? Want die zijn 2 keer de middenlijn overgeweest.
3: Nou,
2: ja, die geef ik
3: een 4,5.
1: Nee, oké. Maar die geeft geen hoge cijfer.
3: Nee, maar die geef ik normaal een 2.
1: Ja, nee, precies. Dus dat valt je eigenlijk. Maar hè, valt je nog mee?
3: Nou ja, omdat ze hebben 4 corners gehad.
1: Ja, dat is even.
3: Dat je 4 corners krijgt tegen deze tegenstanders vind ik al bijzonder, hoor.
2: Ja, dat is niet goed. Dat
3: nee,
2: is
3: toch?
2: Niet goed. Maar voor de rest, ik vond het wel iets hoger. Ik denk wel 7,5.
1: Wel 7,5?
2: Ja, 7,5 eerst zelf.
1: En waar moet Oranje het meest aan werken? Oh, kijk, snel om.
2: Afmaken.
1: Het afmaken. Nou, ze moeten meer afmaken. We gaan terug naar Aman Afsaroglu. Ik zei u, het beeld hapert. We hopen dat we dat zo snel mogelijk kunnen herstellen. Daar zijn we druk mee bezig. We gaan nu terug naar Aman Afsaroglu voor de tweede helft.
4: Ook op het extra kanaal gaan we verder met audiodescriptie. En ook op dit extra kanaal is er een trillend beeld. We zullen het zo goed mogelijk proberen blijven te beschrijven. 1-0 voor Nederland. Tweede helft is begonnen. De Oezbeken hebben de bal en spelen de bal het middenveld in. Waar Van Hekken een flinke sliding op de bal heeft. En daardoor heeft Dumfries de kans om de bal voor Nederland over te nemen. Verbrugge naar zijn maatjes achterin. Onder andere Frenkie de Jong die maar begint te dribbelen. Aan het begin van de tweede helft van Nederland. Oezbekistan. Nederland speelt in het wit met een oranje broek. Van links naar rechts op je scherm. Tegen de blauwe die uit Oezbekistan komen.
5: Ja, Nederland dat achterin de bal rondspeelt. Het is inderdaad echt continu een hapering. Maar goed, daar hebben we met audiodescriptie als commentator misschien wel wat last van. Maar ja, we kunnen wel vertellen wat er gebeurt op het veld. Dat Nederland aanvalt via de buitenkant. Overzijde van het veld. Ik denk dat Gakpo is die de actie inzet. Wil 3 spelers opzoeken. En dan wijst de scheidsrechter misschien wel naar de strafschopstip.
4: Nee, is buiten.
5: Nee, toch net buiten. Pennington die dus hevig in discussie. Ja, eerst met Otterbeck Sukurov. Die Pennington zegt hier even komen en rustig aan. We kijken naar de herhaling. Waar inderdaad Gakpo toch echt wel duidelijk over de knie gaat van zijn directe tegenstander, Safiev. En Nederland in de openingsfase van de tweede helft een vrije trap krijgt. Nederland dat 1-0 voor staat, strafschop. Gakpo die toch even met zijn linkerhand over zijn hoofd naar zijn oor gaat. Denk ik, of zijn oog misschien wel.
4: Lens misschien?
5: Ja, dat zou ook zo kunnen. Ja, hij zegt even wat, maar hij kiest toch weer zijn positie richting de strafschopstip. Vrije trap wordt genomen, laag over de grond, kniehoogte. En Gakpo kan niet goed controleren. Dat was ook echt een hele moeilijke bal. Ja, dat zagen we net met Reinders ook al met een vrije trap. De bal toch wel sowieso een beetje netjes kunnen afleveren bij een medespeler. Dat lukte 2 keer toe niet. Nederland heeft ter hoogte van de middenlijn balbezit. Dan gaat het terug. Hey, en het beeld, voor ons is dat weer fijn, is gestabiliseerd. Joepie de poepie. 48e minuut, 1-0 de voorsprong van Oranje. En Nederland valt aan, overzijde van het veld, via de flank van Gakpo.
4: Gravenberg in het midden, geen wissels bij Nederland. Ook dat was te verwachten. Koeman wil zoveel mogelijk spelen met de spelers die hij ook in de eerste wedstrijd op wil stellen. Die moeten weer minuten met elkaar maken in deze omstandigheden. En er komt zometeen nog een extra wedstrijd die we niet uit gaan zenden. Helemaal niet bij de NOS. De wisselspelers van Oezbekistan tegen de wisselspelers van Nederland. Zodat ook die spelers een beetje extra wedstrijdritme krijgen op weg naar het WK dat dus aankomende donderdag gaat beginnen. Nederland aan de rand van de 16 meter doorspelen, door combineren, net niet tot bij Gakpo. Goed op het laatste moment de bal uitverdedigd door Shukurov, die met een tackle wel een corner weggeeft. Maar het had ook een grote kans kunnen worden, terwijl het beeld nu helemaal op zwart springt en er even geduld AUB in beeld is komen te staan. De verbinding met New York, waar die wedstrijd wordt gespeeld, is even helemaal weg. In ieder geval het beeld, want het geluid van de fluitende vogeltjes horen wij nog wel. En de beelden zijn ook weer terug. Nou, dat is goed nieuws voor ons. Het is nog steeds 1-0. We spelen 48,5 minuten.
6: Het heeft toch wel wat, zo'n wedstrijd. En toch wel de andere kant van de Atlantische Oceaan. Ik ben benieuwd hoe dat de rest van het toernooi gaat. Maar goed, dan zijn de beelden gaan dan via het International Broadcast Center vanuit Dallas, Midden-Amerika, een beetje aan de zuidkant. Oh, kijk, daar komt de eerste trilling weer. Ik hou mijn mond dicht. Ik kan zeggen dat Oezbekistan in balbezit is. Yusupov, lichtgroen gekleed, doelman. Gaat de bal op omdat daar Malen kwam. Die huppelt nu eigenlijk achterwaarts terug. En nu komt Malen weer naar voren toe. Terwijl Yusupov de bal wegtrapt. Een overtreding wordt gemaakt, denk ik, door Frenkie de Jong. Maar Nederland blijft in balbezit. Wat wil de trap naar voren toe. En zo stuitert de bal richting de achterlijn van Oezbekistan. Kijk ik. En dan zien we dat Frenkie de Jong daar staat met zijn handen wijd. Die is niet heel erg blij. Hij maakt een overtreding. Ja, schouderduwtje op Fazulayev. De aanvallen van Başakşehir. En ja, hij krijgt de bal gewoon op de heup. Dus, oh, en daarna met de knie op het achterhoofd. Het gaat niet allemaal opzettelijk. Op het achterhoofd van Fazulayev. Ja, en nou zijn ze qua vechtsport wel wat gewend in Oezbekistan. Daar komen echt een aantal topsporters vandaan op dat gebied. Maar een knie op het achterhoofd, ja, dat doet zeer. En die Fazulayev, die staat gewoon weer. Nog wel een grimas, veegt even over het achterhoofd. Het doet zeer, maar ik heb respect voor deze speler. Want hij krijgt er al behoorlijk hard op het achterhoofd.
4: Ja, geen kaart gegeven. Hij gaat naar de zijkant, moet daar zich even melden omdat hij wat hulp gekregen heeft. En dus zal hij ook de komende minuut niet op het veld staan. Nieuwe regels van de FIFA dit toernooi om te voorkomen dat het spel vaak stil ligt. Met blessurebehandelingen moet je dus een minuut buiten het veld blijven. Minstens totdat de bal uit is. Op het moment dat je een behandeling hebt gekregen. Hij dus even niet op het veld. Als de bal naar voren wordt gespeeld. Aan wordt getikt van Hekken. Dan Summerville, rand van de 16 meter. Summerville nog altijd in de 16 meter. En op het laatste moment staat er een verdediger tussen. Die de bal over de zijlijn weet te tikken. Of de achterlijn weet te tikken van Oezbekistan. Nederland bijna op 2-0. En dat kwam geheel van de voet van Crescencio Summerville. Alleen het afwerken ging niet.
6: Ja, wat is hij dan snel op de eerste meters. Hij verovert dezelfde ballen meteen. Hup naar voren toe. 51ste minuut. We kijken naar Summerville. Corner wordt getrapt door Tijani Reinders. Vanaf de onderkant van het veld. De hoek natuurlijk waar de corner van staat. Eén hand omhoog bij Reinders. Uit stand trapt hij de bal richting Van Dijk. En die kopt hem net naast. Virgil van Dijk kopsterk. De bal draaide ver weg. Echt wel op een meter of 11 van het doel. Van Dijk wordt in beeld genomen. Schokt terug. Kopsterk. En dan stonden de Nederlandse spelers in een soort treintje. Allemaal achter elkaar. De bal werd getrapt. En wel mooi uit staande positie gekopt door Virgil van Dijk. Met een hele makkelijke zijpas is hij zijn tegenstander Urusov kwijt. Maar hij kopt de bal ook naast. Dat is een standaard situatie, met name verderop in het toernooi, mocht Nederland die fase bereiken. Kunnen heel belangrijk zijn, vrije trappen en hoekschoppen. Dit was een gevaarlijk moment uit een hoekschop. Terwijl nu de bal aan de andere kant is, op de helft van Nederland, overzijde van het veld bij de zijlijn, is het diezelfde Fazulayev, die nog zo even de knie op het achterhoofd kreeg van Frenkie de Jong, die een vrije trap heeft verdiend. Hij gaat hem zelf nemen. Niet de grootste, Oezbeek, maar wel ja, toch een pezige speler. Kijkt even naar beneden. Meet zijn passen uit. Ook Shukurov komt erbij staan. 29-jarige centrale middenvelder. Maar het is Fazulayev. Veel spelers van Oezbekistan verzamelen zich op de rand van het strafschopgebied van Nederland. Waar de meeste spelers van het Nederlands elftal ook staan. Worden er wat schouderduwtjes uitgedeeld. Fazulayev, bal lang onderweg. En daar is Verbrugge. Oh, die wordt toch omver gekegeld hoor. En dat is absoluut een bewuste overtreding van Kushanov. Want die loopt gewoon door. Daardoor maakt Verbrugge in de lucht een soort kantelbeweging. En komt hij heel hard neer. Het is een kaartwaardige overtreding. Want het is absoluut een bewuste actie. Gewoon doorlopen van Kushanov. En Verbrugge heeft pijn. Grijpt ook met zijn rechterhand in zijn rechter liestreek.
4: Ja, net boven de heup is hij geraakt. Hij ligt op het veld. Hij hoeft er niet uit zometeen. Die regel geldt niet voor keepers. Het is gaan voor de bal. En dan staat Gushanov in de baan van de keeper. Het is een overtreding. Ook niet heel erg bewust. En het is ook vooral het neerkomen van Verbrugge dat niet heel lekker is. Dat blijven we in de herhaling zien. Verbrugge heeft er behoorlijk wat pijn aan. Terwijl Ronald Koeman nu een petje op heeft gezet en een zonnebril op. En er wordt gewerkt aan het rechterbeen van Verbrugge.
6: Koeman lijkt wel een beetje op zo'n detective uit zo'n Amerikaanse serie. Weet je wel, ook dat is een stoere zonnebril. We keken naar de tribune, waren Davids, Edgar Davids. En Nigel de Jong, nou, die had ook die stoere zonnebril op. En dan met hun uiterlijk, met die tatoeages en zo, leek het ook alsof er een nieuwe rapgroep gearriveerd was in New York. Terwijl Verbrugge toch even met de handen boven de knieën staat. De camera's gaan naar Kandanov, een aanvaller. Hij is ingevallen voor, nou ja, de naam krijg je nog even te goed van ons. Maar het is een rechterflankaanvaller, 29 jaar. Dus ik ben benieuwd wie plaats moest maken. Het zou misschien wel Fazulayev kunnen zijn. Die zie ik zo 1, 2, 3 niet meer binnen de lijnen staan. Nederland komt in de voren toe met Malen, as van het veld. En er is eindelijk wat ruimte. Strafschopgebied, bal opzij en het schot zeg. Het grote, mooie schot van Gakpo, die lepelt de bal over en naast. Tikje opzij, heel mooi, van Daniel Malen. Even naar de versnelling van het Nederlands elftal. Malen heeft eindelijk wat ruimte. Gunt de bal aan Gakpo, controleert en schiet de bal toch wel naast. Ik zei net, mooi groot schot, een beetje een rare uitdrukking. Hij lepelt de bal eigenlijk gewoon over de lat. En heeft zijn handen bij zijn hoofd. Hoe kan ik die toch missen? 1-0 nog steeds, 55e minuut.
4: Nederland heeft gelijk de bal weer veroverd. Ryan Gravenberg terug naar achteren. Naar Van Hekken, Frenkie de Jong. Rechterkant is Gravenberg nog. Terug naar het midden kan. Naar Van Hekken, alle spelers van Nederland op de helft. Van de Oesbeken die één voor één weer druk zetten. Nu weer Gakpo. Gakpo, één iemand kwijt. Dan naar binnen draaien. Schot van Reinders gekraakt. De rand van de 16 meter tegen wat voeten aangespeeld. En dan maakt Gravenberg een overtreding tegen Fazulayev. Die nog wel op het veld is blijven staan. Het is nog steeds een raadsel voor wie die Gamdamov dan het veld in is gekomen. Sterker nog, misschien spelen ze wel met z'n 12. Nee, dat zal niet gebeuren. Er is iemand uit, we weten alleen nog niet wie. Dat hoort misschien ook wel bij zo'n oefenwedstrijd die eigenlijk nergens om gaat. Behalve fit blijven, misschien wat fitter worden. En hopelijk nog wat doelpunten en mooie momenten voor Nederland. Nederland 1-0 voor na 55 minuten tegen Oezbekistan.
6: Kijk naar Bart Verbrugge. Die staat weer. Naar de schouder en naar zijn borstbeen. Ik denk toch zijn schouder wat. Hij maakte echt wel een flinke zwieper hoor. En natuurlijk was het misschien niet helemaal bewust. Maar Kushanov wist echt wel wat hij deed. En weet het natuurlijk als hij een beetje op schouder achter doorloopt op een doelman. Dat die doelman natuurlijk volledig het contact met de grond al kwijt is. En ook dus de balans. Het is inderdaad Urunov. Hij is er afgegaan. Dus en dat is de man met nummer 10. Die mag, nou ja, linker aanvaller is dat van Persepolis. Dus voor een andere aanvaller. Dus Kandanov voor Urunov, weten we dat ook weer.
4: Niet te verwarren met Uruzov, die er nog wel op staat.
6: Ja, precies dat, ja. Urunov en Uruzov. Nou, kijk eens aan. Het is in ieder geval geen sof dat Nederland nog steeds voor staat. 57e minuut. Balbezit voor Oranje, overzijde het veld. Mickey van de Ven speelt in op Gakpo. Gakpo wil de combinatie aangaan met Reinders. Reinders dan meteen de diepte in met de bal. Maar Gakpo liep er niet op, verontschuldigt zich ook eventjes. Dat loopt ook nog niet helemaal tussen die twee. Allebei geconcentreerd kijkend waar hun zone is die ze moeten gaan verdedigen. Nederland hanteert vaak een zoneverdediging en niet een man-tot-man verdediging. Bal wordt helemaal teruggespeeld. Via Van de Ven terug naar Verbrugge, die weer gewoon op zijn voeten staat. De bal weer terug naar Van Hekken. Van Hekken naar Van Dijk. Van Dijk op Frenkie de Jong. Ook weer terug. Nederland probeert Oezbekistan wat meer te lokken. De bal ligt bij Verbrugge. Een soort extra veldspeler. Inspel op Gravenberg. Bal naar de buitenkant. Van de Ven dan naar Reinders. Weer terug. Ja, dat terugkaatsen, dat lukt. Heel goed zelfs. Maar Nederland moet ervoor te komen met Reinders. Reinders wacht even. Geen druk van Somorodov. Reinders opzij naar Jean-Paul Van Hekken.
4: Van Hekken, middenlijn maar weer vinden en die oversteken. Zo gaat dat de hele tijd. Linkerkant net over Gakpo heen. De bal stuit het over de blauwe banen van de atletiekbaan die om het veld heen ligt. Daarachter een dijkje waar nog altijd de politieagenten staan. lekker zittend op de motorkap van hun auto te kijken naar een voetbalwedstrijd. Een officiële interland tussen Nederland en Oekraïne, waar Fajulayev eerst weer goed wegdraait, maar dan de bal over de zijlijn loopt. Dat blijft wel een beetje zijn verhaal van deze wedstrijd. Van Hekken naar voren in duel met de spits van Oezbekistan uiteindelijk. Via Dumfries terug naar keeper Verbrugge. En Van Dijk door de as dribbelt naar voren halverwege de helft van Nederland. Lange bal de diepte in. Daar zou eigenlijk Somerville op door moeten lopen. Maar die ziet dat die bal te hard is. En dan stopt hij met heel hard doorlopen. Terwijl de tribunes van het stadion in beeld worden genomen. En die behoorlijk leeg zijn. En de mensen die er zitten, zitten zoveel mogelijk in het schaduwgedeelte. En niet in de zon. Het zegt wat over hoe warm het in deze wedstrijd is. Van Hekken kopt de bal naar voren. Die lang werd gegeven. Dumfries maakt Hens. En Edgar Davids en Nigel de Jong kijken van achter hun zonnebrillen toe en praten wat lachend.
6: Ja, Nigel de Jong zei, wij gaan niet voor 5-sterren hotellen. Het mag ook eens een onsje minder. Maar toch lokte dat wel een discussie uit. Terwijl de camera's nu kijken naar Ronald Koeman, die echt als een detective daar staat te kijken. Handen opzij, terwijl Oezbekistan naar voren toe komt. De bal wordt geblokt uiteindelijk door Van Dijk. Kan Nederland naar voren toe komen. Ja, Reinders krijgt de bal bij Dumfries. Ziet de bal onder doorgaan. En ook detective Ronald Koeman met zwarte pet en zonnebril kan ook niet meer controleren. Overigens, die agenten die Anne net beschreef, die staan ook allemaal keurig met hun auto in de schaduw geparkeerd. Cannavaro is het wel gewend, die Italiaan, dit soort omstandigheden. Handen over elkaar, één hand zit hij aan zijn linker oorlel. Misschien dat daar de ideeën vandaan moeten komen bij de Italiaanse bondscoach van Oezbekistan. Nederland wint de kopduel. Van Dijk krijgt de bal bij Gakpo. Die zoekt Malen, wordt niet bereikt. Oezbekistan kan naar voren toe. Bal door het midden, zit Dumfries in eerste instantie tussen. Maar de bal schiet door en dan is Oezbekistan weg. Met Nazrulayev haalt zomaar de achterlijn. Voorzitter ging de tweede paal weg. Kopt door Van Dijk. Van Hekken kopt de bal uit het strafschopgebied. As van het veld, Malen kan controleren. Wordt opgejaagd uit de draai naar Van Hekken. Malen is even uit positie. Bal gaat naar de zijkant. Naar Frenkie de Jong op snelheid tussen twee tegenstanders door. Ja, speelt in op Reinders. Kan niet controleren. Begaat zelfs een overtreding. Zegt Pennington, de arbiter. En dus kan Oezbekistan weer naar voren komen. Het is Oezbekistan met een diepe bal op de topspeler Shomurodov. Maar die wordt niet bereikt. Nederland kan weer uitverdedigen. Nederland speelt natuurlijk van links naar rechts in je scherm. En gelukkig is dat beeld ook niet meer zo haperig.
4: Gravenberg richting de middenlijn. Naast zich heeft hij Frenkie de Jong dicht bij hem. Frenkie de Jong houdt even in. Weer Gravenberg die om zich heen kijkt. Nederland nog niet gewisseld na een uur spelen. Linkerkant Gakpo. Gakpo, Frenkie de Jong. Naast zich Van de Ven. De Oezbeken hebben zich weer ingegraven op eigen helft. En kijken wat Nederland verzint met aanvallen aan de rechterkant. Dumfries opendraaien tegen de zijlijn ongeveer aan. Gaat dan toch ook niet naar voren. Terug weer naar achteren naar Van Hekken. Inspelen naar Gravenberg. Frenkie de Jong opgejaagd. Maar niet heel erg daarvan onder de indruk. Speelt hem toch naar voren omdat Gravenberg handig loopt. Maar het is allemaal 10 meter over de middenlijn. Dus ver van het doel af van Yusupov. De Oezbeekse keeper aan de linkerkant. Is nu wel Gakpo door voorzet gegeven. Daar is toch een enorme kans voor Somerville op de 2-0. Maar hij schiet hem naast. Dit was zijn moment om zijn eerste interland doelpunt te maken. Na een geweldige bal van deze man. Cody Gakpo, hier de herhaling. De actie, zijn tegenstander opzoeken naar binnen. Dan kijkt hij omhoog en lepelt hij de bal de 16 meter in. Voorbij Malen en dan bij de tweede paal moet Somerville hem binnen tikken. Hij is half hoog, niet heel makkelijk. Maar toch uiteindelijk een grote kans, want hij haalt wel de ruimte. Crescencio Somerville.
6: Ja, dat is de tweede grote mogelijkheid van Nederland. Eerst is dus Malen in de eerste helft. Zo'n bal liggen, opgelegde mogelijkheid. En deze dus van Somerville. Dat is toch wel het wapen van Oranje. Was ook al tijdens het EK zo. Gakpo, die vanaf links naar binnen komt met rechts die bal of voorzet of schiet op doel. En er zijn weinig tegenstanders die dat zo lang kunnen blijven verdedigen. Het gebeurt de eerste paar keer vaak wel. Maar uiteindelijk is er altijd het moment dat Gakpo er wel langs komt. Of in ieder geval de bal er langs krijgt. Dat is goed nieuws voor Oranje dat nog steeds 1-0 voor staat. Tegen Oezbekistan dat nu de bal weer heeft op eigen helft. Inmiddels de helft van de middenlijn. Maar wel naar voren te komt via Mozgovoj. Nog meteen weer teruglegt op Shukurov. Wacht eventjes, bal naar de zijkant, naar Kuzjanov. Of Kuzjanov moeten we natuurlijk zeggen. Combinatie zelfs, ja, de bal blijft binnen. Is het Nazarbayev? En dan gaan we weer terug naar Yusupov, de doelman. In de 5 meter, dan gaat Brian Brobbey erin komen. Die kan de bal wel wat vasthouden, krijgt nog wel wat instructies van Stekelenburg. Vasthouden niet met de handen, maar wel met de voeten. Kende een geweldig seizoen bij Sunderland. Nu een overtreding op Malen die in kwam lopen. Weliswaar bij de cornervlag. En nu gaat Nederland voor het eerst wisselen. Ik denk dat Malen naar de kant gaat, als ik het zo bekijk.
4: Of Malen nog even rechts buiten. Dat ze dat nog even oefenen. Wel opvallend hoor, met de discussie over wie die moet spelen. Depay of Malen. En wie de extra optie is in de spits Weghorst. Die komen er allebei niet in. Het is Brian Brobbey die zo meteen in gaat vallen. Nog niet bij dit moment, zo lijkt het. Want de vrije trap wordt genomen aan de rechterkant van het veld door Reinders. Die zijn linkerhand omhoog steekt. Verdedigers van Nederland mee naar voren om te kunnen koppen. Bal komt voor, makkelijk verdedigd. Er vallen wat spelers in de 16 meter, maar daar is te weinig gebeurd. Nu moet Nederland verdedigen, opletten op de counter van de Oezbeken. Handig naar voren getikt door Shomurodov. Fazulayev terug naar Shomurodov. Opening helemaal naar de overzijde. Daar is de ruimte bij de invaller Gamdamov. Die is in de 16 meter. Gaat proberen voorbij zijn man te komen en dan de voorzet te geven. Maar Virgil van Dijk op de juiste plaats. Die tikt de bal dan over de zijlijn. Gevaar geweken. En ingooi voor de Oezbeken. Dat rijmt.
6: En dan kijken we.
4: Verbrugge toch weer gaan liggen.
6: Ja, precies. Hij heeft toch een tik gehad hoor. Maar of het nou nu weer een nieuwe tik wordt uitgedeeld aan keeper Bart Verbrugge. Die echt op zijn rug ligt. Koeman kijkt even. Bed flink over het hoofd getrokken. Terwijl Van Dijk even komt informeren. En ook Van Hekken loopt nu weg. Hij krijgt nu. Ja, kijk. Toch weer. Brian Brobbey gaat erin komen. Voor inderdaad Daniel Malen. Kan nog niet overtuigen. Brian Brobbey dus bij Sunderland. Malen, daar gaan de camera's nog even naartoe. Die loopt na 65 minuten dus naar de dugout toe. Maar Brobbey heeft een geweldig seizoen gehad bij Sunderland. Dat dus promoveerde naar de Premier League. Verwacht werd dat ze zouden vechten tegen degradatie. Maar Sunderland plaatste zich gewoon voor Europees voetbal. We kijken naar de herhalingen van eerst die aanval van Oezbekistan en daarna dus Verbrugge die toch door de knieën gaat. Hij lijkt zich daar te overstrekken, denk ik. Ja, ja. Kramp schiet erin. Is het een liesblessure? Ik weet het eigenlijk niet.
4: Ja, het is wel weer dezelfde heup als waar die net geraakt wordt. Die herhaling zien we nu ook. Denk, waar die hard op neerkwam.
6: Ja, het is toch echt wel. Ja, ik vind die Gushanov, dit is echt wel een flinke overtreding hoor, die op hem gemaakt heeft. Zijn heup wordt opgerekt door de verzorger. Hij ligt op de grond, Verbrugge. Met één been, zijn linkerbeen strekt hij dan. En zijn rechterbeen wordt eigenlijk in een hoek van 90 graden gelegd. En dan uiteindelijk wordt dat been dan over dat linker gerekt. Om maar zo te zeggen. Mark Vlekken, keeper van Bayer Leverkusen, die gaat ook warm lopen. Er is toch wat consternatie. Mark roept bondscoach Ronald Koeman. Ja, die gaat erin komen. Vlekken gaat deze wedstrijd uitspelen als doelman van Oranje. En Bart Verbrugge, toch die flinke tik, heeft nu ook nog eventjes met zijn rechterhand die rechterheup vast. Die gaat naar de dugout. Is al gewisseld, is het veld al uitgelopen. Want dat moeten spelers doen op dit WK. Zo snel mogelijk wisselen naar het dichtstbijzijnde lijntje om dat te doen. Doe je daar te lang over, dan sta je een minuut lang minimaal met een man minder tot de volgende spelervatting. Want de FIFA wil zo min mogelijk tijd rekken tijdens de wedstrijd.
4: Vlekken dus het veld in, Verbrugge eruit. Je wil fit deze interland doorkomen, maar dat lijkt dan dus niet te lukken. De vraag is hoe erg het is. Hij loopt wel zelf van het veld af. Gele kaart trouwens op het middenveld gegeven aan een van de spelers van Oezbekistan. Dat gaat het boekje in van de scheidsrechter. Vlekken die dan invalt, betekent dan dat hij de tweede keeper is dit toernooi? Of is het juist dat Koeman in die tweede oefenpot die erbij komt, hij Roefs een hele wedstrijd wil laten keepen? En dat dit eigenlijk niet zoveel zegt over wie de tweede keeper is. Verbrugge bezorgde gezichten bij de mensen langs wie die loopt. Ashurmatov, de centrale verdediger, heeft de gele kaart gekregen. Nederland voetbal door 1-0 voor. Brobbey's eerste balcontact is een tik terug naar Frenkie de Jong.
6: Voor hem toch wel de mogelijkheid. Hè? Brian Brobby, die echt, zijn bijnaam is Brob Beast vanwege zijn imposante fysiek. Misschien dat hij wat kan toevoegen aan het spel voor het Nederlands elftal met de Jong die naar voren toe komt. Legt de bal opzij op de helft van Oezbekistan. Gebeurt het allemaal. Bal naar Gakpo, doorgelopen van de Ven. Draait dan terug, verspeelt de bal. Maar ook Gakpo blijft druk zetten op de Oezbeek. En uiteindelijk is het Reinders die de bal weer afsnoept. En dus teruglegt op Frenkie de Jong. Halverwege de helft van Oezbeek, dan as van het veld. Er zijn er heel veel Oezbeken bij elkaar. Moet Nederland wel terugspelen, doet het dan ook. Van Dijk speelt in, driehoekje met Reinders en Gravenberg. Kijk mooi over de bal heen, Gravenberg. Wil Brobby zoeken, lukt hem in eerste instantie niet. Tweede instantie wel. Brobby kan wegdraaien en scoren. Brian Brobby, dat is toch een goede binnenkomen. Maar ik denk dat er een overtreding is begaan. Brian Brobby nog geen minuut in het veld. Met heel veel moeite krijgt Gravenberg de bal bij Brobby in twee instanties. Ik denk dat Brobby buiten spel staat. Nou, in eerste instantie niet. In tweede instantie wel. Het beeld staat stil. Nou,
4: ja.
6: Ja. Hij doet het, maar ja, hij rondt er wel af. Ja. En dat is toch wel zijn eerste echte schot op doel gaat erin. Maar wel uit buitenspel precies.
4: Ja, op het moment dat Gravenberg die bal naar voren speelt, staat hij inderdaad buitenspel, goed gezien door de grensrechter. Wel goed afgemaakt door Brobby.
6: Simpel ook, hè, Anne? Gewoon
4: ja, goed zijn lichaam gebruikt en dan binnen schieten. De sproeiers gaan aan, spelers lopen van het veld. Na 70 minuten de tweede koeling breekt, terwijl ook Malen afdruipt. Net gewisseld. Hij gaat terug naar de kleedkamer, zo lijkt het. Loopt daar weg. De spelers van Oranje krijgen water aangereikt. En in een trainingsjasje met witte haarband staat Memphis Depay duidelijk naast zijn teamgenoten om wat te vertellen. Terwijl Mark Vlekker van de gelegenheid gebruik maakt om wat ballen op zich te laten schieten. Want hij is net ingevallen voor Bart Verbrugge. Dan moet hij dus eigenlijk koud het veld in. Nu wordt hij even warm geschoten. Van links naar rechts duikt hij op het veld. Terwijl er ballen aan worden geschoten door Robin Roefs, de andere keeper van Oranje.
6: 70ste minuut. Terwijl Vlekken nog wat instructies krijgt. Waarschijnlijk over de opbouw van het Nederlands elftal. Wat er van hem wordt verwacht. Verbrugge kwam vaak zijn doel uit als een soort extra veldspeler om zich te bemoeien met die opbouw. We kijken nu even naar de Oezbeken. Die toch wel hoop zullen putten. Want ja, slechts 1-0. Alleen een strafschop tegengekregen die erin ging. En geen velddoelpunten voorlopig voor de nummer 50 van de wereld. Met die nieuwe bondscoach Cannavaro. Die lekker op zijn Italiaans heerlijk bewegelijk staat te praten. De handen wapperen alle kanten op. Terwijl de regie nog maar eens de kans van Van Dijk, die maar net naast kopt, in beeld nemen. Virgil van Dijk, Big Verge. En nu kijken we naar een moment van Gakpo. Die zich ja, met Malen tussen drie Oezbeken doorwurmt. En daarna krijgt hij de bal weer terug van Malen. En hij schiet de bal toch wat wild over, Gakpo. En ook dit moment van Gakpo met die mooie voorzet bij de tweede paal. Somerville die in komt lopen en wil volleren. Maar de bal met het scheenbeen raakt niet goed genoeg. Dat doet. Zien we ook een Oezbeekse vlag op de tribune. Ja, en New York is een stad van alle nationaliteiten van de hele wereld. Dus ook Oezbeken. En Gustil gaat erin komen. Aanvallende middenvelder aan de spits van PSV voor Frenkie de Jong. Gustil er dus ook weer bij na zijn kampioenschap met PSV. Niet zo heel veel interlands gespeeld. 6 in totaal, wel al gescoord. En mag het nu ook gaan uitspelen hier in Manhattan, New York.
4: Reinders dan een linietje naar achteren. In ieder geval naast Gravenberg op het middenveld. Niet meer aanvallende middenvelder, dat is Til. Die gelijk maar voorin begint te lopen. Gravenberg terug naar Virgil van Dijk. 72 minuten op de klok. Koeling break is alweer voorbij zoals je merkt. Want we voetballen weer. De linkerkant, Gakpo, niet tot bij een medespeler. Brobby jaagt door op de keeper van Oezbekistan, die rustig blijft. En achterin de bal verdeeld. Rechterkant gevonden. Via het lichaam van Van de Ven, maar een keertje gooien. Al laat hij dat aan zijn ploeggenoot Ashmuratov. Smokkelt wat meters, gooit hem naar het midden waar Mozgovoj staat. Mozgovoj terug naar Ashmuratov, die een soort vuurpijl naar voren in zijn voet heeft. Maar daar kun je op doorlopen. Hoewel, niet als de bal over de zijlijn is. Nederland mag gooien. Mickey van de Ven maakt de bal droog, loopt naar voren. Terwijl de camera inzoomt op de reservekeeper die niet het veld in is gekomen, Robin Roes.
6: 73 minuut. De reservekeeper die wel het veld in gekomen is, Mark Vlekken. De bal nu naar de buitenkant spelen. Dumfries kan hem niet inhouden. En dus gaat de bal over de zijlijn. Dus één worp voor Oezbekistan aan deze kant van het veld. Is het Urusov die teruggooit op Khushanov. Khushanov wordt onder druk gezet op Robbie. Ja, dat is toch even een ander verhaal dan Donjan Malen. De bal wordt teruggespeeld op de keeper. De keeper half hoog, diagonaal over het veld spelend richting Gamdanov. Uiteindelijk speelt Nederland via Gakpo de bal over de zijlijn. Aan de overzijde van het veld mag Oezbekistan een neerworp nemen. Wordt er ook gegooid naar Shukurov. Wat voor waarde moet je aan deze wedstrijd hechten? Nou ja, niet zo heel veel. Het is leuk om Nederland even in actie te zien uiteraard. Maar de uitslag is niet eens zo heel erg belangrijk. Wel het spelbeeld. Nederland begon goed. Maar nu een harde botsing zeg. Een hele harde botsing. Ik denk dat Summerville daar weer bij betrokken is.
4: Ja. Die krijgt een kaart.
6: En die gaat die kaart krijgen. Want het is Gamdanov die ondersteboven wordt gelopen. Maar Summerville heeft pijn. Hij kreeg eerst al in de eerste helft een behoorlijke tackle te verwerken van zijn directe tegenstander. Urusov. En nu doet hij het zelf. Tegen Gamdanov. Heeft heel veel pijn.
4: Ja, maar Gakpo wees al wel naar de zijlijn. Wacht nog maar even met verzorging. Want dan ben je hem dus een minuut kwijt. Maar ik denk dat Gakpo ook wel doorheeft dat het wel pijn doet. Maar dat er geen hele grote schade is. En dat is het allermooiste aan dit moment wel voor Nederland.
6: Ja.
4: Want een speler verliezen in zo'n duel in de 74e minuut in een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan is niet wat je wil.
6: Hij wordt zelf ook met op zijn wreef geraakt. Hè?
4: Ja, het is even een vervelende botsing. Waar Summerville een gele kaart voor krijgt. Maar dat maakt niet zoveel uit in deze wedstrijd. Dat hij nu weer loopt en een sprintje trekt, dat is het allerbelangrijkste.
6: Zo zat. En Oezbekistan denkt, huppakee, we rammen de bal maar eens naar voren toe. Heel wild door de lucht, overzijde van het veld, gaat de bal over de zijlijn. Summerville dus inderdaad geel, maar die krijgt wel even een kort lesje topvoetbal. Zijn tweede interland nog maar. Eerste basisplaats voor hem. Verrassing in de opstelling van Ronald Koeman. Achterin speelt Nederland de bal rond via Mark Vlekken. Bal over het as van het veld op de borst van Brobby, die meteen de combinatie aangaat en de bal weer terugkrijgt. Wordt toch wel flink op de huid gezeten door Urusov. Nederland blijft in balbezit. Bal naar de buitenkant van de Ven. Inspel op Gravenberg. Gravenberg naar Reinders. Reinders wacht. In de middencirkel kijkt even. Draait terug. Bal naar Gravenberg. Twee jongens uit de Premier League. Veel spelers uit de Premier League in het Nederlands elftal spelend. Bal gaat naar Van Hekken, die ook in de Premier League speelt. Diepe bal op Robby, onderschept. Nederland pikt de bal weer op. Het is Reinders. Vindt een gaatje. Het spel wordt verlegd naar de buitenkant. Voorzitter van de Ven. Oh, die schiet helemaal door. Robby, die rekende daar niet meer op. Yusupov, keeper, komt er toch niet bij. Robby had er alleen maar tegenaan hoeven te lopen. Wat is er toch met die voorzitter bij de tweede paal? Dit was een grote mogelijkheid. Bal wordt keurig verlegd naar de buitenkant. Van de Ven met de voorzet. Het is Yusupov, die mist die bal gewoon. En Robby rekent daar niet meer op. De bal gaat voor het doel langs.
4: Ja, mogelijkheid voor Robby. Als hij net iets eerder daarop anticipeerde. Voorzet van de Ven. Die samen met Robby even heen en weer aan het lopen is. We wachten allemaal op de wissel die nu gekomen is. Igor Sergeyev is het veld ingewisseld. En eruit is de aanvoerder Shomurodov. En ook Fajzulayev is naar de kant. Iskandarov is het veld opgekomen in het team van deze Fabio Cannavaro. Nederland heeft de bal alweer. Brobby zet druk. Maar het levert uiteindelijk niet langer balbezit op. Aan de rechterkant van het veld zijn de Oezbeken weg met Saifiev. Saifiev naar het midden. 1-2'tje opgezet. Dan is er nog wat ruimte. Steekbal gegeven. Vlekken moet komen. Vlekken heeft de bal. Voordat er een Oezbeek aan kan komen.
6: Ja, dan gaan we naar Reinders. We zitten in de 77e minuut in Manhattan. Nederland valt maar weer eens aan via de flank. Via de onvermoeibare Cody Gakpo laag over de grond richting Robby. Merkt wel dat de spelers van Oranje toch wat sneller de spits proberen te bereiken. Vooralsnog worden alle passes onderschept. Maar dat is wel weer een nieuwe manier van spelen naast dus het wapen dat Gakpo heet. Wie weet dat Robby eindelijk goed bereikt wordt. Hij scoorde wel met zijn eerste echte schot op doel. Alleen deed dat vanuit buitenspelpositie. Nederland heeft de bal achterin. Achterin, vlak bij de middenlijn zelfs. En Van Henke die komt er nu
5: niet overheen. Speelt hem ergens opzij naar Virtje van Dijk. En speelt op Gravenberg. Gravenberg terug naar Van Dijk. Van Dijk naast zich naar Van Hekken. Naar Paul Van Hekken. Lange bal richting Somerville. Bal is te hard. Stuitert over de achterlijn. Somerville laat lopen. 78ste minuut. En Somerville jogt terug. Nederland heeft nog twee wisselmogelijkheden over. Kijken naar Ronald Koeman die met één hand aan zijn kin staat. Als een veldheer te turen. Vanachter die donkere zonnebril naar de ontwikkeling in het veld. Die zeggen dat Van Hekken de bal heeft teruggepunterd naar Mark Vlek.
4: Die ongeveer op de penalty stip de bal over de grond speelt naar het middenveld. Gravenberg open draaien, doorlopen. Nu de bal over de verdediging heen leggen. In de diepte van Denzel Dumfries die de bal kan aannemen. Tegen de zijlijn aangedrukt staat. Een duel uitvecht en dan de bal over de achterlijn laten lopen. Het is een doeltrap voor Oezbekistan. Dumfries moet weer terug. Yusupov, ondanks dat hij achter staat met 1-0... laat de doeltrap nemen door iemand anders achterin. Het is rustig opbouwen van Oezbekistan. Nu pas de 16 meter uit. Nog 10 minuutjes. Bal weer terug naar de keeper. Die heel, heel rustig naar voren komt dribbelen. Lang, hard en hoog. Op het hoofd uiteindelijk van de Ven. Die wel weer weggeeft. Moet terug naar achter. Kijken of de Oezbeken tot een aanval kunnen komen.
5: Aan de overzijde van het veld dan. Een beetje richting de as van het veld. Is het Oezbekistan dat gaat bouwen. De bal ligt nu aan de overzijde bij de zijlijn. Oezbekistan zomaar laat de bal van voet naar voet gaan. Nu dan een hoge voorzet richting de strafschopstip. Maar goed breed houden van Dumfries zorgt ervoor dat ik denk Nazrulayev niet bij de bal kan komen. De bal gaat over de achterlijn. Denzel Dumfries werd kampioen van Italië opnieuw met Internationale. Grote meneer daar in Milaan. Speelt, gaat waarschijnlijk ook wel de wedstrijd volmaken. Brobbey kijkt zeer vermoeid, niet maar meer geconcentreerd vooral. Wat wil hij graag scoren? Dat hoopt hij toch stiekem op die eerste spitspositie van Oranje. Het zou toch mooi zijn aanstaande zondag in Dallas starten tegen Japan om 10 uur. Dus die wedstrijd is ook mee te beleven hier op kanaal 81, kan het zeggen. Want bijna werd Somerville bereikt. Maar bijna is niet helemaal. Oezbekistan ruimt op via die keeper Yusupov. Die ramt hem maar eens naar voren toe. Van Dijk wordt uit balans gebracht. Wel de bal aan de buitenkant rechts geraakt. Een overtreding gemaakt door Igor Zegeev. Grote jongen hoor. Spits, 33 jaar. Ook van Persepolis. Uit Teheran. De Iraanse hoofdstad. Altijd kijkt Ronald Koeman. Detective Koeman. Met de handen over elkaar. De armen over elkaar. Hij is niet heel tevreden, denk ik. 1-0 nog altijd voor Nederland. 81ste minuut.
4: De centrale verdedigers Van Dijk en Van Hekken spelen de bal maar weer eens naar elkaar toe. Van de Ven aan de linkerkant. Gakpo inspelen in het midden. Komt Somerville uit, maar Gakpo houdt de actie zelf. Goeie schaar, goeie bal naar Dumfries. Dumfries voorzet heel wild, heel hoog. En over de achterlijn, bal belandt dan in het net. Waar normaal gesproken de kogelstoters en slingeraars hun kunsten vertonen.
5: Bijna iedere atletiek die ze
4: ja,
5: had,
4: wel he? Geraakt inderdaad. Ja. Op dit voetbalveld dat aangelegd is. Terwijl Gakpo daarvoor een flinke tackle ontweek. Na een schaar maakte, zien we in de herhaling. Nederland gelijk alweer de bal. Oezbeken weinig van te duchten in aanvallend opzicht. Verdedigend geven ze weinig weg. En Nederland maakt de kansen ook niet. Daarom is het na 82 minuten 1-0. Van de Ven nog naar voren spelen. Brobbey 1-2. Eerst goed. Gakpo rand 16 meter. Wil terug naar Brobbey. Dan wordt de bal over de achterlijn gekopt. Niet eens zo heel ver van de eigen paal af. Had een eigen doelpunt kunnen zijn van Ashmuratov. Maar die kopt hem naast.
5: Brian Brobbey. Opgelucht haalde Oezbeken adem. Mooie stiftballetje hoor van Gakpo richting Brobbey. Hopen dat die twee elkaar beter gaan vinden. Gakpo is wel in vorm. Dat is het goede nieuws. Want die haalt wel de hele wedstrijd al een heel aardig niveau. Van Dijk komt naar voren toe. Nederland kan een hoekschop nemen. Komt een windje over het veld te staan. Duidelijk te zien aan de wapperende shirtjes. Het is nu de hoekschop slecht genomen van Reinders. Kniehoogte weggewerkt door Oezbekistan. Somerville erachteraan. Legt de bal hem terug. En
6: de middencirkel Gravenberg. Helemaal terug naar Vlekken. Vlekken wacht even. De schaduwen worden al wat langer op het veld van de lichtmasten. Het is al wat later op de dag in New York. Wel in de middag uiteraard. Ja, ze zit uiteraard in de avond. Terwijl Oezbeek met de lange bal naar voren toe gaat. En Sergeyev en die bal die komt met een stuit op de handen. Ik denk van
4: Til. Stil. Ja.
6: Maar met een stuit op de handen is het niet meteen direct Hens. Het mag doorgaan van de scheidsrechter. Oezbeek is dan appelleert. Ja, die zou dit natuurlijk wel heel graag willen. Een strafschop. Maar nee, het is Reinders. Krijgt een tik hier en daar. Gaat naar de grond. Krijgt geen overtreding mee. Oezbekistan mag er vandoor. 84 minuten. En Reinders ligt nu op de grond. Het spel gaat verder. En nu fluit de scheidsrechter. Omdat ook Reinders even naar het hoofd grijpt.
4: Ja. Gaat wel weer overeind zitten. Wat zal er dan met hem zijn? Camera zoekt nu Guus Til. Die de bal met zijn hand leek te raken. Hier de herhaling van dat moment. Krijgt wel de bal tegen de linkerhand aan. Eerst op de... Ja, beide handen. Eerst op links, dan op rechts. Hij kijkt de andere kant op. Maar als Nederland hier geen penalty tegen krijgt, komt het nog goed weg. Want dit lijkt me toch Hens. Terwijl de scheidsrechter bal in de hand heeft. En wat overlegt.
6: Toch wel.
4: Wat ze zegt, weet ik niet. Van Dijk is aan het
6: toch wel
4: praten. En we wachten even, terwijl Reinders ook nog op het veld zit natuurlijk.
6: Ja, ik denk toch wel dat dit...
4: De bal komt achter de verdediging.
6: Ja, maar in eerste instantie...
4: Oh, dan is de vraag of hij hens maakt binnen of buiten de 16 meter. Dat is vooral waar daarna gekeken wordt. De eerste hensbal is er duidelijk buiten.
6: Tweede
4: is er binnen, maar maakt het dan nog uit als je eerst al hens hebt gemaakt? Daar kijkt de VAR nu dan naar. Na 85 minuten, ja, het is pas 1-0 tegen Oezbekistan. Wat zou er gebeuren met Nederland als ze gelijk zouden spelen tegen de Oezbeken?
6: Ja, we hebben een VAR-check. In Europa is het zo, als het dan niet bewust hens is en ook een beetje indirect, dan is het...
4: Ze moet kijken.
6: Gaat zelf kijken. Dan is het geen hens.
4: Er wordt al geklapt en gejuicht, ik denk, door wat Oezbeekse fans.
6: Ja.
4: Het zou zuur zijn voor Guus Til, die zich natuurlijk ook wil laten zien. Hij veegt even met zijn shirt zijn gezicht af.
6: Maar dat betekent dat de VAR zegt, hens. En dat de scheidsrechter dat dan moet beoordelen. Ja. Die gaan heel vaak met die VAR mee.
4: Tuurlijk. Ja, anders word je niet geroepen. Alleen voor dit soort momenten word je geroepen.
6: Wel
4: als er hens gemaakt wordt, dan moet het eerste geen hens zijn als hij die bal op de hand krijgt. En dan de tweede keer wel... Strafbaar hens als de slaande beweging wordt gemaakt naar die bal. Dat moet dan ongeveer de uitleg zijn, denk ik.
6: Ja, het is
4: kan niet helemaal meekijken, maar dat is wat ik denk in het zien van de beelden.
6: Een speler kan natuurlijk niet in beweging die handen helemaal, die armen naast het lijf.
4: Nee, maar hij maakt wel een beweging naar de bal toe met zijn linkerhand.
6: Ja, ja, maar
4: het ziet er niet goed voor.
6: Ik denk dat het inderdaad ook een hens wordt gegeven. Maar, het is wel,
4: maar dan is de vraag of de eerste keer strafbaar hens is. Want dan zou het een vrije trapper buiten zijn. En dan komt de VAR natuurlijk niet op de lijn. Allerlei hoeken. Ze heeft het ook nog niet in één keer door. Terwijl Weghorst meekijkt over de schouder van de scheidsrechter.
6: Ik zal vast wel influisteren. Nee, geen hens.
4: Nee, het is...
6: Hij heeft overal verstand van.
4: Aan de ene kant maakt het niets uit. Want het is een oefenwedstrijd. Aan de andere kant zou het denk ik voor het vertrouwen niet goed zijn als je tegen deze tegenstander gelijk speelt. Penalty geraakt door Gakpo. En misschien een penalty tegen. Duurt maar en het duurt
6: bal. Het gaat wat je zegt inderdaad dan om de eerste bal. Want die tweede, ja.
4: Dat is ook hens. Maar dan is de eerste ook hens, is denk ik de vraag. Als dat hens is, dan hoef je er geen penalty voor te geven. Wat nou, ze heeft iets besloten. Nog steeds geen beslissing. Loopt eerst naar het veld. Fluit dan. En zegt penalty. En een rode kaart voor Guus Til.
6: Dat is dubbel straffen voor mij.
4: Hij zegt

0: Til kan het niet geloven.
1: Nee, dit is wel echt heel, heel bijzonder.
0: Koeman is er ook ontstemd over. Ja. Wat een raar moment. Nou. En wat zit er dan in zo'n wedstrijd? Toch veel momenten om straks ook nog over na te praten met de blessure van Verbrugge. En natuurlijk de blessure hiervoor van Jurriën Timber. Deze rode kaart.
2: Het is een vrije trap.
0: Geen penalty, maar wel een vrije trap. En rood voor die hensbal. Dan is het dus geen dubbel punishment. Maar een vrije trap aan de rand van de 16 meter. Waar muurligger Somerville achter ligt.
2: Dan nog, dan snap ik de rode kaart niet, Anne.
0: Omdat de overtreding, die hensbal. En anders was het, denk ik, het doorgebroken moment. Grote scoringskans ontnomen buiten de 16 meter wordt ingezet. En dan was het dus niet de VAR voor een penalty. Maar de VAR voor een potentiële rode kaart. Vrije trap voor de Oezbeken. Die kan er natuurlijk in. Achter de bal staat Mozgovoj. Nee, het wordt uiteindelijk een andere Oezbeek. Die hem hard overrost. Shukurov.
2: Ja.
0: Nou, dat moment voorbij. Nederland laatste minuten wel met 10 tegen 11 Oezbeken.
2: Nou ja, dat kunnen ze dan misschien ook oefenen. Want misschien ook met die nieuwe wisselregels of blessurebehandelingen zal je wel eens vaker met een minuut lang met een man minder te komen staan. Maar dit is echt een bizarre rode kaart, kunnen we echt zeggen. Dit is echt heel bijzonder dat hier een rode kaart wordt getrokken in een oefenwedstrijd.
0: Ja, maar dat moet niet uitmaken. Rood is rood.
2: Ja, dat klopt, maar... Die bal valt op zijn hand. Koeman is ontstemd. Hoe kan dit nou toch? Ook Van Nistelrooy staat hierbij. Totaal onbegrip. Inderdaad, een wegwerpgebaar van Koeman. Op zijn Italiaans dat wel. Cannavaro kan denken, hey, zie, dat doen wij ook altijd bij ons. Maar goed, het blijft wel een bizarre beslissing. Maar goed, beslissing of niet. Nederland gaat met 10 tegen 11 spelen. Staat nog wel met 1-0 voor. Bijzondere arbitrage van volgens mij geen WK-scheidsrechter. Dat is wel duidelijk. Het is Oezbekistan dat naar voren toe komt. Mozgovoj. Bal naar Urusov. Over de middenlijn. Inspelen dan op de nieuwe aanvoerder Shukurov. Shukurov naar de overzijde van het veld. Over de grond durft Oezbekistan nu aan te vallen met Iskandarov. Terugleggen dan. Bal naar de buitenkant. En Nederland laat het allemaal gebeuren. Nog 25 seconden officiële speeltijd. Nederland trekt zich namelijk eens terug. En Oezbekistan... lijkt te denken, hey, dus zo gaat dat eigenlijk tegen een ultra-verdedigende tegenstander. Die zich alleen maar terugtrekken. Want dat is wat Nederland nu doet. Langzaam komt Oezbekistan naar voren toe. Bal gaat richting de tweede paal. En dan een redding van Vlekken. Ik dacht, hij pakt de bal met twee handen. Maar hij bokst hem toch weg. De doelman van Oranje. Met oranje en witte. En enigszins roze accenten in zijn handschoenen. 5 minuten extra tijd. Denk dan ook te maken met die cooling break, Anne, en wat wissels.
0: Nee, vooral dat het heel lang duurde, denk ik, met die VAR. De cooling break staat de tijd stil.
2: Ja, precies. Dan is het inderdaad het VAR moment tussen de wissels. Met Oezbekistan, dat maar weer is. Ja, hoe komt in Manhattan?
0: Ashmuratov terug naar achteren. Een van de invallers. Nee, niet, het is geen invaller. Urusov staat er de hele tijd al in. Levert de bal zomaar in bij Dumfries. Die aan de rechterkant wel naar voren probeert op te stomen. Maar dan de bal over de zijlijn loopt. Ashurmatov kan weer eens gooien. Doet dat naar achteren. Naar Gushanov. In het midden. Shukurov. De Oezbeken. De laatste fase van deze wedstrijd. Aan het aanvallen. Waarom niet? Ze spelen met een mannetje meer. Staan 1-0 achter. Het zou voor hun een stunt zijn als ze hier een resultaat halen. Opening naar de linkerkant. Nasrulayev geeft maar een voorzet. Half weggehaald. Kan er nog geschoten worden? Nee, eerst aannemen door Shukurov. Shukurov voorgeven. Nog een keer. Keeper blijft staan. Reinders haalt weg. Rand 16 meter. Is schieten. Schot gekraakt. Van Hekken op de juiste plaats. Nasrulayev naar voren. Malcolm nog goed. En het is een doelpunt. Hij gaat erin. Het is een doelpunt van Sergeyev. En dan is het 1-1 in de blessuretijd bij Nederland-Oezbekistan.
2: Oei, oei, oei. Wat kan Oezbekistan dan toch ver komen? En Sergeyev, ja, die geeft lachend de high fives. Maar de wijze waarop dit doelpunt tot stand komt, terwijl de camera naar de rug van Koeman gaat. De voorzet richting de tweede paal is met de hakken zit Reinders die weg probeert te werken. Dan komt er een schot, dat wordt gekraakt en niet goed verwerkt. Vervolgens de combinatie. Doorgeprikt. Ja, echt een heel leep balletje hoor van Mozgovoj. Dat heeft hij echt heel goed gedaan. Nee, het is trouwens Somerville die hem geeft. Die Somerville die eraan zit. Hij geeft het balletje onbedoeld. Ja, met heel veel pech voor Oranje komt die bal. En Sergeyev doet wat malen bij de tweede paal in de eerste helft. Verzaakte en verzuimde. Die bal gewoon binnenwerken. 1-1.
0: Ja, de

0: Bekertank hecht vertrouwen in deze wedstrijd tegen Nederland. Zo weinig weggeven. Nederland mist wel echt de kansen. Het is 1-1. Bizar eigenlijk. Sergejev maakt het doelpunt voor de Oezbeken. Nog 2,5 minuten gaan. Nederland met een man minder. Rode kaart voor Til natuurlijk. En nu valt Nederland juist weer aan. Het eergevoel is ook wat waard. Ook al is het een oefenwedstrijd. En gaat het allemaal pas om aankomende zondag. Maar dit wil je niet. Terug van Hekken naar de linkerkant. 10 man of niet. Nederland nu aan het aanvallen. Van de Ven. Die stilstaat met de bal. 2 minuutjes te gaan. Bal terug naar Virgil van Dijk.
1: Virgil van Dijk. Van Hekken. Dan bal van Hekken. Bal naar de buitenkant. Dumfries. Toch veel moeite had deze wedstrijd. Misschien toch om. Is het aan het klimaat? Ik weet het niet. Het is Somerville. Het is een directe tegenstander. Gamdanov bal over de zijlijn. 4e minuut van de minimaal in totaal 5 minuten blessuretijd. Met Nederland in ondertal dat wel aanvalt. Aan de andere kant kun je zeggen, Anne, een slechte generale is een goed voorteken. We gaan het allemaal zien. Maar in ieder geval is één ding zeker. Dat aanvallen veel meer energie kost dan verdedigen onder deze omstandigheden met Nederland. Dat maar wel op het middenveld op de middenlijn heeft. Via Van de Ven naar Van Dijk. Van Dijk laag af de grond naar voren toe. Daar is Reinders. Reinders naar Gakpo. Gakpo dan, levert de bal in de tweede paal. Wie staat daar dan? En dan teruggelegd. Dan gaat die bal er niet in, zeg. Ongekend grote kans voor Nederland weer. Het is Reinders die hem uiteindelijk mist. Aanval loopt door. Het begint allemaal weer bij Gakpo. En ook in het vervolg loopt het vast. Oranje op de as van het veld in balbezit met Gravenberg. Gravenberg zoekt Gakpo, maar dan zit Oezbekistan ertussen.
0: Die kunnen nog een keer aanvallen. Bal de middenlijn over Nederland. Ook wel behoorlijk wat mensen terug. Maar de opening is er naar Sergejev. De maker van het doelpunt zojuist staat stil met de bal. Mozgovoj, 1-2'tje. Terug naar achteren. Nog 30 seconden te gaan. Hier is Darmatov. Nog een kans weggeven. Nee, buitenspel voor de Oezbeken. Zien we dan nog een herhaling van die kans van zojuist. Die enorme kans, ja zeker. Val komt van Gakpo in de 16 meter. Dumfries legt hem voor. Bij de tweede paal moet Reinders hem gewoon binnenlopen. Maar dat doet hij niet. Ook wel het verhaal van deze wedstrijd hoor. Dumfries doet eigenlijk alles goed. Die bal schiet voorbij Brobbey langs. En Gushanov haalt hem dan nog van de lijn af. Die staat toevallig op de goede plek en kan de bal wegtikken. Brobbey kan het amper geloven. Kijkt omhoog, handen in de zij. Terwijl een van de Oezbeekse spelers kramp heeft gekregen. Mozgovoj probeert dat uit zijn rechterbeen te halen.
1: Ja, hij heeft de marathon van New York volgensmatig gelopen, denk ik.
0: En dan moeten we nog altijd verder spelen. Je kan ook zeggen, laten we het hierbij laten. Terwijl dit herhaling is van het doelpunt. Sergejev die hem wel goed binnentikt uit de enige echte kans die Oezbekistan heeft gekregen tegen Nederland. Hier is trouwens Somerville nog in de 16 meter. Die schiet nog via de hand van Yusupov. Gaat hij niet in. Zo heeft Nederland na die 1-1 nog 2 grote kansen gehad hoor. Om toch nog de winnende te maken. Somerville die zomaar vanuit het niets de bal krijgt. Doorkoppen is er van Dumfries. Dan loopt Somerville goed. Hoek is moeilijk. En de reactie van Yusupov ook prima. Toch nog een corner.
1: Ja.
0: Kan nog altijd. Afdraaiende bal van Reinders.
1: Reinders, één hand omhoog. Laten we hopen dat die bal een beetje goed raakt. Van de spelers ingelopen, daar komt dan de bal. En Van Hekken wordt naar de grond gewerkt. Is dat dan geen strafschop? Wordt er gewezen naar de
0: scheidsrechter? Ja, penalty. Ja.
1: En in Nederland
0: kan Nederland toch nog winnen in de laatste seconde. Omdat Van Hekken in zijn rug wordt geduwd.
1: Oh, 7
0: Cannavaro denkt, jongen, waarom doe je dit nou toch?
1: En die is verdediger. Die moet op zijn tanden. Ongeloof.
0: Shukurov krijgt nog bezoek. Gaan nog bij de scheidsrechter op bezoek.
1: Dit is wel mooi, hè? Dat Italiaanse ongeloof. Inderdaad.
0: Hij wordt vastgehouden.
1: Vastgehouden door 2 Oezbeken.
0: Ja, en daar kwam de bal wel uit. Hij had voor zijn man kunnen komen. Gushanov was het die overtreding maakte. En Van Hekken is daar even boos over. Maar krijgt dus wat hij nodig heeft. Een penalty. Niet Gakpo deze keer achter de bal. Maar Van Dijk, of staat Van Dijk vooral op de penaltystip om de penaltystip niet kapot te laten schoppen? Ik denk het wel, want Gakpo heeft toch nog de bal in zijn handen voor zijn tweede vandaag. De eerste penalty zat er niet heel lekker in, maar zat er wel in. Kan hij het dan ook nog in de 97e minuut, of 98e minuut zelfs, van deze wedstrijd die niet heel veel gebeurde tot aan ongeveer, laten we zeggen, de laatste 10 minuten. Krankzinnig veel opeens.
1: voor de winnende. Even de hand langs de neus halen. Naar de grond kijken. Passen uitmeten. 5 naar achter. 1 opzij. Routinematig. Het fluitje daar. De aanloop. Oh, mooi. Met de lichaamsschijnbeweging stuurt hij de keeper de andere hoek in. De Oezbeken die maken zich daar druk over. Want die zeggen, ja, die aanloop moet in één keer worden genomen. Dat deed Gakpo wel. Nu de Oezbeken gaan naar de scheidsrechter toe.
0: Dumfries
1: en als enige Nederlander Dumfries. Van jongens, we zijn even lekker rustig aan. Als een soort bouncer, een uitsmijter. Van jongens, Oezbeken, stel, jullie komen er even niet in deze club. We kijken naar de herhaling.
0: Daar is hij. Hij lijkt inderdaad wel even in te houden. Maar stopt denk ik niet helemaal. Het is toch één beweging. Stuurt de keeper de verkeerde kant op. En maakt hem dan vervolgens. Alhoewel lijkt toch wel even een klein beetje naar achteren te gaan. Er zal heel echt weer naar gekeken worden of dit dan een geldige penalty is. Want we hebben nog niet afgetrapt. We zitten in minuut 99.
1: Ben ik ook benieuwd.
0: Van de 5 minuten extra
1: of
0: tijd.
1: Of Yusupov dan wel met 2 voeten op de doellijn stond. Ja. Want daar gaat de VAR dan ook nog even
0: kan ook
1: kijken.
0: Nog wel, joh.
1: Ja, joh. We hebben nog even tijd. Nee, joh. Er wordt opnieuw afgetrapt, denk ik. Terwijl je kijkt naar de scheidsrechter. Die wacht nog even. Wat Oezbeekse spelers met de handen omhoog. Hadden even een puntje tegen Nederland. En nu toch weer het gepraat. In de microfoon van deze scheidsrechter.
0: Er is nog niet afgetrapt, dus helemaal zeker weten we niet of het 2-1 staat.
1: Cannavaro praat nu met de vierde man. Ik hoor wel een fluitje.
0: Scheidsrechter fluit. Fluit dan dat het de wedstrijd goed is. Volgens mij is het, nou in ieder geval dat het afgelopen is. Ja. En ik denk ook dat die 2-1 gewoon staat.
1: Ja.
0: Alhoewel Gakpo even naar de scheidsrechter loopt.
1: Telt hij nou wel of telt hij nou niet?
0: En zich afvraagt, telt hij wel of niet?
1: Terwijl Shukurov.
0: Dumfries en Shukurov nog met elkaar in discussie gaan. Ook nog een soort half opstootje. Cannavaro en Koeman lachen erom. En geven elkaar een halve knuffel. Dumfries en Shukurov zijn geen grote vrienden geworden. Staat fulltime Gakpo, 32 minuut penalty. 98ste minuut, of 90 plus 8 penalty. Sergejev heeft nog een penalty geraakt. Een rode kaart voor Guus Til. En ook heel veel kansen gemist. Van Oranje genoeg om over na te praten. De laatste oefenwedstrijd voordat Nederland aankomende zondag om 10:00 tegen Japan gaat spelen. Is geweest. We kunnen gaan beginnen aan het WK.
1: Ja, en dan op dit kanaal kun je dat ook volgen natuurlijk. Ik zat al lekker met mijn handen te wapperen naar Anne de Jong achter de schermen. Morgen Nederland-Polen, vrouwen, WK-kwalificatie. Gebeurt er nog een wonder, want Nederland heeft de uitgangspositie om het WK te halen. Enorm verspeeld door te verliezen in Ierland van Ierland. En dan donderdag kun je de openingswedstrijd ook meebeleven op kanaal 81 audiodescriptie. En dan gaat het WK echt beginnen aanstaande donderdag met Mexico, Zuid-Afrika in Mexico City. Je kunt het meebeleven op kanaal 81. Maar eerst morgen, als je van voetballen houdt, om 9:00 Nederland-Polen, vrouwen, laatste kwalificatiewedstrijd. Laten we hopen dat de Oranje Leeuwinnen het alsnog voor elkaar gaan krijgen. Dankjewel vanuit de studio. Dankjewel vanuit New York.
2: Een wedstrijd van toen.
3: Evert, ik hoop dat het nu allemaal beter gaat. Nogmaals een goede middag wat ons betreft vanuit Mendoza. Het stadion waar het Nederlands elftal, naar wij hopen, de eerste hand zal kunnen leggen en de eerste voet zal kunnen leggen aan mogelijke successen in dit wereldtoernooi 1978 hier. We gaan nu om te beginnen eventjes informeren over de opstellingen. Voor zover die tenminste niet bekend zijn, want we hebben een week de tijd gehad hier in Argentinië om via vele voorverhalen en voorbeschouwingen nu al te informeren. Laten we niet in herhaling vallen, laten we alleen nog even de namen geven van de elf die wat Nederland betreft in deze wedstrijd het moeten gaan maken. In het doel Jan Jongbloed, achterin in de mandekking Wim Schuurbier en Wim Rijsbergen, vrije verdediger Ruud Krol. Middenveld Johan Neeskens, Wim Jansen, Willy van der Kerkhof en Arie Haan. Aan de voorkant Johnny Rep op rechts, René van der Kerkhof aan de linkerkant en Rob Rensemrink als vrije man, als hangende spits, welke benaming we er ook voor willen vinden. Misschien dat de wedstrijd die straks gaat beginnen over een aantal minuten hier daarover wat meer duidelijkheid zal geven. En ik denk dat we er het beste aan doen om voor zover dat mogelijk is even het zwijgen ertoe te doen om te laten kijken of we u iets van het Wilhelmus kunnen laten meehoren.

Dat was het Wilhelmus voor de 11 spelers van het Nederlandse elftal. Dat uiteraard het Wilhelmus dat gevolgd zal worden door het nationale volkslied, de nationale hymne van Iran. En laten we dan voor de goede orde en voor de eerlijkheid ook daarvan maar eventjes het een en ander laten horen.

0: Wel, dames en heren, ik hoop dat het geluid van de volksliederen duidelijk is doorgekomen door die ene microfoon die ons is toevertrouwd hier in Mendoza, waar zo'n 40.000 toeschouwers hebben plaatsgenomen op de uitermate zonnige tribunes. Inderdaad, prachtig weer, een blauwe hemel koepelt boven het stadion. Temperatuur op dit ogenblik zo'n 14 à 15 graden, volop zon. Maar ik ben ervan overtuigd dat de temperatuur zeer snel zal zakken, want het is eigenlijk gewoon normaal koud. Koud herfstweer hier in Mendoza, maar ondanks dat is op dit ogenblik de stemming uitbundig. We kunnen wel stellen dat het legioen pro-Nederland is. Nederland heeft hier veel furore gemaakt, mag ik wel zeggen, de afgelopen dagen. Veelvuldig in de pers is de Nederlandse ploeg verschenen. Kortom, ik heb zo de indruk, nu de Italianen hier niet aanwezig zijn, u weet, dit is een centrum van Italianen, nu de Italianen hier dus niet zijn, dat de Nederlanders vurig zullen worden aangemoedigd. Een schitterend korps verlaat nu het terrein, terwijl de spelers zich nu even aan het losmaken zijn voor de wedstrijd tussen Nederlanders en Iran. Ik neem aan dat u de opstellingen kent, maar zojuist is Eddie Poelman afgebroken. Daarom lijkt het me nuttig om u althans even de opstelling van Nederland te geven. Jongbloed in het doel. In de achterste lijn Zuurbier, Krol, Rijsbergen. In de middenlinie Neeskens, Jansen, Willy van der Kerkhof en Haan. In de voorhoede Rep, Rensenbrink en René van der Kerkhof. In het doel van Iran, Yazdi. In de achterhoede Nazari, Abdullahi, Kazerani en Eskandarian. Dat zijn allemaal muzikale namen. En u zult ongetwijfeld gedurende de hele wedstrijd vernemen dat we de klemtoon op de laatste letters heen leggen. Eenvoudig omdat het zo hoort, hebben ze ons verteld. In de middenlinie Kazim Poer, dat moet een goede voetballer zijn. Nabayka, Sadegli en Parvin, de aanvoerder. En een tweeman voorhoede bestaande uit Jahani en Faraki. Dat zijn de mannen die Iran vertegenwoordigen. Compleet in het wit, in het smetloos wit zijn ze hier aangetreden. Allemaal met donkere krullenkoppen. Aziaten, mannen dus die het hier moeten gaan maken tegen Nederland. Dat zeer ontspannen, mag ik wel zeggen, naar dit toernooi heeft toegeleefd. Alleen vanmorgen was er uiterste concentratie werkbaar in het Nederlandse kamp. De jongens zijn hier anderhalf uur voor de wedstrijd gearriveerd. In een prachtige, nieuwe, geoliede autobus. En ze zien er, als ik het zo bekijk, op het zonnige veld zeer fris en gezond uit. Enfin, u weet het, het is een zeer belangrijke ontmoeting uiteraard, deze eerste. We hebben wat wonderlijke tafereelen aanschouwd in de eerste duel van het wereldkampioenschap. De ploeg die de leiding nam, ging meestal verliezen. Dit is tegenstelling dan vanmiddag toen Oostenrijk gewonnen heeft van Spanje met 2-1. En Brazilië gelijk heeft gespeeld, zeer verrassend, tegen Zweden. Ik kan beter zeggen misschien dat Zweden gelijk heeft gespeeld tegen Brazilië. De Zweden altijd in topvorm voor het toernooi, dat is duidelijk. Enfin, de wedstrijd zal zodra we beginnen. Eddy, de wedstrijd wordt geleid door Acuña uit Mexico. Dat doet hij. De man heeft getost. Niet in de middencirkel, maar dicht aan de zijlijn met de beide aanvoerders Parvin en Krol. Hij confereert op het ogenblik ook al om precies op tijd te gaan beginnen. Want de tijdschema's worden hier zeer strak aangehouden. De man confereert met zijn beide grensrechters. De ene is in Nederland zeer goed bekend. Dat is Robert Hurt uit Frankrijk. Hij leidde bijvoorbeeld vorig jaar in Rome de Europa Cup finale tussen Liverpool en Borussia Mönchengladbach. Is ook een aantal malen bij Nederlandse ploegen, bijvoorbeeld bij Feyenoord, bij internationale wedstrijden als scheidsrechter opgetreden. De andere grensrechter is een Argentijn, Miguel Ángel Comesaña. Hij is een van de mensen die aangewezen is om in dit toernooi slechts bij wedstrijden te vlaggen. Hij zal niet als arbiter optreden. Die eer die is voor Wurt later in dit toernooi zeker nog wel weggelegd. Goed, de kapel is het veld afgestapt. De grensrechters gaan hun posities innemen. De spelers gaan hun posities innemen. En dat betekent eindelijk dat voor Nederland het toernooi kan gaan beginnen. Eindelijk zeg ik, omdat de wachttijd bijna te lang was. Hoewel noodzakelijk voor acclimatiseren en voor het overbruggen van het tijdverschil is het lang wachten geweest. En naarmate de tijd vorderde werd dat meer merkbaar in het Nederlandse kamp. De spelers waren gretig om te gaan beginnen, om eindelijk te gaan voetballen. En dat gaat dan hier gebeuren in het stadion op de door Ernst Happel goedgekeurde grasmat uiteindelijk. Dat een grasmat die mogelijk voor verrassingen kan zorgen, maar die misschien in een later stadium tot een voordeel van Nederland kan groeien. Omdat Nederland voortdurend op dezezelfde grasmat speelt. En bijvoorbeeld Schotland over een dikke week in dit stadion voor het eerst komt in een stadion waar Nederland dan al bekend is, maar het al twee volledige wedstrijden achter de rug heeft. Iran gaat aftrappen en de aftrap voor Nederland wat het WK betreft, Theo Koop. Dan gaan we dan beginnen. Precies op tijd moeten begonnen worden, want dat is allemaal met de tv ook afgesproken. 16:45 hier deze tijd in Argentinië. Bij u moeten dus zijn 21:45 in de avond. Ik kan nog even zeggen dat er 50 Nederlanders vanmorgen om 5:00 hier zijn gearriveerd. Onder leiding zou ik bijna willen zeggen van Krijn Torga. Ze zitten uitbundig zwaaiend op de tribunes. De familieleden kan ik dus zeggen dat zij goed zijn gearriveerd na een tocht van 24 uur. En nu wordt er een minuut stilte in acht genomen wegens de overlijding van de Bernabeu van Real Madrid, zoals je ongetwijfeld weet.
1: Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid de España.

0: een beginsignaal heeft geklonken van Acuña, waar Bernabéu, de gestorven president van Real Madrid, is geëerd. Althans, er is een nagedachtenis gepleegd van 1 minuut. En de bal is inmiddels al weggekomen in de handen van doelman Heyazi van Iran. Na een zeer vlotte aanval van Nederland, hoewel het natuurlijk nog geen echte aanval was. U weet het, Nederland zal moeten winnen. En wil ook winnen met cijfers van 4 à 5-0. Maar of het zover komt, dat is natuurlijk allemaal nog twijfelachtig. Voorlopig hebben we in elk geval een aantal verrassingen meegemaakt. En onder andere Tunesië heeft gisteravond blijkbaar zo sterk gespeeld dat je toch een beetje bang bent. Hoe dan ook, de mannen uit Iran hebben het ogenblik bezit van de bal. Het is Abdollahi die de bal heeft teruggeschoven naar Nazari, de rechtsachter. Maar die heeft er weinig goed mee kunnen doen. En de bal is helemaal aan de overkant, net niet over de zijlijn gegaan. Is nog wel binnengebleven. Voorlopig is er nog geen spel natuurlijk ontplooid, helemaal niet. Er zijn 30 seconden gespeeld, de stand is 0-0. Nederland-Iran is in elk geval begonnen.
1: Nederland-Iran is begonnen en voorlopig heeft Iran balbezit. Zei het dat zich voortdurend op de eigen Iranese persie zelf heeft afgespeeld. En Kazarani, de centrumverdediger, probeert een lange paas die overal komt. Behalve op het doel waar hij waarschijnlijk moet zijn, want hij komt in Nederlands bezit. En Nederland zal de bal dan veilig kunnen stellen door een klein beetje riskante terugspeelbal van Wimpy Jansen in de handen van Jan Jongbloed. En dan kan Nederland orde op zaken gaan stellen. Het is bij Nederland opvallend dat René van der Kerkhof aan de rechterkant begint. Johnny Rep in het centrum en Rob Rensenbrink. Je zou bijna zeggen, toch als ouderwetse linksbuiten. We zullen moeten afwachten of dit is een manoeuvre is van Ernst Happel om de perven in verwarring te brengen. Of dat het menens is en dat de zaken er zo uit gaat zien. Een lange paas uit de achterhoede van Nederland richting René van der Kerkhof. In de richting van de rechtervleugel is over de zijlijn gegaan. En Iran mag inwerpen via Abdollahi. En dan moeten we gaan kijken wat dit Iran kan. Of Iran Nederland mogelijk zou kunnen verrassen. Gassimpour, halverwege de eigen helft. Een van de betere spelers van Iran is erop aangekondigd. Heeft een lange paas gegeven. Een lange paas die het doel niet bereikt. Omdat via Wim Jansen Nederland de bal kan terugspelen op de eigen doelman. Dus op Jan Jongbloed en we dan balbezit hebben. Jan Jongbloed werpt tot in de middencirkel richting Arie Haan. Arie Haan wordt op de huid gezeten, maar behoudt balbezit. Legt de bal in de breedte richting Wim Rijsbergen. We gaan nog verder naar rechts in de breedte naar Wim Zuurbier. Die probeert een dieptepaas op de doorgelopen Arie Haan. Maar de paas is te diep of Arie Haan is niet snel genoeg. Maar laten we het voorlopig op het eerste houden. Bal over de doellijn en dat betekent dat Heyazi het spel mag gaan hervatten. Het valt op voorlopig dat de 40.000 toeschouwers het een en ander wat afwachtend aan. Er komt weinig reactie uit het publiek, al zijn er tot nu toe geen acties geweest op het veld die om een echte reactie vroegen. Misschien dat dat nu kan gaan verbeteren. Arie Haan krijgt de eerste vrije trap van deze wedstrijd mee. Een overtreding tegen Arie Haan gemaakt door Sadeghi en dat betekent dat Nederland de eerste vrije trap neemt. Wim Zuurbier heeft de bal aangenomen uit de vrije trap. Wim Zuurbier probeert een dieptepaas in de richting van René van der Kerkhof. Dieptepaas bereikt het doel niet en dat betekent dat persen de bal vrij moeten gaan maken. En dat lukt ze ondanks enige storing van de kant van René van der Kerkhof vrij redelijk. Zadeki op de linkervleugel vriest dan alsnog de bal aan Arie Haan. Er wordt een schouderduw uitgevoerd, maar Arie Haan behoudt balbezit. En krijgt dan de tweede overtreding van de wedstrijd. Voor de tweede maal tegen Arie Haan een vrije trap mee. Een vrije trap die als een soort corner mogelijk gevaar kan gaan opleveren.
0: Het is wel opvallend hoe Arie Haan wordt geschaduwd door Sadeghi. Die heeft hem voortdurend voor de voeten gelopen. En nu zodanig dus dat er een vrije schop uit is geboren. Komt die vrije schop genomen door Zuurbier. Wordt toegesprongen door de Nederlanders. En door een eigen man net over het doel gekopt. Het leek gevaarlijk te worden. Er was Abdollahi die de bal over het doel kopte. En dat betekent dus een corner voor Nederland die genomen gaat worden. Dacht ik daar aan de overkant door René van der Kerkhof. René van der Kerkhof die daarvoor helemaal naar links is uitgeweken. Hij is dus, en die poelman heeft dat al benadrukt, op de rechts begonnen merkwaardigerwijs. Komt die corner in één swinger. En een gevaarlijk leek het te kunnen worden, maar nee hoor, Heyazi is opgesprongen, heeft die bal uit de lucht geplukt en werpt hem nu zeer snel uit naar Gassimpour, een van de betere spelers van Iran. Die rukt nu snel op en 3-4 medespelers zijn inmiddels ook op Nederlands topgebied gearriveerd, maar hij gaat veel te lang door met de bal, dat betreft postbode voetbal. Hij is de bal dan ook kwijtgeraakt en Nederland kan misschien zelf gaan bouwen. Gaat wel grof trouwens, zeer grof, dat was een tackle van Nabega en deze man wordt dan ook bestraft met een vrije schop, hoewel er misschien voor Nederland een mooie aanval had ingezeten, omdat Rob Rensenbrink er bij was. In elk geval, de Nederlanders wel in bezit van de bal, door middel van Arie Haan. Arie Haan heeft teruggeschoven, ja, zo mag ik wel zeggen, teruggeschoven naar Ruud Krol. Ruud Krol naar Wim Zuurbier. Wim Zuurbier achter rustig af, hij zou misschien kunnen bereiken Willy van der Kerkhof, maar dat doet hij niet. Hij prefereert een paasje naar Johnny Rep. Johnny Rep naar Wim Rijsbergen. Wim Rijsbergen kan er niet bij komen, want die witte mannen, die schermen daar het spel uitstekend af. Het spel, daar bedoel ik dan mee het doelgebied van Iran. En de doelman zelf, Heyazi, krijgt een verre terugspeelbal terug in zijn handen van Sadeghi en heeft er nu uitgeworpen. De bal is in bezit weer weer van de witte mannen uit Iran. Ze kunnen een aanval gaan opbouwen, doen ze dat trouwens ook. In het bezit van strategie, een van de betere spelers. Doet het uitstekend, is om Willem-Jan van de Kerkhof heen geslingerd, zou je bijna zeggen. Geeft dan een verkeerde paas af. Mogelijkheden voor Robby Rensenbrink. Robby Rensenbrink heeft gepaasd. Wim Rijsbergen, helemaal aan de voorhoede. Wim Rijsbergen, de nummer 17. In het oranje met deze witte kop. Wim Rijsbergen wordt weer zwaar op de huid gezeten. Vrije schop is inmiddels genomen. Was een vrije schop veroorzaakt door, even kijken, Jahani. Die daarvoor ver was teruggekomen. En hij moet opnieuw worden genomen, deze vrije schop. Op ongeveer 10, 12 meter van het strafschopgebied. Enfin, wie gaat hem nemen? We gaan eens even kijken. Daar is Willy van der Kerkhof is erbij. Daar is ook Johnny Red bij. Maar ik denk dat hij genomen gaat worden door Wim Zuurbier. Of zal het dan toch Willy van der Kerkhof zijn? Het wordt Willy van der Kerkhof. Het hele elftal. Nou, laten we zeggen, één uitzondering dagen later van Iran is teruggetrokken in het eigen doelschopgebied. Dan komt die bal hoog van het doelgetrokken. Kopstoot van René van der Kerk. Nee, het was Robby Rensenbrink die een schitterende kopstoot afleverde. Maar die bal die daalde neer als een parachute in de handen van Heazi. En dat betekent dus gewoon een doeltrap. Hij mag uittrappen, deze keeper, die in elk geval al onder enige druk staat.
1: Onder enige druk staat en dan komt er wel enige reactie van het publiek. Met name ook van die kleine Nederlandse scharen. En een aanval, althans wat een aanval had moeten worden van Iran, wordt terecht teruggevlacht en gefloten wegens buitenspel. Opvallend is trouwens ook dat de wedstrijd tot nu toe in de eerste 5 minuten die nu verstreken zijn, 4 vrije trappen heeft geteld. En dat die 4 vrije trappen allemaal werden veroorzaakt door Iran. Balbezit Nederland. Wim Zuurbier krijgt geen tegenstand, kan ver oprukken en kan er een schot lossen dat nog gevaarlijk wordt, omdat het van richting wordt veranderd door Kazarani. Anders was het een gevaarloos schot geweest, maar Kazarani meende de bal nog te moeten toucheren, waardoor Heazi zeer op zijn hoede moest zijn bij het aannemen van deze bal. En dan gaat Iran verstandig waarschijnlijk uit het standpunt van de persen de bal eerst achterin wat rondspelen van Nazari in de richting van Kazarani om enige rust in de gelederen te brengen en om een aanval zeer rustig te kunnen opbouwen voor zover Nederland dat toelaat. Want Wim Jansen jaagt bijvoorbeeld goed, maar dan sluit de linie achter hem niet, waardoor een paas naar de rechtervleugel vrij kansrijk wordt. En er misschien zelfs een kans kan ontstaan via een schot dat heel merkwaardig van richting toezeert. En waar Jan Jongbloed zich omdraaiend bij de tweede paal op moet vallen. Waarschijnlijk was de bal langs het doel gegaan, maar een zeer kansrijke situatie met een schot van Faregi was eigenlijk de eerste gevaarlijke situatie voor Jan Jongbloed. Hij ontstond door Nederlandse onvoorzichtigheid, door Nederlandse onachtzaamheid. Maar de situatie is inmiddels geklaard. En we noteren via een overtreding van Nayab Aga de 5e overtreding. Opnieuw trouwens, en dat is de 3e maal al bij die 5 overtredingen, was Arie Haan het slachtoffer. Vrije trap Nederland. Van Ruud Krol naar de middencirkel gebracht naar Arie Haan. Arie Haan speelde de bal uitstekend door richting René van der Kerkhof. Maar die probeerde een kopballetje waar misschien van werd verwacht dat kopballetje van Willy van der Kerkhof, waarvan misschien werd verwacht dat René erop zou lopen. Maar het kopballetje was niet zuiver genoeg. Hedjazi heeft hem al kunnen pakken en werpt hem uit. Werpt hem zeer ver uit en in opzet wel goed. Waren het niet dat de bestemming, Johanni, de bal niet kon bereiken en de bal over de zijlijn ging. Maar inmiddels gaan we van bal wisselen, heb ik de indruk. Er komt inderdaad een nieuwe bal en we gaan inwerpen via Wim Rijsbergen. Rijsbergen ingeworpen in de richting dan eindelijk van Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof naar Krol en dan komt er een uitstekende lange paas naar de linkerkant. Een uitstekende lange paas, maar de bal gaat echter toch over de zijlijn voordat Nederlands balbezit kan worden verzekerd. Dat betekent dat niet Rob Rensenbrink balbezit krijgt, maar Iran. En dan gaat Iran weer hetzelfde spel spelen van afwachten, van orde op zaken stellen en van terugspelen op Heazi. De man die dan aan de basis mag staan van alles wat er gebeurt bij Iran. Hij trapt ver uit, maar er komt opnieuw een vrije trap als gevolg uit. Opnieuw voor Nederland, tot ongenoegen van het publiek, omdat de overtreding waarvoor gefloten werd van Faraki geweest moet zijn, maar niet erg duidelijk zichtbaar was. In ieder geval, Wim Jansen speelde de rol van slachtoffer graag mee. En de vrije trap mag genomen gaan worden. Uiteraard achterin door Ruud Krol. Ruud Krol die de bal verplaatst in de richting van Rensenbrink. Rensenbrink die een kopduel verliest. Maar geen nood, want Arie Haan kan Nederlands balbezit heroveren. En dan kan uiteindelijk Johnny Rep met wat moeite het balbezit helemaal conserveren. De bal plaatsen naar Wim Jansen. Maar er wordt goed gestoord door Iran. Zij het dat ze alle 11 mannen nodig hebben om een wit gordijn op te trekken. Voor Oranje dat nu al begonnen is met de belegging van de vesting die Iran opgetrokken heeft. En een dieptepaas in de richting van Willy van der Kerkhof waarschijnlijk over de achterlijn zal gaan. Dat gebeurt inderdaad. Willy van der Kerkhof kan de bal niet bereiken. En dat betekent dat opnieuw Heazi Iran aan het werk mag gaan zetten.
0: En waarvoor we voor gevreesd hebben, begint nu al uit te komen. De mannen uit Iran trekken zich inderdaad volledig in de verdediging terug. Trekken daar een enorm scherm op en proberen daar maar doorheen te komen. In elk geval, Nederland zal dat moeten proberen in de komende 80 minuten. Want inmiddels zijn er wel 10 minuten gespeeld in de wedstrijd tussen Nederland en Iran. En de stand is, zoals u weet, 0-0. En nog altijd is er balbezit voor Iran. Door middel nu van Kazarani, de laatste man. En die heeft geplaatst naar zijn linksachter Eskandarian. Ik vind dat een mooie muzikale naam. Hij heeft bovendien teruggeplaatst weer naar Kazarani. En die naar zijn eigen doelman, Hedjazi. En die zal hem ongetwijfeld weer dicht expediëren hier naar links. Heeft hij inmiddels gedaan naar de teruggetrokken Sadeghi. En die probeert dan te bereiken Parvin. Of dat allemaal lukt, het lukt inderdaad allemaal stevig. Eenvoudig omdat de Nederlanders niet zo erg gretig toehappen. Ze doen het nog wat rustig aan, zou je bijna zeggen. Het is natuurlijk niet zo, schijnbedriegt zeggen ze dan. Maar voorlopig is het erg moeilijk om door het witte scherm heen te dringen. En voorlopig is het zelfs moeilijk om Iran van de bal af te helpen. Sadeghi aan de bal, probeert hem terug te plaatsen. Kwam op de voeten terecht van de René van de Kerkhof. Bal over de zijlijn, vlak hier onder onze ogen. En zal worden ingegooid door een van de betere spelers, Gazimpour. Nee, dat doet hij niet. Hij werpt die bal terug. De heren nemen de tijd ervoor. En Kandarian zal het gaan doen. En zo is het een zeer vertraagd beeld wat we te zien krijgen. Je zou bijna zeggen dat er een opname bezig is. Een vertraagde opname. Maar zo is het echt niet. Het is een werkelijkheid wat we hier aanschouwen. En Nederland zal moeten proberen dat doelpunt te maken. Dat eerste bevrijdende doelpunt. Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof naar Arie Haan. Arie Haan hier naar Wim Schuurbuur. Uitstekende combinatie. Applaus van het publiek. Arie Haan een verre paas naar Rob Rensenbrink. Rob Rensenbrink zal er misschien toch bij kunnen komen. Ja, hij komt erbij. Een paasje terug naar Johnny Rep. Johnny Rep naar Johan Neeskens. Neeskens probeert daar een hardschot. En levert het hardschot ook wel. Maar dan stuit af op Abdallahi. En opnieuw daar Rob Rensenbrink in een aanvallende rol tussen twee, drie mensen door. Wat een slange mens toch Rob Rensenbrink. Maar hij wordt verstuit door de laatste man, door Nazari. En ze komen er voorlopig nog niet door. Wimpy Jansen de bal zijn volgetrokken. Johnny Rep kan er niet bij. Misschien mogelijkheden voor Arie Haan die toesnelde. Maar niks hoor. Die bal wordt teruggeplaatst. En nu heel secuur door Eskandarian in de handen van Hedjadji. Sluitconcerten van het publiek, dat wel. Maar er zijn inmiddels 12 minuten gespeeld en de stand is 0-0. En ik moet zeggen dat dit scherm houdt zich voorlopig aardig overeind.
1: Dat doet het inderdaad, maar het spel is begonnen. Nederland zal moeten aanvallen, zal het spel moeten maken. En Iran zal via incidentele pogingen proberen om daar iets tegenover te stellen. Incidentele pogingen die gevaarlijk kunnen zijn, dat hebben we eenmaal moeten ondervinden toen Jan Jongbloed in uiterste instantie moest herstellen. Maar pogingen die meer incidenteel zijn dan pogingen. Nee, dan Nederland. Bijvoorbeeld aan de linkerkant, waar Johan Neeskens de bal heeft aangenomen uit een paasje van Robbie Rensenbrink. Johan Neeskens die dan naar het centrum gaat, de bal opnieuw naar Rensenbrink brengt. Die met een uitstekende beweging een tegenstander, zijn directe tegenstander Nazari uitspeelt. Maar dan toch terug moet omdat Nazari de bal toucheert. En dan gaan we het via het centrum opnieuw proberen. Centrum bezet door Wim Rijsbergen. Die de bal helemaal naar rechts brengt. Het is een handbalopstelling waar een paasje van Wim Schuurbier uitstekend op de rechtervleugel komt. Johnny Rep, een sliding, een tackle van een tegenstander. Te weten, Abdullahi moet ontwijken. Johnny Rep die in het centrum begonnen is. En daarom voorlopig de centrumverdediger Abdullahi als bewaker heeft meegekregen. Nazari houdt zich bezig met Robbie Rensenbrink die op links loopt. En Eskandarian, de man aan de linkerkant, is de maat voorlopig van René van der Kerkhof. Hedjadji heeft het spel hervat. Maar als Nederland gaat jagen, dan houdt Iran het balbezit niet lang vol. Als Nederland echt gaat jagen. Maar Johnny Rep moet niet proberen om twee tegenstanders tegelijk te willen uitspelen. Dat leidt tot balverlies. Maar zodra Nederland dan weer jaagt, blijkt het moeilijk. En blijken die Iranezen elkaar slechts moeizaam te kunnen vinden. Toch brengen ze de bal in de persoon van Sadeghi bij Nazari. En zijn ze nu weer over de middellijn. Een lange paas in de richting van drie meegekomen aanvallers. En dan moet er wat moeizaam verdedigd worden. Inderdaad wat moeizaam verdedigd worden. Maar uiteindelijk lukt het dan om de bal over de zijlijn te tikken. Hier aan deze kant. Iran mag gaan inwerpen. Het meeverdedigen in kwestie was van Arie Haan. En de inworp wordt niet goedgekeurd. Omdat omdat de voet van de man die de inworp pleegde, Gazimpour, over de lijn geweest zou zijn, gebaat scheidsrechter. De inworp leidt uiteindelijk toch tot balbezit, omdat er opnieuw een overtreding wordt geconstateerd. Ditmaal is Ruud Krol het slachtoffer. Vrije trap is snel genomen. En een streepje op mijn papier leert dat dit de zevende overtreding was van Iran, waar tegenover Nederland er nog geen één heeft hoeven te stellen. Misschien toch wel typerend voor de verhoudingen. Paas van Schuurbeer richting René van der Kerkhof kwam er niet, omdat Eskarian, de bewaker van René van der Kerkhof, goed oplette in dit geval. Eskarian die dan opnieuw aangespeeld wordt, maar die alleen maar achteruit kan. Dat is het beeld. En dan komt er een lange paas. Die zal vaak komt van Kazarani. Een lange paas omdat het middenveld overgeslagen wordt door Iran. Omdat Nederland op het middenveld zeer goed jaagt. Opnieuw krijgt Nederland een vrije trap mee. Indirect. Een beetje merkwaardig omdat ik zou zeggen dat er eerder door een Nederlandse kant te laat gekopt werd. Dan dat er een overtreding gemaakt zou zijn door Gazimpour. Maar Arcundia, de scheidsrechter uit Mexico, is mogelijk Nederland niet slecht gezind. In ieder geval vrije trap is genomen. Balbezit voor Nederland. In de persoon van Ruud Krol. Die probeert het met een paas richting Arie Haan. Die de bal net niet kan bereiken omdat Parvin, de aanvoerder van Iran, nog toucheerde. En dan kan Nederland in de persoon van Wim Jansen, die vaak als de derde aanvaller meekomt als linkerverdediger gaat acteren, opnieuw Nederland in balbezit brengen. Een dieptepaas in de richting van voorlopig Kazarani, die heeft kunnen uitverdedigen, maar niet verder dan tot bij Willy van der Kerkhof, die dan een nieuwe aanval opbouwt. Een nieuwe aanval naar Wim Jansen. Wim Jansen aan de linkerkant. 20 meter van de cornervlag, brengt de bal voor het doel. Richting Rob Rensenbrink, maar weggekopt door de verdediging van Iran in de persoon van Abdullahi. En dan gaat Iran opnieuw uitverdedigen in het door Theo zo uitstekend beschreven slow motion tempo. Uitverdedigen tot de inderdaad over de middenlijn de bal geplaatst wordt. Maar dat is nooit van lange duur, want Nederland tikt de bal over de zijlijn. En Iran moet bijna helemaal van vooraf aan beginnen.
0: Zo zou je bijna kunnen zeggen, ja. Maar ik heb intussen toch wel enige bewondering voor de tactiek die hier Iran tentoonstrijdt. En het publiek leeft ook fel mee zodra Iran een aanval ontplooit. Er zijn er nog maar een paar geweest van die aanvallen, maar ze waren niet van de gevaar ontbloot. Dat hebt u in het eerste kwartier dus duidelijk kunnen horen. Stand is 0-0. En de bal komt nu in de handen van doelman Jan Jongbloed, die eens rustig kijkt, rustig die bal voortschuivert. En dan plaatst naar Ruud Krol, de aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat is dus weer succes voor Vlatman. Weer succes voor Vlatman. En daar is een vrije kans. Vrije mogelijkheid voor Iran om te scoren. De rest van buiten die gaat er alleen van door. En het is net geen doelpunt. Ohoho. Jahani samen met Faraki opgerukt. Faraki kon er net niet bij om Jan Jongbloed te verzalken. Die was naar de uiterste hoek gedoken. En dit is toch al de tweede mogelijkheid geweest voor Iran om de score te openen. En dat zou dan echt heel in overeenstemming geweest zijn met het spelbeeld van de afgelopen wedstrijden. Waarin de meest merkwaardige ploegen de leiding namen. Ploegen die als zwakkere gevoegstaaf stonden. Enfin, u hebt het misschien kunnen horen door de microfoon. Dat publiek hier hartstochtelijk meeleefde. Ook met deze aanval van Iran. Iran dat compleet uit de verdediging tevoorschijn kwam. En razendsnel oprukte. Zeer tot ontsteltenis van Nederland. En dan moet ik er wel bij zeggen dat het voortdurend op rechts gebeurt. Op rechts dan voor Iran. Want op het links heeft Nederland eigenlijk geen vaste speler staan. En dat zou eigenlijk de oranje mannen wel eens duur kunnen komen te staan. Misschien in deze wedstrijd niet, maar ik heb zo de indruk dat deze tactiek op dit ogenblik allesbehalve een succes is, Eddie. Het werkt niet omdat Iran er inderdaad goed gebruik van maakt. En omdat in dit geval hetzij de buitenspelval niet goed dichtklapte. Hetzij de grensrechter aan de overzijde niet goed opletten. Ik had namelijk de indruk dat er een lucht van buitenspel zat aan het begin van de doorbraak. Maar inderdaad scheelde het maar een fractie van een centimeter. Of de Iraanse opgekomen middenvelder, het was dacht ik Saregi, kwam net iets te laat om de bal achter de reeds verslagen Jongbloed te tikken. Eerste corner voor Iran is inmiddels ook achter de rug. Hoekschoppenverhouding 1-1. En het wordt tijd dat Nederland orde op zaken gaat stellen. Maar een paasje van de meegekomen Wim Rijsbergen bereikt niet het doel. En dan krijgt Johnny Rep een overtreding tegen. Johnny Rep krijgt een vrije trap tegen. En die gaat dan genomen worden. Het is de tweede overtreding die door Nederland is veroorzaakt. Een overtreding die dan weer leidt tot een kleine pauze. Want Kazarani is zo verstandig, althans uit Iran's standpunt gezien, om voortdurend op de plaats rust te maken. En een ordepauze zou je kunnen zeggen, in te lassen voor zijn teamgenoten. Opnieuw had Iran balbezit, maar dat is dan eindelijk verholpen wat Nederland betreft. Johan Eeskens krijgt dan een zware overtreding tegen. Hij draaide, maakte een schijnbeweging, wilde achterom wegdraaien van zijn tegenstander. En die maaide hem toen de benen onder het lijf vandaan. Johan Eeskens staat inmiddels weer overeind. Vrije trap genomen door Ruud Krol. En die komt wat ongelukkig uit allemaal in de richting van de gebroeders van de Kerkhof ging. Maar Iran met uiteindelijk Eskandarian een bal bezit, kan het een en ander recht zetten. Niet voor lang, want het paadje dat Eskandarian in gedachten had, werd onderschept door René van de Kerkhof. René van de Kerkhof maakte dit opeens diepte, maar die diepte was niet voldoende voor Rob Rensenbrink om ervan te profiteren. En dan voor eenmaal probeert Hedjazi snel uit te gooien. Het gevolg is te zien, Iran is nog niet op orde en nog niet attent genoeg. En dan heeft Nederland balbezit. Van Neeskens zijn we geweest bij Arie Haan. Van Arie Haan bij Ruud Krol. Ruud Krol terug naar Arie Haan. En dan Wim Rijsbergen in de middencirkel. Nederland heeft weer de situatie van het beleg gecreëerd. En het beleg leidt dan tot een baasje in de richting van Rob Rensenbrink, die op rechts is. Die één tegenstander ontwijkt, twee tegenstanders ontwijkt. Klaar naar Arie Haan. Arie Haan schiet, maar het schot dat gaat naast het doel. En hoewel Arie Haan appelleert dat de bal van richting zou zijn veranderd, door een verdediger van Iran krijgt hij geen hoekschop. Hedjazi mag het spel gaan hervatten. Ik denk dat we in elk geval kunnen vaststellen na 19 minuten spelen, staat nog steeds 0-0, dat Iran zich niet zo makkelijk laat inpakken. En dat zal daarom geen verbazing wekken dat in de tweede helft bijvoorbeeld Nanega op het toneel verschijnt. Maar dat zou de man moeten zijn die de aanvallen wel afmaakt. Voorlopig zit in elk geval in de Nederlandse aanval nog helemaal geen schot. Er is een enkele schuiver gelost van grote afstand. En daar heeft de doelman geen enkele moeite mee gehad. Combinaties lopen ook nog niet. En dan kun je de bal de schuld geven, de gaswat de schuld geven. Maar het loopt eenvoudig niet. Rensenbrink is in de bal geweest. De bal volgetrokken. De Kerkhof vlak bij de keeper, maar die kwam er uitstekend uit, het Jazzy. En die heeft het wel in handen weer. En leer mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen, want het is meer plastic dan leer. En heeft het wel uitgevoerd nu naar zijn rechtsachter, naar Nazari. Kortom, dit was toch wel even een speldepiekje van Nederland. Dat was een van de weinige schaarse goede aanvallen. En die liep helaas op niets uit. 20 minuten gespeeld, nog altijd 0-0. Vrije schop voor Nederland. Johnny Rep in de bezit. Wim Zuurby rukt op. Wim Zuurby ziet daar even de krek op staan. Wim Zuurby schiet. Volg even Johnny Rep. Schot! En dat wordt een corner. Een corner via Abdullahi. En dat zou misschien dan eindelijk een keer echt gevaar kunnen gaan opleveren. In ieder geval, Nederland is wel aan het drukken. Is al verscheiden minuten aan het drukken. Maar moet voortdurend attent zijn op de tegenaanvallen van Iran. Waaruit eigenlijk al een doelpunt had geboren kunnen worden. Als Iran niet zoveel pech had gehad. De corner wordt genomen door René van der Kerkhof. Weggekopt en doorgekopt door Willy van der Kerkhof en Arie Haan. Maar de bal is goed uitgededigd. En eindelijk kan de goal hem dan weer opvangen. En al die withemden terug in hun eigen verdediging. Ruud Krol naar, even kijken, Wimpy Jansen hier op rechts. Wimpy Jansen naar voren, naar snel toe. Oh, prachtig gedaan. Dat was Johan Neeskens die dat toesnelde en een schitterende kopstoot afleverde. Maar zo eenvoudig plukte die doelman die bal uit de lucht. Alsof het een kaartballetje was. En ik heb daarop toch wel een indruk dat het uitstekende keeper is, Eddie.
1: Het is een zeer redelijke keeper die zich tot nu toe goed staande houdt. Die goed kijkt, die goede beslissingen neemt als het erom gaat om te blijven staan op de lijn of eruit te komen. Maar hoe lang dat duurt, dat mogen we, en dat zeggen we dan wat hoopvol, dat mogen we afwachten. Een aanval van Nederland is niet ver gekomen, maar Nederland begint langzaam maar zeker wat in goede doen te komen. Wat te storen en wat te jagen. Sarek hier van de bal verlost door Wim Jansen. Wim Jansen legt de bal op rechts naar Johnny Rep. Johnny Rep zal moeten voorzetten. Hij gaat 1-2 tegenstanders voorbij. Zet er wel nog twee op het verkeerde been, maar paas tenslotte onzuiver. En Parvin kan de bal oppakken. Parvin teruggekomen helemaal in het eigen strafschopgebied. Zoals de hele ploeg van Iran op de Iranse helft is teruggekeerd. Bijna zou je zeggen op de thuiswaarts is teruggekeerd. En daar moet Nederland dan die 11 man zien uit te spelen. Van Krol zijn we naar Rijsbergen gegaan. Paas van Rijsbergen is onzuiver. Maar het zal toch eens mis moeten gaan met dat beleg van Iran. Ooit zal een bal misschien op een wat merkwaardige manier, op een wat stuiterende manier, door die menigte van benen die vaak in dat strafschopgebied voor Heyazi is, moeten heen gaan. Balbezit, Wim Rijsbergen. Hij plaatst in het centrum waar Johnny Rep de bal aanneemt, maar hij kan hem niet in balbezit houden. Abdullahi was ter plaatse en inderdaad heeft Abdullahi kans gezien om Parvin aan te spelen. Parvin plaatst de bal dan naar rechts, naar Faraki, maar Faraki moet achterwaarts en zo gaat heel Iran achterwaarts, omdat er te weinig ruimte en te weinig aanspeelmogelijkheden zijn op het middenveld. Dan kwam weer die lange paas waar Nederland eigenlijk toch niet attent genoeg op is. Ditmaal was het een paas in de richting van Jahani en Ruud Krol heeft het allemaal uiteindelijk kunnen herstellen. Maar niettemin, Nederland is toch niet attent genoeg op die lange paas. Het verkijkt zich wat op het opeens versnellen van Iran van achteruit op die lange passes van met name Kazerani. Maar goed, balbezit voor Nederland. We zijn begonnen bij Willy van der Kerkhof. Die heeft de bal iets op links gezet. Waar we weer een solo krijgen van Rob Rensemelink bij de punt van het strafschopgebied. Rensemelink legt de bal iets achter zich neer. En dan komt er een voorzet van links in de richting van Johan Neeskens die daar staat. Die kan de bal niet onder controle krijgen. Maar misschien is Johan Neeskens herstellen kan in tweede instantie. Dan een hoog opgestoken been. En een schot dat makkelijk wordt gestopt door doelman Heyazi. Het is een beetje chaotisch. Het is wat moeilijk voor Nederland om de zwakke plekken te vinden in dat beleg van Iran. Een beleg dat door veel spelers wordt gevormd. En er zijn er eigenlijk maar twee vooruit die aanval en middenveld tegelijk moeten voorstellen. Jahani en Faraki. Maar we weten dat die twee gevaarlijk kunnen zijn. En dat Nederland in noodgevallen zeer attent moet zijn op de aanwezigheid van deze twee. Die voor hun rekening worden genomen door respectievelijk Wim Zuurbier en Wim Rijsbergen. Balbezit voor Nederland aan de rechterkant. Willy van der Kerkhof verslikt zich wat. Mogelijk ook gevolg van de grasmat. Hij wilde de bal spelen, maar hij raakte hem niet. En de bal rolde over de zijlijn. Gevolg is dat Iran een inworp mag gaan nemen. Een paar meter nog op de eigen Iranse helft. En dat gaat gebeuren via Eskandarian. De man op wie Theo zo stuk is. Omdat hij zo'n mooie naam heeft. De bal is opnieuw over de zijlijn gegaan. Ten gerieve van Iran. Via de rug van Wimpy Jansen. En het duurt enige tijd voordat er besloten is dat de bal terug is. En voordat er bij Iran besloten is wie zich zal belasten met deze inworp. Uiteindelijk is het Eskandarian. Die plaatst de bal waar de scheidsrechter wat in de weg loopt. En waar hij uiteindelijk over de zijlijn gaat. Door interventie van Willy van der Kerkhof. Iran is een paar meter opgeschoten en maakt van de adempauzes die zich aan de rand van het veld voordoen gretig gebruik. Intussen is er natuurlijk wel veel spanning, ook in onze gelederen, of het doelpunt eindelijk een keer gemaakt gaat worden. Er zijn nu gespeeld bijna 25 minuten en die stand is nog altijd 0-0. En als je het goed beschouwt is het natuurlijk een erg vervelende, saaie betoning. Dat is het zeker. Het is te merken aan het publiek. Ook het publiek zit te wachten tot het gebeuren gaat. En het wil Nederland maar niet lukken. Ook al omdat Iran heeft gekozen voor, zodra Nederland in balbezit is, een zeer massale verdediging voor rustpauzes en voor het achteruit voetballen zoals nu gebeurt.
0: zoals Kazarani nu vanaf 25 meter afstand in de handen plaatst van het Jazzy. En misschien hebt u de fluitconcert gehoord van het publiek dat het hiermee helemaal niet eens is. Bij de uittrap trouwens van het Jazzy naar Jahani. En mogelijkwijs zit er een aanval in voor Iran. Het is bijna te gek, zou je zeggen, dat ze een paar keer zo gevaarlijk geweest zijn. Maar je hebt er wel mee al rekening mee gehouden. Komt die bal, wordt het doelgetrokken. En dat is nog gevaarlijk ook. Lijkt gevaarlijk te kunnen worden. Maar de man die het had moeten afmaken, Faraki, had toch niet de bal controle. En die bal was dan zeer eenvoudig bij Jan Jongbloed. En die heeft hem dan meteen maar weer uitgetrapt. Bal in het bezit van de Nederlanders. Wim Rijsbergen. Wim Rijsbergen nadert de middenlijn. Heel Nederland gaat nu weer ten aanval, ten strijde zou je kunnen zeggen. Hier loopt even kijken. Dat is René van der Kerkhof. En die nadert het strafschopgebied. Heeft geplaatst naar Arie Haan. Maar die kan er niet doorheen komen. Dat dit een scherm is. Ondoordringbaar op dit ogenblik. Het is moeilijk. Ja, uiterst moeilijk inderdaad. Om dat scherm te splijten. Bal gaat de overkant trouwens over de zijlijn. Helemaal aan de overkant waar Wim Zuurbier naartoe loopt. Wim Zuurbier die ook maar van plaatsen wisselt. De Nederlanders weten het niet echt meer. Hoe ze deze tegenstander moeten aanpakken. Dan gaat Johnny Rep. Johnny Rep nu op uiterst links. Ook al een andere vertoning. En ik zie dat Robbie Rensenbrink meer plaats heeft genomen in het midden. Dat hij toch misschien de zwervende rol gaat vertolken die de journalisten hem hoe dan ook hebben toegedacht. Daar komt die bal dan. Misschien is er een mogelijkheid voor Willy van der Kerkhof heeft geplaatst naar Johnny Rep. Maar Johnny Rep plaatst de bal te ver voor zich uit. Bal gaat gewoon over de doellijn. Nee, hij leek over de doellijn te gaan. Maar het Jazzy was er eerder bij en heeft de bal meteen ook uitgeworpen voordat Nederland echt gevaarlijk kon worden. En weer mist Wim Rijsbergen. Weer is hij te glad af door Faraki die nu oprukt. En de mogelijkheden zitten er weer in. Opnieuw voor Iran. Maar dit is een zeer slordige, onzorgvuldige paas van Faraki op Jahani. Waardoor de Nederlanders kunnen uitverdedigen. Zeer gemakkelijk kunnen uitverdedigen. Maar jongens, er moet wat gebeuren. Er zijn maar na 22 minuten gespeeld. Het is altijd nog altijd 0-0. Bal in het bezit van René van der Kerkhof. René van der Kerkhof die probeert tempo te maken. Los een schot dat van richting wordt veranderd door een van zijn tegenstanders. Het Jazzy wil nog proberen om te vermijden dat er een corner geboren wordt. Maar dat lukt hem niet. En dat betekent dat we de tweede hoekschop van Nederland gaan zien aan de rechterkant. En Robbie Rensenbrink is degene die zich daarvoor meldt. Het is zelfs, zie ik bij een blik op mijn papier, de derde corner. En daar komt hij bij de tweede paal waar hij moet worden doorgekopt. Dat gebeurt inderdaad door Johan Neeskens. Maar vrij simpel kan het Jazzy de bal voor zich uitrollen. Nog eventjes belaagd door Johan Neeskens. En dan komt weer het spel van ordenen en dan zal weer het spel achterin komen, het rondspelen van de bal, als tenminste het Jazzy de bal niet hij krijgt een overtreding. Hij heeft te veel passen gemaakt, inderdaad, gebaard de scheidsrechter. Er zou, is van tevoren gezegd, zeer streng gelet worden op de passenregel. En een indirecte vrije trap binnen het strafschopgebied is het gevolg voor Nederland. Terwijl er tijd gerekt werd en er maar gewacht werd, het Jazzy rondliep. En dat is dan inderdaad de straf voor het mogelijke stolbederf. Scheidsrechter Arkundia gebaard dat de muur op afstand gezet gaat worden. En dat we moeten wachten met het nemen van de vrije trap. Waarvoor René van der Kerkhof, dacht ik, in de buurt is. En waar ook Arie Haan bij aanwezig is. Een vrije trap binnen het strafschopgebied, dicht bij de punt van het strafschopgebied weliswaar. Daar staan ook te wachten in het strafschopgebied Wim Jansen. En daar staat Robbie Rensenbrink. En dan komt ook nog Wim Zuurbier erbij die zich met het nemen van de vrije trap wil bemoeien. Maar uiteindelijk zal het Arie Haan zijn die de bal inderdaad krijgt aangetikt, maar die dan terug moet naar Ruud Krol. En dan moet de bal in de breedte naar Johan Neeskens. En dan moet de bal nog verder naar rechts in de breedte naar Willy van der Kerkhof. En die geeft een voorzet, althans wat een voorzet had moeten zijn. Maar het wordt een simpele prooi voor Heyazi, die dit al simpel kan vangen. En de twee Nederlandse aanvallers die inkwamen, het waren middenvelders Johan Neeskens en Arie Haan, waren kansloos omdat Heyazi gewoon eerder bij de bal was. Een leuke Iranse individuele actie levert alleen maar balbezit voor Nederland op, omdat het effect ervan niet zo groot is. Een paasje van Arie Haan naar Johnny Rep brengt misschien kansen, maar dan zijn er drie Iranezen ter plaatse, hoewel Johnny Rep misschien nog een kans krijgt. Een heel merkwaardig lopje volgt en Heyazi de bal over zijn eigen doel heen moet tikken. Dat is het gevaar van te veel, van te massaal verdedigen. Dat de verdedigers elkaar in de weg wilden gaan lopen. En dat gebeurde in dit geval ook. Toen Kazarani wilde gaan opruimen was ook Johnny Rep ter plaatse. En gehinderd door medespelers kon Kazarani niet doen wat hij van plan was. Corner van de linkerkant komt voor het doel en wordt gepakt door de keeper, hoewel Saragi een bijna voor zijn eigen doelman weg wilde koppen of wilde trappen. Maar in ieder geval voor Iran is dit goed afgelopen. Maar om balbezit te houden voor Iran is niet makkelijk. Want Ruud Krol die jaagt goed. Legt de bal op Wim Zuurbier. En dan weer spel op het middenveld van Nederland. Waar Johan Neeskens de bal vliegt. En waar Wim Rijsbergen moet gaan herstellen. Wim Rijsbergen als bewaker van de enige speerpunt van de Iranese ploeg Faraki. Rijsbergen die dat allemaal geklaard heeft met de hulp van Jan Jongbloed. En dan mag Nederland weer gaan bouwen. Ditmaal aan de linkerkant te beginnen bij Wim Zuurbier. En Wimpy Zuurbier heeft geplaatst naar Ruud Krol. En die op uiterst zegt naar Wimpy Jansen. Die voortreffend die bal onder controle brengt. Dan plaatst de fabriek. Bal voor. En mogelijkheden misschien voor Robbie Rensenbrink. Maar geen mogelijkheid. Wel een schot van René van der Kerkhof. En dat heeft geen resultaat opgeleverd. Nee, voorlopig zit er nog weinig snee in. Zit er nog weinig Ja, er zijn weinig verstand ook in de ploeg, zou ik bijna willen zeggen, van de Nederlanders. Er is veel te weinig uitgekomen in het eerste half uur dat nu precies voltooid is. Het eerste half uur dat dus voltooid is met de stand 0-0. Maar langzaam maar zeker kun je wel zien dat er iets meer paniek ontstaat in die verdediging van Iran. Dat ze dan iets meer moeite krijgen met die aanvalsgolven die Nederland ontketen. Maar daar staat hij, die reus kan ze daar niet, die alles wegkomt wat in zijn bereik komt. Hij doet het niet altijd even zuiver, maar nu is hij dan wel goed geplaatst naar Eskandarian. Van Eskandarian naar Sadagi. En Sadagi die heeft nog altijd bezit van de bal. Arie Haan is er vlakbij. Sadagi wijst naar de medespeler. Deze zwart gebaren dus Iranees, maar hij kan niet goed plaatsen. Dus bal is over de zijlijn gegaan via de voet van Arie Haan. En die zal worden ingegooid, denk ik, door Eskandarian, die voor deze gelegenheid eens een keer verder was opgerukt. Nu halverwege de speelhelft van Iran wordt die bal erin gegooid door Eskandarian. Hij neemt er de tijd voor, zoals alles in dit vertraagde tempo blijft zich voltrekken. Ja, Wim Jansen aan die bal, kon er niet voldoende bij komen. Heeft toch nog balbezit gekregen. Johnny Depp heeft er wat mee kunnen doen. Johnny Depp heeft kunnen plaatsen. Willy van der Kerkhoff loopt daar. René van der Kerkhoff. Johnny Depp, prachtige aanval. Dit was een van de sluitende aanvallen waarop wij hebben gewacht. Johnny Depp voltooide die aanval met de kopstoot. Bal ging over het doel, maar er was toch een mogelijkheid. Er zat toch een gat in die verdediging. En ik heb u net al gezegd, een minuutje geleden, dat er toch iets meer paniek ontstaat in die defensie van Iran. En je moet ervoor afwachten of deze mannen voldoende aanval hebben, voldoende conditie hebben om die aanvalsgolven inderdaad in bedwang te houden. Kopwerk van Wim Rijsbergen, zeer goed gedaan. Naar Wim Jansen. Wim Jansen naar de teruggekomen Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff heeft geplaatst naar Arie Haan. Arie Haan die op uit het weg wordt keurig neergelegd. En dat betekent dan een vrije schop voor Nederland. Arie Haan die overal te vinden is, maar ook overal gevonden wordt door zijn tegenstanders. Arie Haan gaat zelf de vrije schop nemen. Daar zie ik in de hart van de voorhoede Willy van der Kerkhoff, René van der Kerkhoff, Johnny Rep en Rob Renzebrink. Komt die bal, maar de keeper zal ongetwijfeld over. Springen doet hij ook. Wat is dat een atletische vent. Hij heeft een mooie lange zwarte broek aan. Zo uit de vette doet hij me af en toe herinneren aan Sepp Maier. Maar dat is natuurlijk inderdaad meer schijn. Want als je dichtbij hem komt is het een roet zwarte knaap. Dat wel. Althans wat het haar betreft. Inmiddels hebben de mannen uit Iran nog altijd balbezit. Raken dat misschien nu kwijt aan Jan Neeskens. Dat doen ze niet. Maar nu wel, want dit was een soort paas. En Nederland kan zelf weer gaan bouwen. Bovendien leek het erop dat het buitenspel was. Is niet voor gefloten. En Nederland gaat inderdaad bouwen. Maar of er wat van komt. Jongens, er zijn gespeeld 32 minuten. En de stand is nog wel 0-0.
1: Paas van Ruud Krol naar de linkerkant heeft ook het doel in casu Johan Neeskens niet bereikt. Is over de zijlijn gegaan. En dan kan je inderdaad constateren met 32 minuten gespeeld. Dat 32 minuten lang genoeg geweest is dat het nu tijd wordt dat Nederland de score in deze wedstrijd gaat openen. Mogelijk via Johan Neeskens op de punt van het strafschopgebied waar hij wordt teruggedrongen. En dan wordt er nog een overtreding tegen hem begaan ook door Nazari. Nederland krijgt een vrije trap 18 meter van de doellijn bij de punt van het strafschopgebied aan de linkerkant om precies te zijn. En Nederland drukt daartoe helemaal op. Alleen Wim Schuurbier blijft ter bewaking van zijn directe tegenstander Jahani achter. Jahani die nu besluit om ook maar ver terug te komen op de eigen helft. En dan is inderdaad het complete elftal van Iran thuis in het eigen strafschopgebied. Vrije trap zal worden genomen waarschijnlijk door Arie Haan. Ook Johan Neeskens is in de buurt. René van der Kerkhoff loopt wat bij de muur rond. De muur die nog lang niet op de vrijste afstand staat. Want Arcundia is daar zeer nauwlettend bij naar op toe te letten. Een schot van Johan Neeskens uit de vrije trap leidt niet tot resultaat. Arie Haan tikte de bal een stukje naar links. Johan Neeskens schoot, maar de bal ging naast het doel. En het gevaar, voor zover dat eigenlijk aanwezig was, want Nederland brengt echt weinig gevaar, creëert weinig gevaar, is niet erg functioneel en niet erg creatief in dat strafschopgebied. Dat gevaar, dat is geweken. En dan komt weer de verre uittrap van Heazi, die het wel zo probeert te verplaatsen. Zij het dat hij niet ver komt en dat een overtreding in het voordeel van Johan Neeskens wordt gemaakt. Vrije trap voor Nederland. Redelijk snel genomen door Arie Haan, maar de paas naar zijn clubgenoot Rob Renzebrink is niet zuiver genoeg. En dan moet Wim Jansen dat allemaal herstellen. Dat doet hij om Nederland door Nederland te verzekeren van een inworp. Een inworp een paar meter op de helft van Iran aan de rechterkant. Inworp mag niet door Wim Jansen zelf genomen worden, omdat hij wat metertjes gestolen had. En dan mag Wim Rijsberg het werk overnemen. Hij gooit hem iets op de Nederlandse helft richting Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff dan in de richting van Wim Schuurbier, die even zijn tegenstander kwijt was. En die zodra zijn tegenstander zich weer meldt. En dat deed hij naar links plaatst naar Johan Neeskens. Die de bal in het strafschopgebied brengt richting Rob Renzebrink. Maar Hedjazi koos weer het goede moment. Hij koos om eruit te komen en hij ving de bal ook inderdaad. Een applaus van het publiek. Het publiek dat verderop wat stil is en misschien wat verbaasd zit toe te kijken naar dit gebeuren. Was een deel van Hedjazi. En dan loopt er een speler van Iran met bal en al over de zijlijn. Mag Nederland een inworp nemen aan de linkerkant. Net iets op de helft van Iran. En dan gaan we opnieuw bouwen. Van Schuurbier naar Neeskens. Van Neeskens naar Krol. Van Krol naar Rep. Van Rep terug naar Krol. En zo is het zoeken geblazen. En dan komt er eindelijk diepte. Diepte die niet goed tot een resultaat leidt. Omdat er bovendien een geblesseerde Nederlandse speler in het strafschopgebied blijft liggen. En een indirecte vrije trap het gevolg is. Een geblesseerde Nederlandse speler Johan Neeskens die daar aan het hoofd geraakt is. En die daar ligt, Rob Lentzenbrink staat erbij te gebaren. En dan krijgen we de bekende, je zou bijna zeggen, ellende met het verzorgen van geblesseerde spelers in dit toernooi. Arcunia neemt de bal in de hand en inderdaad mag er eventjes gekeken worden en mag Pierre van der Akker het veld betreden om te kijken naar Johan Neeskens, die dan toch stevig aan het hoofd geraakt moet zijn. Hij ging op die dieptepaas in de rug gedekt door Rob Lentzenbrink af en hij ligt daar inderdaad net iets buiten het doelgebied, terwijl Iran al bezig is zeer conscientieus met het formeren van een muur, want er gaat een vrije trap volgen binnen het strafschopgebied, uiteraard indirect, die mogelijk gevaar kan gaan opleveren. Maar laten we ons eerst even zorgen maken om de toestand van Johan Neeskens, over wie nog steeds iedereen gebogen staat, inclusief de scheidsrechter. En het wordt even kijken geblazen wat Pierre van der Akker en John Lamine, want zij zijn de twee die aanwezig zijn, hieraan kunnen doen. Johan Neeskens met de hand bovenop het hoofd verlaat het veld, gaat naast en achter het, komt naast en achter het doel staan. En dat gebeurt dan terwijl Jan Boskamp zit uiteraard al uit de glazen koepel die hier de dugout is, heeft verheven voor een warming-up om mogelijk in te vallen. Maar dan de vrije trap. Wie gaan we daarbij zien? Ik dacht dat Ruud Krol erbij aanwezig was en dat Arie Haan erbij aanwezig was. Zij gaan zich samen belasten met de vrije trap. De muur staat nog steeds niet op de vrijste afstand. Is er beslist door de scheidsrechter. Johnny Rem staat achter de bal samen met Ruud Krol. Zo is het uiteindelijk. En zij mogen het samen gaan doen. Indirect de vrije trap. Ruud Krol tikt hem in de richting van Rob Lentzenbrink. Was de bedoeling, maar als een duveltje uit een doosje dook er een speler van Iran op om de bal over de zijlijn te tikken. En dan moeten we bij Wim Rijsbergen met een inworp weer helemaal opnieuw beginnen.
0: En voortdurend moeten we opnieuw beginnen, terwijl er nog maar 9 minuten te spelen zijn in de eerste helft. En de stand is nog altijd 0-0 tussen Iran en Nederland. En Iran, dat als zwak is afgeschilderd, moet inderdaad voortdurend terug. Maar we deden het toch eigenlijk wel erg bekwaam, al is het dan soms met enigszins harde middelen. Johnny Rep helemaal op links, draait om zijn as heen, heeft de tegenstander bij zich, heeft toch goed kunnen plaatsen naar Willy van der Kerkhoff. Is er misschien een mogelijkheid? Er is geen mogelijkheid. Nee hoor, het is weer Kazerani die ver weg plaatst. De bal lijkt van een joekel geeft, zou je het kunnen zeggen, maar opgevangen door Ruud Krol. En verder heeft hij door Wim Jans. Wim Jans kreeg de bal trouwens terug van Willy van der Kerkhoff. Wordt daar ook weer fraai neergelegd. Jongen, het gaat toch wel hard hoor. En het is wel die strategie die keihard toeslaat. Die ook al een paar keer Arie Haan heeft gepakt. En je zou zeggen, hij moet eens een keer bestraft worden met geel. Want dit wordt een klein beetje te gek. In elk geval, die bij een schop gaat dan genomen worden op een meter of 5-6 van de punt van het strafschopgebied. Hier op rechts. En die gaat dan genomen worden, denk ik zo, door Ruud Krol. En daar aan de overkant staat, wie staat daar?
1: Johan Neeskens.
0: Johan Neeskens staat er klaar om toch weer terug te komen. Het is een ijzersterke vent, u weet het. Hij gaat nooit de wedstrijd uit, tenminste. Als het maar enigszins mogelijk is, komt hij terug. En ja hoor, hij blijft even langs het stoetje. Zijn kop is genomen, Arie Haan. Mogelijkheden, Arie, doe nou! Nee hoor, de bal kan weggewerkt worden, terwijl de keeper al verslagen ligt. En Arie moet al heel snel terugkomen, anders loopt hij buitenspel. Dat is inmiddels opgeheven, die buitenspelval. En weer kan Nederland gaan drukken, en weer is er een probleem. In dit geval was het Nazari, die een Nederlander op de grond wierp. En dat was met name René van der Kerkhoff, die tegen de vastband werd gedrukt. Maar geen vrije schop, integendeel, gewoon een doeltrap voor de keeper. Ja, zie. Nou jongens, er zijn nu gespeeld inderdaad zo'n 38 minuten bijna. Stand nog altijd 0-0. En we wachten maar, hè. We wachten maar. En u zult ongetwijfeld ook in spanning zitten thuis. Komt er ooit een doelpunt? Nou, een doelpunt zou moeten komen, lijkt ons. Al is het dan helemaal niet zo gek als het misschien ook nog aan de andere kant komt. We hebben dat een paar keer mogen meemaken. Moeten meemaken, kan ik beter zeggen. Want in feite heeft Iran de betere kansen gecreëerd tot nog toe in deze wedstrijd.
1: Gecreëerd door onachtzaamheid van Nederland ook. Maar opnieuw blijkt dat als die dieptepaas komt, dat de Nederlandse dekking niet voldoet. En dan moet er nu weer hersteld worden, waarschijnlijk ten koste van een hoekschop. Nee, Ruud Krol kan de bal nog net binnenhouden. En dat is dan een geluk bij een ongeluk voor Nederland. Want weer was die dieptepaas van Iran zuiver. Of kan je zeggen, was de dekking van Nederland niet voldoende. Johan Neeskens wilde de bal onder de voet door terughalen. Dat deed hij ook, maar de bal ging over de zijlijn. En dat betekent dat er een inworp gaat volgen. Het was niet Johan Neeskens, in dit geval Arie Haan, die onmiddellijk protesteert tegen de kwaliteit van de Iran. Inworp. Protest wordt niet toegekend en Iran mag weer balbezit hebben. Maar dan wordt er maar één keer onzuiver gespeeld. Onzuiver teruggespeeld. En kan René van der Kerkhoff de bal oppikken. En als hij het goed doet, krijgt hij een penalty. Want hij wordt neergelegd. En het wordt inderdaad een penalty. Abdullahi was de man die hem neerlegde. René van der Kerkhoff.

0: voor zorgen. En we een strafschop gaan zien. En we eens even moeten gaan kijken wie bij het Nederlandse elftal zich met de strafschop zal gaan belasten. Het lijkt erop Renssenbrink die nog in het strafschopgebied staat. En die de bal mag aannemen. Maar dan nog gewoon in de hand van scheidsrechter Arcundia die dat gaat doen. Rob Renssenbrink is de man achter de bal aan de hopelijk goede kant. Tegenover Heazi van Iran, de doelverdediger. Penalty van Rob Renssenbrink. Waar gaat hij blijven? Het publiek hier reageert erop. Het mag nog niet gebeuren, gewaard de scheidsrechter. Het is nog steeds wachten geblazen op het zijn van de scheidsrechter. Daar komt de aanloop van Renssenbrink. Hij scoort! 1-0 voor Nederland. Eindelijk is het dan zover. Het heeft, om precies te zijn, 39 minuten geduurd in de eerste helft. Voordat het dan zover is. Maar Rob Renssenbrink benutte deze strafschop feilloos. En René van der Kerkhof keert bovendien, om maar in het goede nieuws te blijven, terug in het veld. Het is eindelijk 1-0 voor Nederland. En mogelijk dat nu de band gebroken is. Dat het gordijn definitief doorbroken is. En dat Nederland nu kan gaan doen waarvoor het hier gekomen is. Namelijk Iran verslaan.
1: Ja, nou het doelpunt is er dan. Wat staat er hier in angstige spanning te kijken naar de bewegingen van Rob Renssenbrink. Het was trouwens een schitterende strafschop. Laten we dat even vaststellen. Hij maakte een beweging naar rechts, waardoor de keeper inderdaad naar die hoek uitviel. En de bal gleed gewoon in de andere hoek. Dat was een strafschop uit het boekje, zou je kunnen zeggen. Feilloos genomen. En dat in deze omstandigheden, want spannend moet het ook voor Rob Renssenbrink zijn geweest. Inmiddels gaan we dan gewoon weer het spel volgen. Er zijn nu precies 40 minuten gespeeld. Stand dus 1-0 in het voordeel van Nederland. En nu kan er misschien wat meer gescoord worden. We hebben de hoop inmiddels uitgesproken. Johnny Rep aan de bal. Johnny Rep kan gaan plaatsen naar Ruud Krol op uiterstrecht. Ruud Krol heeft meteen een bewaker bij zich. Voor je vanuit van de bewaker kunt spreken. Heeft proberen te plaatsen naar Johnny Rep. Die was opgerukt in de diepte. Maar hij kon er niet bij komen. Integendeel, Iran kan heel gemakkelijk uitverdedigen. En door middel van Gazipour ging die bal bijna over de zijlijn. Maar Iran houdt toch nog balbezit. Komt nu uit die verdediging tevoorschijn. En zal misschien nu zelf eens wat aanvallend patronen gaan uitdenken. Het zal een tijd worden. Want daardoor wordt de wedstrijd in elk geval wat aantrekkelijker. Iran behaalt het in bezit van de bal. Plotting 3 aan 4 spitsen, maar heel gemakkelijk weggewerkt, keurig weggewerkt door Willy van der Kerkhof. René van der Kerkhof was er ook bij. En zo gaan we dan met Willy van der Kerkhof nu aan de bal proberen weer een aanval op te bouwen. Wim Jansen voortdurend nu op uit het recht manoeuvreren. Heeft daar Johnny Rep bij zich, ook Willy van der Kerkhof de dienst gaan. Maar Wim Jansen probeert te plaatsen naar Rob Renssenbrink, dat lukte niet. En ook René van der Kerkhof vindt die bal niet. Integendeel, de mannen uit Iran kunnen zelf een aanval gaan opbouwen. Tenminste, dat was wel hun bedoeling. Het is er niet van gekomen. Arie Haan heeft goed geplaatst, uitstekend geplaatst naar Johan. Op uitersting. Johanneskens nu heeft de bal binnen kunnen houden. Dan zet die bal laag voor naar Willy van der Kerkhof. Dus René van der Kerkhof. Vlak voor het doel. Mogelijkheden voor Robbie Renssenbrink. Die komt er net niet bij. Het was wel een grote, reële kans voor Robbie Renssenbrink. Na die schitterende doorbraak van René van der Kerkhof. Hij kwam er net niet bij. Maar in Nederland blijft die bal bezit. Nederland is nu toch wel echt de betere ploeg. Zoals natuurlijk voortdurend de betere ploeg is geweest. Maar toch niet tot, en dat moeten we gewoon vaststellen, toch niet tot grote daden is gekomen. René van der Kerkhof heeft gekopt. Willy van der Kerkhof was erbij, maar er is nog niet het voortgekomen. Iran blijft vloeten daar in die verdediging. Arie Haan, misschien mogelijkheden. En René van der Kerkhof de mogelijkheid. Nou, enfin, u hoort het. Er begint nou in elk geval spel in te komen. René van der Kerkhof kreeg de bal net binnen het strafschopgebied voor zijn voeten. Een schot met zijn rechtervoet. Het verdween ook recht van het doel. Naast het doel dus. De stand blijft 1-0. Er zijn nog even kijken. 2,5 minuten spelen in deze eerste helft. En die stand is 1-0 in het voordeel van de Oranje ploeg.
0: Zo is dat en laten we hopen dat in die laatste fase van de eerste helft Nederland misschien nog voordeel kan putten uit de voorsprong. Dat we het sneeuwbaleffect kunnen creëren dat tegenploegen die nog niet zo ervaren zijn zoals die van Iran vaak opgehuld wil doen. Als eenmaal het begin er is en de sneeuwbal rolt dan wordt die snel groter. Misschien dat het verzet van Iran, maar dat is slechts een hoop die je voorlopig kan uitspreken. Wat zal teruglopen? Een lange paas voorlopig van Kazerani in de richting van Faraki en het gezelschap van Wim Zuurbier. En dan volgt er een vrije trap via een aansluiting al van Arcundia voor Iran. Iran dat een meter of 25 van het doel van Jan Jongbloed ongeveer op de as van het veld een vrije trap mag gaan nemen. En dat het krijgen van deze vrije trap benut voor het creëren van een adempauze. Een adempauze die ongetwijfeld goed nieuws zal zijn voor de verdediging van Iran. Het is Parvin, de aanvoerder Ali Parvin, die zich gemeld heeft om deze vrije trap te gaan nemen. Maar we gaan naar Jack van Gelder. Waar de vrije trap van Parvin slechts geleid heeft tot het zoeken van de bal in de slotgracht die hier om het stadion is aangebracht. Ter voorkoming van het betreden van het veld door toeschouwers. De bal is inmiddels weer in het spel gebracht door Nederland. In de persoon van Jan Jongbloed, Ruud Krol die een lange paas geeft. Een lange paas die niet zijn doel bereikt. Als tenminste niet er een fout gemaakt wordt door de spelers van Iran. Want er werd heel eventjes gejaagd. Zij is nog niet eens zo serieus. Door Johnny Rep en door Arie Haan en door René van der Kerkhof. Het gevolg was toch dat de bal over de zijlijn gaat. En dat de inworp door Nederlandse zijde genomen mag worden. In de persoon van Wim Jansen, die daar veel toestanden en veel

0: werk van maakt. Bovendien weinig vruchten van al dat werk ziet. Omdat de bal in eerste instantie in Irans bezit komt. En daar voorlopig ook blijft. Omdat een goede actie, dat moet gezegd worden, van Faraki. Een heleboel Nederlanders de verkeerde kant op stuurt. En dan zijn we via Eskandarian en Jahani alweer in Iranees balbezit. De bal is bovendien over de zijlijn. Een paar meter over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. En Iran gaat inwerpen via Katimpour. Katimpour die dat overlaat. Hij dreigde eerst wel te werpen in de richting van Faraki. Maar hij laat het dan over aan Eskandarian, die een specialist in inworpen lijkt te zijn. Die probeerde de bal te werpen in de richting van de eerstgenoemde, maar dat lukte niet. Wim Jansen was ter plaatse en Nederland heeft balbezit, maar daar moet Wim Jansen dan nog een keer zich voor inzetten. Dat doet hij met als gevolg dat zijn paas wat onzuiver moet zijn en dat Eskandarian de bal kan terugleggen, terwijl Ruud Krol jaagt, maar niet voldoende jaagt, want het is zo beslist scheidsrechter Arcunia. En dat doet hij precies op tijd bijna. Hij heeft een seconde of 10 voor de blessures bijgetrokken. Besluit tot het rustsignaal. Het rustsignaal dat hier aanbreekt met een wat teleurstellende stand voor Nederland. 1-0 doelpuntenmaker Rob Rensenbrink uit een penalty. Hopelijk brengt de tweede helft beter nieuws. In ieder geval ander nieuws komt er van Jack van Gelder, die aanwezig is bij de wedstrijd tussen Schotland en Peru. De spelers van het Nederlands elftal, en om precies te zijn dezelfde 11 spelers van het Nederlands elftal als die van de eerste helft, staan op het veld. Ook scheidsrechter Arcunia stond al op het veld, maar het duurde net tot het moment dat Jack naar mij overschakelde voor het elftal van Iran weer hier de grasmat op het veld van Mendoza betreedt. Dat doen ze nu. Ze hebben duidelijk alle tijd genomen voor de rust. En ook dat past een beetje in de tactiek en in het kader van deze wedstrijd. Iran temporiseert, neemt overal de tijd voor. En waarom zou het dan uit hun standpunt gezien terecht niet de tijd nemen om ook dat te doen in de rust? En een snelle blik leert dat wat Iran betreft er ook geen wijzigingen in de ploeg zijn aangebracht. Dezelfde 11 persen van de eerste helft zijn ook op het veld gekomen. En terwijl een grote slagschaduw hier over het veld is gevallen van het dak van de tribune bij de ondergaande zon, gaan we beginnen aan de tweede helft. De tweede helft die hopelijk wat inventiever, positiever, kortom eigenlijk wat beter spel van Nederland gaat brengen dan de eerste helft. Nederland dat mag gaan aftrappen en dat spel dan eindelijk misschien definitief in goede Nederlandse banen kan gaan leiden. Aftrap is gebeurd en de bal wordt teruggelegd in de richting van Willy van der Kerkhof, die de eerste aanval op links zal gaan opzetten door de bal te plaatsen op Rob Rensenbrink. Rensenbrink richting Ruud Krol, maar dat was alweer achteruit. En dan moet Ruud Krol zoeken naar Wim Schuurbier. Wim Schuurbier die nu wat tegen de zon in moet gaan kijken. En dat kan mogelijk gevaar opleveren bij die lange pases die er komen naar die twee geïsoleerde spitsen van Iran. Bal over de zijlijn gegaan aan de overkant. En daar wordt hij ingeworpen naar Wim Schuurbier. En dan moeten we over rechts gaan bouwen. Bijvoorbeeld door René van der Kerkhof. Maar die verliest de bal en dan kan er overgenomen worden. Maar de paas in de richting van Faraki was niet zuiver. Ruud Krol zat er goed voor. Mogelijk is er bij Nederland in de rust gestroken. En beter georganiseerd ook. Want ook daaraan heeft het in de eerste helft met grote regelmaat ontbroken. Rob Rensenbrink heeft geplaatst naar Ruud Krol. Ruud Krol naar Wim Jansen. En Wim Jansen besluit op een paasje naar rechts richting Willy van der Kerkhof. Die nog verder naar rechts paas naar Johnny Rep is aangekomen. Paasje van Johnny Rep uitstekend. Richting Wim Jansen zal de bal waarschijnlijk iets te ver voor zich uitgeplaatst hebben. Dat heeft hij inderdaad, want hoewel Wim Jansen nog probeerde een corner te versieren door te zeggen dat Hedjazi de bal had getoucheerd, gaat scheidsrechter Arcunia daar niet op in. En dat betekent dat Hedjazi voor de eerste keer in deze tweede helft mag gaan uittrappen. En hij doet dat richting linkervleugel, maar hij brengt geen balbezit voor de persen. Dat doet pas Willy van der Kerkhof, die de bal op het hoofd krijgt en hem ziet stuiten in de richting van een tegenstander die zich beet bij de aanwezigheid van Ruud Wim. Uitstekende ziektefase en het is geen buitenspel, omdat Wim Rijsbergen, die weliswaar voor buitenspel appelleert, op de lijn komt. Opnieuw slechte organisatie bij Nederland. Slecht opgelet van Wim Rijsbergen, terwijl Ruud Krol voor de laatste lijn stond. Schermde Wim Rijsbergen het buitenspel niet goed af en dat leverde gevaar op voor Nederland. Nederland dat inmiddels via Ruud Krol weer aan de bal is.
1: Ja, dan hou je je hart toch wel even vast als er zo'n doorbraak komt van Iran. In elk geval heeft het niet tot resultaat geleid. De stand is nog altijd 1-0 in het voordeel van Nederland. Terwijl daar de bal aan de overkant over de zijlijn gaat. En het moet worden ingegooid inderdaad door Iran. Ik dacht even dat Wim Jansen de gelegenheid daartoe zou krijgen. Nee, heeft al zijn overtreding begaan. En dat betekent dus een vrije schop voor Iran. Is genomen inmiddels. Wim Rijsbergen moet de lucht in. Heeft het niet kunnen klaren. Hij is nog tegen de grasmat gedrukt door zijn tegenstander Jahani. Maar Jan Jongbloed was er snel bij. Bovendien heeft de scheidsrechter daar een overtreding in gezien van de Iranees. En dat betekent dus een vrije schop voor Nederland. Het was trouwens een Faraki die deze overtreding beging. En Ruud Krol, die Die wijst naar de scheidsrechter en zegt, nou, Wim Wijnsbergen is erg ongelukkig terechtgekomen. Hij ligt daar op de glasband nog altijd. Ik heb de indruk dat hij op zijn arm is terechtgekomen, want hij heeft het erg moeilijk. Trouwens, met de knie is het ook niet al te best. Kortom, Wim Wijnsbergen gaat nu op zijn rug liggen. Voelt aan zijn voeten, voelt ook aan zijn armen. En er zou een verzorger bij moeten komen. Maar de scheidsrechter, de Arcudia uit Mexico, die heeft er helemaal geen zin om dat te doen, blijkbaar. Heel merkwaardig. Ik heb trouwens de indruk dat er bij Iran een wisseling toegepast. Het zal niet onmogelijk lijken. We gaan straks even verifiëren of dat inderdaad zo is. Of er een wisseling toegepast. In welk geval dat werd hier gemeld in mijn koptelefoon. Maar wij kunnen dat op dit veld in ieder geval niet waarnemen. We kijken nu, de vrije schop is inmiddels genomen en er is niets uitgekomen. Laten we dat ook even vaststellen. En Iran is in de bezit van de bal nadat de Nederlanders buiten spel hebben gestaan. Iran gaat die vrije schop dan nemen door middel van Abdoulaye. Heeft die vrije schop genomen inmiddels en is opgevangen de bal nu door even kijken dat Johan Deeskens was dat. Johan Deeskens naar Rob Renzenbrink. Rob Renzenbrink krijgt die bal terug van Arie Haan. Rob Renzenbrink probeert die bal naar voren te plaatsen, heeft hij ook wel gedaan. Maar het was onzuiver en daardoor kunnen de mannen uit Iran zelf weer oprukken. Maar het is allemaal van beide kanten zo onzuiver dat er nauwelijks een goede aanval uit voortvloeit. Willy van der Kerkhoff heeft geplaatst nu naar Wim Jans. Wim Jans terug naar Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff naar Arie Haan. Arie Haan, Johan Deeskens. Johan Deeskens naar het midden. Eens even kijken wat de vermogelijkheden uit voortvloeien hier naar Rob Renzenbrink. Rob Renzenbrink komt uit het links. Rob Renzenbrink komt niet langs de tegenstander. Heeft het gewoon erg moeilijk. Wordt misschien ook te weinig aangespeeld in dit ogenblik. En zelfs Ruud Krol, die bij was opgerukt, richt nu tegen de glasmat. En moet de Iraanse aanval over zich heen laten spoelen. Nou ja, wat is aanval? Het is nog allemaal op dit ogenblik op de helft van Iran wat er gebeurt. En het is alles behalve vrij wat wij te zien krijgen. En wat de 40.000 toeschouwers voorgeschoten krijgen. Het is eigenlijk een beetje triest om naar te kijken. En misschien hebt u thuis wel hetzelfde idee als u tegelijk kijkt en hoe dan ook, Nederland heeft nu wel bezit van de bal. Althans, dat leek erop dat het zou krijgen door middel van Arie Haan. Maar het is Kazarani, die leek terug te plaatsen naar zijn eigen doelman. Maar hij verveert toch maar een paas in de diepte. Misschien dat Iran eindelijk eens een keer uit die verdediging tevoorschijn komt. Dat wil meer mogelijkheden ook komen voor Nederland. In elk geval René van der Kerkhoff. René van der Kerkhoff blinkt. Gaat langs de tegenstander. Kan misschien plaatsen. Gaat zelf. Hij gaat schieten. Prachtig schot, René. Dat is het helemaal, hè. Dat is het helemaal. Oprukken naar de rand van het strafschopgebied. En dan een bliksemend schot. Waarna doelman hit juist. Die schitterend ook, dat moet ik zeggen. In elk geval het resultaat van deze fraaie actie van René van der Kerkhoff is een corner die hij zelf gaat nemen. En heel Nederland nu op de helft van Iran, dat kan het moeilijk anders. Alleen Ruud Krol en Wijnsbergen blijven toch iets wat stuchter achter. Bang als ze zijn voor een van die gevaarlijke uitvallen. Die corner is genomen, kort. Kon niet worden opgevangen bij de eerste paal. In tegendeel, Iran kon uitverdedigen. Bal is trouwens al over de zijlijn geplaatst. Opgevangen nu door Arie Haan. Arie Haan in het hart van het strafgebied. Daar moet Deeskens aan kop, hij kon er niet bij komen. Wel dit stuurbier, maar die lost een schot. Nou, dat lijkt me niet nergens naar. Het is een afzwaaier. De bal die daalde neer in de tribune. En zo hebben we dan na 5 minuten spelen nog altijd de stand 1-0 in het voordeel van Nederland.
0: En in aantocht is bij Iran een wissel, want hij maakt zich gereed. En met hij bedoel ik dan Hassan Roshan, een van de verdetten van het voetbal in Iran. Voor zover dat dan in ontwikkeling is. En Hassan Roshan zal het veld gaan betreden zo dadelijk. Hij heeft zich ontdaan van zijn trainingspak. En dat is een moment waarop Iran heeft zitten wachten. Want Roshan was wat geblesseerd, kon geen hele wedstrijd spelen. Bovendien gaan we denk ik bij Nederland ook een wissel krijgen. Want ik maak me sterk dat Jan Poortvliet het veld betreden gaat. Mogelijk omdat Wim Rijsbergen zich toch nog te geblesseerd toonde om de wedstrijd te kunnen voortzetten. Wim Rijsbergen komt nu wel een uittrap van Boeman Hedjazi weg. En heeft dat redelijk gedaan in de richting van Rob Renzenbrink, die geen bal bezit kan houden. En zo komt Iran weer aan de beurt. Opnieuw is Wim Rijsbergen, aan wie van de blessure niet zo gek veel aan te zien is, in balbezit. Hij begaat zelfs een overtreding tegen zijn directe tegenstander Faraki. En dat betekent dat Iran een vrije trap mag gaan nemen. En dat we de wissel bij Iran gaan krijgen. Faraki, de man tegen wie de overtreding gemaakt werd, gaat eruit. En Roshan gaat dan in het spel komen. Hassan Roshan, een man op wie het Nederlands elftal attent moet zijn, omdat hij razendsnel is. Tijdens het toernooi in Parijs heeft hij twee keer, eigenlijk de korte tijd dat hij speelde, de 100 meter in 12 seconden, wat zeg ik, in 11 seconden gelopen. De vrije trap van Parvin heeft niet tot resultaat geleid, behalve dan tot het resultaat dat Jan Jongloed, de Nederlandse doelman, de bal heeft kunnen opvangen. Het spel heeft hervat en het spel heeft daar wat door de bal te gooien in de richting van Arie Haan. Van Arie Haan naar Wim Stuurbier. Spelen we de bal achterin rond en dan komt er uitstekend diepte. Ruud Krol in de richting van Wimpie Jansen. Wimpie Jansen probeert heel veel snelheid te maken door een dieptepaas op de meegekomen Willy van der Kerkhoff. Maar dat was doorzien en dat betekent dat Iran balbezit heeft verkregen. Maar wat gebeurt er nu? Er wordt doorgespeeld terwijl de bal buiten het veld geweest is. Over de zijlijn gebaard grensrechter Gomez Sana. En wat gebeurt er? Hij gaat er niet op in. De scheidsrechter, hij heeft het helemaal niet gezien. Nu pas, terwijl het spel al 40 meter verder is, terwijl er al vele seconden doorgespeeld zijn, hebben enkele Nederlandse spelers, met name Johnny Rep, heeft zich voor een en ander sterk gemaakt. Duidelijk gemaakt dat de bal over de zijlijn was gegaan, maar de inworp wordt gewoon genomen op de plaats waar het spel gestopt was. Een beetje merkwaardige interpretatie van de spelregels, die inderdaad meer praktisch dan theoretisch genoemd mag worden. In ieder geval, balbezit voor Nederland. Aanval van Iran over Rentenbrink. Tikt de bal terug. Zij is wat moeilijk op Arie Haan. En dan gaat Arie Haan het spel proberen overrecht te maken. Maar niet hij krijgt de bal, maar Wim Jansen krijgt de bal toegespeeld van Zuurbier. En Zuurbier speelt hem uiteindelijk dan toch naar Arie Haan. Wie biedt zich aan? Rob Rentenbrink doet dat. Arie Haan kiest voor een lange paard. Eigenlijk geen beste in de richting van Willy van der Kerkhoff. Die kan er dan ook niet bij. En de Iranezen kunnen balbezit gaan nemen. Dat gaan ze inderdaad doen. En ze maken diepte. En dan gaan we zien wat er kan. Sarekhi plaatst. Maar Sarekhi komt niet om Ruud Krol heen. En uiteindelijk na een duel waar Joop Johannes bij betrokken was, mag Arie Haan met de bal er vandoor gaan. Zij is dat er toch niet veel tempo, niet veel idee en niet veel snits in zit in dat Nederlandse spel. Een paar manoeuvres van Robbie Rensenbrink. Houden balbezit van Nederland, maar brengen ook weinig tempo. Misschien dat een lange paas in de richting van René van der Kerkhoff dat beter doet. René van der Kerkhoff aangespeeld en zijn tegenstander kwijt bij de linkerhoekslag. Hij is Nazari kwijt en het gevolg van alles is dat er een gewone doeltrap ontstaat voor Heyazi. De zoveel genoemde doelman van Iran in deze wedstrijd. Heyazi die gaat die doeltrap nemen. En we hebben in de tweede helft inmiddels gespeeld. 8,5 minuut. En nog steeds is niet gebeurd waar we op hoopten. Nog steeds heeft Nederland niet de afstand kunnen nemen die eigenlijk nodig en zeker ook nuttig is. Opnieuw trouwens wordt... Terwijl ik mij zin wilde afmaken, Johan is bijna aan het hoofd geraakt, maar alles loopt goed af. We gaan het spel hervatten, ondanks protesten van Wim Wijsberg, met een Iran de inworp speel.
1: Met de Iran de inworp inderdaad door Parvin. Parvin, de aanvoerder, heeft ingegooid. Kent de bal zouden ook terug. Hij houdt de keurig binnen de zijlijn. Althans binnen het veld. Heeft volgeplaatst, maar Jong doet daar als een trouwe doelwachter de bal op te vangen. En heeft hem inmiddels uitgeworpen naar Johan Neeskens. Johan Neeskens kijkt dus rustig, loopt er rustig met die bal ook door. Tempo is nog altijd erg laag. Geplaatst naar Rob Rensenbrink, heeft hem net binnen kunnen houden. Rob Rensenbrink die als een slang naar binnen toe. Gaat op 2-3 tegenstanders heen. Helemaal naar binnen, daar zie ik Wim Rijsberg hem vrij lopen. Wim Rijsberg die trouwens ook aangespeeld leek te worden. Krijgt de bal niet. Het is wel Johnny Rep. Johnny Rep daar, die naar binnen drijft. En ik kan de schietplaatsen aan die Hamer. Daar gaan voor René van der Kerkhoff. René van der Kerkhoff in het stadsgebied. Moet dan nog een tegenstander heen. René, kort bij het doel, komt die bal voor. En nou moet het doelpunt komen. En dat doelpunt komt niet. Oh, Johnny. Johnny Rep had de mogelijkheid om te koppen. Hij kopte ook wel. Maar hij kopte naast bijna eigenlijk die hele Iraanse verdediging verslagen was. En dat betekende dan de mogelijkheid in de 9e minuut van de tweede helft om de score op te voeren tot 2-0. Het was in elk geval een goede aanval van Nederland. De eerste eigenlijk van na de pauze. En het is dus gewoon een doelschop geworden. Een doelschop voor Heyazi. En hij neemt er ook weer alle tijd voor. Iran is blijkbaar gewoon bang om af te gaan hier. En hoopt dan door middel van een uitval gelijk te maken. Want het slechte doelschop, opgevangen door Rensenbrink, nog altijd in de bezit van de bal. Rensenbrink winkt weer naar binnen toe. Heeft hij nog altijd bezit van de bal. Kan hij in plaats van Arie Haan. Zit Arie. Arie heeft dat ook gedaan, maar hij kan die bal niet krijgen. Hoewel, volgende keer Jan Neeskens. Deze is goed gehad. Maar mooi gedoken ook van Heyazi. Dan opvallend van de schot uit de tweede lijn. En wordt hij iets meer gepoogd, dacht ik, door Nederland om diep te gaan. En als dat niet helemaal lukt, dan maar vanuit de tweede lijn een schot af te vuren. Zoals het nu gebeurde door Johan Leesken. Ruud Krol aan de bal. Ruud Krol ziet daar vrij lopen. Willy van der Kerkhoff van geeft de bal aan Arie Haan. Arie Haan naar Rob Rensenbrink. Rob Rensenbrink naar René van der Kerkhoff. Het begint te lopen. Het begint een beetje te draaien. René moet op de tegenstander heen. Doet dat ook. Oprecht. Gaat die bal voorkomen, dan is Johnny Rep weer bij. Maar die kan er niet bij komen. Nee, natuurlijk niet. En de bal kan gemakkelijk worden uitverdedigd door Eskandarian op links. En dan moet Wim Rijsbergen weer gaan lopen. Doet Wim op. Wim zal de eerder bij zijn dan de tegenstander. Dan zijn tegenstander Rochan. En dat betekent dat de bal over de zijlijn gaat. En mag worden ingevoerd door een van de witte mannen. Die daar nog altijd wetteloos over de grasmat gaan. Al is het dan niet in al te soepele en niet al te snelle stijl op dit ogenblik. Trouwens, dat hebben we eigenlijk in de hele wedstrijd niet gezien. Nog van Iran, nog van Nederland. Bal voorgetrokken in het Nederlands doelgebied. Weggekomen door Wim Zuurbier. En hij probeerde daar René van der Kerkhoff op te bereiken. Dat lukte niet. Maar inmiddels nog wel. Door middel van de groetjes van de Kerkhoff. Weer Nederlands bal bezit. René hier op uitstek. René zal kunnen plaatsen naar de zich aangeboden hebbende. Ja, want er zit Robbie Rensenbrink. Robbie Rensenbrink probeert het hard van de voorhoede. Jawel, die terugspeelbal op te pakken. De terugspeelbal van Kazerani. Maar dat lukte niet. Heyazi heeft de bal opgepakt. En dat betekent dus na 11,5 minuut spelen. De halftijd 1-0. De schamele 1-0 voor Nederland.
0: Dat is punt 1. Punt 2 is dat op het moment dat Theo zei dat het even begint te lopen, dat dat inderdaad zo is. Dat wat er toen nog ontbrak de afwerking was, maar dat het begint te lopen in de opstelling eigenlijk pas zoals we die hadden gedacht met nu aan de bal. René van der Kerkhoff op links. Hij bereidde ook net die kans voor die door Johnny Rep bij de tweede paal, dus aan de rechterkant zo gemist werd. En dat was het systeem zoals het verwacht was. De bal is gebracht helemaal naar de rechtervleugel, waar hij dan uiteindelijk teruggelegd wordt op Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff die snelheid maakt, maar Johnny Rep die de bal teruggaat, die de 1-2 met Willy van der Kerkhoff niet maakt. En dan uiteindelijk voor zijn richting Johan Neesken. Die kan hem terugkopen voor Willy van der Kerkhoff. Die mist hem. En dan kan er simpel worden hersteld en gerepareerd door Kazerani. Die de bal teruglegt tot het Jazzy. Maar het ziet er inderdaad uit dat we gaan spelen in de verwachte opstelling van Nederland. Met Robbie Rentenbrink in een wat vrije positie. Met René van der Kerkhoff aan de linkerkant en met Johnny Rep oprecht. We gaan het dan toch proberen zoals dat verwacht was. Inmiddels is de uittrap van Hiazi over de zijlijn gegaan. Aan de overkant van het veld werpt Nederland in door Wim Schuurbier naar Wim Rijsbergen. En Wim Rijsbergen terug naar Jan Jongbloed. En dan mag Wim Schuurbier de volgende aanval gaan opbouwen. De volgende aanval van Nederland die eindelijk maar eens de vrucht in de vorm van doelpunt moet gaan afwerpen, vind ik. Ruud Krol, precies op de middenlijn de bal aangenomen. Plaatst hem in de breedte, doet dat niet helemaal zuiver. Want Willy van der Kerkhoff kan er niet bij. En dan moet Robbie Rensenbrink terugkeren op zijn schreden om de bal te kunnen aannemen. Dat doet Rensenbrink dan ook. En hij hakt de bal naar Willy van der Kerkhoff aan de linkerkant. Van der Kerkhoff weer naar Rensenbrink. En dan Rensenbrink op links naar René van der Kerkhoff. Rensenbrink duidelijk in die vrije rol. Rensenbrink nu meer waar de bal is, waardoor hij misschien meer kan functioneren. Paas van Ruud Krol in de richting van die Rob Rensenbrink. Die mag op de rand van buitenveld doorgaan. En dan komt ook nog Johan Neeskens aan. Johan Neeskens in hoog tempo aanzetten om mogelijk een kans te verzilveren. Maar de bal is over de doellijn gegaan. Het laatst aangeraakt door een speler van Iran. We krijgen een corner, de tweede in de tweede helft. Aan de linkerkant en de auteur daarvan zal zijn René van der Kerkhoff. Nederland dreigt naar de eerste paal te gaan. René legt hem terug op Broer Willy. Broer Willy schiet in de richting van waar Ariano stond. Maar het heeft allemaal geen effect, want de bal stuit af. Weliswaar opnieuw in het bezit van Nederland, in het bezit van Krol. Krol die paast in de verte, maar de bal die werd doorgekopt, niet zuiver doorgekopt. En dat betekent dat Hedjazi de bal heeft kunnen opvangen en dat Iran weer iets mag gaan proberen. Maar het lijkt alsof de aanvallen van Iran, ondanks de entree van Roshan, hun langs althans een beste tijd hebben gehad. Want de lange passen zijn ook niet meer zo zuiver. Misschien dat de conditie, misschien dat het weliswaar niet al te hoge tempo, maar het dan toch het tempo dat gespeeld is, gaat meespelen in het voordeel van Nederland. Dat de bal ziet komen, voorzet in de richting van Rensenbrink, die niet het doel bereikt, die ook niet kan worden bereikt door René van der Kerkhoff. Een voorzet die niet de vruchten afwerpt die we ervan hadden gehoopt. Zoals dat eigenlijk met deze hele wedstrijd een beetje het geval is. Want 1-0 tussen Nederland en Iran is, ook al is een overwinning natuurlijk, zeer functioneel. Veel te weinig, is te weinig voor het zelfvertrouwen. En Nederland heeft eigenlijk te weinig laten zien, als we vergelijken met 4 jaar geleden, dat de ploeg in werkelijkheid draait. Maar ja, wat zal er nog komen? Er is nog een half uur te gaan en een paar seconden. En Iran heeft het spel hervat. Opnieuw heeft het niet balbezit in eigen gelederen kunnen houden. En Nederland mag het dan gaan proberen te beginnen met een vrije trap die wordt toegekend na een overtreding tegen Johnny Rep.
1: Precies, ja. En die vrije schop wordt dan genomen op 5, 6 meter over de middenlijn door Ruud Krol. Ruud Krol die paast naar uiterst links hier naar Willy van der Kerkhoff. Broer René Bietje gaat, maar Willy die prepareert een paas naar Robbie Rensenbrink. En Robbie Rensenbrink heeft niet goed kunnen doorkoppen naar de achtergebleven René van der Kerkhoff. En dat betekent dus dat Iran even bezit had van de bal. Maar de bal is wel weer over de zijlijn gegaan. Het is nu helemaal geen verband meer in die witte brigade. En je zou kunnen zeggen dat Nederland nu moet gaan doordrukken naar 2-0, 3-0. Want ik vind dat je toch minstens met 3-0 van zo'n ploeg zou moeten winnen. Hoe dan ook, bal in Nederland zit. Ruud Krol gaat het schot posten. Ah, mogelijkheden voor René van der Kerkhoff. Ajajaj, die werd bijna gevloerd. René van der Kerkhoff die daar in de rug werd aangevallen. Niet viel, had hij maar gevallen, dan was misschien de wederschans op geworden geweest. Hoe dan ook, hij kreeg geen gelegenheid om te schieten. En deze kans ging dus verloren nadat er nog een echt goede mogelijkheid was geweest. Wimpy Jansen, er komt dan weer drift in dit spel. Ik heb het al eerder gezegd en die doelvoerman heeft het benadrukt. Er begint ook wat meer lijn te komen. De zwervende rol van de Rob Rensenbrink zal hier meteen misschien gaat functioneren. Johan Neeskens ook in het midden. Kon er niet bij komen, wel op Rensenbrink. Haha, schitterende bewegingen om 2-3 tegenstanders heen naar Johnny Rep. Johnny Rep dus op uiterst rechts, moet om 2-3 tegenstanders heen. Komt er binnen in het strafgebied, raakt de bal wel kwijt. En daardoor kan Iran weer toch gemakkelijk uitverdedigen. En er was toch kans geweest, dacht ik, voor Johnny Rep om te pasen naar bijvoorbeeld Robbie Rensenbrink, naar ook René van der Kerkhoff. Maar nee, Johnny prepareerde een postbode aanval. Dat wil dus zeggen dat hij die bal zelf wilde brengen, waar hij dan wilde hebben in het doel. De goal heeft een aanvalletje van Iran afgekapt en die wordt overgenomen de bal dan door Wim Rijsbergen. Wim Rijsbergen naar Arie Haan. Wat zeg ik? Naar Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff probeerde René te bereiken, dat lukt niet. En zo kan Iran dan zelf misschien weer een aanval gaan opbouwen. Nou ja, aanvallen mogen we eigenlijk niet zeggen. De heren kaarten elkaar de bal toe. Doen ze trouwens niet onverdienstelijk, dat moet ik er wel aan toevoegen. Het is Nijbaga, waar ik trouwens al heel weinig van gezien heb, is die verkeerd plaatste René van der Kerkhoff. René van der Kerkhoff ziet daar vrije lopen, Robbie Rensenbrink. Ziet daar ook vrije lopen, Johan Neeskens. Maar zal waarschijnlijk gaan pasen. Even kijken naar Wim Jansen. Wim Jansen, ja, Johnny Rep gaat er binnen. Wim Jansen prefereert de paas naar het zuiden, zou je bijna zeggen. Naar René van der Kerkhoff. René van der Kerkhoff heeft daar veel moeite met tegen, zal de bezetting wel toch voor. Voor Rob Rensenbrink, ja! Dat was het nou, hè? Dat was het helemaal. Robbie, je bent een geweldenaar, jongen. En dit was een uitstekende aanval. gerijd door Johnny Rep. En daar op de hoek werd hij dan door René van der Kerkhoff schitterend verzilverd, zou ik bijna kunnen zeggen. Met een gouden voorzet. En dat was de bekroning van Robbie Rensenbrink met een kopstoot. Nou ja, zoals je jullie niet zo erg veel ziet. In elk geval was dit dan eindelijk een hoogtepunt in de wedstrijd tussen Nederland en Iran. We hebben een 2-0 voorsprong na ongeveer 18 minuten spelen in de tweede helft.
0: En zo zijn de hoofdpersonen van deze wedstrijd duidelijk. René van der Kerkhoff die voor de tweede maal aan de basis lag van een doelpunt. Rob Rensenbrink die voor de tweede maal is degene die het doelpunt op zijn naam schrijft. En die dan, je mag toch wel zeggen normaal gesproken, Iran op de knieën heeft gebracht. Ook al zal Iran ongetwijfeld via Rochat aan de rechterkant nog iets willen gaan proberen. Maar of het verder komt dan proberen via Sparegi, dat moet betwijfeld worden. Hoewel er nu even wat veel Iranezen zijn. En de bal bijna in de richting van Sparegi ging. Maar dat was afgelopen en Johannesius heeft de bal aangenomen. Johannesius bij wie feitelijk die aanval begon waaruit dat doelpunt viel. Want jagen en toren van Johannesius bracht Nederland in het balbezit. Dat tenslotte leidde tot die paas naar de rechterkant. Waar René van der Kerkhoff uitstekend soleerde en een tegenstander uitspeelde. De bal bovendien uitstekend bracht. Waar Rob Rensenbrink en bij de tweede paal inkopte langs het kansloze Nassar Hedjazi. Goed, dat allemaal gezegd hebben, dan gaan we het spel weer hervatten. Het spel dat op het ogenblik eventjes bepaald wordt door Iran. Iran dat een dieptepaas ten beste geeft. Een dieptepaas die in de richting van Tarek ging. Maar ontmanteld is, zei het wat gevaarlijk, vond ik, door Willy van der Kerkhoff. In ieder geval, Nederlands balbezit, Ruud Krol paas. Paas lang en doet dat meestal zuiver. Nu ook, Johan Eeskens met het hoofd. Hij komt wat meer in de punt in deze tweede helft en brengt wat meer kracht, wat meer power en wat meer gevaar in de punt. Heeft gepaast in de richting van René van der Kerkhoff. Opnieuw op links. René van der Kerkhoff laat de bal liggen voor Rensenbrink. Uitstekend naar Rensenbrink, brengt hem terug bij René van der Kerkhoff. En dan gaat hij in de richting van Arian en van Johnny Rep. Oh, Arian kon er niet bij. En Johnny Rep die kreeg de bal niet goed voor de voeten. Hij brengt de bal wel terug voor het doel. Maar Johan Eeskens met een halve omhaal hem brengt naar de paard waar hij gemist wordt door de keeper. En door op Rensenbrink naast het doel getikt wordt. Hedjazi zag de bal blijkbaar verkeerd. Miste een valikant. Rensenbrink was ter plaatse en tikte hem net naast het doel. Het had een kans kunnen zijn, maar ik dacht, nee, hij heeft niet gefloten voor een overtreding. Hij heeft wel gefloten voor een overtreding. De heer Arcundia uit Mexico. En dat betekent niet dat de door Nederland begeerde hoekschop, maar dat een vrije trap voor de ploeg uit Iran het gevolg is van een en ander. Maar duidelijk is te zien, hoewel er nu al gespeeld zijn bijna 20 minuten in deze tweede helft, dat de slijtage bij Iran enigszins begint te komen. Dat er wat roest in de gelederen komt en dat Iran verlangt naar rust. En als Nederland de ploeg van Iran niet die rust geeft die het zo verlangt, dan moeten er mogelijkheden zijn om een beetje echte scoren te kunnen opbouwen. Goed, dat allemaal gehad. Hedjazi heeft uitgetrapt en Nederland heeft al die balbezit. Het begon bij Willy van der Kerkhoff. Het gaat allemaal wat moeizaam, want uiteindelijk komt Iran dan toch nog even aan de bal en gaat het zelfs een hoekschop krijgen, omdat de bal door het toren van Arian wat ongelukkig over de achterlijn gaat en Iran een hoekschop gaat krijgen aan de rechterkant. Het wordt voor Iran de tweede hoekschop van de wedstrijd. De eerste van de tweede helft aan de rechterkant.
1: De bal moet uit de tankmacht worden gehaald, is inmiddels opgediept en de hoekschop zal worden genomen door het Parvin. Komt hij, bal over het doel getrokken, wordt gekomen door Johannesken, is er dichtbij, een balmogelijkheid voor Iran. Jongen, jongen, wat een rare toespaal! Oh, Jongbloed duikt er zelf besloten op, applaus van het publiek, maar ik vond het toch wel erg chaotisch daar in die vereniging van Nederland. En dat betekent toch wel, vind ik, de zenuw waaronder de oranje dragers hier spelen, dat moet dan wel. Nog altijd 2-0 in het voordeel van Nederland. En Nederland blijft u aandringen. En het wordt steeds moeilijker voor de persen, laten we het een keer zo noemen, om die gelederen gesloten te houden. Want het heeft er een paar malen uitgezien, terwijl die strafschop daar genomen werd, dat Nederland de score zou opvoeren. Nog altijd bezit voor de Oranjedragers. De bal dus in het bezit van de Oranjedragers. Weer Rijsbergen naar links hier, naar Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff naar Johan Eeskens. Johan Eeskens naar René van der Kerkhoff. René van der Kerkhoff veel meer gevaar uitstralen op links dan dat je voorrust kon doen. Terwijl de hele Nederlandse ploeg is nu meer in beweging. En heeft weer wat op het spel van Iran. Willy van der Kerkhoff gaat naartoe. Willy van der Kerkhoff heeft mogelijkheden. Willy van der Kerkhoff nog altijd. Paas naar René van der Kerkhoff. Nee, kon het toch niet voor de een komen met het 1-2'tje. Maar nog altijd weer de oranje dragen. Iran is uitgespeeld. Wim Jansen naar rechts. Naar Johnny Rep. Die als een ouderwetse vleugelspeler opereert. Johnny Rep kon er niet bij komen. Wel in Rijsbergen. Terug naar Johnny Rep. Johnny Rep probeert de voor te trekken. Maar raakt daardoor een borst van een Iranees. Altijd toch weer gevroet en een gesjouw in die verdediging van Iran. En nog altijd is de bal niet weg. Willy van der Kerkhoff die probeert nu maar een paar keer naar links naar Johannesius. Johannesius naar René van der Kerkhoff. René van der Kerkhoff naar Johannesius. Johannesius naar Willy van der Kerkhoff. Nou, hier proberen uit de Peterlijn te fietsen. Dat doet hij niet. Wel met de Jansen hoog in het doel getrokken. En daar komt heel eenvoudig uit het doel gelopen in Jansen. En dat betekent dus oprusting voor Iran. Maar u hoort het wel, de aanvalskolven van Nederland die worden gevaarlijker. Ze nemen ook toe. Hoewel hier de invaller, nou ja, wat de invaller ook aan de bal is. En wordt neergelegd door de Willy van de Kerkhof. Maar uitstekend laat de scheidsrechter hier de voordeelregel meespelen. Niet gebloten. Wel René van de Kerkhof aan de bal. En krijgt misschien weer de bal van Robby Rentenbrink. Maar die paard was onzorgvuldig. Zodat kan Iran kan uitverdedigen. Maar dat doet het heel slecht. Robby Rentenbrink probeerde die bal te krijgen. Maar dat was Nazari die zich over ontfermde. En dat nu weer terugkrijgt van een van de ploegbakkers. En nu langzaam die bal opdrijft. En hem afgeeft aan Eskandarian. Eskandarian helemaal aan de linkerkant. Nederland gaat nu weer een stapje terug. Heeft hij een paar keer zelf aangevallen. Maar inmiddels zijn er nu gespeeld bijna 25 minuten. En de stand is nog altijd 2-0. We willen gewoon zien dat het minstens 3 à 4-0 wordt. En dat is dan maar enigszins draaglijk uitslag. Iran wel in aanval. Want dat even vaststellen. Bal leek al over het doellijn te zijn gegaan. Maar nu is hij dan wel over het doel. En dat betekent dan voor Jan Jongbloed. Die eindelijk weer eens wat werk krijgt in die tweede helft. Een doelschop. En er zijn dus inderdaad gespeeld 25 minuten. Stand is dus 2-0 in het voordeel van de oranje drager.
0: Zo is dat statistisch en Jan Jongloed mag het spel gaan hervatten om Nederland in de laatste minuten in de gelegenheid te stellen om de score nog wat te gaan opvoeren. Bovendien is er een wissel in de maak, zowel bij Nederland als bij Iran. Er worden aan de zijlijn wat verplichtingen gepleegd. Ik geloof dat Roshan alweer vervangen gaat worden bij Iran. We zullen even moeten afwachten wat dat allemaal gaat betekenen. Of gaan we alleen een wissel bij Nederland krijgen. In ieder geval een vrije trap voor Nederland gaat erin komen. En ik heb het idee dat Nederland, sterker nog, ik weet het wel zeker, dat Dick Nanninga het veld hier gaat betreden. Hij gaat gewisseld worden. En wie gaat er dan uit bij Nederland? René van de Kerkhof. Niet helemaal begrijpelijk op dit moment, vind ik. Hoewel Johnny Rep natuurlijk altijd goed is voor een goaltje, is hij in deze eerste periode van de tweede helft, de eerste 25 minuten, niet erg gelukkig geweest. Hij heeft een schitterende kans gemist en heeft bovendien geprobeerd met te veel acties in het individuele vlak tegen een juist zo massaal georganiseerde verdediging als die van Iran succes te boeken. En dat is niet de juiste weg. Het uitspelen van mensen is niet de makkelijkste methode. Misschien dat Dick Nanninga 20 minuten lang in deze wedstrijd de wedstrijd een wat ander gezicht kan geven. Vrije trap Ariaan. Onmiddellijk in de richting van Dick Nanninga. Dan lopen twee Nederlanders, Tweede Rep en Nanninga elkaar in de weg. En dan gaat Iran met de bal heen. Maar ver komen ze niet heen. Want ze zijn bijna, om dat maar eens even door te zetten, ver heen. Wat de conditie en wat het overzicht en het uithoudingsvermogen betreft. Nederland moet kunnen profiteren. Johnny Rep, doe nou eens wat beter dan de vorige keren. Hij houdt in ieder geval balbezit. Legt hem terug op Wim Rijsbergen. Wim Rijsbergen vervolgens Willy van der Kerkhof. En Willy van der Kerkhof naar de op links opgekomen. Robby Rentenbrink. Rentenbrink die de bal voor het doel zal moeten brengen. Hij probeert een tegenstander uit te spelen. Krijgt dan te maken met een tweede in de persoon van Parvin en krijgt dan een vrije trap mee, omdat Nazari een overtreding begaat en de scheidsrechter was dichtbij ter plaatse om een en ander te kunnen constateren. Vrije trap voor Nederland, vlak in de buurt van de linker cornervlag. Er zal een speler van Iran die het een en ander probeert op te houden, zal zich toch een meter of negen uit de buurt moeten verwijderen. Het Jazzy in het doel en daar komt hij, de vrije trap van Rentenbrink. Wie kan hem koppen? Nanninga kan er niet bij, maar hij wordt opgevangen in tweede lijn door Wim Jonsen. Wim Jonsen brengt de bal terug, maar hij brengt hem niet terug in het doelgebied. Waar Johan Neeskens, zoals steeds in deze tweede helft, zeer gretig klaar komt om hem in te koppen. Maar ook Dick Nanninga ter plaatse was, maar hij brengt de bal over het doel. En dat betekent dat het Jazzy het spel kan gaan hervatten en dat de Nederlandse groepen weer op de Nederlandse troepen weer hergegroepeerd zijn. Dick Nanninga in het centrum. Rob Rentenbrink is weer terug aan de linkerkant bij Nazari. En aan de rechterkant is in het gezelschap van Eskandarian Johnny Rep. Uitrap van het Jazzy komt ver, maar waarschijnlijk uiteindelijk in Nederlands bezit. Omdat Wim Rijsbergen zeer goed doet wat hij doen moet. Het duel van Jehani winnen. En uiteindelijk een inworp creëren voor Nederland. Bal geworpen over de middellijn in de richting van Ariaan. Met twee tegenstanders in de buurt kan hij de bal niet houden. En dan komt er een opbouw van Iran. Die zoals steeds in deze tweede helft nergens op lijkt. Wim Jansen kan de bal simpel overnemen. En Nederland kan gaan opbouwen omdat we via Wim Zuurbier met Ruud Krol gekomen zijn. Ruud Krol altijd goed voor een lange paas en voor wat overzicht. De paas gaat ditmaal uitstekend naar links, naar Robby Rentenbrink. Robby Rentenbrink kan spelen en doet dat ook naar Johan Neeskens, die meegekomen was aan de linkerkant. Paas is niet zuiver, bal over de zijlijn en dat betekent gebrek aan, dat betekent verlies aan tijd, verlies aan ritme en dat is ongunstig. Want als je Iran tot een grotere nederlaag wil brengen, moet je ze juist onder druk brengen, moet je ze brengen in de omstandigheden waarin ze zich niet op hun gemak voelen. En dat is met Nederland in balbezit in een massale verdediging. Johan Neeskens heeft de bal uiteindelijk weer gekregen, trouwens van de middenlijn. Uitstekend dieptepaas Ruud Krol richting Johnny Rep. Johnny Rep die zich moet kunnen omdraaien, maar net niet bij de balkant. Dick Nanninga ziet tegen de tegenstander aan. Johnny Rep kan er niet meer bij, maar echt goed uitverdedigen. Echt gekeken wordt er ook niet meer. Toevallig komt de bal bij Parvin terecht. Parvin die weer zo'n dieptepaas probeert. Het middenveld overslaan richting Rotjan. Maar daar is Wim Zuurbier. Zuurbier die opvangt, die een paar meter loopt. Dan de bal naar rechts brengt, naar Wimpy Jansen. Wimpy Jansen vervolgens naar Johnny Rep. Johnny Rep die dan een paas moet geven in de richting van Dick Nanninga. Dick Nanninga is wat verrast omdat hij de bal krijgt, omdat Kazerani hem miste. Maar Dick Nanninga is uiteindelijk zo verrast dat ook hij de bal niet heeft kunnen beroeren. Het Jazzy was de gelukkige en hij gaat in samenwerking met Nazari weer iets doen op zijn Persie.
1: Ja, tot het Persie is de feit zou je bijna zeggen, want die gasman ziet er wel erg mooi uit, maar het is wel een vertragende tapijt. Dat mogen we wel vaststellen en dat kun je ook trouwens duidelijk zien in deze wedstrijd. Ongetwijfeld dat dat bijdragen aan een zeer lage tempo, waarmee natuurlijk niet goed te praten valt dat Nederland gewoon erg hamelt overspeelt tegen dit Iran. Ballenbezit van Wim Zuurbier. Trouwens, er wordt ook van alles geprobeerd. De ploeg is al lang niet geolied. Als je hebt gezien hoe in de eerste helft Robbie Rensenbrink op links functioneerde. In het begin van de tweede helft de zwervende rol toebedeeld kreeg. Als je dan ziet dat nu Nanninga erin geplaatst is, dan kun je dus gewoon merken dat Ernst Happel allemaal nog niet zo bijzonder goed weet. In elk geval, er is nu gevlacht voor buiten spel van Nederland. Hoe dan ook, Nederland zelf in de aanval door middel van Robbie Rensenbrink. Robbie Rensenbrink heeft verplaatst naar uit het weg naar Wim Jansen. Wim Jansen die we de tweede helft nog niet zo driftig bezig hebben gezien. Nu is het stadsgebied nader, de punt van het stadsgebied wel voor kan zetten. Daar moet koppen Arie Haan, die komt er niet bij, ook Johnny Rep niet. Maar Nederland blijft wel balbezit houden, eenvoudig omdat Iran er helemaal geen raad meer weet. Even kijken, Arie Haan moet die bal gaan voorzetten. Over het hoofd van Nanninga heen, komt er niet bij. Arie Haan, mogelijkheid, stop en de doelman die duikt er bovenop. Nou ja, dat was in elk geval een goede aanval. Besloten dus met een goed schot van Arie Haan en een uitstekende redding van Het Jazzy. En we hebben hier dus een 2-0 voorsprong en Schotland staat met 2-1 achter. Jongens, het ziet er eigenlijk allemaal bij elkaar nog niet eens ongunstig uit. Hoewel we hier naar een, een tragicomedie zitten te kijken. Bal moet nog worden geschoten door de keeper Het Jazzy. Want de scheidsrechter heeft blijkbaar een overtreding geconstateerd in de Nederlandse gelederen. Zij is wat ingenomen en heel erg slecht, zoals de keeper kan niet eens meer uitschieten. Bal is over de zijlijn gegaan. Even kijken, wie gaat erin gooien? Johan Neesken. Laat het over aan Wim Zuurbier. Het lijkt wel of Nederland nu nog trager gaat spelen. Of het allemaal erg best vindt zo. Wim Zuurbier hier vlak onder onze ogen. Aan de zijlijn. Willy van de Kerkhof komt toegesteld, maar krijgt die bal niet. Het is wel Ruud Krol. Ruud Krol bij Wim Zuurbier. En nou, die heeft de arm alsof hij zeggen wil. Ruud, had je dat nog niet even wat zorgvuldiger kunnen doen? Want die bal ging dan heel gewoon over de zijlijn. Parvin heeft ingegooid. Parvin krijgt die bal terug. Gaat het dan waarschijnlijk voor de bak gooien. Als tenminste de gelegenheid krijgt van Wim Zuurbier. Heeft hij inmiddels gedaan. Dan Rochan aan de bal. Rochan weer naar Parvin. Zijn dat twee jongens die elkaar kunnen vinden. Maar dan zal ongetwijfeld een opruiming worden gehouden door Wim Jansen. Heeft het inmiddels wel gedaan, maar het was ook weer niet erg nauwkeurig. En zo blijft Iran nog altijd zit van de bal houden door middel van Tadegi, die we trouwens in de tweede helft ook veel minder aan het werk hebben gezien. Hij heeft Wim Jansen bij zich, moet die bal voorkomen, komt hij ook voor, maar wordt gemakkelijk weggezet door Willy van de Kerkhof. Maar Nederland is op de hoogte duidelijk in de verdediging. En twee man lopen daar duidelijk buiten het spel. De Krol heeft de armen, de grensrechter heeft de vlag en de scheidsrechter heeft besloten voor buiten het spel, vrije schop voor Nederland. Er zijn nu nog te spelen zo'n 13 minuten, stelt nog altijd 2-0 in het voordeel van Oranje Hemden en we willen gewoon 3-0 zien. Ik zou hem met niet minder genoegen willen nemen, zo is het nou. Wim Zuurbier aan de bal. Wim Zuurbier zou kunnen plaatsen naar Johan Neeskens, heeft hij inmiddels gedaan. Johan Neeskens naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof naar Arie Haan. Arie Haan draait om de as heen, geeft het terug aan Willy van der Kerkhof. Dat is goed gedaan. Kan misschien de opening gemaakt worden op rechts. Gebeurt ook door middel van Johnny Rep. Nu de gelegenheid om over de tegenstander heen te draaien. Gaat trouwens naar binnen toe. Johnny Rep houdt de bal. Kan misschien in de vlucht een schot worden. Johnny Rep houdt bij. Johnny wordt neergelegd en het strafschop of niet? Ja, oh, wat is het eigenlijk? Wat doet de scheidsrechter? Geeft hij het strafschop of geeft hij het niet? Hij geeft een strafschop, denk ik. Hè? Ja, het kan niet anders. Het gebeurde een meter binnen het strafschopgebied. Daar werd Johnny Rep neergelegd en hij viel uiteraard professioneel mooi. We kunnen dat trouwens op ons schermpje dat we toebedeeld hebben gekregen in de tweede helft nog even nauwkeurig zien. Hoe Johnny Rep werd neergelegd? Jawel, bam. Maar hij valt, dat moet ik zeggen, ook erg mooi hoor. Dat wel. Dat neemt niet weg dat ondanks de protesten van Iran de scheidsrechter hier een strafschop geeft. En dat Nederland dus inderdaad op 3-0 kan komen. Het is een uitslag waarmee we nauwelijks tweede kunnen hebben gezien het vertoonde spelbeeld. In elk geval geeft het dan toch enige moed. En dan krijgt de nummer 15, dat is Escandarian. De door mij doorjubelde Escandarian vanwege zijn mooie naam krijgt de gele kaart vanwege zijn uitgebreide protesten. Ja, dat mag je niet doen, dat weet je. De scheidsrechters hebben strenge opdrachten gekregen om het allemaal zo kort en zo hard mogelijk te houden. Althans, zo kort mogelijk te houden de spellen en ook de heren onder controle te houden. En het zal Robbie Rensenbrink zijn die zich weer bij de strafschop gaat belasten. Scheidsrechter maakt dus even een aantekening van de gele kaart die heeft uitgereikt. En Robbie kijkt naar de bal alsof het een vis is. Zal ik je opmeten, ja of nee? En dan moet ze naartoe lopen. Dat duurt nog even, angstige spanning, maar niet zo angstig als in de eerste helft. Daar komt die bal, ja, tuurlijk! En nou ging die keeper naar links en verdreef die bal honderden bomen in de rechterhoek. Nou ja, hoek was nog niet het uiterste en ging er wel hoog in. En dat betekent dus 3-0 in het voordeel van Nederland. Maar wat was het weer een geraffineerde strafschop van Robbie Rensselaer. We zijn nog te spelen, zo'n 11 minuten, stand het dus 3-0 en het begint er een beetje op te lijken, dacht ik.
0: In ieder geval qua scoren begint het er een beetje op te lijken. Al zou je daar toch eerlijkheidshalve aan toe moeten voegen. Dat het Nederlands elftal zich niet heeft gemanifesteerd tot nu toe in deze wedstrijd zoals we dat gehoopt hadden. Een wedstrijd die inderdaad nog 11 minuten te gaan heeft. Mag gaan duren om het in iets beter Nederlands te zeggen. En die nu wordt bepaald door een dieptepaas in de richting van Roodjan. Maar Wim Suurbier gebaart al bij voorbaat aan Jan Jongbloed dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Dat Suurbier Roodjan qua snelheid aan kan. En dat Roodjan de bal niet qua snelheid aan kan. Jongbloed heeft de bal gekregen en heeft hem geplaatst naar Rob Rensselaer. Rensselaer probeert hem in het centrum te brengen. Daar is Arie Haan. Arie Haan kan er niet bij. Nanninga kan er niet bij. En dan kunnen de persen gaan uitverdedigen. Eskandarian zou dat bijvoorbeeld kunnen doen. Maar hij komt niet ver. Want Nederland heeft weer balbezit. Weer Rensselaer. De paas van Rensselaer is onzuiver. Een wat onbestuisde manoeuvre van een van de persen levert in ieder geval wel balbezit op. Omdat Johan Neeskens verstandig het bezit van zijn hoofd graag wil behouden. Maar balbezit voor Nederland was al bijna weer verzekerd door Willy van der Kerkhof. Die ten opzichte van een tegenstander de bal wilde bekomen. Jahani was de tegenstander, maar een overtreding beslist scheidsrechter Asumia was erbij begaan door Van der Kerkhof. En dat betekent dat er een vrije trap komt voor de persen. Een vrije trap voor de rechtervleugelverdediger Nazari. En hier staat het nog steeds 0-3 in het voordeel van Nederland inderdaad. Terwijl er hier duidelijk gereageerd werd op het nieuws uit Cordoba dat Peru een 3-1 voorsprong genomen had. De mensen zitten hier blijkbaar ook met radiootjes op de tribune. Maar we kijken naar Johan Neeskens, bezig aan een doorbraak. En hij haalt uit van een schot dat naast het doel gaat. Hij maakt een teleurgesteld gebaar, Johan. Hij keert zich eens in zichzelf terwijl de bal van achter het doel wordt gehaald voor de doelman van Iran. We hebben zijn naam al minstens 50 keer genoemd, denk ik. Hedjazi die de bal weer in het spel gaat brengen. Nederland dat de troepen weer op orde brengt. En dat dan gaat kijken wat de doeltrap van Hedjazi gaat brengen. Ze worden naarmate de wedstrijd worden steeds minder van kwaliteit. Deze blijft in het veld en dat is al heel wat. Komt bovendien in bezit van een van de spelers van Peru. En dat is nog weer dieptepaas richting Roodjan. Maar zoals gezegd, Wim Suurbier schermt hem goed af. Heeft de man onder controle, legt de bal terug op Jan Jongbloed. En dat was dan dit nieuws. En we gaan verder via Wim Rijsberg over de rechterkant. Arie Haan gebaard dat hij de bal best wil aannemen. Daar gaat hij niet naartoe. Want hij gaat verder naar rechts, waar het gevolg was te overzien. Want de mogelijkheid Haan was beter. En dan moet Arie Haan tenslotte zelf enige actie ondernemen om balbezit te krijgen. Dat alles is gebeurd. We gaan verder naar een handgebaar van Wim Suurbier. Helemaal naar de linkerkant. De linkerkant waar ter hoogte van de middenlijn Rob Rensselaer de bal aanneemt. Rensselaer gaat één tegenstander passeren. Kan naar links, naar Johnny Rep. Doet hij ook inderdaad. Johnny Rep, een meter op 18 van de linker cornervlak. Zet van een voorzet die door Wim Jansen op de andere punt van het strafgebied wordt opgevangen. Goed wordt teruggelegd op Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof goed terug op Wim Jansen. En dan maar voor het doel richting Nanninga, richting Rensselaer. Dat gaat dan uiteindelijk gebeuren via Van der Kerkhof. Van der Kerkhof laag. En dan moet hij ingeschoten kunnen worden door Rensselaer. Heel merkwaardig geramoleerd hij. Maar eigenlijk is hij ook heel slecht ingeschoten de bal. Het uiteindelijke gevolg is, omdat Johnny Rep degene is die de bal het laatst verroert, een doelkop voor Iran. Maar dit had een mogelijkheid moeten zijn. De voorbereiding op rechts was goed. Uiteindelijk Willy van der Kerkhof. Er was ook alle ruimte om het goed voor te bereiden. Er was bovendien enige ruimte voor Rensselaer om de bal aan te nemen. Niettemin kreeg hij hem, raakte hij hem niet goed. En ging de bal niet in het doel zoals hij hoopte. Maar is de bal nu weer gewoon in het bezit van de heren uit Iran. Die een bekende kunst gaan vertonen. Namelijk het rondspelen met Kazerani in het midden. Ditmaal met Eskandarian erbij. En dat komt allemaal goed uit. Want de bal komt uiteindelijk toch bij Parvin uit. Parvin die dan paast in de richting van uiteindelijk Johnny Rep. Want de zuiverheid van de lange paasen bij Iran is reeds lang verloren gegaan. In de middencirkel aan de bal, Wimpy Rijsbergen. Rijsbergen plaatsen naar rechts richting Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof in de breedte terug naar Rijsbergen. Dan maar richting Robbie Rensselaer. Want die heeft redelijk veel vrijheid. Dat is ook gezien. Rensselaer mag de bal aannemen aan de linkerkant. Naar lange paas. Rensselaer gaat niet richting Rep, maar gaat in de breedte soleren. Doet dat goed. Tikt hem bovendien goed aan in de richting van Nanninga. Nanninga tikt hem goed aan in de richting van Rep van Ariaan. En die schiet in het zijn het einde aanval. En opnieuw mag Hedjazi zijn kunsten in samenwerking met de verdediging van Iran gaan vertonen.
1: Nog ruim 6 minuten te spelen en ik denk zo dat de Nederlanders de afloop uitvoerig zullen klagen over de grasmat. U weet, die is van spons samengesteld, althans dat is dan ook de uitdrukking van onze vriend Ernst Happel. En zullen dan misschien zeggen, het is bijna niet mogelijk om van grote afstand een schot te lossen. Eenvoudig omdat je diep wegzinkt in die grasmat en dat we die bal natuurlijk ook niet maakt daardoor rare capriolen. Althans, zo zouden wij het uitleggen en ongetwijfeld zullen we het na afloop van de wedstrijd ook wel te horen krijgen. Ingooi voor... voor de persen. Het was Nazari die het gedaan heeft. En door middel van Parvin krijgt dan de keeper Hedjazi de bal. En die zal hem dan waarschijnlijk gaan uitwerpen. Dat doet hij dan naar Parvin. Parvin die neemt er alle tijd voor. 3-0, dat hij blijkbaar toch nog van een draaglijke stand. En hij heeft dan geschuiverd, gepaasd naar Nazari. En die krijgt hem, geeft hem dan naar Sadegi. En Sadegi, nou ja, die kan er helemaal geen goed meer mee doen. Trouwens is zijn opbouw helemaal geen sprake meer in de Persische ploeg. Er is niets meer te beleven. De persen zullen lang blij zijn als het 3-0 blijft. En ja, we hebben nog 5 minuten te gaan. We hebben nog 5 minuten te spelen. Misschien zit er nog een doelpunt in, bijvoorbeeld voor Dick Naringa. Daar komen ze dan, de oranje hemden. Arie Haan. Arie Haan kan misschien pasen naar Willy van de Kerkhof. Nee hoor, dat heeft een paas over de volle breedte naar Johan Neeskens. Johan Neeskens met een hartje terug hier naar Ruud Krol. Niet over de zijlijn gegaan. Ruud Krol heeft de keurig binnen kunnen houden. En gepaast naar Robin Enzebrink. Robin Enzebrink weer op 2-3 tegenstanders heen. Althans, dat was de bedoeling. Krijgt het terug van Johan Neeskens. Robin Enzebrink nu voor. Nee hoor, hij brengt die bal achter. Zie je, het is allemaal even onzuiver. Allemaal even onzorgvuldig. De bedoelingen zijn natuurlijk wel goed, maar het lukt eenvoudig niet. En zo krijgen we dan andermaal een doelschop van Hedjazi, de keeper van Iran, die in de eerste helft een paar uitstekende reddingen heeft verricht, maar in de tweede helft kansloos was op de strafschop uiteraard ook van Robbie Renzenbrink en op die prachtige kopbal in het doel. Ja, zo was het toch van Robbie Renzenbrink ook in de uiterdoel. Enfin, 3-0 is nog altijd de stand en die uitslag moet nog altijd geschieden. Wat nemen die mannen er toch de tijd voor? Ja hoor, de bal is dan eigenlijk weg over de middenlijn zelf. Opgevangen daar door Johan Neeskens. Johan Neeskens probeerde daar op Renzenbrink te bereiken. Die kreeg de bal niet. En de Persen slagen er zelfs niet in om een combinatie op te bouwen. Reden waarom Ruud Krol nu de bal kan opvangen. Niet goed. Komt wel terecht bij even kijken, Roshan. Roshan die wordt goed afgesperd. Alweer door Wim Zuurbier. En dat betekent dat Jan Jongbloed de bal rustig kan opvangen. En kan uitgooien naar Dick Naringa. Hier loopt Arie Haan trouwens. Arie Haan, mogelijkheden. Arie Haan, pak de bal goed op. Probeert te bereiken Johnny Rep. Dat lukt niet. Zeer onnauwkeurig. Dick Naringa bemoeit zich nu wat meer met de middenveld ook. Krijgt bovendien de bal mee. Ze krijgen erbij een schop mee, de Nederlanders vanwege een handbal. Geconstateerd door de scheidsrechter die er met zijn neus bovenop stond, zoals het heet. En Ruud Krol die zag zich ongetwijfeld mee gaan belasten. Kijkt dus even rustig. Heeft dan eindelijk geplaatst naar Johan Neeskens. Johan Neeskens die op alle hoeken van het veld te vinden is. En ook op middenveld. Heeft keurig gepaast naar links. Hier naar Willy van de Kerkhof. Willy van de Kerkhof op uiterst links. Ziet hij vrij staan. Jawel, Rob Renzenbrink. Rob Renzenbrink die draait op zijn as heen alsof hij een paar schijnbewegingen wil gaan maken. Heeft wel gepaast Ruud Krol. Kwam inderdaad te schuiven. Stuitte af op de witte muur. Want de muren kunnen ze altijd nog wel optrekken. De persen. Al is het dan een zeer wankele muur. Dat moet ik wel zeggen. Ruud Krol heeft gepaast naar Robbie Renzenbrink. Maar wat is het allemaal onnauwkeurig? Wat is het slordig op dit moment? Er zit totaal geen draad in, zou je kunnen zeggen. Maar wel Johnny Rep in de bezit van de bal. Johnny Rep ziet daar Wim Jansen vrij lopen. Geeft de paas naar Arie Haan. Arie Haan nu naar Wim Jansen. Wim Jansen met hoog opgetrokken schouders naar de zijlijn. Dirigeert die bal naar Arie Haan weer. Arie Haan zet die bal voor. Dan staat Dick Naringa. Dick, geef hem zijn kop dan, jongen. Maar Dick komt er niet bij. Het was wel Kazerani die opruiming hield. En weer komen de Nederlanders terug. Ze blijven terugkomen. Maar of het voldoende is om nog een doelpunt te bewerkstelligen, ik weet het niet. Er zijn nog maar 3 minuten te spelen. De stand is nog altijd 3-0. 3-0 de stand met balbezit voor Iran dat een aanval probeert op te bouwen. Maar opnieuw niet ver komt. Ditmaal is het Ruud Krol, je zou bijna zeggen persoonlijk, die de aanval onderbreekt. Maar niet zuiver paast waar Naringa de bal had moeten krijgen. Kreeg Nazari de bal. En dat betekent dat we via de bekende stations in Persische dienst het een en ander moeten gaan afwachten. Zullen moeten gaan storen en gaan jagen. En dat gaan we dan ook eindelijk eens doen in de richting van de bal. En het gevolg is meteen zichtbaar. Want degene die mag profiteren is Robbie Renzenbrink. Nadat het goed gejaagd werd, onder andere door Johnny Rep die daarbij betrokken was. De bal gaat dan in de richting van Johan Neeskens. Die zet de paasje aan Naringa. Buitenspel wordt er gevast. En dat ditmaal terecht. Het paasje was goed. De vrijheid voor Naringa was er, maar hij stond inderdaad achter de verdedigingslinie. En dat betekent opnieuw tijdwinst voor dit mannen uit Iran. Die alle tijd gaan nemen voor deze manoeuvre. Die de bal ongetwijfeld achterin rond zullen gaan spelen. En dan zullen proberen een van die geïsoleerde stations voorposten voorin te bereiken. Waar bijvoorbeeld ook Roodjan weer is in het voortdurende gezelschap van Zuurbier. Waar Jahani is in het voortdurende gezelschap van Rijsbergen. Ze gaan inderdaad het over links proberen, maar het gaat allemaal zeer moeizaam. Tadiki vries de bal uiteindelijk. En dat betekent dat Nederland weer balbezit heeft. Johnny Rep wilde aanzetten voor een solo, maar dat moet je niet te veel doen, Johnny. Hoewel je er 1 penalty uiteraard mee forceerd hebt, want er dreigt de balvlies wat uiteindelijk voorkomen kan worden. Willy van der Kerkhof aan de bal. Willy van der Kerkhof, goede combinatie op links met Robbie Renzenbrink. Terug naar Van der Kerkhof. Van der Kerkhof plaatst ook uitstekend richting Johan Neeskens. Johan Neeskens plaatst dan onzuiver richting Naringa. Maar de bal komt terug via Arie Haan. Arie kan vanaf van schieten, dreigt dat te doen, doet het niet. Plaatst naar Wimpy Jansen. Wimpy Jansen naar op de van het veld halverwege de helft van Iran. Robbie Renzenbrink. Van Robbie Renzenbrink naar Ruud Krol. Zo stelt Nederland de bal goed rond. Maar waar blijft de finishing touch? Waar blijft het afmaken? Niet bij Ruud Krol, want hij paast zeer onzuiver in de richting van Wim Jansen. Die zich eventjes moet uitloven om de bal terug te krijgen in Nederland te dienen.
0: Dat lukt hem uiteindelijk. Dan opnieuw Ruud Krol, Wim Schuurbier. Wim Schuurbier in de richting van Robbie Rensenbrink, die zich uitstekend ontdoet van één tegenstander, van twee tegenstanders. En die tweede, die begaat dan een overtreding. Een overtreding op de as van het veld, precies halverwege de helft van de mannen uit Iran. Een overtreding begaan door de meester uit Iran in dat punt. In deze wedstrijd althans, Sadeki. Vrije trap gaat genomen worden door Ruud Krol. In de buurt is Wim Jansen en in de voorste lijn staan Johnny Rep, staat Dick Nanninga, staat Johan Neesjes aan de linkerkant en staat in het centrum Robbie Rensenbrink. Wie kiest Ruud Krol? Ruud Krol kiest een paasje in de richting van Johan Neesjes, maar die stond echt heel erg buitenspel. En de scheidsrechter die had terecht en zeer beslist en zeer goed gefloten op het moment dat Johan Neesjes de bal weliswaar kopte achter het Jazzy. Maar het is geen doelpunt dat telt. Het is waarschijnlijk de laatste manoeuvre ongeveer van Nederland geweest, omdat we zeer dicht bij het einde van de speeltijd zijn. Nog 5 seconden officiële speeltijd. Staan er op de stopwatch en misschien dat er iets blessuretijd bij komt voor de onderbreking die we hebben gehad. Voor Johan Neesken en voor Wim Rijsbergen. Maar veel kan het niet zijn, dat is eerder in dit wereldtoernooi al gebleken. Een paas, een onzuivere paas gaat over de zijlijn van Nederlandse kant. Levert een inworp op voor Iran. Een inworp in de blessuretijd inmiddels. En Arkundia, hij kijkt al op zijn horloge. Het zal allemaal niet lang meer duren. En dan zal Nederland met 3-0 gewonnen hebben van Iran. Hij kijkt dus om de geen scheidsrechter en zal gaan afblazen, schat ik. De bal wordt ingeworpen en hij blaast inderdaad af. Nederland wint de eerste wedstrijd in dit wereldtoernooi met 3-0 van Iran. 3 doelpunten van Robbie Rensenbrink. Misschien dat het typerend mag heten dat alle 3 de doelpunten zijn ontstaan uit, of dat 2 van de 3 doelpunten zijn ontstaan uit strafschoppen. Dat mag typerend heten voor de aanvalskracht van Nederland. Nederland dat ondanks de overwinning teleurgesteld heeft in de eerste wedstrijd tegen Iran. Maar dat dan in ieder geval tevreden mag constateren dat het qua resultaat daar niet het slachtoffer van geworden is. Nederland nog een keer de uitslag. Wint van Iran met 3-0. En we gaan luisteren hoe het verder in deze groep is gegaan. We gaan luisteren naar Schotland-Peru onder leiding van Jack van Gelder.
2: Ja, een heelloze wedstrijd kan je wel zeggen van de eerste helft. Dat was zeker eigenlijk niet op aan te zien, dacht ik zo, voor het publiek. Maar er zijn wel een paar excuses om hem aan te voeren. Vooral het veld, het is van de tribune mooi om te zien. Mooi groen en mooi donzig. Maar het is verschrikkelijk om op te voetballen.
3: Wordt dat voor Nederland een voordeel, omdat wij dit veld nu kennen en de komende tegenstanders Peru en Schotland hier voor het eerst komen wandelen?
2: Nou, ik weet niet wat die andere stadions in Cordoba, of ze hetzelfde gasmat hebben, dat weet ik niet.
3: Het veld was punt 1, maar ook organisatorisch was het nog niet wat het wezen moet.
2: Nee, eerlijk gezegd, daar heb je wel gelijk in. Dat, de eerste helft was het een enorme aanpassing voor ons, omdat we moesten goals maken tegen Iran. En dat weet je zelf wel, als je een beetje op de hoogte bent in voetbal, en dat ben je wel. Dat als je het wil gaat forceren, dan wordt het steeds moeilijker voor ploeg zelf. Want dan wil je steeds meer naar de goal toe en je wil die goal maken. Maar ja, die kwam niet. Dus dan wordt het een beetje chaotisch. En voor ons was het gewoon geluk dat die goal net viel voor de rust, die penalty.
4: Centrale verdediger Wim Rijsbergen was bepaald niet helemaal tevreden na het resultaat van gisteravond.
5: Nee, gezien het veldspel kunnen we heus niet tevreden zijn. We hebben tenslotte 2 strafschoppen gehad, waarvan de eerste dan een duidelijke was en de tweede die hebben we eigenlijk cadeau gehad. En het enige doelpunt wat we normaal gemaakt hebben is eigenlijk te weinig tegen een ploeg als Iran.
6: Ja, en in de eerste helft mochten jullie eigenlijk nog van geluk spreken dat zij niet gescoord hebben uit een paar zeer gevaarlijke uitvallen.
5: Ja, maar dat waren toch uitvallen die ontstonden doordat de grensrechter niet op tijd vlagde, want er waren duidelijk momenten van buitenspel.
4: Een zware, mosachtige grasmat en een tangobal die niet voldoet. Wat moet je daaruit concluderen, Willy van der Kerkhof?
7: Nou, dat een conditioneel enorm slopende wedstrijden worden. Vooral voor spelers met een zwaardere lichaamsbouw. Dat is Arie bijvoorbeeld, ja. En dergelijke. En dan wordt het toch wel een heel zwaar toernooi.
6: Hebben we ook vandaag gemerkt dat Arie het vooral in de tweede helft uitermate moeilijk kreeg?
7: Ja, zeker. Arie is iemand met een 80 kilo gewicht en dan die gaat met een volle gewicht op zijn voeten elke keer in de grasmat. En dat is verdomd zwaar voor hem om 90 minuten conditioneel vol te houden.
4: Van Willy naar broer René van der Kerkhof, de man die aan de basis stond van 2 van de 3 doelpunten. Ongeveer een kwartier voor tijd moest hij plaatsmaken voor Dick Nanninga.
7: Nou, ik ben hier naar de kant geschoven. Ik had enorm veel last van mijn pols. En ik heb dus gewoon de rust gezegd dat ik door zou spelen. En toen heb ik gewoon gezegd van, nou, ik kijk het gewoon. En dan daar, als het niet gaat, dan ga ik eruit. En dat ging goed, maar op het moment, na een kwartier kreeg ik weer een bal tegen. En toen heb ik gezegd, nou, ik ga gewoon door. Gaat het niet, dan zie ik na 10 minuten wel. Maar de pijn was echt ondraaglijk en toen ging het gewoon niet meer.
6: Even concreet, wat is er aan de pols?
7: Wat dan, het is een beetje gekneusd, maar ik hoop woensdag weer van de partij te zijn.
3: We hebben met 3-0 gewonnen tegen Iran. Hoe moeten we nou zijn? Teleurgesteld omdat het niet zo'n goede show was. Blij omdat we met 3-0 gewonnen hebben. Optimistisch, vul het maar in.
7: Gewoon reëel nog te bekijken. We hebben gewoon de 2 punten gepakt tegen een moeilijk bespeelbaar Iran. En ik vind dat we als woensdag weer een beetje meer zelfvertrouwen hebben dan we vandaag gehad hebben. En pakken Peru, dan zijn we op de goede weg.
3: Peru heeft gewonnen van Schotland, zoals je waarschijnlijk weet. Dat betekent dat we het woensdag al kunnen maken, hè?
7: Dat we het woensdag kunnen maken. Dus en, ik dacht iedereen dus vol vertrouwen naar woensdag toe leeft.
4: Belangrijk dus die wedstrijd tegen Peru van woensdagavond. Arie Haan vond het overigens geen voordeel dat Peru van Schotland heeft gewonnen.
8: Maar we krijgen Peru nu. Wanneer we winnen is het uitstekende zaak. Maar Peru zal hier waarschijnlijk komen om gelijk te spelen. Want dan hebben ze Iran nog en dat is natuurlijk een voordelige zaak voor hun.
6: En dat betekent weer opsluiten de zaak.
8: Welke zaak?
6: Nou, opsluiten Peru in dit geval.
8: Ja, je moet Peru ook weer niet laten voetballen. Dat is een gevaarlijke ploeg, maar als we nu 3-4-3 spelen, dat weet ik niet. Ik weet niet wat er nu uitkomt. De Vroet is er naartoe. Die heeft ze zien spelen. En naar aanleiding daarvan zal er opnieuw misschien een ander systeem uit de bus komen. Ik weet het niet.

everything without you.

0: Een wedstrijd van toen.
1: Goedenavond voor u, goedemiddag hier in Mendoza. Dit is het stadion waar we vanmiddag hier in Argentinië gaan beleven. De interland tussen Nederland en Peru. De interland, de tweede wedstrijd in het kader van het wereldtoernooi voetbal 1978. Laten we om te beginnen de volksliederen en de tos zijn al achter de rug. Laten we u om te beginnen informeren over de opstelling van het Nederlands elftal. Laten we even beginnen met het belangrijkste, althans waar de meeste twijfel over was. René van der Kerkhof speelt mee met het Nederlands elftal, met manchet, met blessure aan de pols en al. René van der Kerkhof is er normaal bij. Verder in het elftal is ook in vergelijking tot de vorige wedstrijd Jan Voortvliet van de partij. Hij zal waarschijnlijk, vermoeden wij, op zich nemen de taak om de spelmaker van Peru, Cubillas, uit te schakelen. Hij is in ieder geval in de ploeg en voor hem heeft Johnny Rep plaats moeten maken en plaats moeten nemen op de reservebank. Complete Nederlands elftal. Jongbloed, Rijsbergen, Krol, Zuurwier, Voortvliet, Neeskens, Jansen, Haan, Willy van der Kerkhof en voorin René van der Kerkhof en Rob Renzenbrink. Peru dan, Quiroga in het doel, een uit Argentinië geboortige speler die zich heeft laten nationaliseren tot Peruaan. Achterin Duarte, Manzo, Chumpitas, de oude laatste verdediger en Diaz. Middenveld, Cueto, Velasquez achterin de driehoek en Cubillas. Voorin Muñante, La Rosa en Oblitas. Dat zijn de 22 die het in beginsel moeten gaan doen onder leiding van scheidsrechter

0: We staan daar klaar in de middenstip. Prokop kijkt naar zijn grensrechters en we gaan voetballen. Nederland-Peru. Nederland-Peru. En wat een spanning beheerst ons na de eerste wedstrijd die Nederland, zoals je weet, gewonnen heeft met 3-0 van Iran. En de eerste wedstrijd die Peru zeer verrassend met 3-1 gewonnen heeft van de Schotland. Je zou kunnen zeggen een sleutelwedstrijd hier in Mendoza voor amper, ik denk zo 30.000 toeschouwers. En dat om te zeggen dat het stadion uitgekocht was, maar het is geen is het geval. In een temperatuur van ongeveer 8 graden en zonneschijn is deze wedstrijd begonnen. Met Nederland op de bal, met name Ruud Grol, die een verre paas lanceerde. Maar Peru heeft gemakkelijk uit kunnen verdedigen, met name Manzo. En zodoende kunnen dan deze zwarte jongens, die geheel in het wit zijn gehuld, zelf aan een aanval gaan bouwen. Tenminste, zij denken dus over. Als dat lukt, is natuurlijk het tweede. Aan de bal is Moenante. En die zal ongetwijfeld worden gedwarsboomd. Althans, dat is onze verwachting door Wim Zuurbier, die zich hier al op links heeft geposteerd. Of dat het geval zal zijn, wel, dat zullen we wel geval in deze wedstrijd ongetwijfeld zien. Ja of nee? Wim Rijsbergen. Wim Rijsbergen over de middenlijn. Hij probeert daar te bereiken Willy van der Kerkhoff. Dat lukte niet. En die bal wordt afgeslagen, heel duidelijk afgeslagen. En hij belandt nu helemaal in het niemandsland over de zijlijn op 5 meter van de hoekvlag. En nog altijd op Peruaans grondgebied. We zijn dus nu een klein minuutje bezig. Het is dus 0-0. En we hebben zo de verwachting, althans dat is ons toegefluisterd, dat Peru enigszins behoudend zal opereren. Kan ook haast niet anders, want als deze mannen hier gelijk spelen, dan hebben zij aan een overwinning tegen Iran voldoende om in de volgende ronde te komen. En nu heeft Prokop gefloten op een meter of 2-3 van het strafschopgebied, op de put van het strafschopgebied, in het voordeel van Nederland. En dat zou kunnen betekenen dat er gevaar ontstaat in het doelgebied van Quiroga, die daar wat ongeïnteresseerd lijkt en tegen de doelpaal aangeleund staat. Maar hij zal wel uitkijken. Robbie Rensenbrink gaat die vrije schop nemen tegen de helle zonneschijn in, gaan we dat bekijken. Dan komt die vrije schop hoger in het doelgebied getrokken, maar goed weggekopt door het Chupitas, de oude rot in die verdediging. Maar nog kunnen de Peruanen niet ver wegkomen. Integendeel, Oranje gaat pressievoetbal spelen, dat is nu wel duidelijk. Oranje met het hoofd, Willy van de Kerkhoff, Willy van de Kerkhoff in de midden. En dan komt de schot, Willy van de Kerkhoff wordt goed gehouden. Enfin, dat was de eerste aanval van betekenis. Willy van de Kerkhoff kon zomaar oprukken in het hart van de verdediging van Peru. Hij lanceerde een schot, niet al te gevaarlijk, maar de keeper moest toch zijn handen uitstrekken. Hij moest die bal vangen. In elk geval, Nederland is een aanval geweest. En dat geeft enig perspectief, als ik zo brutaal mag zijn.
1: Dat geeft enig perspectief, terwijl we hebben kunnen constateren in de eerste 2 minuten en 12 seconden dat Happel de verwachtingen heeft gelogenstraft. De verwachtingen die hij mogelijk bewust heeft opgewekt, want niet Jan Poortvliet is de man die op het middenveld bij Kubilja speelt. Maar Jan Poortvliet speelt normaal, je zou bijna zeggen ordelijk als linkerverdediger. En hij moet de snelle Munjant verdedigen, terwijl dan normaal Zuurbier aan de rechterkant tegenover Oblita staat. En in het centrum La Rosa het gezelschap mag verwachten van Wim Rijsbergen continu. Nederland balbezit, de paas naar links, naar de mee opgekomen. Jan Poortvliet bereikt niet het doel, vooral omdat scheidsrechter Prokop beslist dat Poortvliet een overtreding in het duel heeft begaan. En dat betekent dat Peru via een vrije trap het spel mag gaan hervatten. En dan wordt het inderdaad duidelijk dat Peru 4-3-3 speelt en dat Nederland 4-4-2 speelt vooralsnog. Peru aan balbezit op de Peruaanse helft aan de rechterkant. En dan komt de diepte in de richting van La Rosa. Die dan inderdaad het gezelschap van Wim Rijsbergen bij zich heeft. Rijsbergen die de bal een meter of 20 van de rechtercornervlag, althans vanaf Peruaanse kant gezien, over de zijlijn tikt. Inworp voor Peru. Inworp genomen door Munjant, de enige Peruaanse prof die in het buitenland, om precies te zijn, in Mexico speelt. Teruggelegd op Duarte, de rechtervleugelverdediger. Dan gaan we naar het middenveld, naar Velasquez, de man die achterin de punt op het middenveld speelt. En dan zien we ook dat Johan Neeskens de man is die daar loopt in het bijzijn van Kubilas. En het is Johan Neeskens wel toevertrouwd, normaal gesproken, om zo'n varkentje te wassen. Dieptepaas, een uitstekende dieptepaas in de richting van Robbie Rensenbrink. Aan de linkerkant een dieptepaas die door Robbie Rensenbrink kan worden binnengehouden. Maar dat moet er gewacht worden op versterking. Versterking in de persoon van Van der Kerkhoff bijvoorbeeld. De bal gaat in het centrum waar Arie Haan zich meldde, maar die kan niet in balbezit komen. Waardoor Nederland het opnieuw moet gaan proberen. Neeskens kan een duel niet winnen van Kubilas. En dan moet er een Peruaanse paas komen, die komt niet. Peru zoekt het in eerste instantie nog breed. En dat geeft Nederland de gelegenheid om opnieuw tussen beiden te komen. Tussen beiden in dit geval in de persoon van Van der Kerkhoff, die daar een duel moet aangaan. Een duel dat hij niet wint en dan wordt hij geraakt ergens in dat duel. Hij krimpt wat in elkaar, Willy van der Kerkhoff, maar het lijkt niet al te ernstig. Het gevolg is in ieder geval een vrije trap voor Peru. Halverwege de eigen Peruaanse helft, iets rechts van de as van het veld. Maar dan doet Peru onverstandig, het speelt kort. En volgt er een overtreding van Wim Jansen, die een luttel aantal meters, nog steeds ongeveer op dezelfde hoogte van het veld, opnieuw een vrije trap oplevert. Genomen kort door Duarte, want Peru speelt het kort. Peru speelt inderdaad wat afwachtend en dan komt Moenante in de moeilijkheden. En het uiteindelijke gevolg van die moeilijkheden is balvlies, uiteindelijke winnaar van het duel, Rensenbrink. Rensenbrink tikt de bal aan op links op Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff probeert goed diepte te maken in de richting van Arie Haan. Arie Haan kan de bal niet bereiken en als de bal dan over de doellijn gaat, is Haan de laatste die de bal heeft aangeraakt. En het gevolg zal zijn een doeltrap voor de doelman van Peru, Quiroga.
0: Bijna 5 minuten gespeeld, de stand 0-0.

0: tussen Peru en Nederland. En je kunt niet zeggen dat een van de beide partijen gevaarlijker is. We hebben in elk geval één goed godsdienst van Willy van der Kerkhof. En daarmee houdt het op. Beide partijen houden het veld nogal klein, zoals dat heet. Peru heeft wel bezit van de bal gehad, maar is het wel mooi kwijtgeraakt. Jan Poortvliet kan rustig gaan ingooien, dacht ik zo. Hij ziet daar vrij staan Wimpy Janssen. Wimpy Janssen zal ongetwijfeld gaan terugschuiven naar Wim Rijsbergen. Jawel, in de breedte eigenlijk zou je kunnen zeggen. Wim Rijsbergen met een vrij veld voor zich. Probeer daar te bereiken René van der Kerkhof. René van der Kerkhof had die bal wel, maar liet de bal van zijn voet afglijden. En dat betekent dus dat de Peruanen zelf een aanval kunnen opbouwen. Door middel van de zeer gevaarlijke La Rosa. Ze zijn in de buurt van het Nederlandse strafgebied van Jan Jongbloed. Maar die valt eruit. En prima gedaan, Jan Jongbloed. Maar het was wel gevaarlijk, vond ik. Zeer snel waren de Peruanen uit dat middenveld tevoorschijn gekomen. Ze doken als het ware uit tevoorschijn. En bijzonder gevaarlijk werd het. En dat is het teken aan de wand, lijkt me zo. Schotland is daar ook aan kapot gegaan in de eerste wedstrijd. En daarop moet Nederland dus voortdurend op zijn hoede zijn. Wim Janssen. Wim Janssen heeft die bal gekregen uit de uittrap van Jan Jongbloed. Wim Janssen hier naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof in de breedte naar Ruud Krol. Ruud Krol zal er waarschijnlijk Wim Zuurbeer achter te bereiken. Dat doet hij ook. Wim Zuurbeer ook even heel voorzichtig. Nederland is even geschrokken. Dat is duidelijk. Wim Zuurbeer naar Wim Rijsbergen. Wim Rijsbergen zou hier Willy van der Kerkhof kunnen bereiken over de middenlijn. Willy van der Kerkhof nog altijd aan de bal. Heeft daar gepaasd naar Robbie Rensenbrink. Robbie Rensenbrink, Jan Poortvliet die uitermate aanvallend opereert op dit ogenblik. Jan Poortvliet, de Arie Haan. Arie Haan kan een schot los zijn. Was een schot goed door Arie. Uitstekend. De mooie schuiver. En die keeper glibberde even weg die keer nog aan. Maar hij had het weer wel onder controle. De bal kan ik beter zeggen, want het is meer plastic, dat weet u. Maar hij had het onder controle. En inmiddels dus uitgetrapt naar de Manzo. Een van de centrale verdedigers van de Peruaanse elf. En ongetwijfeld zullen de Peruanen met Duarte nu aan de bal proberen weer een concept uit te voeren. Hij plaatst hem trouwens terug naar Ramanzo. Die gaat nu heel rustig zijn gang. Het is Tsoubitas, moet ik zeggen. Tsoubitas de uiterst links. En daar moet de linkervleugel van moet tegen de zon in kijken. Hij kon de bal niet aanraken, lijkt mij. Maar toch, wat is er precies gebeurd, Eddie? Want ik heb het niet kunnen waarnemen.
1: Een simpel handsgeval. En Wim Zuurbeer, die tegen de zon in moest kijken, besloot maar om geen risico te nemen en de bal met de hand op te vangen. Vrije trap dus.
0: Vrije trap dus gewoon voor Peru. Een meter of 12, 13 over de middenlijn. En iedereen staat hier nu wel keurig afgedekt in de voorhoede van Peru. Wim Rijsbergen die gaat achter zijn opponent aan, achter zijn aanvaller. Dat kun je haast wel zeggen, de aanvaller van Peru. Maar nu zal er ongetwijfeld worden teruggeschoven in de armen van Doelman Jongbloed. Is inmiddels gebeurd en Jongbloed schuift meteen door. Als ik het zo mag uitdrukken, want hij werpt die bal naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof naar Robbie Rensenbrink. Robbie Rensenbrink om zijn tegenstander heen. Dat was op Duarte. Heeft een uitstekende paas afgeleverd naar Wim Janssen. Hier op Tarja Haanvrij. Wat doet Wim Janssen? Wim Janssen vraagt, oh nee, dat was een voorzet. Althans, dat was een voorzet bedoeld en dan valt die keeper Quiroga. Hij valt in zijn doel met René van der Kerkhof bij zich. En hij denkt, wat zal ik nou toch allemaal moeten doen? Wat zal ik nou moeten gaan presteren? En Quiroga doet een beetje vervelend. De scheidsrechter loopt toe. En wat gaat er nou gebeuren met René van der Kerkhof vlakbij? Er wordt gewoon een vrije schop gegeven voor Peru. René zou dus een wending hebben gemaakt. Misschien, we hebben het van deze afstand niet kunnen constateren, die niet de goedkeuring kon wegdragen van de scheidsrechter. En hier valt dan een Peruaan. En dat betekent andermaal een vrije schop voor de Peruanen. En het is alles bij elkaar, dacht ik zo, een zeer rommelig begin. Er zijn nu 8 minuten gespeeld. Een zeer rommelig begin van die duel tussen Peru en Nederland. Met nog altijd de stand 0-0.
1: De echte lijn zit er inderdaad niet in, ook niet bij Peru. Hoewel er nu een dieptepaas in de richting van Munjant ter plaatse komt waar hij bestemd was. En het is Jan Poortvliet die ingrijpt en die dat goed doet door de bal over de zijlijn te werken. En daarmee deze aanval in ieder geval enige vertraging te bezorgen. Er wordt gebaard door Duarte dat hij zich met die inworp zal gaan belasten. En dat kan allemaal de goedkeuring wegdragen van Munjant die de bal dan mag ontvangen. Munjant opnieuw een duel met Poortvliet. Een duel dat hij nu moet uitvechten met Willy van der Kerkhof. Terwijl de bal tegen de cornervlag werd aangeklemd door hem. Tikte van der Kerkhof hem aan de goede kant langs de cornervlag over de zijlijn. Hoewel Munjant acteert en een hoekschop probeert te versieren, zal hem dat niet lukken. Hij moet hem gewoon, zou je bijna zeggen, gaan inwerpen. En moet hij hem niet gaan inwerpen, hij laat het dan weer over aan Duarte. En dat is het spel van Peru. Veel vertragen en dan plotseling versnellen via die snelle mensen Oblitas en met name Munjant. Nu weer aan de bal met Duarte aan de rechterkant. Bij het duel is ook betrokken Willy van der Kerkhof. En dan wordt er obstructie gegeven en een overtreding van Willy van der Kerkhof. Het publiek, met voornamelijk Zuid-Amerikaanse publiek, fluit en is het duidelijk niet eens met de Nederlandse handelwijze. Hoewel er allemaal toch geen overbodige en al te grote brokken gemaakt werden. In ieder geval het Zuid-Amerikaanse theater is begonnen via een blessure. En dan rukt er een brandweer van een man of 10 uit, van een man of 3 uit moet ik zeggen, om het een en ander te herstellen. Terwijl Adolf Prokop, de scheidsrechter, in de buurt is om het een en ander te bekijken. En Nederland dan wat orde op zaken kan stellen. Nederland dat weliswaar heeft mogen aftrappen, maar Peru heeft zeer verstandig, zeer slim, zoals Nederland dat eigenlijk gedaan heeft in de wedstrijd van een aantal dagen geleden gekozen om de zon in het... Nederland heeft de zon in het gezicht, Peru heeft de zon in de rug. Peru zal eventjes verder moeten, terwijl Moenant langs de kant van het veld verzorgd moet gaan worden met 10 man. Moenant wordt verzorgd en dat betekent dat de vrije trap in ieder geval genomen gaat worden door de rechtervleugelverdediger Duarte. Chumpitas is voor het doel, La Rosa is voor het doel, Oblitas is voor het doel en daar komt de vrije trap. Hoog kan worden weggekopt en goed worden weggekopt, althans ver van het doel, wordt dan teruggebracht en dan is het simpel buitenspel, omdat de buitenspelval van Nederland in dit geval goed naar voren kwam. Buitenspel wordt niet eens gegeven. Prokop, hij geeft uitstekend voordeel. Jongbloed heeft de bal opgevangen en hem uitgebracht via Krol, Poortvliet en inmiddels zijn we al op de helft van Peru bij Wimpy Jansen. Wimpy Jansen mag dan gaan zoeken, mag proberen wat lijn te brengen. Hij doet dat in eerste instantie door de bal te brengen naar Robbie Rensenbrink. Rensenbrink die dreigt naar rechts en die paast dan naar links en ietsje te ver naar achteren, omdat dan Poortvliet terug moet komen om terug te leggen op Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff op Rensenbrink. Zo is het een uitstekende driehoek. Rensenbrink komt er bij de punt van straks weer terug op Poortvliet. Poortvliet naar Wim Jansen en zo komt er vertrouwen in de ploeg. Wim Jansen weer halverwege de Peruaanse helft aan de linkerkant naar Van der Kerkhoff Willy. Dan komt er een voorzet die in eerste instantie niet goed verwerkt kan worden. Misschien opgevangen kan worden door René van der Kerkhoff. Dat lukt niet, want een van de Peruanen trapt de bal over de zijlijn. Inworp voor Peru aan... Inworp voor Nederland halverwege de Peruaanse helft. Maar René van der Kerkhoff ligt ter rechterzijde van het strafschopgebied, bij de korte zijde, geblesseerd op de grond. René van der Kerkhoff, terwijl Arie Haan daarbij staat. En scheidsrechter Prokop probeert te wijzen op de ernst van de zaak. Pierre van der Akker... uit de dugout komt en het publiek ook applaudisseert. Applaudisseert voor Moenant, omdat hij terug gaat komen in het veld. Deze Juan Moenant. Inmiddels ook René van der Kerkhoff weer opgestaan. En dat betekent dat we eindelijk weer normaal 11 tegen 11 kunnen gaan spelen. En het veld kunnen gaan hervatten bij die inworp. Halverwege de helft van Peru aan de rechterkant. Een inworp die in eerste instantie niet goed uitkomt. En in tweede instantie niet goed uitkomt. En als Peru goed verdedigt zal Nederland er eventjes niet aan de pas kunnen komen. En dat doen de Peruanen inderdaad. Maar dan in laatste instantie niet. Omdat er een Nederlander kon inveneren. Maar niet dat er inmiddels is gefloten tegen Arie Haan. En een vrije trap voor Peru het spel gaat hervatten. Een vrije trap die de bal uiteindelijk terugbrengt bij het laatste station van Peru. Doelman Quiroga.
2: En zo zijn er dan 11 minuten gespeeld, stand 0-0. En het was wel gelukkig dat René van der Kerkhoff op zijn gezonde arm viel. Want anders had ik het nog niet geweten. Want hij zal ongetwijfeld aan de pijnlijke arm erg weinig kunnen hebben. Bal aan de overkant over de zijlijn. Ingooi voor Peru. Voorlopig is er nog weinig draad te bespeuren in beide ploegen. Ze kunnen elkaar nog moeilijk vinden. Al moet ik zeggen dat we af en toe, en dat is dan een minuutje geleden, de mannen elkaar goed konden vinden. De oranje dragers wel te verstaan. Ruud Krol zal terugpassen in de handen van Jan Jongbloed. Dat doet hij nu. Jongbloed gooit er dan meteen uit Wim Rijsbergen. Wim Rijsbergen die zich met de waking heeft belast. En dat moet hij dus ook wel van La Rosa. En nu heel langzaam, rustig opdringt. Paas naar René van der Kerkhoff en weer terugkrijgt. Dan loopt hier Ruud Krol weer vrij in de breedte. Zo moeten de oranje mannen elkaar vinden. Zo moet de bal afhankelijk waarschijnlijk circuleren. Zo moeten ze de Peruanen uit hun ritme halen. En dat zal dan de bedoeling zijn. Jan Voorfiet. Jan Voorfiet naar Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff terug naar Jan Voorfiet. Jan Voorfiet proberen daar Arie Haan te bereiken. Maar hij stuit in eerste instantie op de scheidsrechter, daarna over Peruaan. En dat wordt gevaarlijk. Moenant is daar weer in de strijd. Maar die kan niet ver komen. Het is Wim Jansen. Wim Jansen, ja, wordt nu echt achterin spelend. En dat is wel goed ook. Want dat is de sterkte zijde. Wim Jansen heeft goed kunnen afbreken. En Arie Haan is nu met de bal. Arie Haan probeerde naar links de Johan Neeskens te bereiken. Dat niet, het was een slordige paas en daardoor kunnen de Peruanen heel gemakkelijk uitverdedigen door middel van Manzo en Chupitas. Nou, dat doen ze dan ook. Traagzaam, treurig, stil en stom zou ik bijna zeggen. Want de Peruanen maken geen enkele haast. Ze zijn, en dat heb je ongetwijfeld begrepen, erg blij als ze hier met een gelijkspel vandaan komen. Willy van der Kerkhoff laat de bal liggen voor Ruud Krol. Ruud Krol in de diepte naar Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff kan erbij komen, maar er is niemand van de Nederlanders voorradig daar. Dat is één. En punt twee is dat René van der Kerkhoff meteen maar die bal plaatst. Alsof hij denkt, nou ja, er staat misschien een kabouter die de bal in het doel kan werken. In ieder geval, er was niemand. En bovendien plaatst hij de bal zeer onzuiver. Waardoor doelman Quiroga van Peru gewoon kan uittrappen. Jongen, jongen, het was dat trouwens een gouden paas van Ruud Krol op René van der Kerkhoff. Maar er was niemand meegekomen. Niemand had aansluiting gezocht bij de aanval. En dat betekende dus gewoon weer op de plaats rust. Op dit ogenblik voor beide elftallen. Na 13 minuten spelen nog altijd 0-0. Uittrap van Quiroga. Quiroga probeert daar Moenant te bereiken. Maar die wordt uitstekend afgedekt door Poortvliet. Hoewel Moenant wel zijn kop onder de bal stak. En de Peruanen kunnen eigenlijk heel weinig meer doen. Zo weinig dat Jongbloed maar even hoeft uit te lopen en de bal hoeft op te pakken. Dat heeft hij dan ook netjes gedaan. En daar zijn ze dan weer weg, de Nederlanders. Willy van der Kerkhoff. Willy van der
0: Kerkhoff naar Wim Zuurbier. Wim Zuurbier heel voorzichtig nu naar de middenlijn. Wim Zuurbier naar René van der Kerkhoff. René Kerkhoff kan misschien terugplaatsen naar zijn eigen bedoeltje. Zal hij dat doen, ja of nee? Oh, wat is René van der Kerkhoff eigenlijk in een stralende vorm, hè? Laten we dat even vaststellen. Arie Haan op uiterst rechts. Arie Haan heeft daar een tegenstander bij zich en die prefereert een corner. Ik vind dat het toch wel aardig loopt de laatste minuten. Ik moet zeggen dat de Nederlanders elkaar toch wel rustig vinden. Ze laten zich niet opdraaien. Ze laten zich niet opnaaien, zou ik bijna willen zeggen, door het tempo dat Peru blijkbaar zonder heeft opgedrongen. Tempo dat trouwens helemaal hier misplaatst is, want er is nauwelijks tempo dat Peru maakt. Hoe dan ook, de oranje ploeg heeft op dit ogenblik de wedstrijd aardig onder controle, maar er zal wel een doelpunt gemaakt moeten worden. Corner is genomen, veel te laag genomen. En Peru kan, dacht ik, erg rustig opruimen. Oh, wat slordig. René van der Kerkhoff. Andermaal kan hij voorgeven. En andermaal wordt het de corner. Dat is de tweede dan op een rij. En daar ver in de zon zal René van der Kerkhoff de hoekschop gaan nemen. Alles in het doelgebied van Peru samengeklonterd. De kleine Quiroga, de keeper in het midden van zijn doel, gedekt door Duarte. Komt de bal weer laag voorgezet. En hij kan natuurlijk gemakkelijk worden weggewerkt door de verdediging van Peru. En misschien komt er dan een van die bliksemsnellen uitvallen die Oranje in gevaar kan brengen. Maar nee hoor, daar komt, ik dacht dik Johannes de ver terug om de zaak te klaren. En Ruud Krol neemt de taak over. Hij geeft nu wel een verkeerde paas. Althans, René van der Kerkhoff is niet bij machten erop te reageren. Enfin, het is een kwestie van tasten. Het is een kwestie van zoeken. Je zou kunnen zeggen in ouderwetse termen, het is een kwestie van terrein bekennen. We hebben nu precies 15 minuten gespeeld. Stand 0-0.
1: Stand 0-0 met Peru aan de bal. Een paasrechter die door Wim Zuurbier op de Nederlandse helft aan de rechterkant onderschept kan worden. En dat betekent dat Nederland kan gaan overnemen. Nederland dat veel beter georganiseerd speelt dan een aantal dagen geleden. Via Neeskens en Van der Kerkhoff zijn we uitgekomen bij Rensenbrink. Robbie Rensenbrink die echter geen kans ziet om zijn tegenstanders, in dit geval Cueto, uit te spelen. En dat betekent dat Peru heeft kunnen overnemen. Peru dat dan aan de linkerkant wat initiatieven mag gaan ontplooien via een paas van Oblitas naar La Rosa. Die paas komt inderdaad aan en het paas terug komt ook aan. Maar er is wel gevlacht en er wordt dan ook gefloten, gevlacht voor buitenspel en gefloten uiteraard ook voor buitenspel. Maar het was een gevaarlijke aanval die aanduidt dat die driehoek Cubillas met La Rosa en met Oblitas niet van gevaar ontbloot is. En dat Nederland daar zeer attent op moet zijn. Nederland is dat geweest in dit geval en mag dan zelf iets gaan ondernemen. De paas kan naar Rob Rensenbrink die zich aanbiedt, maar gaat naar links halverwege de Peruaanse helft. Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff zoekt dan wel Rob Rensenbrink. Rensenbrink die één tegenstander omspeelt, ondanks een zware tackle, mag dan doorgaan van de scheidsrechter. En Rensenbrink moet in de breedte naar Neeskens. Neeskens moet nog verder in de breedte naar de rechterkant. Naar de rechterkant waar de voorzet moet komen van Ariaan in de richting van Quiroga waarschijnlijk, die deze bal kan pakken. Ondanks de aanwezigheid van Rensenbrink en van René van der Kerkhoff. Maar de uittrap van Quiroga was weliswaar snel, maar verre van zuiver en verre van effectvol. Want de bal wordt simpel opgepikt op de Nederlandse helft door Ruud Krol. Ruud Krol, die wat makkelijker kan organiseren, wat meer rust in de verdediging heeft, nu er drie man op lijn voor hem staan. Nu er gewoon orde op zaken is gesteld. De dieptepaas gaat naar de rechterkant. Was onzuiver waar Wim Zuurbeer bijna even weg was. Maar Wim Rijsberg de hoogte van de middenlijn kan herstellen en repareren. En de bal alsnog op Wim Zuurbeer kan tikken. Zuurbeer zou een voorzet kunnen gaan geven. Hij komt nu naar binnen, een meter of 25 van het doel. En besluit op een schot, een effectvol schot. Dat een luttel aantal centimeters, een luttel aantal decimeters over het doel van Quiroga heen gaan. Quiroga die er voor de zekerheid nog naar sprong, maar verder geen gevaar te duchten heeft van dit schot. Maar het is duidelijk dat Nederland het grootste deel van het spel maakt. Kijk maar naar de posities bij de uittrap van deze Quiroga. Nederland staat vrijwel geheel opgedrongen. Bijna helemaal op de helft van Peru. Op het moment dat de doelman van Peru het spel gaat hervatten met een uittrap in de richting van zijn gevaarlijke man aan de rechterkant. Muñante die dan inderdaad dreigt om Porfiet eruit te lopen. Maar de assistentie van Krol die is voldoende om Porfiet te helpen. En via Krol, Porfiet, Wim Jansen zijn met de hoogte van de middenlijn aangekomen bij Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff plaatst naar voren, naar in de richting van een overtreding. Het was Manzo die de overtreding maakte. En dat betekent dat Nederland een vrije trap mag gaan nemen. Een meter of 20 op de Peruaanse helft. Iets aan de linkerkant. Wordt genomen door Wim Rijsbergen. Rijsbergen plaatst hem naar links, naar Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff zal naar Wim Jansen. Dat gebeurt inderdaad. 20 meter van de linker cornervlag. En daar komt de voorzet van Jansen. Wordt in eerste instantie weggekopt, maar alsnog opgevangen door Neeskens. Neeskens terug naar Zuurbier. Zuurbier kan naar René van der Kerkhoff in de diepte. Bal stuit af, komt terug bij Zuurbier. Dan moet Zuurbier zoeken naar alternatieven. Die vindt hij in de middencirkel bij Ruud Krol. Nederland speelt de bal goed rond, heeft goed balbezit tot Ruud Krol. Tot een zeer onzuivere paas die bestemd was voor Wim Jansen, maar ver buiten de lijnen beland besluit. En dat betekent dat het Nederlands balbezit even over is. Maar het is duidelijk dat Nederland het offensieve gedeelte van het spel voor zijn rekening gaat nemen. En dat Nederland de bal ook goed ordelijk rond kan spelen. Ten onrechte appel van buitenspel hier aan de zijkant, waardoor La Rosa de bal kan aannemen. En Nederlandse verdediging attent moet zijn. En dat in de persoon van Ruud Krol ook is. Maar het is gevaarlijk om te appelleren voor buitenspel als je niet omkijkt. Want aan de andere kant, aan de Nederlandse rechterkant van de verdediging, werd het buitenspel inderdaad opgeheven. Er volgde terecht geen vlag of fluitsignaal. En dat betekent dat er doorgegaan kon worden door La Rosa. En vooral gezien de snelheid en het tempo van die drie man voorin bij Peru, moet Nederland op dit soort situaties zeer attent zijn. Anders krijgen we bijna Persische toestanden, zou je zeggen. Goed, Nederlands balbezit. Rensenbrink heeft de bal getikt op de Peruaanse helft naar Wimpy Jansen. Wimpy Jansen gaat dan verder richting Van der Kerkhof. En Van der Kerkhof Willy gaat naar Van der Kerkhof René. Die probeert aan de rechterkant buiten om te gaan, maar zal het daar niet makkelijk mee hebben tegen Diaz. Diaz die een overtreding tegen hem maakt, dacht ik. Maar dacht niet de grensrechter en dacht niet de scheidsrechter. Bal gaat simpel over de doellijn. En dat betekent dat we weer net zo ver zijn als we net waren. Bij de stand 0-0 tussen Nederland en Peru. Terwijl we bijna 20 minuten hebben gespeeld bij een doeltrap voor de doelman Quiroga.
0: Quiroga die de bal heel zuiver, heel rustig neerlegt op de lijn. Nog eens even wijst naar zijn medespelers en zegt: jongens, jullie moeten allemaal jullie positie innemen. En dan eindelijk de doeltrap komen. Hij wuift nog eens even naar zijn spelers en eindelijk is die doeltrapper nog onzuiver geplaatst ook. En daarvoor heeft hij al zo lang nodig gehad. En geplaatst inmiddels wel door Nederland als bij Harry Haan. Harry Haan hier op links naar Wimpy Jansen. Wimpy Jansen is uitermate actief. Die kan waarschijnlijk Willy van der Kerkhof bereiken. Heeft hij inmiddels ook gedaan. Willy van der Kerkhof bereikt naar het stadsgebied. Er komt een schot, maar dat gaat wel weer naast. Het zijn allemaal schoten uit de tweede lijn. Ze hebben nog weinig zuiverheid en zijn daar ook nog nauwelijks een gevaar geweest voor de Peruaanse verdediging. Maar in elk geval, de probeersels zijn er. Al kan ik niet spreken in de eerste 20 minuten, al kunnen we niet spreken, laat ik het zo zeggen, van een hoogtepunt. We hebben nog eigenlijk geen enkel hoogtepunt aanschouwd. Maar we kunnen dan wel vaststellen dat de Nederlanders veel gemakkelijker de bal laten rondcirkelen als in de eerste wedstrijd tegen Iran. René van der Kerkhof aan de bal, althans dat dacht hij, want er werd een overtreding begaan door, even kijken, Willy van der Kerkhof. En dat betekent dan een vrije schop voor Peru. Vrije schop is wel genomen en daar gaat in. Zubi gaat er erg hard in. Opnieuw een vrije schop. Jongen, dat gaat even hard tegen hard op dit ogenblik. En we weten van de wedstrijd tussen Schotland en Peru dat het daar af en toe ook zeer hard is gegaan. En dat namen Manzo en Cueto ontzettend hard kon ingrijpen. Maar in ieder geval, de Nederlanders laten zich niet onbetuigd. Enfin, dat zal u ongetwijfeld niet verrassen. Het zijn allemaal ervaren jongens, routiniers, die bijna allemaal hebben deelgenomen aan het wereldkampioenschap in Duitsland. Bal terechtgekomen bij Jan Poortvliet, een van de nieuwelingen. Jan Poortvliet die zal het kunnen terugplaatsen naar Jan Jongbloed. Maar nee, zegt hij, hij schuift er gewoon door naar Ruud Krol, die hier heeft aangeboden. Uitstekend gedaan, dat mogen we zo vaststellen. Ruud Krol naar Wimpy Jansen. Wimpy Jansen naar links naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof kijkt de zuster en geeft hem terug naar Robbie Rensenbrink. Robbie Rensenbrink om zijn tegenstander heen, om de tweede tegenstander heen misschien. Robbie Rensenbrink drijft met die bal naar Willy van der Kerkhof. Uitstekend gedaan, zit de mogelijkheid in voor de neef van der Kerkhof. En dan gaat hij die bal niet weg. En dan wordt Wim Jansen gevloerd. Hij wordt gevloerd. Het was in het strafschopgebied, althans volgens mijn waarneming. Maar de scheidsrechter zegt heel gewoon, nee jongens, op de rand van het strafschopgebied. En dat is dan de minste risico's nemen, althans wat de scheidsrechter betreft. In elk geval, het is een vrije schop. En ik had zo de indruk dat Wimpy Jansen zich uitstekend liet vallen. Een mooi theatraal gebaar was dat. En de scheidsrechter trapte erin. Ik had liever een strafschop gezien. Dat begrijpt u waarschijnlijk wel. Hoe dan ook, de vrije schop zal worden genomen. Arie Haan staat erbij. Robbie Rensenbrink is erbij. De muur is geformeerd. De witte muur van de Peruanen. Wie zal die vrije schop gaan nemen? Ik heb zo de indruk dat Robbie Rensenbrink het wel zal doen. Want die heeft zo'n prachtige curve in zijn schot. Nee, het is Arie Haan tegen de witte muur op. En die zal worden opgevangen door Jan Poortvliet. Jan Poortvliet met een schuiver in de muur. En dat was veel te simpel allemaal. En daardoor konden de Peruanen heel gemakkelijk opruiming houden. Maar die bal die komt terug. Hij komt weer, dat is de kap van die Belgen. En dat was dan Wim Zuurby die plaatste in de witte muur. Maar dat ging allemaal erg onzuiver. En daardoor kunnen de Peruanen opruiming houden, niet alleen, maar ze kunnen zelfs gevaarlijk worden door middel van hun linkerman Obitas. Obitas op links. Hij heeft daar 2 of 3 man bij zich. En ze kunnen er nauwelijks doorheen komen, want Oranjehemden zitten er verschrikkelijk furieus op. Maar oh jongens, wat is dat gevaarlijk. Daar stond wel een mannetje buiten spel. Maar hij kwam terug voor de Nederlandse verdediger. En toen dacht ik even, zou de scheidsrechter niet fluiten. Hij floot wel. En inmiddels is wel snel het spel ervat, niet alleen. Maar kan Rob Rensenbrink over de middenlijn heen drijven. Rob Rensenbrink nog altijd aan de bal, die schuift weer naar Willy van der Kerkhof. Dat is voornamelijk de driehoek. Willy van der Kerkhof, Wim Jansen en Robbie Rensenbrink. Zo vindt elkaar voortdurend. Komt die bal het hart van het strafschopgebied. En René van der Kerkhof aaide de bal wel. Maar kon er verder toch eigenlijk bijna gaan doen. Bal gaat gewoon over de doellijn. En er zijn nu 23 minuten gespeeld. De stand is nog altijd 0-0. Er gaat eerlijk gezegd nog weinig dreiging uit van de aanvallen van Nederland. Maar wat Peru betreft hebben we eigenlijk ook nog niet zo erg veel angsten gekend. Dat niet. En de organisatie bij Nederland maakt een stuk solidere indruk. Terwijl we nu kijken naar een overtreding van René van der Kerkhof. Die een gele kaart krijgt van scheidsrechter Prokop. Niet om misschien alleen gezien de aard van deze overtreding. Maar omdat René er al een cel op zijn naam heeft. René die de rechterarm wat laat hangen. Die een wat hulpeloos gebaar maakt. Het is de eerste gele kaart voor Nederland in dit toernooi. Een mogelijke tweede gele kaart in een wedstrijd. Begrijpt u, levert een rode kaart op. Maar een mogelijke tweede gele kaart in een verdere wedstrijd in dit toernooi levert een wedstrijd schorsing op. En heel Peru maakt zich dan zorgen om Cueto die daar op de grond ligt. Midden in het, nou niet midden in, meer aan de rand van de middencirkel. Maar die uiteindelijk
1: eigenlijk dan toch het geheel blijkt te hebben overleefd. En Peru neemt de vrije trap. Doet dat snel in de richting van Moenant, maar doet dat niet erg zuiver. Jan Jongbloed maakt een geruststellend gebaar naar Jan Poortvliet. Hij kan de bal simpel oppakken en weer in het spel brengen. In het spel brengen in de richting van Wim Jansen. Wim Jansen krijgt vrij veel vrijheid en kan daarom helemaal op de helft van Peru komen. Een hakje van Mariaan was niet helemaal zuiver, waardoor de aanval wat onderbroken wordt. Maar Nederland houdt balbezit via Renzebrink, Willy van der Kerkhof en dan opnieuw Arie Haan. Arie Haan die veel als een hangende spits opereert. Die opereert in zo'n rol zoals hij dat vaak doet bij Anderlecht. Met een terugvallende positie uit de spits om ook gebruik te kunnen maken van zijn afstandsschot. Balbezit Nederland via Johan Neeskens die uitstekend in de breedte speelt. Het spel opeens verplaatst in de richting van Zuurbier. Zuurbier probeert René van der Kerkhof te bereiken, maar René van der Kerkhof werd goed afgeschermd. Goed afgeschermd door Diaz en maakt dan opnieuw een overtreding René. Op het moment dat deze Diaz de bal over de zijlijn wil werken, zet René van der Kerkhof er nog eventjes letterlijk een voetje tussen. En dan wordt er weliswaar zoveel theater gemaakt dat Diaz veel weg begint te krijgen van een rolmops. Maar dat doet er niet aan af dat er sprake was van een overtreding van René van der Kerkhof. En Prokop wil van het theater niet weten. Laat het spel snel hervatten. Deze, zoals wij hem kennen althans, uitstekende arbiter uit Oost-Duitsland. Nederland heeft inmiddels de bal alweer opgevangen. Poortvliet, Neeskens, Rijsbergen en Krol hebben de bal rondgespeeld. En dan moet er orde zijn, dan moet er rust zijn en moet Ruud Krol kunnen gaan bouwen. Dat doet hij ook. Hij brengt de bal tot bij de middenlijn. Tot aan de linkerkant Renzebrink kan overnemen. Renzebrink die paast dan onzuiver in de richting van Ariaan. Want de bal komt daar niet aan, wordt onderschept en dan kan Moenjante overnemen. Moenjante die probeert La Rosa aan te spelen. Maar die aanvallers zijn nog allemaal bezig op de helft van Peru. En tegen de tijd dat ze ter hoogte van de middenlijn komen, kan de Nederlandse verdediging er iets aan doen. Maar worden er twee overtredingen gemaakt door La Rosa. Laat Prokop op het spel toch gaan, ondanks de protest. Onder andere van Johan Neeskens. En dan maakt La Rosa een vredelievend gebaar. En loopt alles uiteindelijk slechts uit. Slechts op een inworp voor Peru. Bijna ter hoogte van de middenlijn. Nog steeds op de helft van Peru. Want ze combineren wel aardig. En ze proberen wel allerlei aardige stijltjes. Maar ver in oppervlakte komen ze eigenlijk niet Peru. Nu dan misschien beter. We zijn begonnen bij Cueto. Maar Peru is nog steeds niet verder dan ter hoogte van de middenlijn. Opnieuw Cueto. Die legt hem al terug op Velasquez. Krijgt hem opnieuw teruggeveld. En dan komt er een afstandsschot. Een afstandsschot van Kubiljas dat voor Jan Jongbloed geen probleem oplevert. Een schot van 25 meter. En Jongbloed heeft de bal alweer terug in het spel gebracht. Want nu begint de wedstrijd eindelijk wat tempo. Eindelijk wat vaart te krijgen. Laten we hopen dat de hardheid wat beperkt zal blijven. En dat Nederland voetballend deze wedstrijd kan gaan winnen. Bal is op rechts bij Rijsbergen en Zuurbier. En opnieuw bij Rijsbergen. En Rijsbergen dan naar Neeskens. Neeskens probeert de bal te tikken op de meegekomen Ariaan, dat lukt niet. En dan neemt Peru over. En dan zijn ze opeens met 4-3. In een kansrijke situatie. Hij komt van links van Oblitas. Oblitas tikt de bal aan en dan probeert dan een hakje. Maar Ruud Krol kan dat onderscheppen en de bal terugtikken op Jan Jongbloed. Maar opeens bleken daar 4 aanvallers van Peru te zijn. Tegen maar 3 verdedigers van Nederland. En moest Nederland zeer attent zijn. En was het zeker niet ongelukkig dat Ruud Krol daar een voetje tussen kon steken. Goed, het spel is alweer aan de andere kant, want het verplaatst zich snel. Bijvoorbeeld via Johan Neeskens, die de bal heeft gekregen van Willy van der Kerkhof. En dan zal er een schot volgen. Een uitstekend schot dat wat grabbelend wordt gestopt door de doelman van Peru. Maar niettemin, het schot is ontmanteld en het spel is opnieuw hervat. De bal kan worden overgenomen door de schutter van net, door Ariaan, omdat Quiroga niet goed verdedigt. Tegen Ariaan wordt een overtreding begaan en Nederland mag een vrije trap gaan nemen. Een vrije trap, zeg maar een meter of 10, 12 op de helft van Peru aan de rechterkant van het veld. En opnieuw dringt Nederland dan ver op om wat druk te geven. Wat op zich verstandig is, maar het niet. Dat Nederland net heeft laten zien dat het mogelijk niet voldoende attent is op de Peruaanse tegenstoter. Krol aangespeeld uit de vrije trap. Krol in de breedte naar Wim Jansen. Wim Jansen kan niet bij de bal en de bal gaat via het hoofd van Wim Jansen over de zijlijn. Gevaar dat Nederland zou willen stichten is bij voorbaat al geweken.
0: Ja, en zo modderen we tussen aanhalingstekens uiteraard door. 27 minuten gespeeld, stand nog 0-0. En ik moet zeggen, het verband in de Nederlandse linie is natuurlijk veel beter dan in de eerste wedstrijd. Maar echte kansen zijn daar het spel nog helemaal niet voortgekomen. Daarvoor is het tempo trouwens veel te traag. Johan Neeskens krijgt trouwens die bal nu terug van Willy van der Kerkhof. Van René van der Kerkhof moet ik zeggen. Maar hij kon er verder weinig mee doen. De bal is gewoon terechtgekomen in de handen van doelman Quiroga. Ik moet zeggen, die Peruaanse verdediging, die zoals statisch is afgeschilderd, houdt zich toch knap staande. Diaz, Chupitas, Manzo en Duarte hebben natuurlijk nog weinig problemen met de aanval van Nederland. En daar staat heel duidelijk, jawel, buitenspel, Oblitas, jawel, zeker. 1 à 2 meter stond die buitenspel, gevlacht en gefloten. En dat betekent dus een vrije schop voor Nederland. Goede organisatie, in dit geval van Ruud Krol. Hoewel ik zojuist mijn hart vasthield, toen inderdaad die 4 Peruanen op de 3 Nederlanders afkwamen. En het levensgevaarlijk werd. Ruud Krol heeft uit die vrije schop van Wim Zuurbier de bal gekregen en doorgeschoven naar Wim Rijsbergen. Wim Rijsbergen weer in het trage tempo naar Jan Poortvliet. Jan Poortvliet tegen de middenlijn aan, probeert daar Wim Jansen te bereiken. Heeft het trouwens ook bereikt. Wim Jansen kan de bal binnenhouden. Maar nog altijd is het niet definitief. En Wim Jansen maakt zelfs, is het Arie Haan. Arie Haan is het, die maakt een overtreding. En heel snel hebben de Peruanen die vrije schoppen genomen. Dat doen ze trouwens met al die vrije schoppen. Ze zijn er dan zeer, zeer snel bij in de voerde La Rosa. La Rosa die wordt neergelegd door Wim Rijsbergen. Nou jongens, dit gaat hard op dit ogenblik als dit maar niet gele kaarten gaat regenen.
1: in dit zonnige weer. Want voorlopig is Prokop wat dat betreft nog er zuinig mee. Alleen René van der Kerkhoff heeft er een volgetoverd gekregen. Maar ik maak me toch een beetje bang voor. Want het gaat verschrikkelijk hard af en toe. Maar de Peruanen zullen er ongetwijfeld af en toe naar maken. Mouniante aan de bal. Mouniante moet om Jan van Voortvliet heen. Jan Voortvliet moet ik zeggen. Er gaat om Wim Janssen. Wat zeg ik? Robbie Rensbrink in. Althans, dat probeerde hij. Maar Rensbrink heeft er mooi van kunnen profiteren. Heeft hem in bezit, de bal. Geplaatst naar Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff. Zie daar Jan Voortvliet doorgaan. Zie daar ook nog Robbie Rensbrink. Plaatst wel naar Arie Haan. Arie Haan terug hier naar Wim Janssen. Wim Janssen zal misschien geplaatst midden in het hart van het stadsgebied. Na de duurde lijn heeft hij plaats, maar heel erg verkeerd gedaan. Tjoepitas, wat zeg ik, Koubiljas kon erg gemakkelijk opruimen. En het is toch eigenlijk allemaal erg ongevaarlijk wat er op dit ogenblik gebeurt. Er zit nog toch te weinig. Te weinig, wat zou ik zeggen, te weinig effect in het spel van Nederland. Er zit ook te weinig overtuiging in, lijkt me. En dat moet er nog echt voor komen, want we zijn inmiddels wel 29 minuten gespeeld. Bal bij Willy van der Kerkhoff, uit een gooi van Jan Jongbloed. Willy van der Kerkhoff laat hem overnemen, ja natuurlijk, door Robbie Rensbrink. Robbie Rensbrink 5 meter over de middenlijn. Ah, proberen daar Willy van der Kerkhoff te bereiken. Was niet doorgelopen en ontmoedigd kijken we elkaar aan. Zo van, ja jongens, het loopt niet, hè, het wil niet. Hè. En het begint naarmate de wedstrijd voor de toch wat ongelukkiger te worden. Dan gaan we terugdenken zelfs aan de eerste match. Laten we hopen dat het allemaal beter wordt. Ah, een verkeerde paas van de Peruanen. Mogelijkheden voor Nederland. Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff, geef maar een schot, jongen. Willy van der Kerkhoff lanceert een paas. Maar de man die hij moest bereiken ligt daar geresseerd op de grond. En dat was René van der Kerkhoff. En dat betekent dus helemaal niets in dit geval. Ook Johan Neeskens kon er niet bij komen. Kortom, het was alles bij elkaar een mislukte aanval die toch zoveel mogelijkheden bood. Eenvoudig omdat de Peruaanse verdediging een grote fout maakte. Een plunder beging die helaas door de Oranjehemden niet werd uitgebuit. Ingooi over de middenlijn door Duarte. Duarte probeert daar zijn aanvalsleider te breken. La Rosa. La Rosa die blokkeert, wordt eigenlijk geblokkeerd door de scheidsrechter. Ruud Kool. Ruud Kool naar Johan Neeskens. Johan Neeskens naar Wim Zuurbier. Wim Zuurbier heeft toch heel veel, helemaal geen moeilijkheden gekend, laat ik het zo zeggen. Wim Zuurbier naar René van der Kerkhoff. Kerkhoff terug naar Ruud Krol. Ruud Krol ziet hier Wim Rijsbergen staan. Wim Rijsbergen zal misschien kunnen gaan pasen naar Wim van Janssen, maar ook Willy van der Kerkhoff staat vrij. Willy van der Kerkhoff. Willy van der Kerkhoff misschien naar Doertje René, die daar precies in de punt van de aanval staat. René heeft het wel gekregen. René door met naar 1-2 met Arie Haan wordt geblokkeerd. Dat levert de vrije schop op. Jazeker. Duidelijke vrije schop op voor Nederland. Op een meter of 4-5 van het strafschopgebied. 31 minuten zijn er gespeeld. Misschien mogelijkheden voor Nederland, maar er zal het toch wat meer aanvalswit moeten komen. Er zal het toch wat meer aangesloten moeten worden. Maar ik zie hier staan. Jan Voortvliet. Ik zie hier staan Johan Neeskens, zie ik hier vlak om ogen staan. Die duidelijk geblesseerd is. Johan Neeskens die waarschijnlijk uit het veld gaat. Hij is al een paar keer gevallen. Johan Neeskens verwijdert zich uit het veld op dit ogenblik. En nu maar eens kijken wat hij van die vrije schop terechtkomt. Willy van der Kerkhoff erbij. Appel staat hier bij Johan Neeskens. Het is wat een raar moment op dit ogenblik. Stilte in het stadion, maar er komt dan die vrije schop. En er komt dat schot en dat wordt goed gehouden. Nou, goed gehouden. Het was maar zeer matig gehouden. En het schot van Rob Rensbrink was het toch, hè? Rob Rensbrink van een meter of 20 afstand, hard in de hoek. En ik dacht dat Giroga hem gemakkelijk in zijn handen kon klemmen. Maar zie, hij dook wel naar de hoek, maar dook tegelijkertijd weer ook over de doellijn. En dat betekent dus een hoekschop te nemen door René van der Kerkhoff. Oprecht komt die bal weer laag ingezet en natuurlijk weer even gemakkelijk uitverdedigd. Want die hoekschoppen zullen toch iets hoger moeten komen of nauwkeurig geplaatst zijn, want anders haalt het helemaal niks uit. Er zijn nu bijna 33 minuten gespeeld en we hebben eigenlijk nog erg weinig gezien in deze wedstrijd. Zo weinig dat we ons afvragen, moeten we doelpunten komen? Dat dacht ik, staat buiten spel. Jawel, ook niet dat. En iedereen zegt, nou ja, u houdt de adem in, u begrijpt het. Als u kijkt en tegelijk luistert, hebt u waarschijnlijk de adem ook ingehouden. Maar het was buitenspel, het was zichtbaar. Er is gevlacht, er is gefloten. En Nederland ontkomt hier toch aan een doorbraak waarvoor we even benauwd waren.
3: En benauwd moesten zijn, want Wim Rijsberg, ook al was het allemaal op het randje, zette misschien wel buitenspel. Maar dat was meer geluk dan wijsheid in dit geval. Want organisatie en opzet was er in die buitenspelval niet te bekennen. Terwijl Johan Neeskens nog steeds langs de kant ligt. Jan Boskamp zich warm loopt en Nederland balbezit heeft. De bal in de spits wordt geplaatst naar Rensenbrink, die er niet aan te pas komt. En Peru neemt weer over, terwijl Nederland op dit moment dus met 10 man speelt. En Peru daar heel ver komt en er een grove forse overtreding van Wim Zuurbier aan te pas komt om een Peruaanse aanval in de kiem te voeren. Zuurbier die het bekende gebaar maakt, het handje opsteekt bij wijze van bekentenis. En die dan ontkomt zonder dat er een gele kaart aan te pas komt. En die er meteen op kan wijzen dat Johan Neeskens het veld weer wil betreden. Johan Neeskens is weer terug. We spelen weer met 11 tegen 11. Jan Boskamp kan weer even zijn plaats in de glazen koepel die hier de dugout is gaan innemen. En het spel kan verder gaan. Het spel kan verder gaan met Peru. Een paasinlichting van La Rosa. Maar levert geen zuivere 1-2 op. Waardoor Kreto kan overnemen. En de bal is slechts zeer moeizaam. Maar wel goed door Wim Rijsbergen wordt afgeschermd. voordat de aanvalsleider La Rosa gevaarlijk kan worden. En Nederland kan zodoende overnemen. Zodoende overnemen aan de rechterkant door Van der Kerkhof. Maar weinig tempo, weinig snelheid zit erin. Behalve nu René Van der Kerkhof besluit wel snelheid te maken. En dat kan niet. Hij probeert buiten om te gaan van Diaz. Diaz die hem goed afschermt. Maar die hem dan uiteindelijk met een grove overtreding moet stuiten. En dan besluit scheidsrechter Van der Kerkhof wel of niet te honoreren met een vrije trap. Dat lijkt me toch maar van wel. Want bovendien ligt Van der Kerkhof daar geblesseerd te zijn. Vlakbij de rechtercornervlag. René van der Kerkhof geblesseerd. Nadat hij inderdaad op het moment dat hij Diaz gepasseerd was, nog eventjes grof gestuit was. Zonder dat er enig contact met de bal bij te pas kwam. Een terechte vrije trap voor Nederland. Een vrije trap aan de rechterkant te nemen. Ik dacht door Arian. Daar komt hij richting Rob Rensenbrink. Die kan hem niet koppen, maar Wim Jansen kan hem opvangen. Een meter of 20 van het doel. Jansen niet zo'n schutterplaat wil naar Rensenbrink. Rensenbrink komt hem weliswaar in, maar het was buitenspel. Buitenspel in dit geval. Maar er begint eindelijk wat lijn, wat spitsigheid in te komen. Alleen het laatste schot. De laatste aanzet om een mogelijke combinatie tot een doelpunt te verzilveren ontbreekt nog. Want dat laatste schot en hebben we eigenlijk niet gezien. We houden dus misschien uit die vrije trap van Rob Rensenbrink. We kijken naar Peru. Diepte richting Moenant van de kant van Duarte. Maar goed afgeschermd door Jan Poortvliet. Balbezit Nederland op de eigen helft. Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof maakt snelheid. Besluit om de bal op links te leggen in de richting van Wim Jansen. Daar komt ook Arie Haan zich aanbieden. Daar gaat de bal niet heen. De bal moest te rechtstreeks richting Rensenbrink. En dan kan Peru overnemen. Zij het dat ook niet zuiver gaat. Want de diepte van Peru komt niet bij Moenant. Maar komt wel bij Ruud Krol. Ruud Krol legt hem terug op Jongbloed. Vandaar het sluitconceptje van het publiek. Jongbloed heeft het wel alweer snel hervat naar Poortvliet. Poortvliet over de middenlijn aan de linkerkant naar Arie Haan. Maar dan Willy van der Kerkhof biedt zich aan. Willy van der Kerkhof moet dan toch terug naar Poortvliet. En dan kunnen we misschien weer naar links. Waar niet meer Arie Haan is, maar nu wel Robby Rensenbrink. Robby Rensenbrink, Arie Haan biedt zich aan. Rensenbrink probeert een tegenstander uit te spelen. Maar tegen de gewoonte in lukt hem dat niet. En moet er een stevig ingrijpen van Poortvliet aan te pas komen. Om een aanval wat vertraging te bezorgen. Een aanval die toch nog komt van Moenante. En dan gaat de bal naar links. Dan gaat de bal naar links naar Oblitas, die niet buitenspel stond. Terwijl op rechts wel Moenante buitenspel stond. Oblitas is het strafgebied van Nederland binnengerukt. Hij schiet over. Gevaarlijke aanval. Bovendien blijkt hieruit dat we goed moeten opletten hoe dat allemaal marcheert daar bij Peru. Want terwijl er hier aan de rechterkant wel een speler buitenspel stond, besloot de grensrechter niet te vlaggen. Omdat de speler aan wie de bal werd toegeschoven op links niet buitenspel stond. En het schot was ernaar. Het ging over het doel van Jongbloed heen. Maar het is eigenlijk qua uitgestelde kansen de beste actie van deze wedstrijd geweest. Een minuut of 9 voor de rust. En die beste actie van de wedstrijd kwam dan wel op naam van Peru. Balbezit Nederland. Willy van der Kerkhof op de helft van Peru. Speelt de bal aan op rechts op Johan Neeskens. René van der Kerkhof maakt snelheid op rechts. Daar gaat de bal niet heen. Neeskens besluit naar links waar Wim Jansen een zee van ruimte heeft. Een zee van ruimte die hij niet helemaal benut. Wim Jansen besluit op tot de voorzet die uitstekend wordt ingekopt door Rob Rensenbrink. Laag bij de grond, maar geen doelpunt. Van doelman Kiroga heeft goed ingegrepen. En het spel weer hervat, want er komt nog even snelheid in. Misschien dat er dan toch nog een poging komt van beide kanten om voor de rust het een en ander te forceren, het een en ander te bereiken. Moenante is zeer handig om Poortvliet heen. Dan moet Wim Jansen herstellen. Of Ruud Krol opvangen. En Ruud Krol vangt op in de letterlijke zin van het woord met een obstructie. Een meter of kleine 25 meter is dat buiten het van de achterlijn af. Ruud Krol, je zag het allemaal gebeuren. Hij raakte Poortvliet eerst kwijt, Moenante. Wim Jansen kon hem ook niet stuiten of kon hem eigenlijk bijna niet bijbenen. En Ruud Krol zag maar één mogelijkheid. Het lichaam ervoor en zo gebeurde dat. Het gevolg zal zijn een indirecte vrije trap. En nu moet Nederland een muur gaan formeren. En dat is een hele klus in dit wereldkampioenschap. Terwijl Jan Jongbloed nog vrij ontspannen op de lijn staat. Vrij ontspannen staat te kijken hoe dit theater zich allemaal voor hem afspeelt. Voor de vrije trap heeft zich gemeld Kubiljas. Voor de vrije trap heeft zich gemeld Oblitas. En de vrije trappen van Kubiljas van deze afstand zijn levensgevaarlijk. Vraagt u dat maar aan de schotten. Alleen zal dit een indirecte vrije trap moeten worden. En moet de muur van Nederland op de juiste afstand. Dat is gebeurd. Kubiljas bij de bal. Hij zal hem ongetwijfeld mag aannemen. Opwippen voor Oblitas. En Oblitas mag dan het klusje gaan afronden. Daar komt hij en zo gaat het precies. Behalve dan dat de bal een aantal meters langs de paal van Jan Jongbloed gaat. Die alleen maar door ernaar te kijken deze klus kan opknappen. En het spel kan hervatten terwijl we gespeeld hebben. Theo, ruim 37 minuten.
4: Ruim 37 minuten, ja. Dus al 8 minuten te spelen in deze eerste helft. De stand nog altijd 0-0. Beste kans inderdaad gecreëerd door Peru. Dat af en toe levensgevaarlijk uit dat het middenveld tevoorschijn komt. Strak vertragend en nuchter verdedigen toch ook wel deze Zuid-Amerikanen. Zijn ze toch af en toe levensgevaarlijk. Ik vind het toch wel een merkwaardige ploeg. Wim Jansen aan de bal, want laten we vooral het spel gaan volgen. Wim Jansen. Wim Jansen misschien met de mogelijkheid tot de plaatsje naar Rob Rensenbrink. Rob Rensenbrink heeft die bal wel gekregen. Ziet nog nauwelijks mogelijkheden om zijn tegenstanders te passeren. Rob Rensenbrink wordt voortdurend goed afgeschermd. Soms door 2-3 man op het middenveld. Kan zodoende moeilijk zijn vrije rol vertolken. Terwijl de Peruanen weer balbezit hebben. Althans hadden. Maar dat was
0: Even kijken, Jan Neeske die ingegrepen had. En Wim Zuurbier die de bal over de zijlijn plaatst. Ingooid voor Peru. Hiernaast mij zitten twee Peruaanse verslaggevers zich even op te winden over alle overtredingen die de Nederlanders begaan. En zodra een Peruaan wat gek doet, dan zwijgen ze in alle talen zoals het heet. Maar ja, zo hoort het ook, zou je bijna zeggen. In ieder geval Peru aan de bal. Peru schermt daar, één Peruaan schermt daar heel goed René van de Kerkhof af. En daar is een mogelijkheid te zien voor La Rocha. Maar daar is Wim Rijsbergen bij. Wim Rijsbergen die het uitermate moeilijk heeft. En dat besluit de tegenstander keurig neer te leggen. En die tegenstander staat er wel op. Had die bal ook weer voor de doellijn te pakken. Maar de scheidsrechter heeft inmiddels gefloten Prokop en geeft de vrije schop. Die genomen gaat worden lijkt mij door Opritas. Daar zie ik Moenante daar voor het doel staan. Daar staat ook La Rocha voor het doel. Daar is plotseling Kubillas. En nou dat is erg gevaarlijk. Alle oranje hemden op twee na terug in de verdediging. Ook Rob Rensenbrink maakt aanstalten om naar zijn eigen stadsgebied terug te gaan. Er zijn nog 6 minuten te spelen. Stand 0-0. Alles wel genegeerd in die verdediging. Maar ze zijn levensgevaarlijk die vrije schoppen. Dat hebben we allemaal kunnen constateren. Komt die bal teruggeschoten en goed ingeschoten. Wat zeg ik goed ingeschoten? Gewoon naastgeschoten door het opgekomen, als ik het goed heb, Tsoupitas. In elk geval, er kwam weinig uit voort. En Jan Jongbloed kan heel rustig kan hij de bal uittikken naar Ruud Krol. Ruud Krol die kijkt eens even. De slagorde moet worden hersteld, dat begrijpt u. Hij zal ongetwijfeld gaan plaatsen. Dat heeft hij inmiddels gedaan naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof in de breedte naar Wim Zuurbier. Wim Zuurbier heeft daar alle vrijheid om te plaatsen weer in de breedte naar Willy van der Kerkhof. De rangorde moet worden gesloten. Willy van der Kerkhof heeft dan geplaatst naar even kijken naar Ruud Krol. Helemaal in de voorste linie te vinden. Ruud Krol en Wim Zuurbier houden de bal nog binnen ook. Maar zou bijna voor gaan plaatsen, kon die bal niet voorplaatsen. Heeft wel toch nog gekregen door middel van Johanneske. Johanneske heeft terugplaatst Ruud Krol. Ruud Krol zeer aanvallend op dit ogenblik. Ruud Krol wordt daar in zijn tempo wordt hij gestuurd. Komt die bal wel voor het doel door Wim Zuurbier. En wie staat hier? Hier staat Arie Haan. Die krijgt de bal niet. Wel Wim Rijsbergen. Zal ongetwijfeld toppen naar Arie Haan. Althans, dat was de bedoeling. Maar zeer snel komt het Peruanen er nu uit. Wil Arie Haan er op de grasmat dicht betrokken. Ongetwijfeld zich verstapt heeft of niet verstapt. Nee, het is Wim Piansen. Wim Piansen is inmiddels opgestaan. En de Peruanen zijn wel in de aanval. Opbrengt door middel van Oblitas. Zijn er mogelijkheden of zijn er geen mogelijkheden? Is je buitenspel of is je geen buitenspel? Bal is binnengebleven. Jongens die wapperen veel te veel met de handen. Ze denken veel te veel dat het buitenspel is. Terwijl het op een gegeven ogenblik toch een oranje hemd is. Die de bal niet heeft uitgelokt. Kortom, dat levert een gevaarlijk moment op waarop Peru uiteraard uit is. Bal die komt weer voor in het stadsgebied van de Nederlanders. En daar is Moejant erbij. Die komt wel. Poortvliet zelf ongetwijfeld gaan afdekken. Poortvliet die een uitstekende eerste helft tot nog toe achter terug heeft. En voordat de opgerukte dwars te gevaarlijk kan worden, plaatst dan Robbie Rensenbrink notabene de bal over de doellijn. Ja, over de doellijn. Dat levert dus een hoekschop op. Er zijn nog 5 minuten te spelen. De hoekschop te nemen door Moejant. Moejant legt die bal heel secuur in dat tipje. Gaat er nu nemen. Alle publiek is op de hand van Peru in dit ogenblik. Wordt weggekoopt, heel duidelijk weggekoopt door Johan Neeskens. Maar meteen opgevangen door een Peruaan. En daar staat niemand buitenspel. Nee, nee, niemand buitenspel. Maar daar staat wel Willy van der Kerkhof. En die ruimt dan alles op. Alle gevaar is geweken. En Jan Jongbloed wijst er makkers vooruit. Weg jullie allemaal. En dan zal ik de bal gaan uitgooien. Hij doet het trouwens erg slecht. Moejant hier op rechts. Moejant heeft misschien mogelijkheden. 3-4 Peruanen zie ik daar tegen 3-4-5 Nederlanders. En dat ging te gek. Dat duurde te lang. En daardoor kunnen de Oranje toch opruiming houden. Wim Jansen samen met Poortvliet. Uitstekend. Prachtig gedaan. Naar Robbie Rensenbrink. Robbie Rensenbrink over de helft van het veld. Maar er is geen Nederlander te vinden. Robbie Rensenbrink moet op links naar René van der Kerkhof. René van der Kerkhof plaats nog niet. Gaat er binnen toe. Komt de schot van René van der Kerkhof. Goed gehouden door de keeper. Was een mooie inswinger. Een mooie afzwaaier zou ik ook bijna kunnen zeggen. Maar Quiroga was er attent bij. Hield die bal en heeft hem meteen uitgeworpen op het hoofd van Rijsbergen. In Mendoza is de stand nog steeds 0-0. Is nog 2,5 minuten spelen. En constateren we dat de Schotten ongeveer in dezelfde fase als Nederland tegen Iran hebben gescoord. Vlak tegen de rust. Maar goed, deze wedstrijd. Willy van der Kerkhof op de helft van Peru. Paas naar rechts. Een uitstekende paas. Bereikt het doel en er zal er een voorzet moeten komen van Arie Haan. Een voorzet in de richting van Rensenbrink en van Quiroga. Die de bal dan alleen maar wegslaat als een waterpolo doelman. En Rensenbrink die hem dan net niet kan inzetten. En Quiroga die zich kan herstellen voordat René van der Kerkhof voorbij kan komen. Dapper gedaan van deze doelman. Deze Quiroga, Ramon Quiroga. Hij speelt voor de ploeg van San Cristal. En hij heeft zich tot nu toe uitstekend in dat doel verdedigd. Hij heeft bovendien de bal weer in het spel gebracht. En dan begint Peru weer aan die geleidelijke opbouw van achteren. Maar zeer bedrieglijk geleidelijk, omdat er wel eens een snelle tegenstoot uit kan volgen. Niet in dit geval, want Nederland heeft balbezit. Johan Neeskens plaatst naar Wim Rijsbergen. Rijsbergen aan de rechterkant op de helft van Peru. Geeft een voorzet in de richting van Robbie Rensenbrink. Die kan er niet bij, maar ook de verdediger van Peru kan er niet bij. Een enigszins bedrieglijke situatie waar Rensenbrink niet op geanticipeerd had. Gevolg van een en ander is dat de bal simpel, zou je bijna zeggen, over de doellijn is gegaan. En dat Quiroga het spel mag gaan hervatten. Het spel dat volgens de officiële klok nog anderhalve minuut gaat duren. Althans wat de eerste helft betreft.
1: stand nog steeds 0-0. Uittrap van Quiroga in de richting van Munante, want daar gaan ze allemaal heen. De Peruanen weten waar de sterke punten van hun ploeg liggen. Overgenomen hier aan de rechterkant door Jan Poortvliet. Voordat Oblitas, die zich ook een keer op rechts gemeld had, er iets aan kon doen. Oblitas, die gevolgd is in dit geval door Wim Suurbier, die dus naar de linkerkant van de verdediging is gekomen. Onzuivere paas, Ruud Krol. Een paas mag geen naam hebben, brengt Peru opnieuw in balbezit. En dan mag Nederland het opnieuw gaan proberen, omdat er wel door Johan Neeskens goed verdedigd werd. En uiteindelijk via onder andere Wim Suurbier, Jan Poortvliet op links is aangespeeld. Jan Poortvliet zoekt en vindt Wim Jansen een aantal meters op de helft van Peru. En dan terug op Poortvliet, dat is goed. Poortvliet gaat zo ver als hij kan, dat doet hij. Hij tikt hem op Renzebrink. Renzebrink op Haan, bal stuit af, maar Ariaan kan hem opnieuw opvangen. Bij de punt van het strafschopgebied en Ariaan vergeet dan de bal. Ook een gevolg uiteraard van het veld. Want de bal wil niet rollen zoals wij Nederlanders dat gewend zijn. En dat maakt het moeilijk om bewegingen zoals Ariaan die probeerde uit te voeren. Maar inmiddels krijgen we waarschijnlijk wel een vrije trap. Een vrije trap tegen Nederland wegens obstructie gebaard Prokop. En dat betekent dat de Nederlandse aanval compleet is afgesloten. Tot ongenoegen van Rob Renzebrink die even een tikje tegen de bal geeft. Terwijl hij op weg was naar de verdediging van Peru. Dat zich met die vrije trap mag gaan belasten. En we hebben officieel nog 15 seconden te spelen ongeveer in deze eerste helft. Vrije trap in de diepte naar wie dacht u? Naar Munante. Die goed afgeschermd wordt door Poortvliet. Die de bal over de zijlijn kopt. En Munante mag gaan inwerpen in de slotfase van de eerste helft van Nederland-Peru. Een slotfase die ongeveer gelijke kansen heeft opgeleverd. Misschien zelfs wel de beste kansen voor Peru, maar het meeste aanvallende voetbal van Nederland in een wedstrijd die beter is dan die van zaterdag, maar nog verre van grandioos, nog verre van een wereldtoernooi waardig. En om precies 10 seconden na die 45 minuten die verstreken zijn inmiddels, heeft Prokop afgefloten. En zo is het 0-0 gebleven tussen Nederland en Peru. Staat er alleen op de balans een 3-1 hoekschoppenverhouding in Nederlands voordeel en een gele kaart voor Nederland in de persoon van René van der Kerkhof. Dit is dus Nederland-Peru. We gaan in deze groep een eentje verderop kijken. Naar de zogenaamde schaduwwedstrijd. Collega Jack van Gelder is aanwezig bij het duel tussen Schotland en Ierland.
5: En laten we dus hopen op een betere tweede helft. Want er zal er nu toch van moeten komen. Anders zal Peru eerste worden in de groep. En dat kan toch de bedoeling zijn. Dan zou Nederland moeten verhuizen na de eerste ronde. Bal was in het bezit van Wim Suurbier. Heeft hem trouwens teruggekregen. En heeft kunnen plaatsen naar Johnny Rep. Johnny Rep terug naar, even kijken, Johan Neeskens. Johan Neeskens op het midden. Naar het midden kan ik beter zeggen. Naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof in de breedte naar Wim Rijsbergen. Er zal meer agressie in het spel van Nederlanders moeten komen. Robbie Renzebrink kan door links plaatsen naar Jan Poortvliet die opgerukt is. Jan Poortvliet buiten links. Moet dan op een tegenstander heen. Maar heeft Mojante bij zich. De man dus die hem voortdurend te lastig is gevallen in de eerste helft. Als rechtsbuiten, laat ik het ouderwets uitdrukken. Johan Neeskens. Johan Neeskens op rechts. Nog altijd Nederlands balbezit. Johan Neeskens naar Johnny Rep. Die rep te snel, maar het 1-2'tje met Arie Haan mislukt. Arie Haan die in de eerste helft toch niet heeft uitgeblonken. Integendeel, die erg moeilijk zich wendt op deze grasmat. Maar ook de Peruanen doen er weinig aan. Jan Poortvliet. Jan Poortvliet naar Ruud Krol. Ruud Krol, eindelijk een goede paas. Erg goede paas naar Johnny Rep. Johnny Rep ziet daar vrij staan. Even kijken, Johan Neeskens. Maar hij prefereert een hoge voorzet waarop Rob Renzebrink loopt. Maar die is kansloos. Kansloos ook is de rest van Nederland, want Peru kan uitverdedigen. Peru doet dat erg goed. Althans leek erg goed te doen, maar Wim Suurbier kan onderbreken. Wim Suurbier naar Johnny Rep. Johnny Rep nog altijd de bezit van de bal. Zal ongetwijfeld terugplaatsen naar Wim Suurbier. Wim Suurbier naar het midden. Naar even kijken naar Van der Kerkhof. Maar ik kon er niet bij komen. Weer Wim Suurbier. Wim Suurbier naar Johnny Rep. Johnny Rep ziet hier vrij staan. Arie Haan. Daar is ook Johan Neeskens. Johnny Rep gaat naar het midden. Maar hij struikelt over 2-3 witte verdedigers. En zo kunnen de Peruanen daar andermaal weer uit de strafschopgebied tevoorschijn komen. Ze doen dat niet al te snel. Maar af en toe zijn ze wel levensgevaarlijk. Zoals nu Mojante. Mojante die Poortvliet die spijt gaat. Mojante die door het midden gaat. Maar dan zou hij struikelen over Willy van der Kerkhof. Die kon de bal niet onder controle krijgen. En eindelijk is het Ruud Krol die opruiming houdt. Ruud Krol hier naar rechts, naar Johan Neeskens. Johan Neeskens zeer agressief op dit ogenblik naar Ruud Krol. Ruud Krol zou naar buiten moeten plaatsen naar Johnny Rep. Dat doet hij ook. Ruud Krol gaat naar buiten toe. Zal die bal waarschijnlijk krijgen van Johnny Rep. Krijgt hij. Johnny Rep heeft dat gedaan. Ruud Krol moet hij nu voren plaatsen. Doet dat. Maar met een enorme zweefduik plaatst man zo over de doellijn. En dat betekent dan een hoekschop voor Peru. En wat zeg ik? Een hoekschop voor Nederland uiteraard. En dat gebeurt dan in de tweede minuut van deze tweede helft. De hoekschop die genomen gaat worden door Johnny Rep hier op uitertrek. Het was in ieder geval een goede avond. Die mede onderdopen werd door Ruud Krol. En dat mogen we graag zien, want er moet meer pressie uitgeoefend worden op die verdediging van Peru. Die als zeer oud geboekt staat, maar toch voorlopig niet uit het geweld is gebracht. De bal is wel voorgekomen uit de corner, moet worden weggekopt, is nog steeds niet weg. Maar eindelijk dan is het Tsoupitas die met een posttrap opruiming houdt. Mojante die wilde zich opstorten, maar Jan Poortvliet is eerderbij in de breedte naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof kan er niet bij komen. Wel is het Oblitas. Oblitas heeft geveerde plaatsen, het lukte niet. Wim Suurbier. Wim Suurbier naar Johnny Rep. Johnny Rep over de middenlijn.
0: plaats. Jawel, uitstekend. Naar, even kijken naar Arie Haan. Arie Haan komt de bal voor, maar veel te ver en veel te slordig. Waardoor Robbie Rensenbrink te vergeefs naar binnen is gedoken. En waardoor de, wat zeg ik, Colombianen zou ik bijna willen zeggen, de Peruanen kunnen opruimen door middel van Duarte. Duarte heeft goed geplaatst. De Peruanen zijn in bezit van de bal. Er zijn nu bijna 3 minuten verspeeld. En Jeetra vertrekt zich weer het spel. Nu in het bezit van de Peruanen nog altijd de bal. Maar ze kunnen er weinig mee doen. Jan Poortvliet zou kunnen terugplaatsen naar Jan Jongbloed. Wat besluit hij? Hij doet het. En eindelijk dan heeft Jan Jongbloed de bal. En zo beginnen we dan weer onder de fluitkoren van het publiek. Want de toeschouwers zijn, dat kunt u begrijpen, allermeest tevreden met het kijkspel dat hun wordt geboden.
6: En daar kunnen wij ons eigenlijk wel bij aansluiten. Tot nu toe dus 48 minuten voetbal. Met aan de bal Nederland in de persoon van Wim Jansen. Een paar metertjes op de helft van Peru. En de paas van Jansen is uitstekend. Halverwege de helft van Peru. Johnny Rep aan de rechterkant drijft naar binnen. Besluit inderdaad eens een keer te combineren in plaats van te passeren. Verstandig besluit in de richting van Johan Neeskens. En dan wordt het allemaal wat moeilijk voor Wim Jansen om balbezit voor Nederland te houden. Sterker nog, het wordt te moeilijk. Maar de Peruanen kunnen ook niet zuiver plaatsen. Als Nederland gaat jagen, paas Rijsbergen richting Ariaan. Ariaan kreeft een overtreding tegen hem, krijgt hem niet. En dan komt er een van die snelle uitvallen van Peru. Een van de snelle uitvallen van Peru over de linkerkant via Oblitas. Oblitas met Wim Schubi tegenover zich. Besluit dan te plaatsen naar Cueto. En dan is Johan Neeskens teruggekomen. Johan Neeskens, zo vaak de redder in de nood om een en ander eventjes te regelen. En dat doet hij inderdaad in samenwerking met Wim Schubi. Heeft Johan Neeskens de bal weer aangespeeld gekregen. Maar weinig tempo, weinig idee zit er bij Nederland nog in. Er zit nog weinig overrompeling in. Paas zou er kunnen komen van Willy van der Kerkhof. Nog steeds op de helft van Nederland. En die komt dan eindelijk een paar metertjes naar rechts naar Arie Haan. Arie Haan drijft dan naar binnen, komt de tegenstander tegen, tikt daar stikkend aan op Robbie Rensenbrink. Rensenbrink dreigt de bal terug te leggen, draait van een tegenstander weg, besluit om de bal op rechts te leggen, maar er is weinig mankracht voorin. De voorzet komt van Johnny Rep, wordt geen hoekschop, wordt wel veranderd van richting door de tegenstander. Rep komt er nog een keer door en dan liggen de beiden te raden. Johnny Rep en Diaz, ze vechten dan samen uit, terwijl Nederland opnieuw balbezit krijgt door een uitstekende sliding van Johan Neeskens. Die balbezit oplevert voor Wim Jansen. Misschien dat er eindelijk eens wat gaat gebeuren, maar wat is er weinig mankracht voorin. Johnny Rep weet nauwelijks waar hij met die bal naartoe moet en uiteraard moet hij dan terug naar Arie Haan. En Arie Haan op de punt van het strafgebied naar Wippie Jansen. En dan kan Rob Rensenbrink hem inzetten in één keer. In één keer wordt hij door Johan Neeskens, moet ik zeggen, ingezet. Maar de keeper van Peru, Quiroga, was goed ter plaatse. Quiroga. En hij heeft de bal overmeesterd. Maar het was goed in één keer uit die voorzet ingezet door Johan Neeskens van dichtbij. De redding van de keeper van Peru was er niet minder om. En dat betekent dat deze Nederlandse aanval opnieuw geen resultaat heeft opgeleverd. Geen vrucht heeft afgeworpen. Maar Nederland mag zich dat gedeeltelijk zelf verwijten. Omdat als de bal van de vleugels komt, of van Rensenbrink of van Rep, er in het centrum te weinig aanbod en te weinig mankracht is om iets functioneels op te zetten. Dieptepaas in de richting van Moenjante wordt een prooi van Jan Poortvliet, die hem teruglegt op Jan Jongloed, omdat Moenjante niet goed zag aankomen waar de bal zou neerkomen en Poortvliet er uitstekend het oog in had. Jan Jongloed maakt wat ongeduldige, wat onrustige gebaren als hij de bal moet uittrappen, omdat hij te weinig mensen voorin ziet om de bal aan kwijt te kunnen. En als de bal dan komt eenmaal in de buurt van Arie Haan, krijgt Haan hem niet, maar krijgt wel Kubiljas hem. Kubiljas, die niet gevolgd wordt door Johan Neeskens, maar door Wim Bianz in dit geval, plaatst onzuiver en de bal wordt in bezit van Ruudje Krol. Krol gaat dan een aanval opbouwen, Willy van der Kerkhof. Maar waar moet Willy van der Kerkhof heen? Naar de punt. En daar is Rob Rensenbrink in de punt. Rensenbrink terug op Van der Kerkhof. En waar moeten we dan weer heen? Dan moeten we weer in de breedte. Of sterker nog terug naar Ruud Krol. Krol die kan naar Rensenbrink vinden, die op rechts is. Maar in spits is alleen Johnny Rep. Rensenbrink moet daarom wachten. Moet daarom dreigen tegen 4-5 tegenstanders. Hij omspeelt er één en legt de bal dan op rechts. Zelfs nog iets te hard voor Arie Haan. Arie Haan kan hem wel binnenhouden bij de rechter cornervlag. Kan één tegenstander uitspelen en kan dan misschien iets nuttigs doen. Daar komt de voorzet richting Rensenbrink. Rensenbrink komt in de bal, gaat net langs de paal. Kans voor Nederland verkeken. En zo blijft de stand tussen Nederland en Peru. Terwijl we gespeeld hebben op de seconde af 6 minuten. Nog steeds gelijk 0-0. Er gaat iets meer dreiging uit van de Nederlandse aanvallen. Al verbaas ik mij erover dat er voortdurend zo weinig mankracht te vinden is in die voorhoede. En dat met name Robbie Rensenbrink voortdurend moet uitkijken naar zijn makkers die er niet zijn en blijven hangen op het middenveld. Peru in het bezit van de bal. De mannen doen dat zeer rustig, zeer kalm. En alles gaat natuurlijk naar rechts. Nu weer naar onze Moenjante. Moenjante die daar onvermijdelijk Jan Poortvliet bij zich heeft. Komt wel de voorzet. Kan gevaarlijk zijn. Maar mooi gedaan door Jan. Jan Jongbloed eruit. En hij kijkt dus even nijdig naar zijn medespelers. Alsof hij wil zeggen, jongens, dat was eigenlijk een beetje te gek. Maar Jan Jongbloed heeft het wel goed opgevangen. En geplaatst naar Wim Jansen. Wim Jansen probeert daar, nou, dat moest een paas zijn naar Rob Rensenbrink. Ik zei al, hij probeert het te bereiken. Maar hij probeert het misschien niet. Want het was zo slordig en zo verre paas dat er geen mens op kon lopen. Althans geen Nederlander. En zo gaan de Peruanen dan weer in hun tempo. In hun eigen tempo. Want Chupitas, wat zeg ik, Chupitas, ja, die heeft een einde geplaatst naar Oblitas. Oblitas naar binnen. Heeft dan meteen weer iemand de kerk op wijzen. Maar weer geplaatst naar Chupitas. Chupitas weer naar Oblitas. En eindelijk dan zijn ze de bal kwijt. Want besluit de scheidsrechter gewoon dat doorspelen. Wim Zuurbier. Wim Zuurbier.
1: weer naar links. Naar Wimpy Jansen. Wimpy Jansen die daar schokschouder achter die bal aanging. Nu heeft toch geplaatst naar Johanneskens. Johanneskens die trouwens in de eerste paar minuten van deze tweede helft uitermate agressief optrad. En nu dacht te geven dat Wim Zuurby die paas gemakkelijk kon bereiken. Maar hij besluit er niet achteraan te gaan. Integendeel, de bal die gaat gewoon uit en wordt ingegooid hier oprecht door Duarte. En zo gaan dan de Peruanen opnieuw ten aanval. Nou ja, wat is aanval? Erg veel hebben ze wat dat betreft ook niet gepresteerd. Drie Nederlanders erbij. Krol, Zuurbier en Rijsbergen. En Krol besluit dan de bal bij zich te houden. Niet terug te plaatsen naar Jan Jongbloed. Van Krol naar Neeskens. Neeskens naar Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof op uit de zegt ze opereren op dit ogenblik. Besluit dan weer tot de paasje naar Johan Neeskens. Johan Neeskens naar Wim Rijsbergen. Alles nu op de helft van Peru. Ze gaat toch iets meer bouwen, dacht hij zo, de Nederlanders. Wim Rijsbergen. Een tweetje, Wim Rijsbergen. Ja, goed schot. Net daar. Nou, dit was in ieder geval een geoliede aanval die helemaal vanuit de achterhoede werd opgebouwd. Waaraan eigenlijk de hele ploeg deelnam. En waaruit tenslotte die paaspoort kwam naar Wim Rijsbergen. En Wim die schoot net naast het doel. Buiten handbereik van de keeper. Buiten handbereik van Quiroga. Die misschien toch wel even geschrokken is. Er zijn 8 minuten gespeeld. Die stand is nog altijd 0-0. Maar ik denk zo en ik heb zo de indruk dat er wat meer agressie zit op dit ogenblik in het Nederlands elftal. Hoewel nog altijd dezelfde samenstelling als het ware. Dezelfde tactiek hanteren als in de eerste helft. Maar er is meer dreiging geweest tot nog toe. Johnny Depp. Johnny Depp heeft uit de uitrap die bal gekregen. Heeft geplaatst naar Arie Haan. Arie Haan die kan weinig doen op dit zware veld. Die is de bal dan ook weer kwijtgeraakt. En zo proberen dat de Peruanen zelf wat te doen door middel van Obitas. Wim Zuurbier erbij. Wim Zuurbier kon niet goed plaatsen. Maar gelukkig wordt het toch goed ingegrepen door Ruud Krol. Waardoor Wim Zuurbier zelf dan corrigerend kan optreden. En samen en in vereniging met Ruud Krol het Nederlandse bolwerk kan verlichten.
7: En Nederland gaat opnieuw beginnen aan een aanval. De opbouw begint achterin in het centrum bij de combinatie Rijsbergen-Krol. En dan gaan we over links eindelijk iets opbouwends proberen op te zetten. Dat gaan we dan wat moeizaam proberen, want het gaat met wenden en het gaat met draaien. En het gaat veel achteruit, het gaat weinig direct, het gaat met weinig overtuiging, het gaat met weinig doelgerichtheid. We moeten eigenlijk opnieuw beginnen. Krol in de middencirkel. Rijsbergen mee naar voren. Rijsbergen die net dat goede schot lost op dat hakje van Arie Haan. Dan uiteindelijk de bal naar links, maar dan moeten we weer terug. En zo komt er inderdaad weinig uit, want we zijn weer even ver als waar we 10 seconden geleden waren bij Ruud Krol op de middenstip. Wat besluit Krol nu? Een dieptepaas richting Johan Neeskens. Die probeert een duel aan te gaan in het Strasbourggebied. Johnny Rep komt erbij, maar de bal staat ook van hem weg. Neeskens komt hem dan alsnog terug in de richting van Poortvliet, die schiet. Hij wordt opnieuw ingeschoten door Arie Haan en uiteindelijk teruggetikt op doelman Quiroga door Diaz. En dat is dan weer het einde van deze aanval. Dat is dan weer dat. Er is nog steeds te weinig power, nog steeds te weinig kracht voorin om Peru echt te kunnen verontrusten. En zo zit er nog steeds weinig lijn in de Nederlandse plannen om in dit wereldtoernooi wat meer te doen dan alleen maar een bijrol te vervullen. Want dat is, helaas moet het gezegd worden, nog steeds wat Nederland doet. Het vervult een bijrol en iedereen kijkt wat verbaasd met de gedachte naar 4 jaar geleden naar dit Nederlands elftal. Peru heeft ook wat gegroeid bij een inworp. Gevolg is dat Nederland de inworp nu mag gaan overnemen. Aan de linkerkant van het veld op het hoofd van Arie Haan. En dan teruggelegd en dan zal er toch een paas moeten komen. Maar het zal voor de afwisseling niet eens eerst een brede paas zijn. Dat is het inderdaad naar Wim Rijsbergen. Rijsbergen naar Wim Zuurbier. Zuurbier mag dan kijken, zal wel naar Rijsbergen gaan. Hoewel Johnny Rep zich komt melden, dan besluit Zuurbier tot een directe paas. Op zich geen slecht idee in de richting van Arie Haan. Arie Haan moet dan toch weer terug naar Wimpy Jansen. En Wimpy Jansen in de breedte naar Johan Neeskens. Schiet naar Johan van afstand, dat doet hij. En de keeper pakt de bal, omdat hij ook geen pas naar links of naar rechts hoeft te verzetten om deze bal te overmeesteren. En dat betekent dat Quiroga zich voorlopig geen zorgen zal maken en vannacht geen nachtmerrie zal hebben van de Nederlandse aanval of de Nederlandse schotkrachten tot nu toe. Quiroga heeft de bal gegeven aan Chumpitas. Chumpitas probeert verder te combineren, bijvoorbeeld via Diaz. Er wordt wel gejaagd, maar het is een eenpersoonsjacht die Nederland opzet via Johan Neeskens. En dat is veel te weinig. Dat is bovendien zeer ondankbaar voor Johan Neeskens. Zeker als het eind van het liedje is dat er gefloten wordt voor een overtreding van Wim Zuurbier. Een overtreding van Wim Zuurbier een paar meter op de Nederlandse helft aan de linkerkant van het veld. Vrije trap zal ongetwijfeld volgen van Diaz. Obitas is ook in de buurt. En voorin laat Muñante en La Rosa weten dat ze de bal graag willen hebben. Jan Jongbloed wil dat ook en hij stond de bal. En hij doet dat goed in de richting van Wim Jansen. Althans op een plaats waar Wim Jansen de bal kan oppikken. En alsnog kan terugleggen, veilig kan terugleggen in de handen van Jan Jongbloed. En dat betekent dat Nederland weer iets mag gaan proberen. Mag gaan proberen via Ruud Krol. Ruud Krol die kan drijven, die kan brengen. En die kan pasen ook in de richting van Johnny Rep. Tot zover gaat hij goed, maar Johnny Rep gaat dan weer de breedte in. Die gaat weer de mensenmassa. Een viertal spelers van Peru staan daar. Die zoekt Johnny Rep op. Bal niettemin bij Wim Jansen. Wordt dan doorgetikt in de richting van Willy van der Kerkhof. Willy van der Kerkhof naar rechts. Dat had Arie Haan moeten zijn. Maar daar kwam de bal niet. De Peruaanse verdediging grijpt in. De bal gaat over de zijlijn. En dan moet Nederland weer opnieuw beginnen. Weer gaan inwerpen. En dat kost tijd. En tijd werkt op dit moment in het nadeel van Nederland. Nederland dat deze wedstrijd voor de zekerheid, zou je bijna zeggen, toch moet gaan winnen eigenlijk. Al heeft Nederland op het ogenblik qua spel geen enkel recht op een overwinning op dit Peru. Nederland heeft de bal achterin in de verdediging weer helemaal rondgespeeld. En alle schijven erin betrokken tot Willy van der Kerkhoff dan eindelijk gaat pasen. Naar links dacht hij naar Jan Poortvliet, maar daar kwam de bal niet. Peru verdedigt slecht uit, dus Wim Jansen kan opvangen. En dan moeten we weer opnieuw beginnen bij Ruud Krol. Het wordt een eentonig verhaal en het wordt een beetje een melig verhaal zo ook. Zoals de wedstrijd dat dreigt te worden. Pas in de richting van Johan Neeskens, van Wim Zuurbier. Neeskens weer terug op Zuurbier, met de nadruk op terug. Zuurbier weer terug op Rijsbergen. En zo gaan we steeds verder terug, of in de breedte. Zoals Rijsbergen in de breedte naar Krol. Het is zoeken zonder te vinden. Diepte van Krol dan eindelijk in de richting van Arie Haan, die aan de rechterkant nog buiten het strafschopgebied is. Goeie paas van Haan richting Krol. Krol wil aanleggen voor een schot. Schot komt er niet uit. Peru zet er weer een voetje tussen. En Nederland vangt de bal weer op. En dan zijn we weer achterin en kunnen we weer gaan rondspelen. En dat doen we dan ook in de richting van Wim Rijsbergen, die nu de centrale post bemant. Nu Krol wat verder voorin is. Rijsbergen naar Arie Haan. Nou kom Arie, een schot zou er wel af kunnen, maar Arie schiet wel. Maar het schot mag het niet heten. Het is een rolletje in de richting van Quiroga, die eerst eens eventjes stond te lachen en daarna de bal besloten op te pakken. Bijna 14 minuten gespeeld, stand nog altijd 0-0, 14 minuten in de tweede helft, dat begrijpt u. Nederland dringt wel aan, uit de Peruaanse aanval komt er weinig mee voort, dat is heel duidelijk. En je zou bijna zeggen dat Peru nu uitsluitend op die 0-0 gaat gokken. Ruud Krol is in de bal geweest, gesproken naar Johan Neeskens, die nog de meeste agressie uitstraalt. Maar van je in zijn eentje kan hij uiteraard ook niet allemaal presteren. Dan gewoon Rob Rensenbrink, hier op rechts aan de bal. Rob Rensenbrink ziet daar Johan Neeskens lopen, misschien komt die tiende paser. Die paas zal er wel eindelijk eens keer moeten komen. Willy van de Kerkhof, naar de stadsgebied toe, kan die bal niet op controle krijgen. Maar op links is daar Wim Jansen. Wim Jansen in het stadsgebied. Er staat er op Rensenbrink. Kan er niet bij komen. Johnny Rep waarschijnlijk wel. Johnny Rep, mogelijkheden jongens. Dat moet het onmogelijkheden zijn. Robbie schiet aan. Robbie schiet in de uiterste hoek. Maar het komt maar niet hard genoeg. En die keeper die duikt er weer over op Quiroga. Applaus. Applaus hier met Jack de Velder. Hier is het inderdaad nog altijd 0-0. Dus wel een zeer verrassende ontwikkeling. Terwijl er één Nederlander met overblik in het strafschopgebied van Peru rit. En ik heb de indruk dat het, even kijken, op Rensenbrink is het niet. Het moet Johan Neeskens zijn. Johan Neeskens zijn die toch al ernstig is aangepakt, ook in de eerste helft. Die ligt daar op zijn rug in het strafschopgebied. Ik heb al gezegd, hij was zeer agressief. Ook zojuist heeft hij dat weer aangetoond en gedemonstreerd. En nu krijgt Arie Haan aan de zijlijn wat instructies van Ernst Happel. Wat er precies moet gaan gebeuren. Terwijl Johan Neeskens daar verzorgd wordt. En het ziet er al bij elkaar niet zo erg fris uit. Terwijl schijnt

0: gedragen wordt, maakt zich klaar Dick Nanninga. Dick Nanninga, en dat betekent dus, we hadden trouwens al eerder Dick Nanninga verwacht, dat betekent dus dat Ernst Happel nu gaat gokken op de aanval, dat hij nu veel spitser wil gaan spelen. Maar het is wel jammer, juist dat Johan Neeskens uit het elftal moest verdwijnen. Johan Neeskens die zo'n agressie in het spel legde, van wie juist het grote gevaar uitging. Ja, en nu maar eens kijken of Dick Nanninga in staat is met het hoofd af te ronden, wat nog geen enkele speler heeft gedaan, waar toen nog geen enkele speler in staat is geweest. Dick Nanninga gooit zijn kleren in de dugout, en terwijl de scheidsrechter besluit tot een stuitbal, neem ik aan, verwachten wij dat Dick Nanninga de plaats van Johan Neeskens gaat innemen. Hij is er nog steeds niet, moet ik zeggen. Op de een of andere manier wordt hij er ook neergebracht. Wat is er nou precies aan de hand? Sotil zie ik trouwens ook klaarstaan van de Peruaanse ploeg. Sotil die ook ingebracht zou moeten worden. Kortom, het is op het ogenblik volstrekt chaos. Een monument van chaos zou ik bijna willen zeggen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We hebben inderdaad 9 oranje hemden in het spel. De scheidsrechter besluit dus nog niet onze vrienden in te brengen. Wat is dan in vredesnaam aan de hand op dit ogenblik? We kunnen dat moeilijk constateren. Wim Zuurbeer aan de bal. Dat is wel duidelijk. Wim Zuurbeer naar Arie Haan. Althans, Arie Haan tracht de bal te bereiken. Maar het is Obritas die het eraan trekt. Obritas heeft evenredig gewijzigd. Dat is Ruud Krol. Ruud Krol kan er niet bij komen. Wel is het Laros. Larosa die de bal krijgt. Een prachtig schot. Maar de bal die swingt wel over het doel heen. En dat betekent dus opluchting voor Nederland. En nu wil ik eens gaan kijken wat er precies gebeuren gaat. Bijvoorbeeld Dick Nanninga, waar Johan Neeskens blijft. Och jongens, daar is hij toch weer. Daar is hij weer. Johan Neeskens betreedt de grasmat. Ik dacht toch al, ja, dat kan toch eigenlijk niet. Er moet toch een elfde man in het veld komen. En die moet de scheidsrechter sowieso toelaten. Sotil betreedt op dit ogenblik, dacht ik, de grasmat. Klopt dat? En er gaat uit
1: La Rosa.
0: La Rosa gaat eruit en dat betekent dus een aanvallen minder. En nou, dan is het sowieso duidelijk wat Peru van plan is. Want Sotil mag dan geen echte verdediger zijn. Hij is ook geen specifiek aanvaller. Je zou kunnen zeggen dat hij zich waarschijnlijk tot verdedigend midden beperkt.
2: Nou, hij zal wel gaan aanvallen, want hij begint in de spits te lopen. Zoals hij dat vroeger bij Barcelona ook deed. En zoals Arie Haan bij Nederland zou moeten spelen.
0: Goed, in elk geval Johan Neeskens is terug in het veld en daar ben ik erg blij om. Ik had trouwens ook graag Dick Nanninga aan het werk gezien, daar niet van. Maar Arie Haan heeft zojuist hens gemaakt, waardoor de Peruanen kunnen uitverdedigen. Er zijn nu officieel 18 minuten geregistreerd. U begrijpt dat er ongetwijfeld 1,5 minuut à 2 minuten zullen worden bijgetrokken straks. Want zo lang heeft het spel wel stilgelegen door de blessure van Johan Neeskens. Kortom, het is een chaotisch begin van de tweede helft. We hebben even de indruk gehad dat Nederland met zijn aanvalspel wat gevaarlijker werd. Het was ook wat gevaarlijker, maar nu kunnen de Peruanen zich ongetwijfeld enigszins herstellen van die druk die Nederland hun oplegde. En hoe dat allemaal afloopt, nou ik weet het niet, maar erg veel vertrouwen heb ik er op dit ogenblik. Sorry hoor, erg veel vertrouwen heb ik er niet in.
2: Het Nederlands elftal heeft vanaf al tot nu toe geen aanleiding toegegeven tot enig vertrouwen. De bal gaat in de richting van Sotil. Sotil die gewoon de plaats is komen innemen van zijn voorganger La Rosa. En Wim Rijsbergen in zijn gezelschap heeft aangetroffen. En de bal is gespeeld in de richting van Rob Rensenbrink op de helft van Peru. Rensenbrink probeert dan eindelijk eens iets constructiefs op te zetten voor Nederland. Door de bal te spelen naar Wim Jansen. Wim Jansen geeft een voorzet. Een voorzet die dan wel wordt ingekopt. Nou, ingekopt. Ja, hij wordt ingekopt door Arie Haan, maar hij wordt ook naast het doel gekopt en dat betekent de ontmanteling van deze Nederlandse poging, van de aanzet tot een poging. En Frits Kessel, de bondsarts en Pierre van der Akker keren terug in de dugout om verslag te doen van, van de blessure van Johan Neeskens, die precies op de middencirkel weer staat. Uittrap van Quiroga op het hoofd opgevangen door Willy van der Kerkhof, maar slecht zodat de bal aan de overkant over de zijlijn gaat en Peru mag gaan ingooien. Peru dat hier eigenlijk min of meer in een zetel na een goede positie wordt gebracht. Zeker als we ook denken aan de stand in Cordoba bij Schotland-Iran. Als de Peruanen dat zouden weten, dan zouden ze helemaal grinnikend door het veld kunnen lopen bijna. En dat doen ze ook ongeveer. Al vliezen ze nu de bal. Vliezen ze de bal aan Willy van der Kerkhof, die op de hielen wordt getrapt. En er komt een gele kaart waarschijnlijk tevoorschijn. Een gele kaart voor, moeten we eens even kijken of dat Moenante was die zich aanmeldde. In ieder geval, hij accepteert gelaten de gele kaart. Moenante heeft geel gekregen nadat René van der Kerkhof dat in de eerste helft ook gekregen had. De beide rechterspitsen hebben in deze wedstrijd tot nu toe het geel ontvangen. En Willy van der Kerkhof, die gewoon tegen de hielen, tegen de Achillespezen werd getrapt, terwijl hij op volle snelheid lag, moet nu eventjes worden verzorgd. Ruud Krol is daar feitelijk mee bezig midden op het veld, terwijl Prokop toekijkt en de vrije trap maar niet genomen wordt, want het kost allemaal wel tijd. Tijd die voor Nederland belangrijk kan zijn, omdat het toch wel nuttig, dienstig en eigenlijk ook nodig is dat Nederland deze wedstrijd gaat beslissen in het voordeel. Al zou je nog niet weten hoe. Misschien via de vrije trap van Krol, die niet doorgekomen wordt, die wel teruggebracht wordt door Willy van der Kerkhof. En dan van links een voorzet van Wim Jansen richting Johan Neeskens. Johan Neeskens die niet bij de bal kan, want de bal gaat over de doellijn. En het wordt een gewone doeltrap voor de Peruanen. 20 minuten in de tweede helft van deze Nederland-Peru. 20 minuten die nog steeds een stand van 0-0 opleveren. Dat betekent dat er nog 25 minuten voor Nederland resten om iets op te bouwen wat we eigenlijk 65 minuten tot onze spijt niet hebben kunnen zien. Al is de organisatie wat beter. Wat er precies aan ontbreekt is moeilijk te zeggen. Maar het feit is dat in de score...

0: En in de wedstrijd niet duidelijk is geworden wat Nederland eigenlijk wil in dit wereldtoernooi. Mogelijk dat het wel gebeurt via Johnny Rep, die aan de linkerkant een aanval opbouwt. Probeert Arie Haan te bereiken, maar geen kans daartoe ziet omdat Peru ingrijpt. De bal teruglegt op Quiroga. En dan gaan we het althans wat Peru betreft aan de linkerkant proberen via Oblitas. Oblitas paast op de spelverdeler Cubillas. Cubillas zoekt Velasquez. En dan zijn we aan de rechterkant van Peru, waar Duarte de bal aanneemt. Waar hij wordt overgenomen door de verdedigers. En nu gaat Peru de bal in de verdediging voorzichtig rondspelen. En zijn we dan eindelijk aan een manoeuvre toe waarbij Johan Neeskens laat weten dat hij gewisseld wordt. Want ik kijk even niet naar Peru. Maar Johan Neeskens grijpt opeens met twee handen naar een plaat ergens aan de linkerkant van het lichaam. Hij laat weten dat hij gewisseld wil worden. En Dick Nanninga maakt zich definitief gereed om in te vallen. Dick Nanninga gaat invallen. Nederland krijgt balbezit via Willy van der Kerkhof, maar niet voor lang. En Johan Neeskens gaat dan toch nog één keer proberen om te storen. Misschien zelfs om een overtreding te forceren om uit het veld te kunnen. Want hij loopt echt aangezien. Slagen rond, paas naar rechts in de richting van Moenante, maar half geraakt door Jan Poortvliet, die zich dan moet herstellen, die dat wel doet, maar nog niet voldoende, en dan moet Ruud Krol eraan te pas komen, en dat gebeurt dan ook eindelijk om orde op zaken te stellen, maar de dieptepaas, wat een dieptepaas had moeten zijn, in de richting van Johnny Rep, leidt tot niets, behalve tot balbezit voor Peru, voor Quiroga, en nog steeds tot geen mogelijkheid om te wisselen. Peru balbezit via Velasquez. Velasquez plaatst naar rechts, naar Cueto. En Cueto draait dan wat weg van een tegenstander. En dan volgt er een onzuivere paas in de richting van Johnny Rep. Gevolgd door een onzuivere kopbal van Johnny Rep in de richting van Gumpitas. Een dieptepaas richting Moenante, die niet bij Moenante komt. Maar de bal wil maar niet het spel uit. En Johan Neeskens kan maar niet gewisseld worden. Balbezit voor Nederland. Dat dan wel. Van der Kerkhof. Willy is alleen nog over. Willy van der Kerkhof in de richting van Wim Jansen aan de linkerkant. Wim Jansen wacht dan op Rob Rensenbrink tot hij terugkomt om zich te melden. Want het woord terug valt veel te vaak in deze minuten. Rob Rensenbrink dan in de breedte. Een ander woord dat te veel valt in de richting van Arie Haan. Arie Haan terug op Rob Rensenbrink. En dan moet het schot volgen. Schot Rensenbrink. En een reactie van Quiroga. Die betekent dat er nog steeds niet de bal uit het spel is. Dat nog steeds onze invaller Dick Nanninga niet in het spel kan komen. En dat het spel maar doorgang vindt. Zonder dat Nederland het effect van de invaller Nanninga zal kunnen gaan benutten. Uitrap van Quiroga in Nederlands bezit gekomen. Maar hoe komt nou Nanninga erin? Zolang Nederland de bal niet buiten het spel wil plaatsen. En het is begrijpelijk dat het dat ook niet wil. Dat het geen balvlies wil uitlokken. Johnny Rep aan de bal. Johnny Rep drijft op de helft van Peru. En heeft de bal gebracht bij Rob Rensenbrink aan de rechterkant van het veld. Rensenbrink in de breedte. Een paas die inderdaad dan ook nog goed aankomt bij Van der Kerkhof. En dan een hensgeval wordt er geappelleerd. En wordt er eindelijk gegeven zodat Nederland eindelijk, Theo, zeg wel, eindelijk kan gaan wisselen. Johan Neeskens gaat eruit. Dick Nanninga komt erin.
1: Ja, Dick Nanninga heeft er de hele tijd klaar gestaan om het veld te betreden. En nu dan kan hij eindelijk de aanval gaan bevolken. En dat is net op een mooi moment, want er moet een vrije schop worden genomen in het voordeel van Nederland. Op een meter of 4-5 buiten het strafschopgebied. Terwijl hier Johan Neeskens, boegestreden niet alleen, maar ook geblesseerd het veld verlaat. En nu maar eens kijken of er meer power komt in die aanvalskracht van Nederland. Het zal tijd worden. De vrije schop die genomen gaat worden door Arie Haan, lijkt me zo. Nou, daar staan ze dan allemaal klaar. Even kijken wat gaat gebeuren. Robin Rensenbrink is erbij, daar is ook Nanninga, maar die kan er met zijn hoofd niet bij. De bal gaat gewoon over de doellijn en dat betekent dus een doelschop voor Peru. Met name voor Quiroga, die trouwens daar uitstekend staat te keeper. Die man staat altijd precies op zijn plaats. Ik heb hem nog geen enkele keer, nou geen enkele keer is een beetje overdreven, maar ik heb hem nog weinig keren echt zien duiken. Hij staat er gewoon, pakt die bal en gooit hem dan uit. Toch een merkwaardig, in elk geval zeer goed keepertje, waarvan de berichten niet overdreven zijn. De berichten die ons toewijden naar Schotland, Peru, die zoals u weet zo verrassend met 3-1 door Schotland werd verloren. Enfin, de bal is wel over de zijne geplaatst en mag worden ingegooid door Ruud Krol, denk ik zo. Of zal Wim Zuurbier zich daarmee belasten? Wim Zuurbier. En nog altijd vind ik dat er te weinig mankracht in die aanval van Nederland is. Terwijl Ruud Krol die bal ontvangt van Wim Zuurbier. Ruud Krol zal ongetwijfeld gaan passen hier naar Zuurbier of niet. Nee, hij besluit tot een solo. Nog altijd in het bezit van de bal. Ruud Krol. Daar loopt Jansen vrij. Daar is ook Jan Poortvliet helemaal op links vrijgekomen. Jan Poortvliet zal die bal moeten gaan voorzetten in de lucht. Ja, want dat is de kracht van Nanninga. Nanninga die valt bijna. En hij probeerde die bal neer te leggen voor Arie Haan, maar dat lukte niet. In elk geval ook Johnny Rep kon er niet bij. En Peru kon uitverdedigen. Maar misschien kan het hoofd van Nanninga, dat gevaarlijke zwarte hoofd, bereikt worden. Misschien kan hij een keer zo'n doeltreffer krikken dat zelfs een Quiroga kansloos is. Peru wel een uitval bezig. Lijkt gevaarlijk, maar het wordt schitterend opgelost. Zeer eenvoudig opgelost door Ruud Krol. Die plaatst naar Wim Zuurbier. Bovendien was er gefloten. Wegens buitenspel, ik neem aan van wel. In elk geval, er is gefloten, de vrije schop is genomen. Wim Rijsbergen heeft geplaatst naar Wimpie Jansen, die nu op uiterst links hier manoeuvreert. Wim Jansen, die ziet daar vrijlopen, Rob Rensenbrink. Maar het is Wim van der Kerkhof die de bal kreeg. Wim van der Kerkhof terug naar Jan Poortvliet. Jan Poortvliet naar Arie Haan. Arie Haan heeft de bal nog altijd in zijn bezit. Kan misschien terugplaatsen naar Jan Poortvliet, doet hij ook. Jan Poortvliet nu naar binnen, heel rustig. Dit is Wim Jansen. Wim Jansen die daar naar het punt van het strafgebied toe glijdt. Maar over twee man struikelt, of op dezelfde over de grasmat duikelt. En die bal die gaat heel gewoon over de zijlijn. Terwijl Wim blijft liggen. Nou, het is toch merkwaardig, hè, met die gasten. Ze komen allemaal zo kreunend, zo moeizaam overeind als ze gevallen zijn. En we kunnen blijven janken natuurlijk erover. Maar we moeten toch wel vaststellen dat het erg moeilijk te bespelen is dit matje. Ook Peru ondervindt daar de gevolgen van. Wordt die bal ingegooid. Hier loopt vrij. Arie Haan. Arie krijgt die bal ook. Geeft hem terug. Moet die bal nu voorkomen. Weer in Danning. Danning gaat erbij. Niet bij het spel. Danning gaat over. Oh, leek even gevaarlijk te worden. Hij nam trouwens de keeper er al mee. En ik heb zo de indruk dat dit de vrije schop gaat opleveren voor Peru. Omdat Danning niet alleen de bal zag, maar ook de keeper. Misschien heeft de keeper niet eens gezien. In elk geval, hij stoot er gewoon van zijn voetstuk. Bal ging over de doellijn. En over het doel. Dat betekent dat na 26 minuten spelen de stand nog altijd 0-0 is. Dat betekent ook dat die keeper, deze kleine dappere Quiroga, nog altijd ligt te wentelen. Maar je weet maar nooit of het echt gemeend is. Je weet maar nooit in hoeverre Peru het spel wil ophouden. En die scheidsrechter trok op die gepaard. Maar terwijl die spelers nu met een afwachting zijn dat die vrije schop eindelijk eens keer wordt genomen. En terwijl wij hier voor ons krepje nogmaals die voorzet zien en die kopstoot van Danninga. En de manier waarop hij Quiroga... Quiroga, moet ik zeggen, de hoofd in boord. Nou, die scheidsrechter kan er weinig mee doen. Hij wijst nu naar de zijlijn. Hij zegt waarschijnlijk dat de verzorgers mogen komen. Ja hoor, daar komen ze dan. 2-3 in getal. Want het is toch blijkbaar niet zo goed met Quiroga. Dat is duidelijk. Hij ligt er nog altijd op die grasband. Hij zal nu worden verzorgd. En dat neemt ongetwijfeld enige tijd in beslag. Er zijn officieel 27 minuten gespeeld. We kunnen zo langzamerhand de minuut of 3-4 gaan bijtrekken straks. Dat geeft dan misschien enige moed als het nog steeds 0-0 is. Maar wat is het alles bij elkaar? Toch een indroeve vertoning, Eddie.
0: Dat is het en dat mag Nederland, moeten we er helaas aan toevoegen, zichzelf verweten. Moet Nederland zichzelf verweten, terwijl er nu weer wat gegevens worden uitgewisseld aan de zijlijn. Door onder andere Jan Zwartkruis, die bovendien ook een spons komt brengen aan Willy van het Kerkhof en wat water. En de FIFA-man, de Ethiopische FIFA-man die de administratie verzorgt, zich ook met een en ander bemoeit. Omdat dat contact niet te veel op prijs wordt gesteld. En een en ander wat betreft Quiroga nu opgelost is, omdat de man weer keurig staat waarop hij hoort te staan. Namelijk op zijn voeten en op zijn benen. En een vrije trap, zoals Theo al zei, voor Peru is het gevolg van deze actie van Dick Nanninga. Nanninga die zich in ieder geval wel een keer melden, ook al was dan een overtreding het gevolg. Uittrap Quiroga, uiteindelijk teruggekomen bij Rijsbergen. Rijsbergen naar Van der Kerkhof, want nu wordt het toch wel tijd dat het gebeuren gaat. Maar dan niet zo. Niet zoals Van der Kerkhof doet, want hij plaatst slecht en Peru kan overnemen via Kubiljas. Kubiljas zou naar Monante kunnen doen, die niet hebben besluit gewoon Arie Haan uit te spelen tot eenmaal toe. En dan de paas in de richting van Sotil. Sotil laat hem liggen voor Cueto. En wat kan Cueto dan? Cueto kan nog een keer naar Sotil plaatsen. Maar dat had Ruud Krol gezien, doorzien en overzien. En Krol heeft Nederland in balbezit gebracht. Maar dan is Nanninga, de man die in de spits moest aan, is helemaal op de eigen helft terug om de bal te komen halen. En dat kan niet de bedoeling geweest zijn van het inbrengen van Nanninga om nog een keer een hangende spits te gebruiken. Nanninga wordt zo niet op de sterke punten gebruikt. En zo raken we even ver van huis met deze Nanninga, terwijl Peru nog steeds balbezit heeft. Peru aan de rechterkant. Het gaat wat moeizaam, maar de bal wordt uiteindelijk afgeleverd bij Muñante. Muñante geeft hem aan Duarte. Duarte brengt hem voor het doel. En daar moet Oblitas hem opvangen of moet Wim Zuurbier het opvangen. Het laatste gebeurt op het hoofd van Wim Zuurbier. En de bal gaat over de doellijn. We gaan zien de tweede hoekschop van Peru in deze wedstrijd. En de eerste van de tweede helft. Aan de linkerkant van het veld en er zijn gespeeld 28,5 minuut ruim. En nog steeds is die stand 0-0. 0-0 waar Nederland nog steeds niet ontevreden over mag zijn. Gezien de wedstrijd, maar waar Nederland gezien de belangen die er op het spel staan wel ontevreden over mag zijn. Korte corner is geplaatst naar Kubiljas. Kubiljas die probeert een nieuwe corner eruit te halen. Probeert een tegenstander te omspelen. En hij slaagt uiteindelijk in geen van beide opzetten. Want Prokop gaat geven een vrije trap of een nieuwe corner. Hij geeft inderdaad, Kubiljas slaagt wel, een nieuwe hoekschop aan Peru. Het is hoekschop nummer 2 uiteraard van de tweede helft. Voor de Zuid-Amerikanen. Opnieuw aan de linkerkant. En het is Oblitas die zich met een en ander gaat bezighouden. Opnieuw kort in samenwerking met Kubiljas. En opnieuw moet daar Arie Haan een overtreding maken. Maar daar wordt niet voor gefloten. Omdat er even sprake leek van voordeel. Maar voordeel werd het uiteindelijk niet. Want via Wim Jansen en een aantal andere schijven zijn we dan toch bij balbezit voor Nederland van Arie Haan. Arie Haan die een lange paas probeert. En het was wel een hele lange paas. Maar niet in de richting van Rob Rensenbrink. Want opnieuw heeft Peru kunnen overnemen. En opnieuw is Kubiljas in het bezit van de bal. Kubiljas probeert een tegenstander te weten van de Kerkhof gewoon spelen. Dat is hem allemaal niet gegeven. En zo is de aanval van Peru uiteindelijk op Ruud Krol gestand. En mag Nederland gaan proberen iets positiefs te doen. Maar in eerste instantie lukt dat sowieso al niet. Omdat de aanwezigheid van Hugo Sotil Krol ertoe dwingt om de bal terug te spelen. En Krol die maakt dan wat boze gebaren. Wat gebaren die ook duiden op een gebrek aan organisatie. Wat Ruud Krol zich toch eigenlijk ook gedeeltelijk zelf moet gaan aantrekken. Als de organisator in het veld. En opnieuw komt dat Peru. Een paasje van Kubiljas in de richting van Sotil kwam er niet. En opnieuw moet Krol terug spelen op Jongloed. En opnieuw fluit het publiek hier. Het publiek dat rijkelijk is vertegenwoordigd op de staantribune. Maar dat wat de zittribune betreft toch geen tiende gedeelte van de plaats heeft ingenomen. Om het gebrek aan waardering bij voorbaat al voor wat Nederland hier laat zien te illustreren. En de wegblijvers lijken enigszins gelijk te krijgen. Hoe zonde dat ook is dat dat geconstateerd moet worden. Balbezit Nederland. Johnny Rep aan de rechterkant. Legt hem op Arie Haan. Maar wat kan Arian? Arian kan eens kijken achter zich of Wim Zuurwier er is. Maar Wim Zuurwier komt dan wel, maar komt niet tijdig. En zo komt er wel in een melee van spelers waar hij weer uitgewerkt wordt. Wim Rijsbergen kan er niet bij. Poortvliet wel. Poortvliet legt de bal op links op de linkervleugel. Op de 16 meter lijn in de richting van Wimpy Jansen. Maar gebaard de grensrechter aan de overzijde. De bal is over de zijlijn geweest en het is alweer gebeurd met de Nederlandse aanval. Want het woord aanvalsdrift is in dit geval niet op zijn plaats. Nederland demonstreert wat dat betreft weinig. En er zijn nog maar 14 minuten met mogelijk wat blessuretijd. Maar die is in dit toernooi nooit zo rijkelijk vergeven voor Nederland om hier een mogelijke voorsprong op te bouwen. Een voorsprong die dan nog niet eens zo bijzonder verdiend zou zijn. Sterker nog, die gewoonweg niet verdiend zou zijn. Kijk maar, Peru komt er weer uit. Al strandt deze aanval op Rijsbergen. En komt Rijsbergen dan uiteindelijk toch niet aan. Want is de uiteindelijke winnaar Oblitas aan de linkerkant. Oblitas met Wim Zuurwier. En dat is dom van Oblitas. Geiter getrokken op fluit voor een overtreding. Maar die werd versierd door Wim Zuurwier. Zuurwier die een wegwerpgebaar met de hand maakt naar Prokop. Hij had gelijk. Oblitas probeerde de bal langs Zuurwier te spelen. Dat lukte inderdaad. Toen ontstond er een sprintduel. En Zuurwier was gewoon sneller. Hij sorteerde eerder voor, zou je kunnen zeggen. Maar domweg liep Oblitas tegen de rug van Zuurwier aan. Daarmee die vrije trap versieren. Die ruim 20 meter van de achterlijn. Buiten het strafschopgebied dus gaat worden. En wie anders dan Koepje. De afstand is wat groot, maar attentie voor Nederland lijkt ten zeerste geboden. Want Soutil is er, Munjant is er en Velasquez is in het strafgebied. De bal gaat kort naar Cueto en die besluiten iets doms mee te doen. Die besluiten namelijk in te leveren bij Van der Kerkhoff. Maar Van der Kerkhoff is niet minder dom. Die levert hem weer in bij Munjant aan de linkerkant. Munjant die dan probeert door te lopen, maar die een hoekschop overhoudt aan het uiteindelijke gebeuren. Een hoekschop vergeven, weggegeven door Willy Van der Kerkhoff. De derde hoekschop voor Peru in korte tijd. En opnieuw gaat die aan de linkerkant genomen worden. En opnieuw zullen de beide heren zich daarmee passen. De heren Kubiljas en Oblitas die dat in samenwerking gaan oplossen. Oblitas begint, tikt hem aan op Kubiljas. Kubiljas zal hem dan waarschijnlijk weer aantikken op Oblitas. Inderdaad gaat het in deze vorm. Het is een bekend patroon en dan spelen ze de bal naar een in buitenspelposities aan de medespeler. Einde van de pot. Die ook verre van indrukwekkend, verre van opstrelend zijn, maar voorlopig wel Nederland afhouden van iets wat we graag zouden zien. Maar het woord durven nauwelijks meer uit te spreken, namelijk een voorsprong. Een voorsprong die er dan misschien kan komen, hoewel er weinig van kracht is. Johnny Rep opeens op rechts aan de bal. Johnny Rep gaat het strafgebied binnen, probeert de bal tussen de benen van de tegenstander door te spelen. Lukt niet en de tegenstander in kwestie kan de bal simpel gaan oppakken en Theo weer spelen naar Kubilja.
1: Naar Kubiljas, die heeft uiteraard gepaard. Ik zeg uiteraard, want hij vindt hem erg gemakkelijk naar Soutil. En Soutil heeft hem weer teruggegeven. Zo kunnen dan de Peruanen weer een aanval gaan opbouwen. En dat mag inderdaad allemaal niet indrukwekkend zijn. Maar het is wel veel betekenen dat Peru op het ogenblik een veldoverwicht opbouwt. Dat Nederland terug moet. Zoals ik Nanega staat op Nederlandse helft. Het is werkelijk triest om aan te zien. Dit is geen ploeg voor een wereldkampioenschap, dat is duidelijk. En dat doe ik op Nederland. Ook dat is zeer, zeer duidelijk. Peru met in het bezit van de bal. Wat de mogelijkheden zijn er? Hier op links loopt Oblitas. Oblitas krijgt die bal wel. Zuber is erbij. Maar de bal is uitgegaan, lijkt mij. Hij is niet uitgegaan, zegt de scheidsrechter. Maar Jongbloed die onderschepte die aanval, onderschepte de bal. En heeft hem meteen weer uitgegooid. Uitgegooid naar Willy van de Kerkhoff. Die probeert te bereiken Robby Rensenbrink. Robby Rensenbrink die gewoon geketend is aan zijn tegenstanders. Laten we dat even vaststellen. Robby Rensenbrink die in de tweede helft niet heeft kunnen presteren. Sjoempitas over de middenlijn. Moet je nagaan, zegt Sjoempitas naar Duarte. Duarte probeert daar te bereiken. Noem Mouliante. Mouliante heeft er natuurlijk bij zich voortdurend. Komt hij erbij? Hij komt erbij. Jongens, wat gaan ze nou snel ineens, die mannen? Ze zijn verschrikkelijk snel. Nu is er weliswaar geen gevaar uit voortgekomen, want hij rende zichzelf voorbij, Mouliante. Maar het is echt dat het in het doelschop is en dat Peru op de overig uiterst gevaarlijk is. Met officieel nog 11 minuten te spelen. Stand 0-0. Nou, het is erg verdrietig dat we dat vaststellen. En als het 0-0 blijft, dan is het bijna zeker dat Nederland na de eerste ronde moet verhuizen. Bal weggekomen bij Arie Haan. Arie Haan moet hem ook eenvoudig weer inleveren aan Sjoempitas. Sjoempitas kan het trouwens ook bijna mee doen. Jan Voortvliet die rukt op. En Wim Jansen rukt op. Raakt hem eenvoudig kwijt. Dat betekent dus dat de Peruanen weer kunnen uitverdedigen door middel van de. Even kijken, Duarte. Duarte naar het middenveld. Maar het is daar een gekween en een geknapte tanden. Niemand komt eruit, maar wel Soutil dacht hij komt eruit. In elk geval, het zijn allemaal problemen voor de Nederlanders die elkaar helemaal niet meer kunnen vinden. En het publiek dat begint te juichen, het publiek dat begint te stormen. Het publiek begint te juichen, jawel, u begrijpt het voor de Peruanen. Willy van der Kerkhoff onderbreekt u trouwens een aanval van Peru. Misschien zijn er toch eindelijk mogelijkheden. Dan Rob Rensenbrink, kom eruit jongens. Hier gaat hij naar Dick Nanega, maar de Johnny Rep onderschept hem. Johnny Rep zou hem kunnen terugleggen op Dick Nanega. Doet hij dat ook? Nou, dit geeft hem eens op knal. De knal kwam wel, maar hij sluit aan op de witte muur. En de bal gaat over de zijlijn. Nu moet eigenlijk dan die pressie komen. We hebben nog officieel te spelen van 10 minuten. Nu moet het dan gebeuren. Als het nu niet gebeurt, gebeurt het in deze wedstrijd nooit meer. Wim Zuurbier heeft die bal gekregen uit het ingooi van Johnny Rep. Wim Zuurbier naar het midden, komt het schot. Nou ja, dat is kinderlijk eenvoudig op te lossen natuurlijk. Door de doelman Quiroga. Hij gaat op zijn knieën liggen alsof hij een groetje bidt. Pakt die bal en gooit hem dan meteen uit naar Duarte. En Duarte die expedieert hem dan verder. En er had dan moeten oplopen, moet Jansen. Maar die kan er helemaal niet bij komen. Slordig is af en toe toch ook een het uitverdedigende van Peru. Ik kan ook niet zeggen dat deze ploeg een grote indruk op mij maakt. En als je dat alles bij elkaar...